0: Tegen de namiddag ook mogelijk enkele buien. Maxima overdag tot 16 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. Over een uurtje ben ik er weer. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.

0: hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
1: Met de superplusdeals van De Leize gaan we toasten.
2: Chin chin.
1: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
2: Knalprijs.

0: bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Dorso. Ergonomisch slapen.
2: Radio 1 live.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. In het Verenigd Koninkrijk zijn er straks regionale en plaatselijke verkiezingen. Schotland en Wales kiezen een nieuw parlement en in Engeland worden de gemeentebesturen gekozen. Het gaat dus om lokale verkiezingen, maar ze zijn toch van nationaal belang omdat ze als een test worden gezien voor de regerende Labour-partij van premier Keir Starmer. Dat zegt Ivan Olivier vanuit Londen.
2: Keir Starmer als premier is ongelooflijk onpopulair. Dat heeft te maken met de vele bochten in het regeringsbeleid. Dat heeft ook te maken met de Mandelson-affaire. Dat maakt dat de Britten het gehad hebben met Keir Starmer. Alleen de Labour-parlementsleden die bleven Keir Starmer steunen. Maar als de verkiezingen dan uiteindelijk desastreus uitdraaien voor de Labour-partij, dan zou het best wel eens kunnen zijn dat die Labour-parlementsleden zeggen: nu is het genoeg geweest, wij willen een nieuwe partijleider, wij willen een nieuwe premier.
1: Twee Britse passagiers van het Nederlandse cruiseschip dat getroffen werd door een uitbraak van het Hantavirus zitten in het Verenigd Koninkrijk in quarantaine. De twee verlieten het schip eind april op het eiland St. Helena. Ze hebben geen symptomen, maar volksgezondheid in Groot-Brittannië houdt hun toestand wel in de gaten. Vermoedelijk is een Nederlands koppel in Ushuaia besmet geraakt tijdens een tocht om vogels te observeren. Daarna zijn ze op 1 april aan boord gegaan van het cruiseschip. De twee zijn overleden en mogelijk hebben ze andere passagiers besmet. Er is sprake van een derde dode en er zijn nog 5 mensen met symptomen. Het schip met de resterende passagiers is intussen onderweg naar Tenerife. Franse Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League voetbal. Het speelde in het terugmatch van de halve finales tegen Bayern München 1-1 gelijk. De heenmatch werd al gewonnen door PSG met 5-4. Het waren 2 moeilijke wedstrijden, zei Bayern-trainer Kompany, waarin details uiteindelijk het verschil hebben gemaakt.
3: Het waren immer ganz, ganz schwierige spelen, maar niet nur voor ons, ook voor den. En in deze spelen ging het immer om details.
1: Geen finale voor Kompany dus. In de finale zullen we wel Leandro Trossard tegenkomen. Die wordt op 30 mei gespeeld in Budapest. Het wordt PSG tegen het Engelse Arsenal. Vannacht is het droog, alleen in de Ardennen nog wat motregen. Minimaal rond 9 graden de komende uren. De dag begint met opklaringen, daarna wat meer wolken en tegen de namiddag ook enkele buien. Maxima overdag tot 16 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.

0: Zit je als zelfstandige met vragen over je inkomen wanneer je uitvalt? NN beschermt je bij fysieke en zelfs mentale klachten. Jouw geluk je leven lang. NN. Verzekeren en beleggen.
1: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
2: Radio 1 live.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 4:00. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Rusland dreigt met een zware vergeldingsaanval als Oekraïne op 9 mei aanvallen uitvoert. Buitenlandse ambassades in Kiev kregen de wenk om hun personeel en burgers tijdig te evacueren uit Kiev, moest er zo'n Oekraïnse aanval op Rusland komen. Op 9 mei viert Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland. Er is dan ook een grote parade op het Rode Plein in Moskou. Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor 9 mei. Oekraïne zegt niet van plan te zijn om daar gevolgen aan te geven als Rusland, nu in de dagen voordien, aanvallen blijft uitvoeren op Oekraïne. Argentinië gaat in de stad Ushuaia, in het uiterste zuiden van het land, knaagdieren vangen en onderzoeken. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid aangekondigd na de verspreiding van het hantavirus op een Nederlands cruiseschip. Het virus wordt overgedragen via de uitwerpselen van knaagdieren zoals ratten en muizen. Overdracht van mens op mens is mogelijk bij nauw contact. Vermoedelijk is een Nederlands koppel in Ushuaia besmet geraakt tijdens een tocht om vogels te observeren. Daarna zijn ze op 1 april aan boord gegaan van het cruiseschip. De twee zijn intussen overleden. Mogelijk hebben ze andere passagiers besmet. Er is sprake van een derde dode en nog 5 mensen met symptomen. Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League voetbal gisterenavond. Het speelde in de terugmatch van de halve finales tegen Bayern München 1-1 gelijk, nadat het de spectaculaire heenmatch al won met 5-4. Het waren 2 moeilijke wedstrijden, zei Bayern-trainer Vincent Kompany, waarin uiteindelijk de details het verschil hebben gemaakt.
2: Het waren immer ganz, ganz schwierige spelen, maar niet nur voor ons, ook voor den. En in deze spelen ging het immer om details.
1: In de finale op 30 mei in Budapest speelt PSG tegen het Engelse Arsenal. Met daarin ook Leandro Trossard. Dus toch een Belg in de finale. Het weer nog. Het is droog de komende uren. Minima rond 9 graden. De dag begint met opklaringen straks. Daarna krijgen we wat meer wolken. In de namiddag ook kans op enkele buien. En maxima overdag tot 16 graden. Ik wens je nog een fijne nacht of ochtend. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
3: Alles begint bij luisteren.
0: Radio 1.

0: mijn brood al klaar?
1: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
0: Zeg,
1: hoogstraten aardbeien, hè?
0: Ah, dan is het goed. Die zijn echt

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Margot Kloet van zorgnet Icuro reageert verontwaardigd na de reportage van ons magazine Pano. Daaruit blijkt dat enkele chirurgen in Vlaanderen onnodig rugoperaties uitvoeren. Patiënten getuigen over hoe ze snel geopereerd werden, soms zelfs zonder een lichamelijk onderzoek vooraf. Kloet vindt dat de uitwassen eruit moeten en pleit voor meer samenwerking.
3: Laat ons dat allemaal veel transparanter maken. Data, rapportage, klachten. En laat ons daar samenwerken met die artsengroepen, met de ziekenhuizen en met de overheid, het RISIF met name, die over heel veel data beschikt, om hier aan verbetering te werken. Want wat er hier gebeurt, is niet in het belang van onze bevolking, streeft niet naar een verbetering van de kwaliteit van leven van heel veel mensen. En daar moeten we echt komaf mee maken.
2: Twee Britse passagiers van het Nederlandse cruiseschip dat getroffen werd door een uitbraak van het Hantavirus zitten in het Verenigd Koninkrijk in quarantaine. De twee vertonen geen symptomen. Intussen zijn nog enkele mensen van boord gehaald. Twee van hen liggen nu in Nederland in een ziekenhuis. Het schip vertrok ruim een maand geleden vanuit Argentinië en sindsdien zijn drie mensen gestorven. Twee van hen waren in Ushuaia in Argentinië op tocht gegaan om vogels te observeren en mogelijk zijn ze daar besmet geraakt. Ze zijn dan aan boord gegaan van het schip en hebben mogelijk andere passagiers besmet. Het schip is intussen op weg naar Tenerife. In New York heeft de rechter een handgeschreven zelfmoordbrief uit 2019 openbaar gemaakt, die mogelijk geschreven is door zedendelinquent Jeffrey Epstein. Dat gebeurde op verzoek van de New York Times. Epstein zou de brief geschreven hebben na zijn eerste zelfmoordpoging. Zijn celgenoot vond het later in een boek. Enkele weken later overleed Epstein door zelfdoding dan in zijn cel. De brief hoorde bij het papierwerk van de zaak tegen de celgenoot en zat niet bij de miljoenen Epstein documenten. Maar dat Epstein ook echt die brief heeft geschreven is nog niet officieel bevestigd. Wie het zelf moeilijk heeft, kan terecht bij de zelfmoordlijn op 1813. In de Champions League voetbal heeft Paris Saint-Germain zich geplaatst voor de finale. Het speelde in de terugmatch van de halve finales tegen Bayern München 1-1, nadat het spectaculaire heenmatch had gewonnen met 5-4. Het waren voor beide ploegen twee moeilijke wedstrijden, zei Bayern-trainer Vincent Kompany, waarin details het verschil hebben gemaakt.
4: Het waren immer ganz, ganz schwierige spelen, maar niet nur voor ons, ook voor den. En in deze spelen ging het immer om details.
2: De finale van de Champions League is op 30 mei in Budapest. Titelverdediger PSG speelt dan tegen het Engelse Arsenal van rode duivel Leandro Trossard. Het weer, de dag begint droog, later komen er meer wolken en in de namiddag enkele buien. Maximum temperaturen tot 16 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Nu volgt een herhaling van Nieuwe Feiten van gisteren.
0: Radio 1.
1: Nieuwe feiten.
0: Met Lieven van den Houten.
5: Maar het nieuws van de dag is toch dat Zwitserland een koning heeft. Jonas Lauwiener is de naam. En zelf had ik er ook nog nooit van gehoord. Geen wonder, want zijn rijk is niet groter dan 15 voetbalvelden. Land dat hij niet veroverd heeft, maar gekocht. Want er is een wet in Zwitserland die toestaat dat je grond zonder eigenaar voor een paar honderd euro kunt kopen, simpelweg door een brief te sturen naar het lokale bestuur. En zo kon die Lauwiener meer dan 140 percelen onder zijn bewind krijgen. Het is helaas voor de koning geen aaneengesloten gebied, maar een lappendeken verspreid over heel Zwitserland. 7 jaar geleden liet Lauwiener zich in een kerk door een priester

0: koningkronen. Van al die lappen grond, het Lauwienerrijk. En zijn koninkrijk heeft intussen een eigen bank, een eigen munt met zijn kop erop. En zelfs een eigen leger waarvoor iedereen zich kan aanmelden. Oh ja, graag. Strijden voor Lauwiener. Ik zie het zitten.
1: Het is woensdag 6 mei. En dit zijn de nieuwe feiten.
0: Aan de VUB in Brussel zijn ze erin geslaagd om een onvruchtbare man weer vruchtbaar te maken. We vinden een Nederlands woord voor het Engelse situationship. En waarom zitten mensen wel en dieren nooit met de benen gekruist? Vraag het aan Gilles. Nieuwe feiten, goedemiddag.

0: En iedereen moet zingen zoals hij gebekt is. En Katzen Jammer doet dat dus op deze manier. My Own Tune.
1: Radio 1.
2: Nieuwe feiten.
0: Held van de dag is Ellen Goossens, want zij is erin geslaagd om een onvruchtbare man weer vruchtbaar te maken. Goedemiddag, Ellen.
3: Goedemiddag.
0: Ellen Goossens, biomedicus aan de VUB, gefeliciteerd in de eerste plaats, want het is toch een wereldprimeur, hè, wat jij gedaan hebt.
3: Dank u wel, dat is inderdaad het geval. We waren inderdaad de eerste ter wereld die immatuur testiculair weefsel hebben teruggeplaatst en bij een persoon die door chemo is onvruchtbaar geworden.
0: Het was door chemo dat die man onvruchtbaar was geworden. En wanneer vond die chemo in zijn leven plaats?
3: Hij kreeg die chemo toen hij nog een jongen was. Hij was toen 10 jaar oud. Dus voor het moment dat hij zaadcellen produceerde, waardoor we dus geen zaadcellen konden invriezen om later te gebruiken in reproductieve behandelingen. Daarom hebben we in dit geval testiculair weefsel. Goor. Tot de voorlopercellen van de zaadcellen bevatten, hebben moeten invriezen.
0: Jullie hebben eigenlijk een stukje teelbal ingevroren toen hij 10 was.
3: Ja. Ja, dat is juist.
0: En hoe groot is dan dat stukje? Is dat zichtbaar met het blote oog of is dat een piepklein, zijn dat een paar celletjes?
3: Nee, dat is, die stukjes zijn zichtbaar met het blote oog. Ja. Dus wij hebben fragmentjes van maximum 20 kubieke meter ingevroren.
0: 20 kubieke meter?
3: Millimeter,
0: ah,
3: sorry.
0: Oké, okay. Oef, ik dacht
3: 20
0: al.
3: 20 kubieke millimeter.
0: Dat zijn stukjes, dus meerdere stukjes uit die balletjes hebben jullie ingevroren, ja, lang geleden.
3: Dat is 16 jaar voor de transplantatie gebeurd, ja.
0: Oké, okay, dus dat is nu een volwassen man, een twintiger, een late twintiger. En jullie hebben dan die stukjes van toen hij 10 was, hebben jullie die dan gewoon weer terug in die intussen volwassen teelbal geplaatst?
3: We hebben eigenlijk 2 transplantatiemethodes uitgeprobeerd. Dus we hebben een aantal stukjes in de teelbal teruggeplaatst, maar we hebben ook een aantal stukjes onderhuids van de balzak teruggeplaatst.
0: En waren die allebei even succesvol, die transplantatiemethodes?
3: In dit geval niet. Het gaat natuurlijk nog wel maar om 1 patiënt. Bij deze patiënt waren het 2 stukjes die teruggeplaatst waren in de teelbal die spermatogenese opleverden.
0: Ja, dus die begonnen zaadcellen te produceren.
3: Inderdaad. Dus een jaar na de transplantatie hebben we die stukjes moeten verwijderen om te kijken of er inderdaad zaadcelproductie aan de gang was. En dat was in 2 van die stukjes zo.
0: En dat was het grote nieuws. Dus dat ingevroren weefsel van toen die vandaag 6 of 27-jarige man 10 jaar was, daar zat dus leven. Dat leeft dus nog na 16 jaar in de diepvries. Dat is sterk, hè, toch?
3: Wel, als dat op een juiste manier wordt ingevroren, en dat is bij min 196 graden Celsius in de gasfase van de vloeibare stikstof, dan kunnen die cellen inderdaad terug beginnen delen na onttooien.
0: Juist. En die zaadcellen die dan dat ooit ingevroren teelbalweefsel begint te produceren, komen die dan vanzelf ook in het sperma van die man terecht?
3: Nee, dat is niet het geval, omdat die stukjes die we transplanteren geen connectie maken met de zaadleiders. Dus we zijn wel degelijk nog altijd verplicht om die stukjes die we transplanteerd hebben naderhand terug te verwijderen om in het labo dan op zoek te gaan naar zaadcellen.
0: Oké. Maar dan in theorie, want ik neem aan dat hij nog geen vader is geworden intussen.
3: Nee, dat klopt.
0: Maar dat zou in theorie moeten lukken. Want jullie hebben levende, werkende, gezonde zaadcellen.
3: We hebben er een paar, ja. Dus in theorie zouden we die kunnen gebruiken in ICSI-behandelingen om eicellen te bevruchten in het labo.
0: Juist, maar een paar zaadcellen is niet veel, hè?
3: Nee, dat is inderdaad niet veel, maar voor ICSI heb je eigenlijk maar één goede zaadcel nodig.
0: Oké, die technieken tegenwoordig, dat is ongelooflijk wat jullie allemaal kunnen. Zullen jullie nu meer mannen weer vruchtbaar kunnen maken?
3: Wel, ik vermoed dat dit nieuws wel andere mannen zal motiveren om ook de stap te zetten. In ons centrum in het UZ Brussel zijn er 150 patiënten die weefsel hebben ingebankt. Dus als die volwassen worden en blijken onvruchtbaar te zijn, kunnen die inderdaad beroep doen op de transplantatie.
0: Het opent de deur naar het vaderschap voor heel veel potentiële vaders die die deur gesloten hebben gezien gedurende vele jaren. En dat is mede door jouw onderzoek. Dankjewel, Ellen Goossens. Nog een fijne dag.
3: Graag gedaan. Dankjewel voor jou ook.

0: is healthy.
1: My sperm is healthy.
2: Over de rest zullen we maar zwijgen. Denk ik. Pete Gardner en My Sperm is Healthy.
3: Het ontbreekwoord. Wouter de Pree gaat op zoek naar woorden die in onze taal helaas nog niet bestaan.
2: Het mirakel gaat weer gebeuren, zoals altijd op woensdagmiddag. Goedemiddag, Ruud Hendricks.
4: Goedemiddag, lieve.
2: Het mirakel dat wij een woord gaan creëren.
4: Ja.
2: En dat doen we natuurlijk met Wouter de Pree. Goedemiddag, Wouter.
5: Goedemiddag, lieve, en goedemiddag, Ruud.
4: Dag, Wouter.
2: Wouter, jij bent de grote aanjager van het ontbreekwoord. Vorige week heb jij ons een opgave meegegeven.
5: Ja, een situationship.
2: Moeilijk, hè?
5: Ik heb het altijd moeilijk om het uit te spreken.
2: Dat alleen al is een reden om dat woord weg te gooien.
5: Situationship, ja. Ik heb een makkelijker uit te spreken woord nodig. Het is een vage periode waarin koppels zitten voor ze echt iets met elkaar beginnen. Wat is het nu? Is het uitgebreide vriendschap? Is het een vrijblijvende relatie? Wat is het?
2: Ja, wat is het? Het is een soort voorstadium. Mm-hmm. Maar dat situation is een probleem, hè?
4: Ja.
2: Het is ook een beetje problematisch.
4: Ja.
2: Want het is ook niet helemaal zeker. De een wil wel, de ander niet. Ja. Er wordt aangetrokken en afgestoten. Dat is situation. Dus dat zoeken we ook wel een beetje.
4: Klopt, het is niet zomaar het neutrale... Ja, situatie. Het is echt wel een probleem.
2: A situation is een situation room in het Witte Huis. Een crisis. Een soort crisis ook waar je zit.
4: Ja.
2: Goed, veel reactie. Wouter.
5: Ja, 400, net boven de 400. Dat is niet slecht, hè, toch? Jo Rijmen zei een woord dat blijkbaar al eventjes op het internet staat. Een kwalitatieve scharrel. Zou je kunnen samenvatten als een kwarrel.
2: Een kwarrel. Ik ben voor.
5: Ja, maar het lijkt een beetje kwartelachtig misschien. Hè,
4: ja, kwarrel. Vind ik ook wel.
2: Nederlanders zeggen dat soms. Een kwarrel. Een kwaliteitsscharrel.
5: Ja. Dan een woord dat er net naast mikt, vind ik. Het heeft een vriendeling. Dus je bent geen vreemdeling. Je bent ook niet bevriend. Maar dat is meer voor
2: vriendelingen. Ja. Hebben dat niet?
4: Hebben we dat voor iets, hè? Een vriendeling?
5: Vriendeling.
2: Ik weet niet of het ooit een ontbreekwoord was.
4: Ja.
2: Moet checken.
5: Maar ja.
4: Ja, natuurlijk. Voor iemand die nog net...
2: Voor iemand die je wel kent.
5: Dat mag binnenkomen. Ja.
2: Dus het prestadium van een vriendschap eigenlijk.
5: Ja.
2: Ja, we kennen soms onze rijkdom niet.
5: Een proefrelatie is heel effectief, maar misschien een beetje te saai.
2: Ja.
5: Mm. Je zit in een aantal aanmoedigende, lieve woordjes. Je zit in tederschap of in koesterschap.
2: Oei.
5: Ik hoorde de oeien
2: al vallen. Eigengebreide eierwarmers en andere heel soft.
5: Je bevindt je in een vrijstaat of je doet aan knuffelsnuffel. Weer.
2: Lekker.
5: Ja. Een beetje meer oordeel over die periode. Het is een potelperiode.
2: Een wat? Een potelperiode?
5: Een potelperiode waarin je elkaar zit te bepotelen. Ja, maar dat
2: is meer
5: gaat
2: scharrelen,
5: alleen over het fysiek. Ja, je zit in aanpapschap.
2: Een aanpapschap.
4: Ja.
5: En dan een aantal woorden met weinig vertrouwen dat het goed komt. Een fladderrelatie. Of je zit in fladderschap. Je bent mekaars scharrel plus... Dan een aantal klankinzendingen. Je bent een dubio-duo.
4: Ja.
5: Of een dobber-duo. Je zit in een probatierelatie.
2: Probatie.
5: In een relatiesituatie. En in relatie-hesitatie.
2: Een eventuelatie.
4: Ja.
5: Iemand zegt je palietert. Dat vond ik wel geestig. Voor genietend in het leven staan. Je palietert.
2: Ja, maar dat vraagt een beetje uitleg. Maar het is ook gaan we ooit wel gebeuren.
5: Ja,
2: gebruiken.
5: Misschien is het bijvangst voor iets anders. Je hebt zweefverkering.
4: Zweefverkering.
5: Mm-hmm. Je bent een twijfelstel.
4: Ja.
5: Je bent mekaars relatief lief. Van Joke de Drie.
4: Okay.
5: En dit zijn diegenen die mijn top 7 net niet haalden.
4: Okay.
2: Ja, twijfelstel misschien.
4: Oké.
2: We zijn in blijde verwachting.
5: Mm-hmm. Rie van Rompuy. Je bent solo samen.
2: Solo.
4: Ja, dat is eigenlijk wel een mooi beeld. Hè?
2: Ja.
4: Omdat het... Want dat is typisch voor een situationship. Hè? Dus je bent eigenlijk wel samen en toch ook niet. Je wil nog heel veel dingen alleen doen. Hè?
2: Ja, het is onzeker.
4: En alleen. Solo samen. Zo
2: die, solo samen. Die tweestrijd zit
4: het is
2: daarin,
4: mooi, hè? Ja, dat vind ik wel
2: we
4: mooi.
2: We zijn solo samen.
4: En, ja, we zijn solo samen. Mm. Dat kun je ook heel makkelijk zeggen. En in een zin gebruiken. Want Ja,
2: ja, wij zijn een soort van samen, maar ook weer niet.
4: Ja, we zijn solo samen.
2: Solo samen.
4: Misschien moeten we dat... Dat is eigenlijk met een streepje dan.
2: Dat zullen we later...
4: Ja, dat moeten we als we... dat is later te bepalen. Ja,
2: laten we dat even parkeren.
5: Boris de Dekker, Jan Swijns, Ivan Seukes met een bijnaarrijm. Je zit in een quasi-relatie.
4: Ja. Ja, quasi in, kan twee betekenissen hebben, schijnbaar of bijna. Maar dat is een... dat is allebei goed, denk ik.
2: Een bijna-relatie.
4: Een bijna-relatie. Maar weet je, met... De woorden op relatie, ik heb er precies een beetje moeite mee. Omdat het juist nog geen relatie is, toch? Ik moet het uitleggen. Dus kijk, lieve Wouter en ik, we hebben ook een relatie.
2: Mm-hmm. Samen, met z'n drieën. Een soort trio vormen wij.
4: Maar we hebben een relatie, want wij maken allemaal samen deze rubriek.
2: Juist.
4: Maar relatie heeft wat in de taalkunde heet een pregnante betekenis.
2: Okay.
4: Dus een betekenis die zwanger is van betekenis. Namelijk, als je relatie bedoelt, bedoel je ook vaak gewoon een liefdesrelatie.
2: Ja.
4: Ja? En met zoiets als dit ook, een quasi-relatie... heb ik het probleem dat je gaat denken van... het is al een liefdesrelatie. Het is niet gewoon het woord relatie. Van kun je... Nee, ik zie aan liefde dat hier
2: Ik snap je redenering niet helemaal. Wat ik wel kan volgen is... we hebben een liefdesrelatie.
4: Relatie.
2: Dat is een relatie door... We hebben een werkrelatie.
4: Maar dus als je zegt...
2: taalrelatie.
4: Ja, voilà, kijk.
2: Dus dat eerste deel zegt iets over de aard van de relatie.
4: Ja.
2: Is een kwaliteit.
5: Ah, zo.
2: Een kwaliteit van de relatie.
4: Dus een quasi-relatie, dat is zo van... Dan heb je al een... Bij mij roept dat op, dan heb je al een... liefdesrelatie.
5: Yes. Ja.
4: Dat wou ik eigenlijk gewoon zeggen.
5: Maar zwakt die quasi dat dan niet automatisch af?
2: Een quasi-auto is eigenlijk niet echt een auto.
4: Maar dat kan zeker. Het kan hoor, maar...
2: We nemen deze hobbel, we gaan naar nummer 4.
5: Freek Wille, Floebizou.
4: Een wat?
5: Floebizou. Ja, die vond ik heel geestig. Ik kan niet verklaren waarom, maar... Je zit in een Floebizou.
2: Bisou.
4: Ja, maar natuurlijk, het is Frans. Hè. Het is toch een Nederlands woord. Maar ik vind het ook een heel mooi beeld, hoor. Echt waar. Zo, het klinkt goed.
5: Ja,
4: Floebizou. We zitten in een Floebizou.
5: Überhaupt, het is toch ook onze taal.
4: Ja, natuurlijk.
2: Er is veel Frans in onze taal, hè?
4: Ja.
2: Floebizou.
5: Een inzending die massaal...
4: Nee, ik vind hem ook niet slecht.
2: We zijn al verder.
5: Massaal binnengestuurd, onder andere door Frank Gabriels en Wouter Stassen. Een kijk, ik vind het moeilijk om hem te zeggen, dus prelatie.
4: Ja,
2: dat is volgens mij een woord dat ook in Nederland, de studenten in Nederland gebruiken.
4: Ze
2: korten het ook af tot prela.
4: Ja, of een prela. Klopt, maar daar heb ik dus dat probleem mee. Ja. Van een prelatie of een prela of een prelatie, dat is een verkorting. Dan denk ik altijd van, het wordt wel ooit een relatie. En dat...
2: Dat is niet noodzakelijk.
4: Nee.
2: De situationship is er niet.
4: De situation zit er niet in, complexe situatie.
2: Oké, we zetten de puntjes graag op de i.
5: Ik ben dus niet akkoord met de redenering. Prelatie roept bij mij niet op dat het automatisch een relatie wordt. Dus zoals... weet je nog hoe dat theologisch zit als je in het voorgeborgte van de hel zit? Raak je dan ook automatisch in de hel?
2: Nou, over naar de afdeling theologie.
4: Ja, andere wetenschap.
2: Kun je uit het voorgeborgte van de hel ook niet in de hel komen? Je kan er blijven zitten.
4: Ja.
2: Je kan er blijven zitten, volgens mij.
4: Dat is waar.
5: Ja.
4: Oké, ik trek mijn bezwaar wat terug.
2: Oké, goed zo.
5: Nathalie de Poorter, aanloopliefde. Of raak je daar automatisch
2: aanloopliefde.
4: Dat is mooi, hè?
2: Aanloopliefde.
4: Dus we nemen een aanloop en misschien komt het er wel ooit.
2: Het is een aanloopliefde.
4: Slecht. Dat is zoals een aanloopauto.
2: Juist, een aanloop werk of zoiets. Bestaat, of een aanloopjob. Of
4: dat zou misschien ook wel bestaan. Ik ken het vooral van een aanloopauto.
2: Oké.
4: Ja.
5: Een bijzondere inzending van Anja, waarbij vrij eigenlijk toch een extra betekenis krijgt. Ook je zit in vrijblijverij.
4: Ja.
2: Vrijblijverij. Ja.
4: Ik vind het eigenlijk...
2: Het is een mooie grap.
4: Het is een...
2: Veel wij vrij,
4: maar
2: vrij
4: ik vind
2: blijven
4: het goed in. Hoor. En zo, maar kun je... Vrijblijvend is natuurlijk meer dan alleen maar in een relatie. Dat ja. is het. Het is in een ja. situatie... Het is te ruim.
2: Ja, ja, het is ja, te ruim. Ja, ja,
4: voordat we het precies zoeken. Yes. Maar, okay. ik vind het wel een mooie.
2: Hebben we er nu 7?
5: De laatste kanshebber. Jochen Delru en Mieke Simoens. Je bent een twijfelstel.
2: Een twijfelstel, voilà. Ja. Een twijfelstel, ook niet slecht.
4: Nee.
2: Want daar zit dat twijfel, daar zit die situatie zitten.
4: Ja.
2: No.
4: Dus even moeten recapituleren, we hebben er toch wel veel. Hè?
2: Ja, twijfel.
5: Solo samen.
2: Vrij solo samen. Vrij blijven.
5: Quasi-relatie.
2: Flou bisou.
4: Ja.
2: Ja, ze waren eigenlijk allemaal goed. Hè. Prelatie heb je eigenlijk ook al min of meer goedgekeurd, als het ware. Dus het buikgevoel zal moeten spreken.
4: Wel, dan ga ik toch voor dat twijfelstel.
2: Het twijfelstel.
4: Een twijfelstel dat solo samen is, want weet je waarom ik zo twijfel? Omdat je natuurlijk bij twijfelstel... dan heb je een zelfstandig naamwoord. Dan kun je alleen, wij zijn een twijfelstel. Bij solo samen kun je zeggen, ja, we zijn solo samen.
2: Ja, maar je hebt al gekozen, Ruud.
4: Ja, maar goed.
2: Het is twijfelstel
4: maar
2: geworden.
4: Maar het was echt een moeilijke keuze.
5: Ruud, ik vind je deze week zo ontzettend enthousiast. Wat een plezier. Ja. Is het de kwaliteit van de inzendingen ja. die je uitzonderlijk hoog vindt?
4: Ja.
2: Hij heeft hem heel lekker gegeten vanmorgen.
5: Ja. Ja.
0: Goed. Je hebt hem zien smullen in de kantine.
2: We hebben een nieuwe opgave nodig.
5: Ja, de opluchting die je voelt als je wakker wordt en het was maar een droom.
2: Oh ja, dat is zo herkenbaar.
5: Dat examen dat je plots moest ondergaan. Ja. Of bij mij is het vaak dat ik een deur open doe en daar zit een publiek en ik wist niet dat ik moest optreden.
2: Ja, dat overkomt ook, mij nooit. Ja, mij wel, maar in mutatis mutandis natuurlijk. Ja. Je geraakt niet in de uitzending.
4: Oh, ja.
2: Je geraakt niet op...
4: Ja, ja.
2: Terugkeerde nachtmerrie was ooit... niets werkt nog in de studio behalve de microfoon. Dat is onlangs voorgekomen.
4: Ja.
2: En sindsdien is de nachtmerrie ook voorbij.
4: Ja.
5: Oh.
2: Ja. Dat is handig, hè?
4: Ja.
2: Omniplayer heeft ook voordelen.
5: Je hebt het gevoel dat je je grootste angst de baas kunt. Is
2: juist, want hij is gebeurd.
4: Ja.
2: Goed, maar misschien zijn er mensen die... Ja, het kan natuurlijk soms ook een opluchting zijn. Hè?
4: Het kan een opluchting zijn.
2: Of soms ook een teleurstelling, bedoel ik.
5: We zoeken een specifieke voor de opluchting.
2: Voor de opluchting.
5: Dus
2: de opluchting.
5: Je hebt een slechte droom gehad of een beproeving in je droom.
2: Het was maar een droom.
5: En het was maar een droom.
2: Oef. Daar zijn we nieuwsgierig naar. Laat het ons weten. Reageer via de grote ontbreekwoordknop in de app van Radio 1. Of op het Radio 1-kanaal op VRT Max. Oef, het was maar een droom. Dat gevoel, dat zoeken we.

0: quizvraagje, Ziel.
1: Oh shit, hier was ik niet klaar voor.
0: Welke ABBA classic is uit dit nummer voortgekomen?
1: Wacht, hè.
0: Allee. Dus dit nummer was te slecht, ze hebben dit opgenomen. Ja. In de jaren 70, ze hebben het weggegooid, het was niet goed genoeg. Luister, allee, luister. Does your mother know?
1: Does your mother know?
0: Ja, dat is een ABBA-hit.
1: Ah ja, okay. Ik had het nooit kunnen weten.
0: Cultuurbarbaar. Goed, Gilles is erbij komen zitten, want ik heb post gekregen natuurlijk voor Gilles Wijkmans.
2: No one else can help. Als niemand het antwoord weet...
3: Maar dan echt niemand, hè?
2: Vraag het aan Gilles.
0: Hallo, schrijft deze dame. Ik vraag me al even af hoe het komt dat als we gaan zitten... vaak de benen over elkaar slaan. Ik doe het zelf ook. Maar ik zie andere zoogdieren of primaten het niet meteen doen. Sommigen zijn er zelfs zo goed in dat ze nog een extra omslag bij doen. Hoe komt dat toch? Gilles, help. Fijne groet. Fien. Mooie vraag.
1: Zeer mooie vraag. Ja,
0: alleen mensen kruisen de benen.
1: Ja.
0: Doe jij het soms?
1: Absoluut, absoluut. Heel vaak, eigenlijk bijna iedere keer wanneer ik op een stoel ga zitten, kruisen mijn benen zich wel op de een of andere manier.
0: En klopt het dat alleen mensen dat doen?
1: Ja. Dus natuurlijk, gorillas bijvoorbeeld zullen wel in een soort van kleermakerszit gaan zitten soms, maar echt... Sowieso.
0: Dat is iets anders. Hè? We hebben het net nu echt over een beetje damesachtig de benen kruisen.
1: Daar heb je sowieso al een stoel voor nodig. En bij mij weten zijn wij de enige dieren die over stoelen beschikken. Dus inderdaad zijn het alleen mensen die het doen. En wij doen het eigenlijk omdat het ontspannend is. Wanneer wij gaan zitten, gebruiken wij onze rug- en buikspieren om ons recht te houden. Als we dat niet zouden doen, dan zouden wij als een zak aardappelen in elkaar stuiten.
0: Ja, dat doen sommige mensen ook in de... op de bank, op de sofa,
1: ja.
0: De couch potato. Is
1: inderdaad, maar als je gewoon op een normale stoel je bovenlichaam recht wil houden, daarvoor gebruik je spieren, maar je gaat natuurlijk niet zitten om je in te spannen, je gaat zitten om je te ontspannen.
0: Juist.
1: En daarom leggen wij eigenlijk onze benen over elkaar. Want wanneer je de klassieke kruismethode doet, dus laten we zeggen knie over knie, dan zet je eigenlijk je bekken op slot. Dus wat er gebeurt is dat je bekkenbotten tegen je heiligbeen gaan aanduwen. Dus je heiligbeen, dat is het bot dat tussen je onderrug en je staartbeentje zit.
0: Ja.
1: En die duw je tegen elkaar aan, waardoor dat er meer wrijving is en eigenlijk je hele bekken op slot gaat. Je hebt daardoor minder spierkracht nodig om jezelf recht te houden. Er is Nederlands onderzoek gebeurd naar hoeveel minder spierkracht. En je zou tot 10-14% minder spierkracht nodig hebben om recht te blijven zitten wanneer dat je knie over knie legt.
0: Ja, dus je zet dat op slot daar onderaan allemaal, de hele beenderenstructuur, waardoor je minder spieren moet gebruiken. Dat snap ik. Goed, en dieren hebben geen stoelen, dus daar komt het eigenlijk op neer.
1: Daar komt het inderdaad op neer. Nu, er zijn natuurlijk verschillende manieren om je benen te kruisen. Je hebt ook die ubermannelijke manier, de vier... houding, zal ik maar
0: zeggen. Leer mij eens een ubermannelijk iets.
1: Wanneer je met je enkel op je
0: dan maak je meer, neem je meer plaats in.
1: Ja.
0: Dat is mannelijk natuurlijk.
1: Dat is super mannelijk.
0: En zet je dan de boel ook op slot?
1: Nee, dan ontspan je eigenlijk je bilspieren. Dus door je bovenste been, hè, dus het been waarvan je de enkel op de knie legt, dat draait een beetje naar buiten. En op die manier ontspan je bilspieren. Dus het is ook een manier van ontspanning, maar niet op dezelfde manier. En dan heb je natuurlijk ook nog de enkels kruisen, ook iets wat ik zelf veel doe. En dat heeft er eigenlijk mee te maken dat wanneer je op een normale manier op een stoel gaat zitten, je benen altijd een beetje naar buiten zullen gaan. Maar door je enkels te kruisen...
0: Je enkels kruisen.
1: Ja,
0: hoe ziet dat eruit?
1: Ah, wel, als er mensen nu naar Canvas kijken of naar de webcam, dan kan ik het even voordoen. Maar dus de ene enkel over de andere.
0: Gewoon je ene been over je andere been leggen terwijl
1: zo ontsnappen,
0: het gestrekt
1: houdt. Zo ontsnappen die benen niet. Dus ja, er zijn verschillende manieren om dat te doen. Er zijn wel culturele verschillen. Ook.
0: Het is ook iets cultureels.
1: Ja, want we doen het niet uit een of ander universeel biologisch gegeven. Amerikanen bijvoorbeeld, Amerikaanse mannen zullen meer die ubermannelijke vierhouding aannemen. Zij vinden ons knie op knie gedoe een beetje...
0: Nichtoïde.
1: Jij hebt het gezegd. Terwijl wij dat net doen omdat dat eleganter, verfijnder is. Maar een Amerikaanse man wil zijn mannelijkheid graag tonen door de veel mogelijk plaatsen.
0: Wij zijn daar man genoeg voor om dat te niet hoeven doen. Hè?
1: Terwijl als die Amerikaanse man dat zou doen in het Midden-Oosten of in sommige Aziatische landen, dan is dat weer een zeer grote vorm van respectloosheid, want je toont je voetzolen onvermijdelijk natuurlijk aan de andere mensen bij jou in de buurt.
0: Goed om te weten.
1: En dat zijn natuurlijk vieze lichaamsdelen en door die naar de ander te wijzen, ja, dat is zeer onrespectvol.
0: Ja, maar is het gezond eigenlijk?
1: Het is niet ongezond. Is het gezond? Dat maakt dat niet per se. Het is niet ongezond. Wat er wel kan gebeuren als je knie over knie legt, is dat je de bloedbanen in de knie een beetje afknelt en dat je dan eens na een tijdje met een slapend been eindigt. Maar zo erg is dat niet. Dat is na enkele minuten is dat voorbij. Wat er wel wordt aangeraden, is dat je af en toe afwisselt van been, zodat je tenminste die last, zal ik maar zeggen, verdeelt.
0: Helder.
1: Ja.
0: Oké, dankjewel.
1: Het ongezondste aan het gekruist zitten is eigenlijk gewoon het zitten.
0: Het zitten. Dus af en toe recht staan.
1: Ja.
0: Ik heb tegenwoordig een horloge die zegt staan. Doe het niet hoor. Goed, als er mensen zijn die nog vragen hebben voor Gilles Wijkmans, ze zijn natuurlijk welkom op nieuwefeiten@radio1.be.

0: Crosslegged, Matt Pacheco en Nate Christen.
1: Nieuwe feiten.
0: Nederland moet altijd 80 korrehoenen hebben. Dat is wettelijk verplicht. En desnoods halen ze die korrehoenen uit Zweden. Jeroen Visser, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Onze man in Stockholm. Je bent meegegaan op korrehoenenjacht. Samen met landgenoten van jou. In het holst van de nacht, waar was dat?
2: Dat was in Ljusdal. Dat is ongeveer 5 uur rijden van Stockholm naar het noorden.
0: Is dat een soort natuurgebied?
2: Ja. Dat
0: veel natuur in Zweden natuurlijk, hè?
2: Maar er is natuurlijk heel veel natuur hier.
0: Inderdaad.
2: Dus, maar dat is inderdaad een natuurgebied. Je kunt daar ook beren zien soms. En natuurlijk de wolf en af en toe een eland.
0: Dus, en korrehoenen.
2: En dus de korhoen, dat, en dan de specifiek de balt van de korhoen. Want dat is het bijzondere aan deze vogel. Dat is echt een spektakel.
0: De balt.
2: Dus dat kan je dan in de vroege ochtend kan je dat
0: De vroege
2: kijken.
0: Ochtend gaan ze, vertonen ze erotiserend gedrag.
2: Ja, het is een soort dans waarbij de mannen natuurlijk een stukje territorium hebben. En als ze geluk hebben, komen de hennen zich dan op een gegeven moment melden. En dat betekent niet dat er meteen actie is, maar dat is wel de hoop bij de mannen. En ja, dan proberen ze natuurlijk indruk te maken. En dat gebaat met heel veel geluid en met de tonen van de witte veren. En heel veel gevechten ook met de andere mannetjes. Het is echt heel mooi.
0: Maar wacht, het klinkt een beetje als het geluid van een trein die in de verte, de sporen, kun je dat soms horen? Of schaatsen, over het water. Dat geluid eigenlijk bijna.
2: Ja. En dan is er ook nog een ander geluid. Dat klinkt meer als een beetje de schreeuw van een zombie. Zo kondigen ze hun komst aan. Dan verschijnen ze zo in het ochtendgloren tussen de bomen. Dan hoor je die kreet en dan komen ze aanvliegen. En dan begint het spektakel. Dat duurt echt uren.
0: Het zijn mooie beesten, hè? Zwarte, donkere, met felle kleurtjes her en der.
2: Ja, ze hebben van die mooie rode wenkbrauwen ook. Dat is ook heel prachtig. En inderdaad, zo'n blauw-paars gloed. De hennetjes zijn wat kleiner en bruiner. Dat zijn ook heel mooi. Maar de mannetjes die de show stelen.
0: Bij het ochtendgloren heb je die dan samen met landgenoten van jou, die speciaal naar Zweden waren gekomen om die korrelhoenen te vangen.
2: Ja, klopt. Ja, dat was Staatsbosbeheer. Die vangen de korrelhoen elk jaar. En zo'n stuk of 50 elk jaar. En die zetten ze dan bij in een natuurgebied in Nederland. De Sallandse Heuvelrug. In het oosten is dat. En daar, dat is eigenlijk de enige plek waar de korhoen, die vroeger heel veel voorkwam in Nederland en ook in België. Dat is de enige plek waar die nog is. En daar wordt die dan bijgezet in de hoop dat die populatie op een gegeven moment weer zelfstandig kan leven. Ja, maar dat is nu in ieder geval nog niet zo.
0: Maar ze hebben afgesproken, Nederland heeft met zichzelf afgesproken dat het er minstens 80 moeten zijn.
2: Ja, het is een Natura 2000 gebied. In België heb je ook zo'n gebied, de Hoge Venen, vlakbij Luik. En daar hebben Nederland en België dus de plicht om dit soort soorten te beschermen die op het punt van uitsterven staan in dat gebied. En ja, Nederland heeft gezegd, nou, ons streven is om er van elk mannetje en een vrouwtje allebei 40 te hebben. Dus 80 inderdaad. En want dat zou een soort van garantie geven dat ze het met genoeg kuikens, zeg maar, kunnen redden voor de komende jaren, zonder dat je elke jaar naar Zweden moet.
0: Ja, maar ze moeten elk jaar naar Zweden. Dus eigenlijk een groot succes is het niet.
2: Nee. Ja, en dat heeft natuurlijk te maken met de reden ook waarom de korhoen zo is gedaald in aantal. Is dat het landschap niet meer geschikt is voor die vogels. Hè, door minder heidelandschap, maar ook door de intensieve veehouderij en de grote hoeveelheden stikstof.
0: Stikstof,
2: in de grond.
0: Ja, het woord lag op het puntje van mijn tong. En is dat in de Hoge Venen dan beter? Doet de korhoen het daar nog ietsje beter dan, het korhoen moet ik zeggen, dan in Overijssel?
2: Nee, daar floreert de koroen ook nog niet. Toen ik er was in Zweden, was er ook een team uit België die ook weer korhoens kwam halen. En dan gaat vooral om de hennen, hè, want die kiezen gewoon een mannetje. En die zorgen voor de kuikens, die zijn het belangrijkste. En er was op een dag, toen ik er was, het Belgische team had maar één hennetje gevangen. Dus die kregen de Nederlanders mee.
0: Ach,
2: omdat het, je gaat
0: zo
2: natuurlijk
0: zijn
2: niet
0: wij.
2: Rijden. Ja, je gaat niet rijden voor maar één hennetje. Dus je kregen de Nederlanders mee.
0: En dat is in netten dat die gevangen worden, neem ik aan.
2: Ja, het zijn van die kooien, die staan gespannen. En als je er dan, met een draadje eigenlijk. Dus als je dan staan midden in dat balsgebied, staan die dan klaar. En als je er tegenaan loopt als korhoen, dan valt het luikje dicht, zeg maar. Ja.
0: Was het leuk eigenlijk? Want ja, je moet dan midden in de nacht opstaan om bij het ochtendgloren die dieren te vangen. Lijkt mij een zware klus.
2: Ja, het is ook wel erg mooi. Het is natuurlijk niet mijn hobby om vroeg op te staan. Maar dit vond ik wel. Dit was natuurlijk wel een avontuur. En het ziet er echt prachtig uit. Je ziet natuurlijk het licht opkomen. Het is daar. Het is natuurlijk prachtig. Het is helemaal stil. Daar begint het. En dan, dan begint dat schreeuwen en dat dansen. Eigenlijk iets wat je nog nooit ziet eigenlijk. Je moet daar echt. Die beesten zijn hartstikke schuw. En je ziet dit alleen als je heel vroeg komt en anders ben je alweer te laat. Dan, en je moet ook er zijn voordat ze beginnen. Dus we zaten in zo'n hutje, zo'n gecamoufleerd hutje zaten we te kijken. En dan moet je dan een paar uur zitten. Ja. Maar het is wel echt heel mooi.
0: Dan is de beloning des te groter natuurlijk. Hè? Korhoenen genoeg in Zweden. Hoeveel hebben jullie er gevangen die ochtend?
2: Wij hadden die ochtend op ons veldje, er waren vier veldjes waar ze. En wij hadden drie haantjes gevangen. Dus daar was een beetje teleurstelling over. Maar de andere teams hadden wel wat meer hennen. Dus die ochtend gingen ze meteen rijden. En dan hebben ze nog een aantal vangdagen daarna. Volgens mij hebben ze uiteindelijk 31 hennetjes gevangen die week. En iets van 10 haan of zo. Dus dat geeft hoop.
0: En die moeten dan zo snel mogelijk naar Nederland worden vervoerd. Gaat dat in auto's of worden die gevlogen? Of,
2: Ja, echt een bestelbusje. Dus die kratten worden daar in het busje gezet. En dan moet dat busje volgens hun eigen regels 24 uur later al klaarstaan op de Sallandse Heuvelrug om de korhoen uit te zetten, of bij te zetten, moet ik eigenlijk zeggen. En dan hebben ze nog een team, een verse chauffeursteam dat ergens in Zuid-Zweden klaarstaat om het team dat aankomt rijden te vervangen en weer verder te rijden. Dus ze willen echt geen tijd verliezen.
0: Over de brug naar Nederland. En die korhoenen, voelen zij zich wel thuis in Nederland of op de Hoge Venen?
2: Nou, dat is. Er zijn wel wat uitdagingen. Sorry, er zijn wat uitdagingen. Want je haalt zo'n beest uit zijn baltsperiode en ontvoert hem dan eigenlijk. Ze kregen ook echt zo'n sok over hun hoofd om ze kalm te houden. Dus dat gaf dat ontvoeringsbeeld nog wat extra lading.
0: Ja, enorm veel stress voor zo'n wild dier natuurlijk, ja.
2: Ja, dus die sok is ook bedoeld tegen de stress. Dus dat heeft wel een functie. Maar ja, je zet wel zo'n beest natuurlijk in een heel nieuw gebied. Dus de sterftecijfers zijn niet al te best. Veel van die dieren gaan in de eerste maand al dood. En dat komt ook soms door desoriëntatie. Dan vliegen ze gewoon een richting uit en belanden ze in een coniferenheg. En dat overleven ze soms niet.
0: Dus het is een beetje dweilen met de kranen open.
2: Ja, dat is ook wel de kritiek. Maar, zeggen ze dan, de biologen bij Staatsbosbeheer, het gaat wel steeds een beetje beter. Zeker de laatste 2 jaar. En dat komt ook omdat er geïnvesteerd wordt in het landschap natuurlijk. Dus de Natura 2000 gebieden. Daar wordt natuurlijk ook geprobeerd om het landschap te verbeteren. En het aantal boeren die eromheen boeren en stikstof in de grond duwen. Om die te verminderen. En dat gaat natuurlijk ook stapje voor stapje. En dan is het de situatie ook weer beter voor de korhoen.
0: Ja, we leven op hoop. Dankjewel Jeroen Visser voor jouw avontuur en jouw verhaal. Nog een fijne dag.

0: Zo kun je het ook zien natuurlijk. A Chicken Ain't Nothing But A Bird. Louis Jordan en zijn Timpani 5. Het middagjournaal komt eraan. En dat middagjournaal is deze week in handen van Annelies Moons.
1: Nieuwe feiten.
2: Middagjournaal. Dag lieve vrienden van de middag. Dag luisteraar van Nieuwe Feiten. Sinds kort staan er schapen tegenover ons huis. Op een dag stonden er plots 2 ooien met in totaal 5 lammetjes. Zo vers geboren dat hun navelstreng nog aan hun buikje hing. Minstens 2 keer per dag ging ik even kijken wanneer ik met onze hond Kroket ging wandelen. Hij, even nieuwsgierig als ik, want hij is eigenlijk gekweekt om schapen te herden. Hij was dus superblij, want op een normale dag hert hij enkel ons of een balletje dat wij maar uit de kudde blijven gooien. De eerste dagen kon je die lammetjes enkel van ver zien, liggend tegen hun moeder aan. 2 bij de ene, 3 bij de andere. Na een paar dagen huppelden ze wat meer rond, belachelijk schattig en onhandig. En hoe meer de dagen vorderden, hoe onstuimiger en dapperder ze werden. Soms stonden alle lammetjes bij elkaar op een paar meter van hun moeders, waardoor je niet kon zien wie bij wie hoorde. Tot er gevaar dreigde in de vorm van vrouw met hond. Dan spurten ze rechtstreeks naar hun eigen moeder. Het was zo mooi om te zien hoe die moeder evolueerde van altijd nodig naar een veilige haven om naar terug te keren. Niet moeilijk om daar een parallel in te zien van mijn eigen moederschap. Sowieso zie ik de laatste tijd meer en meer onszelf in de natuur. En vooral wat we ervan kunnen leren of waar het ons aan herinnert. Hoe in de lente sommige bomen al uitbundig in blad staan, terwijl anderen nog kaal staan te slapen. Ieder rustig alles op zijn eigen tempo. Hoe sommige planten alle anderen verdringen als je ze niet tegenhoudt en anderen nederig wegkruipen. Hoe ik zoveel kan proberen om bepaalde planten in onze tuin te zetten, ze niet zullen gedijen omdat onze bodem gewoon voor hen niet past. Ik zie ook hoe planten omgaan met kwetsuren. Dat paardenbloemen die ergens diep in een berm staan die nooit gemaaid wordt, weelderig hoog groeien en bloeien. Dat hun neefjes en nichtjes, die op een pad staan dat regelmatig afgereden wordt, zichzelf klein houden, schouders opgetrokken, dicht bij de grond blijvend, maar toch bloeiend. Dat bomen die geknot worden weer takken maken, al zal het lang duren voor ze weer die weelderige haartels hebben. Dat planten die je te hard snoeit of verplant, misschien een jaar of meer nodig hebben om te recupereren voor ze weer gaan groeien. Lang geleden las ik iets over rouw en verdriet waar ik sindsdien heel vaak aan denk. Dat ze als glitter zijn. Dat je op het moment van een heftige gebeurtenis een karrevracht aan glitter over je gegoten krijgt. Zoveel glitters dat ze overal komen te zitten. Je ogen jeuken ervan. Je huis, je auto ligt vol. Je omgeving draagt ze ook mee. Je bent zo bedekt in glitter dat het absurd is dat niet iedereen je er de hele tijd over aanspreekt. Want hoezo zien die niet dat jij helemaal vol glitter hangt? Met de tijd veeg je hoopjes glitter bij elkaar en gooit ze weg. Tot je jaren later regelmatig nog ergens een glittertje tegenkomt in een zak of in een spleet tussen 2 parketplanken. Soms kom je wel nog eens een grotere hoop tegen. Dan loop je bijvoorbeeld een vaas omver waar toch nog heel veel glitter in zat. En dan moet je weer aan de slag. Het er laten zijn en er toch ook wel iets mee doen. Of er is altijd de optie om er even van weg te lopen. Dat kan ook altijd. Even weg van de glitter. Weg van het verdriet. Straks zullen we er wat mee. Maar eerst even naar buiten. Naar de schapen en hun lammetjes.
0: Ja, met de hond. Kroket. Heb ik dat goed begrepen dat die hond Kroket heet? Wie doet zoiets, Annelies? Hoewel, ik heb er nooit aan gedacht om een hond te nemen, maar de mogelijkheid dat ik hem eventueel Kroket kan noemen, doet me twijfelen. Dankjewel, Annelies Moons, voor dit heerlijke middagjournaal. Morgen weer, zometeen na Nieuws van 1, is er voor u Ilse Liebens. Blijf dus bij ons, blijf bij Radio 1.

Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op maatkastenonline. Radio 1 live.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 6:00, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Dokt. De koepel Zorgnet Icuro, waar de Vlaamse algemene ziekenhuizen onder vallen, is verontwaardigd na de Pano-reportage over onnodige rugoperaties. Enkele chirurgen blijken mensen puur voor het geld te opereren aan de rug, soms zelfs zonder een lichamelijk onderzoek te doen. Margot Kloet van Zorgnet Icuro wil die uitwassen eruit en ze pleit voor meer samenwerking.
2: Laat ons dat allemaal veel transparanter maken. Data, rapportage, klachten. En laat ons daar samenwerken met die artsengroepen, met de ziekenhuizen en met de overheid. Het RISIF met name, die over heel veel data beschikt. Om hier aan verbetering te werken. Want wat er hier gebeurt, is niet in het belang van onze bevolking. Streeft niet naar een verbetering van de kwaliteit van leven van heel veel mensen. En daar moeten we echt komaf mee maken.
1: De rijkdom van de Belgen is vorig jaar licht gestegen. Als je spaargeld, woningen, beleggingen en andere bezittingen optelt, dan heeft de helft van de Belgen 286.000 euro of meer, de andere helft dus minder. Dat is een stijging van ruim 3% in een jaar tijd, maar het leven werd ook veel duurder en daardoor zijn we maar 1% rijker geworden. De stijging is ook veel kleiner dan in 2024 en dat is vooral omdat vastgoed duurder geworden is. Twee Britse passagiers van het cruiseschip waar het Hantavirus uitgebroken is, zitten in quarantaine in het Verenigd Koninkrijk. Ze hebben geen symptomen. Intussen zijn nog enkele mensen van boord gehaald. Twee van hen liggen nu in Nederland in het ziekenhuis. Het schip vertrok meer dan een maand geleden vanuit Argentinië en sindsdien zijn drie mensen gestorven. Twee van hen waren in Argentinië vogels gaan spotten en mogelijk zijn ze toen besmet geraakt. Ze zijn dan aan boord gegaan van het schip en hebben mogelijk andere passagiers besmet. Het schip is intussen op weg van Kaapverdië naar Tenerife. Sporttitelverdediger PSG mag opnieuw naar de finale van de Champions League voetbal. Het speelde in de terugwedstrijd van de halve finale 1-1 gelijk tegen Bayern München en had de heenwedstrijd al met 5-4 gewonnen. Voor beide ploegen waren het moeilijke wedstrijden en dan komt het op details aan, zei Bayern-trainer Vincent Kompany.
3: Het waren immer ganz, ganz schwierige Spiele, aber nicht nur für uns, auch für den. Und in diese Spiele ging es immer um Details.
1: De finale van de Champions League is op 30 mei. PSG speelt dan tegen Arsenal. Vandaag is het bewolkt met in de namiddag kans op een lokale bui. We halen tot 16 graden. Morgen brede opklaringen, later meer wolken, maar meestal droog en tot 18 graden. Zaterdag vrij zonnig en tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1. De ochtend.
5: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.
6: Goedemorgen. We zijn er ook op deze donderdag weer helemaal klaar voor. Welkom.

0: Midnight Oil.
1: De ochtend.
0: Radio 1. En we zijn weer van start gegaan. 7 over 6. Jasper, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat staat er op de voorpagina's deze, wat zijn we, 7e mijl?
2: Het laatste nieuws opent met de hoge inflatie. De bouw en de zorg krijgen eerst opslag. Het nieuwsblad Flexijob zette de werking van de brandweer onder druk. De Morgen komt terug op de nieuwe militaire defensiecodex. Meer vrijheid voor het leger, maar hoe ver mag dat gaan? De Standaard, premier De Wever sust de Joodse gemeenschap na de doorverwijzing van rituele besnijders. De Tijd, beleggers anticiperen op het einde van de Iran-oorlog. Gazet van Antwerpen koopt dat de werknemers van Total Energies in de Antwerpse haven een week willen staken. En het Belang van Limburg, opnieuw een record aan grondslapers in de gevangenissen en toch minder enkelbanden.
0: Waar hebben we dat nog eens gehoord? En wat was de voorpagina van de Tijd? Anticiperen op het einde van de Iran-oorlog. Mm-hmm. Wanneer dat dan zou zijn, daar zal één man over beslissen zeker. Enfin, intussen al veel meerdere dan één. Maar goed, wat Donald Trump daarvan denkt, dat vragen we straks aan Thomas de Graven. Eerst deze van Demarloes en Under the Silver Moon.

0: Under the Silver Moon van The Marlous. Radio 1.
1: De ochtend.
0: Het Antwerpse parket wil dus twee mohels voor de rechtbank brengen voor illegale besnijdenissen, Jasper. En onze premier Bart De Wever heeft daar gisteravond op gereageerd.
2: Ja, hij deed dat vlak voor de jaarlijkse holocaustherdenking van het Forum der Joodse Organisaties. En De Wever denkt dat het perfect mogelijk is, om die godsdienstvrijheid en de wetgeving te verzoenen.
3: Ik denk dat het perfect mogelijk is om die twee te verzoenen. De godsdienstvrijheid enerzijds en de normale kwalitatieve eisen van de wetgeving die gelden voor iedereen zonder aanschijns des persoon welke ideologie of geloof hij of zij of aanhangt.
2: De premier roept ook op om geen maatschappelijke controverse en diplomatieke incidenten te creëren rond de zaak. En daarmee verwijst hij naar de reactie van de Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White. Hij noemde de eventuele vervolging van die besnijders gisteren een schande en zegt dat de wereld België als antisemitisch zal beschouwen. Maar dat klopt niet, zegt De Wever.
3: Wij zijn zeker geen antisemitische staat. Dat is onzin. Ik denk dat onze minister van Buitenlandse Zaken een antwoord heeft gegeven. We zullen dan wel verder zien wat er van komt. Ik kan alleen alle actoren in dit soort debatten oproepen om niet de pers de publieke bühne op te zoeken en allerlei wilde, heftige en onterechte verklaringen af te leggen. Zware woorden als antisemitisme mee in het debat te smijten, dat draagt niks bij.
2: En de premier benadrukt dat het gerecht onafhankelijk zijn werk moet kunnen doen en dat niemand daarin moet tussenkomen.
3: Hier heb ik een broertje aan dood, publiek beginnen speculeren over wat dat allemaal zou kunnen betekenen en zou kunnen zijn. En naar aanleiding van een rechtszaak waarvan we niet eens weten, komt die er, zullen daar veroordelingen zijn? We zullen dat allemaal afwachten. Het gerecht is onafhankelijk, daar kan je niks over zeggen als politicus.
0: Daar heeft hij een punt. Straks na 7 uur gaan wij hierop door met Amir Haberkorn. Hij is een van de oprichters van de organisatie Een Andere Joodse Stem.

0: Jasper Erkens met Waiting Like a Dog. Op de E40 van Luik naar Aken is het een half uur vertragen van Lonsain tot Votem. Daar is door werken de aansluiting naar de E313 richting Hasselt afgesloten.
1: Energiewijs ondernemen start bij Enwise. Enwise

0: Peter Sass, that met Where Do You Go To, My Lovely.
1: De ochtend.
0: Israël heeft Beirut opnieuw gebombardeerd. Voor het eerst sinds het staakt het vuren. Daarbij zijn opnieuw doden gevallen. Ook tussen Israël en Iran is het bestand uiterst broos. Gisteravond heeft de Amerikaanse marine gezegd dat het gisteren een Iraans schip heeft uitgeschakeld, omdat het de blokkade van de straat van Hormuz zou geschonden hebben. Waar staan we? Van bij de president horen we langs de ene kant, we zijn dichtbij een akkoord, en langs de andere kant dreigt hij dan weer met bombardementen vanuit de VS. Eens horen in Washington. Goedemorgen, Thomas de Graven.
2: Goedemorgen, Ruud.
0: Onze correspondent in de VS. Weet jij het? Het is soms moeilijk staatmaken op Donald Trump. Weet jij waar we ons volgens hem in bevinden, in welke fase van de oorlog?
2: Wel, volgens Donald Trump is een akkoord nabij. Er wordt gesproken met de Iraanse overheid. Er ligt nu ook iets op tafel en dat zou wel eens tot een doorbraak kunnen leiden. En dat klinkt misschien allemaal een beetje zoals we het al de voorbije weken keer op keer gehoord hebben. Al zou er nu wel iets anders zijn, in die zin dat er een blad op tafel ligt, en letterlijk dat zou dan één bladzijde zijn, met een memorandum dat voorgelegd is aan de Iraniërs, en daar wordt nu over gesproken. Dat is maar één papier natuurlijk, dus dit zal lang niet het nieuwe vredesakkoord zijn dat getekend wordt tussen Iran en de Verenigde Staten. Het zou heel erg focussen op het opnieuw openen van die straat van Hormuz en dan alle moeilijkere issues die zouden worden geprogrammeerd, die zouden worden opgelijst en gezegd worden van kijk, dat en dat en dat willen wij opgelijst zien. En dan is het voor de VS denk ik voornamelijk die nucleaire capaciteit van Iran, dat verrijkt uranium, daar moet natuurlijk nog een oplossing voor gevonden worden en dat staat niet op dat ene papiertje natuurlijk als je denkt aan dat nucleaire akkoord dat ooit is gesloten tussen de Amerikaanse regering en Iran onder president Obama. Dat was een document van 160 pagina's. Daar is maanden en maanden, jaren zelfs over gediscussieerd en onderhandeld. Dus ja, er ligt nu wel iets op tafel. We wachten nog op een antwoord van Iran. Trump zegt dan van ja, ik ben hoopvol dat daar eventueel binnen de week iets zou kunnen bewegen, dat die straat van Hormuz zelfs binnen de week zou kunnen open zijn. Ja, dat is dan af te wachten wat Iran daar morgen over zegt. Toevallig of niet, over een week gaat Donald Trump ook naar China. Ja. Ik kan mij voorstellen dat Donald Trump inderdaad heel graag zou willen dat er tegen dan een opening is, daar letterlijk in de straat van Hormuz. Want herinner je, dat bezoek aan China is ooit uitgesteld omwille van de situatie. Hij had gehoopt dat het dan zou opgelost worden voor hij opnieuw zou afreizen, maar eigenlijk zitten we nog steeds in dezelfde situatie.
0: Ja, dus hij is hoopvol. Hoe zit dat intussen met de Amerikaanse bevolking, als je dat al kan veralgemenen? Maar goed, deze oorlog draagt niet ieders goedkeuren weg, hè? Wat zegt dat dan over de populariteit van Donald Trump?
2: Die staat enorm onder druk en die zakt ook constant nog. En in sommige peilingen scoort hij zelfs historisch laag. Hij staat echt op een dieptepunt, een recordlaagte in sommige peilingen. Heeft in zijn eerste termijn ook nooit zo laag gestaan. En vooral gaat het dan over die economie. Die cijfers zijn ronduit slecht. Slechts een goede 30%. Ja, het varieert een beetje van peiling tot peiling, maar tussen de 30% en 35% slechts van de Amerikanen vinden dat hij die economie goed aanpakt. En ja, dat draait natuurlijk allemaal rond die hoge prijzen, want Amerikanen horen dan misschien wel constant van de president dat dat akkoord nakende is en dat die oorlog bijna opgelost is. Maar het enige, want ja, heel veel Amerikanen volgen die geopolitieke onderhandelingen niet zo van nabij, maar het enige wat zij zien is dat die benzineprijzen constant stijgen aan de pomp en maar niet naar beneden komen. En dat zorgt voor een heel groot probleem op dit moment voor president Trump.
0: Ja, in het algemeen, wat vindt zijn partij daarvan?
2: Daar is bezorgdheid over te horen en ook steeds meer publiek. Republikeinen, zeker achter de schermen, weten dat dit slecht nieuws is. Hè. Sowieso, we zitten in een midtermjaar, tussentijdse verkiezingen, congres wordt verkozen opnieuw en een deel van de Senaat. En dat voorspelt natuurlijk weinig goeds, want normaal gezien is het sowieso al moeilijk voor de partij van de zittende president om die verkiezingen te winnen. Dat is historisch zo. Ja, het gaat altijd een beetje tegen de wind in voor die partij dan. Maar nu, in dit economisch klimaat, met stijgende prijzen, terwijl Donald Trump natuurlijk aan de macht was gekomen met de belofte dat hij de prijzen naar beneden zou halen, ja, iedereen ziet die bui wel hangen. En je voelt dat ten eerste bij sommige republikeinse politici die dat openlijk zeggen, maar ook op Fox News bijvoorbeeld, hoor je steeds meer presentatoren, opiniemakers zeggen van, ja, waar gaat dit heen? Wanneer gaan we hier eigenlijk die doorbraak zien? We horen wel constant de president zeggen dat alles goed gaat, maar op het terrein verandert er niets. En dat is wel wezenlijk aan het veranderen op dit moment, dat voel je wel.
0: Oké, dankjewel. Voor een laatste stand van zaken dan weer vanuit de VS. En Thomas, als het weer verandert, dan bellen we jou gewoon opnieuw. Hè?
2: Zeker doen.

0: Even de Visser met Ontsnapt.
1: VRT Radio 1.
2: De Ochtend.
0: Wij zitten hier voorlopig nog even. Het is 6:30. Jasper, er komen nog reacties op de pano over onnodige rugoperaties?
3: Ja, de koepel Zorgnet Icuro is verontwaardigd. Nu blijkt dat enkele chirurgen gewoon opereren voor het geld, met zware fysieke gevolgen voor sommige patiënten. De zorgkoepel wil komaf maken met die praktijken door artsengroepen meer te laten samenwerken en rapporteren. De rijkdom van de Belgen is vorig jaar licht gestegen. Als je spaargeld, woningen, beleggingen en andere bezittingen optelt, dan heeft de helft van de Belgen 286.000 euro of meer. En dat is een stijging van ruim 3% in een jaar tijd. Maar het leven werd ook veel duurder en daardoor zijn we maar 1% rijker geworden. En voetbal, Bayern München en trainer Vincent Kompany grijpen naast de finale van de Champions League. Bayern speelde gisteren 1-1 gelijk tegen Paris Saint-Germain, maar had de hele wedstrijd van de halve finale ook al met 5-4 verloren.
0: Het was toch spannend. En het weer vandaag?
3: Het wordt een bewolkte dag met in de namiddag kans op een lokale bui en we halen tot 16 graden.
0: Dank je.
1: Radio 1.
2: De Ochtend.
1: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.

0: Dat blijft steengoed. Gorky met Anja.
1: De ochtend.
0: Jasper, wat is jou opgevallen in de kranten? Dat we sommige discussies gewoon opnieuw gaan voeren?
2: Inderdaad, want Bill White is terug van weg geweest. De Amerikaanse ambassadeur blijft zich moeien met de Joodse rituele besnijdenissen. En dat om Trump trots te maken, lees ik onder andere. Hij haalt alle kranten vandaag in het nieuwsblad iets anders. Zorgen bij de brandweer over flexijobs. Mm-hmm. Want veel beroepsbrandweermensen gaan na hun uren bijklussen, sommigen bij een vrijwillig korps, omdat dat fiscaal aantrekkelijker is. En anderen kiezen voor een flexijob in de horeca of de veiligheidssector bijvoorbeeld. Het gevolg is dat korpsen moeilijker mensen vinden die dan nog bij henzelf overuren willen doen. Bij grote branden bijvoorbeeld, bij evenementen. Dat is problematisch natuurlijk. En N-VA wil daarom de belastingen op overuren aanpassen, zodat beroepsbrandweermensen meer overhouden.
0: In het nieuwsblad heb ik iets bijgeleerd over de drug van de armen. Ik zeg het zoals het er staat, die blijkbaar in opmars is in Vlaanderen.
2: Ja, het gaat om Lyrica, een medicijn tegen epilepsie en zenuwpijn, dat nu dus ook als drug gebruikt wordt. In Antwerpen heeft de politie 3 dealers opgepakt met meer dan 2000 pillen. Het middel is goedkoop, makkelijk online te vinden ook en duikt vooral op bij kwetsbare groepen, zoals daklozen en asielzoekers. Experts waarschuwen voor zware risico's, zeker als je die pillen combineert met alcohol of andere drugs. Dan in het laatste nieuws, 6 luxewagens van de sjoemelende thuisverpleegster Stefanie Sander. Die worden geveild door de overheid. Het gaat onder andere om een Porsche met gouden velgen, een Porsche Cabrio, een Mini Cooper, de motoren van Ducati en Harley Davidson. Die interesse heeft, die openbare verkoop, die is volgende week.
0: Het is zo goed als ik het gehad heb. Dan wat economisch nieuws?
2: Ja, goed nieuws voor mensen in de bouw en de zorg, want zij krijgen deze zomer als eerste een opslag door de hoge inflatie. 1-3% extra, koopt het laatste nieuws. Dan op de beurs is er plots euforie, lees ik in de Tijd. Beleggers anticiperen nu al op een einde van de Iran-oorlog. Heeft alles te maken met dat Amerikaanse vredesvoorstel van amper 1 pagina. Mm-hmm. En dat was blijkbaar genoeg om de beurzen wereldwijd een boost te geven.
0: En dan een nieuw triest record in de gevangenissen.
2: Ja, de overbevolking blijft maar stijgen. Een record aan grondslapers intussen. Het zijn er nu 785, schrijft het Belang van Limburg. En toch daalde het aantal enkelbanden vorig jaar sterk. Dat is toch bijzonder, want justitieminister Verlinden wil net meer inzetten op die enkelbanden. En dan nog dit, Rut. Hoe sta jij tegenover alcohol in de ochtend?
0: Als in het programma, dat ons programma misschien wel ten goede komen in sommige gevallen.
2: Of 's morgens vroeg niet per se in dit programma.
0: Dan mag ik er niet aan denken.
2: Nee, dan zit je ook op de lijn van Michael O'Leary.
0: Okay.
2: De baas van Ryanair heeft het gehad met zatte passagiers. Hij pleit voor een alcoholverbod op luchthavens, 's morgens vroeg dan toch, zegt hij aan de Britse krant The Times. Hij zegt dat er steeds meer dronken en agressieve passagiers op vluchten zitten, zeker op bepaalde routes. Van niet zo verwonderlijk Groot-Brittannië richting vakantieoorden als Ibiza, Alicante en Tenerife. De bekende zatte Britten, alle remmen los daar, zeker bij vertragingen. Dan zoeken passagiers afleiding blijkbaar in de bars op de luchthaven. Het is daar altijd wel happy hours morgens vroeg en dat moet stoppen.
0: Is dat dan
2: O'Leary
0: ook tussen 5 en 6 happy hours ochtends vroeg? Want dan kan ik er wel iets mee. En ook voor vliegangst lijkt het mij wel een goed idee, dat dan weer wel.

0: Kids with Buns and Blind.
1: De ochtend.
0: Radio 1. Vorige zomer pakte de VS en de EU uit met een lang verwachte handelsdeal voor Europese bedrijven die naar de VS exporteren. Werd toen een invoerheffing van 15% afgesproken. En de rust was toen weer gekeerd. Er moest enkel nog een Europese ratificatie van die deal volgen, maar dat duurt lang. Vervolgens kwam er veel druk, niet het minst vanuit de VS, weer dreiging met nieuwe tarieven. Dus zijn ze met z'n allen gaan samenzitten in Europa, maar zonder resultaat. Leen de Witte, jij volgt de EU voor ons. Hallo, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Rut.
0: Dat is niet gelukt.
2: Dat is niet gelukt. Daar zijn ze om 1 uur vannacht al toegekomen tot die vaststelling dat het niet zou lukken. Achteraf hoor je dan, het was misschien wat te hoog ingezet, want de druk was effectief opgevoerd. Zowel aan de kant van de Verenigde Staten, die nu wel al een hele lange tijd zitten te wachten op dat akkoord, als binnen de Europese Unie, waar je ook voelt dat dat begint aan te slepen en dat je dat akkoord dat uiteindelijk vorige zomer gesloten is tussen de commissievoorzitter von der Leyen en de Amerikaanse president, dat dat nu wel Europees vorm moet krijgen. Mm. En daarom dus dat avondelijke onderhandelen, dat gebeurt altijd in verschillende ronden ook. Het was nog maar de tweede. Daaruit hadden we opnieuw achteraf dan misschien moeten kunnen afleiden dat er nog extra tijd was en dus ook zal gebruikt worden.
0: Wat zijn de onderliggende redenen waarom dit er niet doorgeraakt?
2: We hebben over dat akkoord al heel vaak gezegd dat dat geen goed akkoord is voor de Europese Unie, omdat er nog altijd tarieven zullen opgelegd worden. En in het bredere plaatje, omdat je natuurlijk met een Amerikaanse partner zit die regelmatig de afspraken aanpast en verandert. Het is al regelmatig gebeurd dat Trump plots met tarieven dreigde en dat Europa daar dan wel altijd een aantal tegenmaatregelen tegenover zet, maar die tot nu toe eigenlijk niet heeft ingevoerd. Dus dan merk je zeker aan de linkerkant in het Europees Parlement heel wat leden die zeggen, wij moeten in dat akkoord een aantal garanties inbouwen, zodat als Amerika beslist om de deal niet na te leveren, dat wij dan effectief die kunnen stopzetten, opschorten. Er zijn verschillende mogelijkheden. Dus zoals altijd in Europa moeten zowel de landen als het Europees Parlement eerst hun standpunt bepalen om dan uiteindelijk dat finale akkoord rond te krijgen waar ze gisteravond rond samengezeten hebben. En dan zie je eigenlijk daar de tweespalt tussen heel veel landen en ook in het parlement de eerder rechterkant die zeggen, ja, het is een slechte deal, maar laten we dit nu even gewoon doorpakken en er komaf mee maken. Dan zijn we er ook iets mee, kunnen we proberen zorgen dat wat we daarin hebben afgesproken, hoe niet al te goed ook, dat dat toch uitgevoerd raakt. Tegenover die anderen die blijven zeggen, je moet een Trump proberen aan de lijfhand houden, want anders gaan wij daar het grote slachtoffer van zijn.
0: Want dat is natuurlijk de vraag, hè? Wat betekent deze niet, deze voorlopige niet nu? Gewoon uitstel?
2: Voorlopig wel. 19 mei is de nieuwe datum waarop ze zouden samenkomen. En dan zullen ze wel moeten landen, want zo'n triloog, zoals dat dan heet, zo'n onderhandeling tussen de instellingen, is normaal gezien in 3 keer af te ronden. Dus dan zal de druk echt wel hoog zijn. Langs de andere kant heb je vorige week de Amerikaanse president nog zien dreigen met die autotarieven, 25% in plaats van de huidige 15%. Mm-hmm. Wat zeker Duitsland waakzaam gemaakt heeft. En de ambassadeur van de Verenigde Staten bij de Europese Unie heeft de voorbije dagen ook niet nagelaten om telkens fijntjes te zeggen, het moment is daar voor jullie hoor, jullie moeten nu eigenlijk die beslissing gewoon nemen. En als dat niet zo is, ja, dan gaan wij die autotarieven misschien toch wel eens van dichterbij moeten bekijken. Dus ja, daar zal de druk opgevoerd blijven worden, omdat Trump met die tarieven ook al kwam aanzetten, omdat hij wel gefrustreerd is over dat toch niet al te vlotte proces aan de Europese kant. Dus het is een beetje uitkijken, denk ik, hoe daar nu mee omgegaan zal worden.
0: Ja, maar handel is toch een paradepaardje voor Europa. Hoe komen we hier nu uit?
2: Goeie vraag. Door verder te praten, want dat hoor je dan altijd, en door onze democratische waarden in de praktijk om te zetten, want dat is uiteindelijk wel waar we naar zitten te kijken, hè. De manier waarop wetgeving tot stand komt in Europa is, sommigen zullen zeggen, omslachtig. Dat is het uiteindelijk ook, maar is omdat elke instelling naar zijn zeggen heeft en uiteindelijk dat zo breed mogelijk gedragen compromis er in het einde moet uitkomen. Alleen zie je dat in de wereld van vandaag met partners zoals de Verenigde Staten nog moeilijker worden dan het eigenlijk al is. En bijzonder is natuurlijk ook dat de Verenigde Staten, en daar hebben ze wel een punt, een deal met de commissievoorzitter die inderdaad instaat voor handel. Alleen moet je dan die hele interne afwikkeling binnen de Europese Unie, daar zo vlot mogelijk aan koppelen en laten volgen. En dat is natuurlijk niet echt goed aan het lopen nu.
0: Maar ze hebben ook nog over andere dingen gesproken. Bijvoorbeeld over deep nudes, hier waar in de checkweken op VRT ook vaak over is gegaan. Hè? Jazeker, zeg
2: je. Hoor je mij nog goed?
0: Goed nu ja, opnieuw. Ja, ik zeg het woord deep nudes tegen jou en jij valt weg. Kan dat toeval zijn?
2: En ik verdwijn, inderdaad. Ja, dat is een probleem waar de Europese Commissie al een onderzoek was naar gestart tegen GROK, het AI-systeem van X, omdat dat systeem dus blijkbaar zonder gebruikers daarover te raadplegen beelden gebruikt om daar dan naaktbeelden of expliciete foto's van te maken. Dat mag eigenlijk al niet volgens de Europese regels, maar die moesten aangescherpt worden. Daarover is een akkoord gevonden en in dat akkoord zit nu ook dat expliciete verbod op die naaktbeelden zonder toestemming. Iets wat heel belangrijk is, zeker ook voor minderjarigen, want die werden daar ook aan blootgesteld. En daar zitten we dus wel al een stapje verder. Is er nu dat akkoord tussen de drie Europese instellingen en dat verbod zou dan december 27 van kracht kunnen gaan.
0: Zijn we weer helemaal mee. Dank je wel om maar toch nog op te antwoorden. Dag Leen.
2: Graag gedaan.
0: Files naar Antwerpen intussen op de E17 een kwartier vanaf Kruijbeke, op de E34 vanaf Oelegem, op de E313 20 minuten vanaf Massenhoven, op de binnenring rond Brussel 10 minuten vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. De E40 van Luik naar Aken, daar staat u een half uur stil van Lonsain tot Fottem, omdat daardoor werken de aansluiting naar de E313 richting Hasselt is afgesloten.

0: The OJ's met a love train.
1: De ochtend.
0: Goedemorgen Bert Sterks.
2: Goedemorgen.
0: Ik moet iets bekennen.
2: Je bent moe.
0: Ik heb gekeken tot het einde.
2: Ik ook.
0: We hebben allebei een paar uur slaap achter de rug, maar daardoor kunnen wij nu goed met elkaar praten.
2: Zo is.
0: Geen Champions League finale voor Bayern München, maar dus jij en ik en bij uitbreiding heel België zegt dan geen Champions League finale voor Vincent Kompany. Het is voor PSG.
2: Ja, het was met een pak minder spektakel dan vorige week. 1-1 na die 5-4 in Parijs. Dembélé maakte een vroege goal voor PSG. Kane maakte te laat in de match gelijk. En tussendoor was Bayern niet op zijn best en was er gedoe over een niet gefloten penalty voor Bayern, terwijl de spelers van PSG lieten zien dat ze wel kunnen verdedigen. De analyse van Gert Verheijen, die in München was voor Pixsports.
3: Door die snelle openingsgoal van PSG, ja, hebben ze zichzelf eigenlijk de luxe verschaft om heel de wedstrijd op die manier te kunnen blijven spelen. Namelijk toch vooral georganiseerd ook en scherp counterend met veel kwaliteit weliswaar. Want ik moet zeggen, als je ze allemaal individueel afgaat bij PSG, dan hebben die allemaal een fantastische match gespeeld. En dat kunnen we bij Bayern misschien niet zeggen. Er zijn veel jongens die hun topniveau niet gehaald hebben vandaag. En dat is nodig om PSG te versnellen.
2: En dus staat PSG onder Luis Enrique voor het tweede seizoen op een rij in de Champions League finale met een ploeg die eigenlijk het anti-PSG is van enkele jaren geleden.
3: Een grote valkuil was altijd de ego's die hun eigen belang boven het ploegbelang stelden. De vuile meters niet wilden maken voor elkaar. En ja, die valkuil heeft Enrique gewoon weggenomen. Dat is door de jongens die aangetrokken zijn, door anderen te laten vertrekken. Ik zal hun namen niet noemen. Ja, daarmee heeft hij een eenheid gesmeed, een groepsdynamiek die hen nog veel sterker heeft gemaakt naast de kwaliteiten die ze hebben.
0: Hij moet hem niet vernoemen om te weten over wie het gaat.
2: Inderdaad.
0: Er zijn de voorbije dagen pagina's volgeschreven over Kompany uiteraard. Hij stond wijd de molenwieken langs de kant. Hoe reageerde hij op de uitschakeling van Bayern na afloop?
2: Ja, hij toonde zeker onbegrip over die penaltyfase die zijn ploeg niet kreeg. Die penalty volgens de regels juist, maar volgens het gevoel toch weer heel vreemd. Het was een bal aangeschoten door een ploegmaat. Zoek de beelden maar eens op voor wie niet is wakker gebleven. Hij vond zijn ploeg overigens niet slecht, maar ook niet uitmuntend.
4: We arrived in a lot of very, very good positions. So one-on-one against the fullbacks. We even beat the fullbacks quite a lot of times. So we were in a lot of positions where on another day we can make the difference. And then I have to go back and give a lot of credit to PSG as well. I thought the defenders defended the crosses fantastic. Every single time we beat the fullback, the center backs made the right decision on which cross they should prioritize. And details, right?
2: Kort vertaald, details maken het verschil. PSG verdedigde briljant en Bayern kon het verschil niet maken. Dus finale PSG-Arsenal.
0: Tot zover het voetbal. Leg me eens uit waarom jij op 7 mei nog afkomt met schansspringen.
2: Omdat er volgend weekend een Belgische recordpoging is in Oostenrijk, in Hinsenbach. Het is een recordpoging voor de VZW Offshore. Voor het goede doel, moet ik er wel bij zeggen, voor To Walk Again.
0: Juist,
2: maar
0: juist.
2: Tegelijkertijd leuk om dat record een keer onder de loepen te nemen, want dat doen we namelijk nooit. Het stond ooit op naam van Tom Waas, 12,5 meter ver. Tom Testerom, weet je nog wel. Nu willen ze, want ze zijn met z'n drieën, een pak verder, zegt Sebastian Haven.
5: De vorige persoon, Jennifer Inone Gentenaar, heeft het record 7 jaar geleden op 37 meter gezet, op een 50 meter schans. Maar onze coach en ambities liggen dit jaar op die, en die van ons liggen op een 85 meter schans. Dus we kunnen niet anders dan verder springen. We springen op training momenteel 40 plus meter, zelfs 50 plus eigenlijk. Dus we hopen toch een mooi record te kunnen neerzetten zaterdag.
2: En het doel ligt eigenlijk nog wat verder. De winterspelen, de coaches zijn eigenlijk sceptisch, de atleten zelf ambitieus, zeker als je dat Belgisch record, nu dus 37 meter, even vergelijkt met het wereldrecord.
5: Het officieel is denk ik rond de 254 en het onofficieel is 290 denk ik. En we hebben eigenlijk gisteren gesprongen met de coach die dus eigenlijk in het team zit van de Japaner die het onofficieel wereldrecord heeft, toevallig. We hebben zijn skis kunnen vasthouden.
6: Dat is misschien het dichtste dat jullie erbij gaan geraken dan.
5: Ja. Wie weet, zeg nooit.
2: Stap voor stap, Rut, nog een slordige 200 meter te gaan.
0: Gaan we ons ook een discipline uitzoeken?
2: Waarom niet?
0: Maar deelnemen, je weet, winnen. Hè?
2: We komen
0: weet
2: er wel.
0: Het belangrijkste is natuurlijk.

0: Don't forget about me, vraagt Alice Bowman. Zullen we niet doen, ook niet na het nieuws van 7. Tot zo.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
4: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
3: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
5: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
8: Mijn haren omhoog?
7: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
8: Ah ja, dus mijn factuur?
7: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
9: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
10: Tegels, nachtdiersteen, parket, Impermo.
9: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
11: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
12: De lente, die voel je het beste op 2 wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
13: VRT Radio 1.
14: Alles begint bij luisteren.
9: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
10: Tegels, nachtdiersteen, parket, Impermo.
15: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we toasten.
16: Chin chin.
15: Want ons

0: Bij Maatkasten Online vind je alle soorten kasten. Voor de planner, de...
1: Ah, alles is gesorteerd.
0: Kast. Voor de interieurlover, de... Amai zeg, wat een eyecatcher. Kast. Welke kast je ook zoekt, je ontwerpt hem zelf met gemak op...
2: Maatkasten Online.
0: Nu met hoge korting.
3: Radio 1, live.
4: Die de foto's maken of naaktbeelden zonder toestemming, want dat is belangrijk dat die expliciet verboden worden. De Europese Commissie die was al een onderzoek gestart naar Grok van het sociale mediaplatform X, omdat dat wel zo'n beelden maakte zonder toestemming. En dat mag niet volgens de huidige Europese regels, maar vanaf december 2027 geldt er dus dat uitgesproken verbod. Het maakt deel uit van een grotere herziening van die Europese wetgeving rond AI, die het bedrijven makkelijker moet maken om te investeren en te innoveren, maar dus wel zonder risico's voor de gebruikers.
5: Dankjewel, Leen. Premier Bart De Wever heeft gereageerd op de heisa rond illegale Joodse besnijdenissen. Gisteren bleek dat het Antwerpse parket twee Joodse mannen wil laten vervolgen, omdat besnijdenissen in ons land alleen door een arts mogen gebeuren. De Amerikaanse ambassadeur Bill White vond het een antisemitisch onderzoek waar België dringend mee moet stoppen. Premier De Wever betreurde de ophef.
6: Besnijdenis is voor het Joods geloof en de islam uiteraard essentieel. Maar de kwaliteitseisen van onze wetgeving die zijn dat ook. Die twee moet je verzoenen, dat moet kwalitatief gebeuren. En ik denk dat een religieuze praktijk, godsdienstvrijheid, ook zijn plaats heeft. Wat je niet moet doen, is daar een hele maatschappelijke controverse met heftige uitspraken, antisemitisme, diplomatieke incidenten van maken. Het draagt allemaal niks bij.
5: De zaak komt volgende maand nog voor de Raadkamer. Die moet beslissen of er effectief een proces van komt. De koepel Zorgnet Icuro, waar de Vlaamse algemene ziekenhuizen onder vallen, is verontwaardigd na de Pano-reportage over onnodige rugoperaties. Enkele chirurgen blijken mensen puur voor het geld te opereren aan de rug, soms zelfs zonder een lichamelijk onderzoek te doen. Margot Kloet van Zorgnet Icuro wil die praktijken eruit en ze pleit voor meer samenwerking.
7: Laat ons dat allemaal veel transparanter maken. Data, rapportage, klachten. En laat ons daar samenwerken met die artsengroepen, met de ziekenhuizen en met de overheid, het RISIF met name, die over heel veel data beschikt, om hier aan verbetering te werken. Want wat er hier gebeurt, is niet in het belang van onze bevolking, streeft niet naar een verbetering van de kwaliteit van leven van heel veel mensen. En daar moeten we echt komaf mee maken.
5: De rijkdom van de Belgen is vorig jaar licht gestegen. Als je spaargeld, woningen, beleggingen en andere bezittingen optelt, dan heeft de helft van de Belgen 286.000 euro of meer. Dat is een stijging van ruim 3% in een jaar tijd. Maar het leven werd ook veel duurder en daardoor zijn we maar 1% rijker geworden. De stijging is ook veel kleiner dan in 2024. En dat is vooral omdat het duurder geworden is om een woning te kopen en te renoveren, zegt professor Koen Engel Brecht van de UGent.
8: En daar stellen we vast natuurlijk dat de huizenprijzen jaar na jaar sterk blijven stijgen. En dat leidt er natuurlijk ook toe als je wil lenen om een huis aan te kopen, dat die bedragen wel een stuk hoger zijn als voorheen. Ten tweede merken we ook wel op dat het renoveren van een woning ook wel een stuk kostelijker geworden is. Maar daarboven ook zien we in het overheidsbeleid dat er ook wel de nadruk ligt op de energie-efficiëntie van de woning te verbeteren. Dat wordt zelfs bij momenten verplicht. En dat zorgt er ook voor dat de gezinnen iets meer zullen moeten lenen om die renovaties door te voeren.
5: Twee Britse passagiers van het cruiseschip waar het Hantavirus uitgebroken is, zitten in quarantaine in het Verenigd Koninkrijk. Ze hebben geen symptomen. Intussen zijn nog enkele mensen van boord gehaald. Twee van hen liggen nu in Nederland in het ziekenhuis. Het schip vertrok meer dan een maand geleden vanuit Argentinië en sindsdien zijn drie mensen gestorven. Twee van hen waren in Argentinië vogels gaan spotten en mogelijk zijn ze toen besmet geraakt. Ze zijn dan aan boord gegaan van het schip en hebben mogelijk andere passagiers besmet. Het cruiseschip is intussen op weg van Kaapverdië naar Tenerife. In het Verenigd Koninkrijk zijn er vandaag regionale en plaatselijke verkiezingen. Schotland en Wales kiezen een nieuw parlement en in Engeland worden de gemeentebesturen gekozen. Maar de verkiezingen zijn ook van nationaal belang. Katrien van der Schoot is voor ons in Manchester. Ze volgde het einde van de verkiezingscampagne.
9: Coronation Street, identieke rijhuizen in rode baksteen.
10: Hallo, sir. Alex Sharples.
9: Labour-kandidaat Alex Sharples probeert twijfelende kiezers te overtuigen.
10: Got any issues that you need reporting to the council?
11: No, I'm okay.
9: We hebben drugs en sluikstorten aangepakt en investeren in wegenwerken, zegt hij. Bij sommigen pakt die boodschap.
11: Yeah, I'll probably do Labour myself, yeah.
9: Maar ook Nigel Farage heeft hier

0: luidruchtig campagne gevoerd. Zelfs met een loterij voor gratis energie voor deze hele straat. De bewoner van nummer 12 steunt Reform UK voluit.
1: I was going to vote for them anyhow, because I think it's time for some change. The way they spend the money or waste money, locally and nationally.
0: Dat de Groenen zich ook als alternatief opwerpen, verzwakt links hier nog meer. Maar Labour-kandidaat Alex Sharples houdt het hoofd recht. Wij hebben de mensen getoond wat we hier doen en kunnen doen. Zij moeten nu kiezen.
2: We've delivered on some stuff already. And whatever happens tomorrow, it's up to the people. Because that's what democracy is.
3: Sporttitelverdediger Paris Saint-Germain zit voor het tweede jaar op rij in de finale van de Champions League voetbal. Gisteren speelde het 1-1 gelijk tegen Bayern München, maar PSG had de heenmatch van de halve finale met 5-4 gewonnen. Olivier de Wilde.
4: De 5-4 doelpuntenkermis uit de heenmatch kreeg meteen een vervolg. PSG kwam via gouden bal Dembélé al na 3 minuten op 0-1. Een valse start voor Companies Bayern, al ging het meteen ijverig en met veel kansen tot gevolg op zoek naar de gelijkmaker. Er waren ook twee controversiële beslissingen van de scheidsrechter, maar nooit trokken de Duitsers aan het langste eind. In een zenuwachtige tweede helft kwam PSG zelfs het beste uit de verf, maar Bayern-keeper Neuer hield de kwalificatiehoop in leven. Het Duitse slotoffensief was ook niet dwingend genoeg, waardoor PSG nooit meer in de problemen kwam en Kane's gelijkmaker in minuut 94, de 1-1 dus, kwam logischerwijze te laat. PSG wint dus met 6-5 over twee wedstrijden en mag zijn Champions League titel van vorig seizoen eind deze maand verdedigen. De tegenstander is Arsenal, van Rode Duivel Leandro Trossard.
3: Voor Bayern en trainer Vincent Kompany eindigt de Champions League dus in de halve finale. Het waren voor beide ploegen twee moeilijke wedstrijden en dan komt het aan op details, zei Kompany.
5: Het waren immer ganz, ganz schwierige Spiele, aber nicht nur für uns, auch für den. Und in diese Spiele ging es immer um Details.
3: Vandaag bewolkt met in de namiddag kans op een lokale bui. We halen tot 16 graden. Morgen brede opklaringen, later meer wolken, maar meestal droog en tot 18 graden. Zaterdag vrij zonnig en tot 22 graden. Dit nieuws begon met een ochtendelijk Europees akkoord. Er komt eind volgend jaar een verbod op systemen met artificiële intelligentie die naaktbeelden maken van gebruikers zonder hun toestemming. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 1. De Ochtend.
7: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.
8: Het zijn goede dagen, want het zijn Prince-dagen.

0: Dat nemen ze ons niet meer af, Prince met I Would Die For You.
1: De Ochtend.
2: Radio 1.
0: Een beslissing van het parket van Antwerpen heeft gisteren alweer een klein relletje veroorzaakt in ons land. Het parket wil twee Joodse mannen vervolgen voor illegale besnijdenissen, Jasper.
3: Ja, er liep al langer een onderzoek naar die twee besnijders na een klacht vanuit de Joodse gemeenschap zelf. En dat onderzoek is nu afgerond. Het parket wil de twee vervolgen voor opzettelijke slagen en verwondingen tegen minderjarigen en het onwettige uitvoeren van de geneeskunde. Want besnijdenissen in België mogen enkel door een arts uitgevoerd worden. Of het ook echt tot een proces komt, dat moet de Raadkamer volgende maand dan beslissen.
0: Ja, dat dossier ligt gevoelig en dat is gisteren nog maar eens duidelijk geworden.
3: Ja, er kwam meteen kritiek vanuit Israël en ook opnieuw van de Amerikaanse ambassadeur Bill White. Hij noemt het onderzoek antisemitisch, vindt dat de regering moet ingrijpen en noemt het een smet voor België. En dat vond minister van Buitenlandse Zaken, Prevot, dan weer ongepast. Het is niet aan de ambassadeur om de agenda van de regering te dicteren, vindt hij. En ook premier De Wever betreurt de ophef. Hij denkt dat het perfect mogelijk moet zijn om godsdienstvrijheid en de wetgeving te verzoenen.
4: Daarop kan je uiteraard niks toegeven, dat is nogal evident. Maar ik denk dat het perfect mogelijk is om die twee te verzoenen. De godsdienstvrijheid enerzijds en de normale kwalitatieve eisen van de wetgeving die gelden voor iedereen zonder aanschijns des persoon welke ideologie of geloof hij of zij of aanhangt.
0: Daar zijn we weer bij dezelfde discussie. Meneer Amir Haberkoorn, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen.
0: U bent een van de oprichters van de Belgische organisatie Een Andere Joodse Stem. Zo lijkt het, hè, meneer, dat we die discussie nu nog eens zullen voeren. De reacties vanuit de Joodse gemeenschap waren gisteren bijzonder fel en emotioneel. Is dat ook in uw omgeving zo?
5: Ja, ik zou niet zeggen dat dat zo fel en zo sterk was, maar wel een zeker onbehagen. En die onbehagen die komt natuurlijk uit het feit. Laat me eerst u duidelijk stellen dat ik helemaal tegen en schandalig vind de attitude van de Amerikaanse ambassadeur. Daar heb ik niks mee te maken. En ik heb helemaal niks te maken met wat Amerika of een ander land in ons land moet komen zich bemoeien.
0: Okay, dat is al duidelijk. Ja, dat zetten we dan even aan de kant.
5: Ja, dat is heel duidelijk. Ja. Voilà, laten we dat terzijde zetten. Maar die onbehagen die komt natuurlijk om door het feit dat men ineens daar zo'n groot geval van maakt. Wij hebben de besnijdenissen al heel, heel lang in België gekend. Er zijn nooit gezondheidsproblemen ontstaan. Ik ken natuurlijk het dossier niet zoals die andere parketmensen dat kennen. Maar ik kan me niet indenken dat er geen andere wegen waren van een meer pedagogische aanpak om dat probleem een beetje op te lossen en een goede richting te sturen dan ze ineens bijna voor een proces naar voren brengen.
0: Ja,
5: en
0: De klacht kwam natuurlijk vanuit de Joodse gemeenschap zelf, hè?
5: Ja, ik weet niet hoe dat komt. Ik herken het dossier niet. Het is zo'n onbehagen. Dat bij heel veel mensen zoals ik, Joods, maar niet religieus, laten we duidelijk zijn, hebben. Want dat doet ons denken toch aan een zekere attitude, een zekere imago die zo in de lucht een beetje hangt van. Want het gaat niet alleen over die onbehagen komt niet alleen van het feit dat er een aanklacht is. Er zijn ook journalisten bijvoorbeeld, ik heb dat ergens gelezen, die spraken van bloedzuigen en zo van die allemaal rare dingen die natuurlijk nooit gebeuren. En dan komen de
0: Er zijn wel mensen die dat uit de gemeenschap die dat tegenspreken en zeggen dat dat wel gebeurt. Hè. Daar hebben we zelfs getuigenissen van. Want dat is het toch. U spreekt over een bepaalde attitude. Maar wat meneer De Wever bijvoorbeeld zegt, met alle respect voor rituelen en de geloofsovertuiging, dat kan toch niet zo moeilijk zijn om alles in een medische context te laten uitvoeren en dan zijn we eruit.
5: Absoluut.
0: Waarom gebeurt dat dan niet?
5: Meestal. Dat punt moet natuurlijk bestraft en goed gecontroleerd worden. Daar discussiëren we niet over. Maar ik denk dat de methode om die mensen op een goede weg te brengen, voor een proces naar voren te sturen en in de pers spreken over. Dat bloed, dat is wel waar, hè? In de zin hoe dat ik het zeg. Ik weet niet of dat u al een besnijdenis hebt meegemaakt. Maar voor een kindje van 8 dagen is dat een heel klein velletje, maar zo klein dat ik het bijna niet zie. Dat komt er vanaf. En daar komt soms een puntje bloed eruit, maar heel klein. Nu, sommige mohels zijn van de overtuiging dat hun dokters hebben gezegd dat de punten van hun tongen een soort antiseptikum heeft.
0: Ja. En meneer Rappenkorn, dat gaat ons veel te ver brengen, want volgens de wet kan dit natuurlijk niet. Het gaat hier over de veiligheid van baby's en over de lichamelijke integriteit van die baby's. Ja. Meneer De Wever verwees ook naar, het geldt voor iedereen. De wet geldt voor iedereen. In de moslimgemeenschap doet men dat ook bij een dokter. Waarom dan niet in de Joodse gemeenschap?
5: Ja, luister. Ze zijn onder medische toezicht. Hè. Maak je daar geen zorgen over. Er geweest nooit geen probleem. Het is zeker meer dan 100 jaar in België dat dat gebeurt. Er is nooit het minste probleem geweest.
0: Ja, maar bij die twee mohels niet. Hè. Daar gaat het nu toch net over dat zij dat zonder medische begeleiding doen.
5: Ja, maar ik zeg twee dingen.
0: Ja?
5: Die moeten natuurlijk op het matje geroepen zullen zijn, maar ik denk niet dat ze zo stellen in een proces, in een direct zo'n zwaar geval, heel zwaar. Dat vind ik een beetje overdreven. Dat stuurt ons terug naar zekere imago's. En surtout, in de eerste plaats, ik heb het al gezegd, ik onderlijn het nog eens, dat sommige journalisten daar woorden hebben gebruikt die doen denken aan de oude goede tijden van heel zware antisemitische neigingen. Nu ben ik zeker dat die journalisten geen antisemieten zijn, dat we duidelijk zijn. Maar ik denk wel dat er zo van die beelden nog altijd een beetje rond dwarrelen, zo een beetje. En daar ligt mijn onbehagen.
0: Oké, ik probeer uw onbehagen te begrijpen. Maar tegelijkertijd denk ik, sinds de ophef een paar maanden geleden, februari, en wat er nu is beslist, die doorverwijzing van het parket, hadden we er toch met z'n allen al kunnen uitkomen en had het toch duidelijk kunnen zijn, we houden ons aan de wet en dan is er geen onbehagen meer mogelijk. Zo simpel is het toch eigenlijk?
5: Ja en nee, want de geschiedenis tussen de Joden van Europa met Europa is niet gemakkelijk. Hè? Nu begint het langzamerhand beter en beter te worden, maar wij hebben een heel oude geschiedenis met heel veel problemen. Dus wij zijn een beetje gevoelig op dat punt. Nu, ik zeg het nog eens, die twee mohels, die moeten natuurlijk tussen haakjes gestraft worden. Nu kun je ze straffen op verschillende manieren om een goed resultaat te komen. En ik denk niet dat we op de goede weg zijn met zo'n methodes, maar dat we daar zo'n zwaar geval
0: van hebben. Mogelijke rechtszaak, dat vindt u geen goed idee. Mag ik u een rechtstreekse vraag stellen, meneer Rappenkorn?
5: Ja, zeker.
0: Staat de wet boven religie of staat religie boven de wet voor u?
5: Ja, nee, voor mij is het duidelijk, de wet staat boven religie.
0: En voor die mohels?
5: Ik ben een vrijzinnige mens. Geen probleem. Ik ben helemaal niet religieus. En ik ben absoluut Jood. Alle twee gaan heel goed samen. Maar voilà. Het gaat boven de religie. Dit heeft te maken van de geschiedenis van Europa, ergens in een zekere zin. Want ik denk dat u niet beseft, misschien, ik denk van wel, maar ik wil het onderlijnen, die zinnetjes zoals bloed zuigen. Dat doet ze denken aan die oude karikaturen van de Joden die, ik weet niet, van alles gedaan hebben. En dat heeft bij ons nogal een onbehagen.
0: Okay, ik probeer
5: dramatisch.
0: Ik probeer met de luisteraar mee, denk ik, de gevoeligheid vanuit de Joodse gemeenschap echt te begrijpen. Maar begrijpt u ook de gevoeligheid vanuit de Belgische gemeenschap? Niet-gelovigen die denken, oké, maar Als dit achterwege wordt gelaten in een medische context, zoals dat gebeurt in een moslimgemeenschap, dan is er geen probleem.
5: Nee. Ja, maar daar ben ik mee akkoord.
0: Dan zijn we dat toch uit? Dan is het opgelost. Waarom doen die mohels dat dan niet? Waarom weigeren zij dat?
5: Dat weet ik niet. Dat moet je aan hun vragen. Daar ken ik niks van. Maar wat duidelijk is, is die onbehagen komt boven die twee mensen. Dat is de zaak, rond die zaak wat er allemaal gebeurt. Dat die mensen op een goede weg moeten gestuurd worden, dat is overduidelijk. En daar ben ik absoluut mee akkoord. Maar als men daar zo'n geval van maakt en die zinnen die ik al onderlijnd heb terugkomen, dan heeft u die onbehagen. En mag ik u nog iets zeggen? Verwijzen naar het feit dat wij allemaal Belgen zijn, ik in kluis.
0: Uiteraard, ja. Ja, dat heeft niemand in mijn vraag gesteld. Ik heb me herpakt en gezegd, hè, de niet-gelovige gemeenschap, zal ik het op die manier, dat zijn niet de Belgen.
5: Sorry. Hoe gevoelig dat ik ben.
0: Ja, u mag zeer gevoelig zijn, maar hoe komen we hieruit? Dat is nog de vraag natuurlijk, hè, want er zijn natuurlijk ook stemmen die zeggen, ja, maar die kaart van het antisemitisme, u heeft dat woord ook weer laten, u zegt, dat woord zuiging, dat wil ik niet meer horen, maar er zijn ook veel mensen die denken, ja, de kaart van het antisemitisme wordt ook rap getrokken. Nee, dit is toch niet antisemitisch?
5: Ja,
0: dit is toch niet antisemitisch? Zeggen, de wet is de wet.
5: Ja, wacht. De wet zegt niet dat die... Het klinkt niet dat die mensen de zuigen. Hè. In geen geval. Maar dat is mijn opinie. In tweede, dat zijn gevoelens. En gevoelens die ingewekt zijn in geschiedenissen, in relaties. Mm-hmm. En dat is niet zo gemakkelijk. Het vergt tijd. En zeker pedagogie. Een zeker begrip. En natuurlijk, die twee mensen, zeg ik nog eens heel duidelijk, dat die op de goede weg moeten gebracht worden. Tja, langs verschillende pedagogische methodes, met een boete erbij, dat is een andere methode. En we moeten natuurlijk komen tot een zeer duidelijke stelling dat die besnijdenissen onder de medische toezicht komen.
0: Dan zijn we eruit. Maar mijn vraag was eigenlijk, wat is daar antisemitisch aan?
5: Nee. Ik denk niet, als je denkt dat ik daar iets antisemitisch heb gezien, dan ben ik best slecht uitgedrukt. Ik zeg alleen dat een beetje het gevoel geeft naar oude dingen die wel antisemitisch waren. De journalisten die dat geschreven hebben, ben ik zeker van dat die niet antisemitisch zijn. En ook niet wilden zijn en er ook niet over gesproken hebben. Maar bij de mensen die zo'n lange ervaring hebben gekend met imago's, et cetera, als je hoort van die moeten zuigen, ja, dat is een stap te ver.
0: Ik heb naar u geluisterd en de luisteraars met u, denk ik. En we zijn ongeveer klaar, hè, meneer Haberkoorn, denk ik, met dit gesprek.
5: Ja,
0: want als u zegt de wet is de wet en daar moeten ze zich aan houden, dan is het opgelost, hè, toch?
5: Ja, absoluut.
0: Dank u wel voor
5: het. Maar soms moet men tegen de wet kunnen ook zeggen dat de wet slecht is, hè? Dat weet je wel. Hè?
0: Ja, maar zou u willen dat deze wet verandert dan?
5: Nee, absoluut niet.
0: Dan zijn we klaar. Dank u wel, Amir Haberkoorn, een van de oprichters van de Belgische organisatie Een Andere Joodse Stem. Ik wens u een fijne dag. Er staat 155 kilometer file. Naar Antwerpen bijvoorbeeld op de E17, 20 minuten vanaf Haasdonk. Op de E34 vanaf Oelichem. Op de E313 ook 20 vanaf Massenhoven. En dan nog op de Antwerpse ring, Jasper?
3: Richting Nederland, 20 minuten erbij van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Richting Gent, 10 minuten van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Langzaam naar Brussel op de E19, 10 minuten erbij vanaf Peutich. En op de binnenring rond Brussel nog 20 minuten trager tussen Grotbijgaarden en Vilvoorde.
6: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
1: De ochtend.
2: Radio 1.
0: Ja, we lopen er al een tijdje op vooruit op deze verkiezingen voor de geplaagde Britse premier Starmer. Lokale verkiezingen op verschillende plaatsen. Regeringspartij Labour zal volgens de peilingen zware verliezen leiden, ook op plaatsen waar ze al decennia lang aan de macht zijn. In de buurt van Manchester bijvoorbeeld, de zogenoemde Rode Muur. Het rechtspopulistische Reform UK en de Groenen steken daar Labour naar de kroon. Om gemeenteraadszitjes te veroveren, Katrien van der Schoot en Björn van der Keer, die gingen nog één keer mee op campagne. Wij luisteren mee.
7: Ja, zoals ik het verwacht had. Hè. Wigan, kleine winkeltjes in Victoriaanse huizen. Een beetje verloederd allemaal. En dat is ook de reden, wordt gezegd, waarom Reform UK, de partij van Nigel Farage, hier zoveel winst wordt voorspeld. Hij heeft het hier goed gedaan, want de voorbije maanden is het eerste raadslid van Reform UK hier verkozen en heeft meteen een overloper meegenomen. Hoe komt dat? Hoe kan je als populistische partij je publiek het best meekrijgen door hen van alles te beloven? En dat heeft Nigel Farage hier gedaan. Hij heeft een loterij uitgeschreven voor een jaar gratis energie. En deze straat, St. Mallow Street, heeft die prijs gewonnen. Waar het niet dat maar één gezin van de straat uiteindelijk de prijs kreeg. De anderen zijn woedend. Of toch niet?
8: I'm aware of the competition. But yeah, we had conversations with them yesterday. It's still going ahead, as far as I'm aware.
7: So you still believe in them?
8: I was going to vote for them anyhow, because I think it's time for some change.
9: in the UK.
10: What has to change?
9: I think the way local authorities are run and the way they spend the money or waste money locally and nationally.
10: And do you think that Reform UK has a chance to win then?
9: Yeah, I think they will.
10: Deze meneer in nummer 12 zegt, ja, we hebben onderhandelingen gehad met Reform UK en ze gaan ons dat bedrag toch nog uitbetalen. Hij gelooft in de partij. Hij zegt, ik geloof niks meer van wat premier Starmer ons vertelt. Zeker is dat hier in Wigan Reform UK een heel aantal mensen op zijn hand heeft. Weer zo'n typisch Britse buurt, Margaret Street in het iets rustigere Hindley, waar we op stap gaan met de lokale kandidaten van de Greens, Matthew en Simeon.
11: Hello, Simeon.
12: Nice to meet you.
11: Yes.
13: I'm trying to push for more local investment, more community spaces and more community participation in planning development.
10: Ook de Groenen zijn voor huisvesting, maar ze willen dat de stem van de buurtbewoners meer gehoord wordt en daarom proberen ze hen te overtuigen. Een vlag van Engeland, een vlag van het Verenigd Koninkrijk. Ja, durven ze hier een pamflet in de bus steken?
13: Yeah, because both us and Reform are giving an option for change against managed decline. It's just ours is a more hopeful option.
10: De Groenen zien zich als een alternatief voor Labour dat het niet meer goed doet. Zij zien zich als een alternatief voor Reform UK hier aan de rechterzijde. Maar ze vinden zichzelf een betere en een meer positieve oplossing.
11: You don't want it?
14: Reforming, we wait to see.
11: Sorry?
13: We tried.
11: Look at this. Tell me what you've got here.
14: So, we've got all the get out the vote cards ready for all day tomorrow before the election.
13: I am Alex Sharples, I'm the local Labour candidate for Douglas Ward.
14: And I'm Councillor Mary Callaghan. These are for the count tomorrow night. So we'll have our, you know, for counting as they're doing the votes.
10: In essentie staat het hier in de sterren geschreven, Reform UK gaat winnen. Wat kan Labour doen om dat tij te keren?
13: We help everyone in this ward. We've been able to get some drug dealing stopped, new road signs, the bread and butter that actually help people. That's what we're doing.
15: Yeah, I'll probably do Labour myself, yeah.
14: Oh, thank you for your time and thank you for being honest.
16: Maybe possibly Labour, I think, I would imagine.
13: Whatever happens tomorrow, we can at least hold our head up high and say we've shown the people what we can do, we've delivered on some stuff already, and whatever happens tomorrow, it's up to the people. Because that's what democracy is.
0: Zo is dat. De kiezer beslist. Dat is democratie. Spannende dagen daar aan de overkant van het kanaal.
2: Dit is de hartslag van de allereerste bezoeker aan Brusk. Nu nog volledig in rust. Maar morgenochtend gaat hij de hoogte in. Want dan stapt hij met Compagnie Merkpoel als eerste binnen in de gloednieuwe kunsthal in Brugge. De spanning stijgt voor Compagnie Merkpoel in Brusk. Morgenochtend vanaf 10 uur in Brugge en op Radio 1.
17: Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor uw gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij een makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
2: Profel.
17: Profel staat al meer dan 75 jaar voor Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften. Meer info op profel.be.
18: Deutsche Bank heeft interesse in uw traject. Aandacht voor uw project en focus op uw vermogen.
19: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. Deutsche Bank.
20: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
2: VRT Radio 1.
1: De ochtend.
0: Half acht, goedemorgen. De Europese Unie heeft een akkoord over een verbod op deep nudes.
3: Ja, valse naaktbeelden die dus met AI gemaakt worden zonder iemands toestemming. Vanmorgen vroeg is er een Europees akkoord bereikt om zulke systemen te verbieden. Dat verbod moet normaal eind volgend jaar ingaan. De rijkdom van de Belgen is vorig jaar licht gestegen. Als je spaargeld, woningen, beleggingen en andere bezittingen optelt, dan heeft de helft van de Belgen 286.000 euro of meer. En dat is een stijging van ruim 3% in een jaar tijd. Maar het leven werd ook veel duurder en daardoor zijn we maar 1% rijker geworden. En voetbal, Bayern München en trainer Vincent Kompany grijpen naast de finale van de Champions League. Het werd gisteren 1-1 tegen Paris Saint-Germain, dat dus naar de finale gaat.
0: Ja, dat was spannend. Goedemorgen, Bram.
12: Goedemorgen.
0: Nog altijd hetzelfde?
12: Ja, nee, er gaat wat meer zon zijn vandaag. Allee. Op dit moment nog wel zwaar bewolkt, hier en daar nog wat motregen. Maar in de komende uren krijgen we dus mooie opklaringen. Het wordt dus wisselend bewolkt met in de namiddag lokaal nog een enkele bui. Maar op de meeste plaatsen droog weer. Temperaturen die blijven wel wat ondermaats. Een 13 tot 16 graden vandaag en een zwakke tot aan zee matige wind uit het noordoosten. Vanavond en vannacht wordt het nog wat beter. We krijgen stilaan brede opklaringen bij minima van 5 tot 8 graden. En ook morgen zijn die opklaringen nog steeds aanwezig. Dus een zonnige start van de dag. In de loop van de dag dan wel stapelwolken, maar op de meeste plaatsen gaan we het droog houden. Het wordt ook wat zachter. We gaan morgen naar 17 graden. Mm. En dan doen we op zaterdag nog wat bij. Temperaturen dan rond 20 graden met vrij zonnig weer. Vanaf zondag wordt het opnieuw wat wisselvalliger.
0: We kunnen het aan. Dank je.
21: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
2: Radio 1. De Ochtend. Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.

0: De geweldige Lou Reed met Vicious. De ochtend.
1: Radio 1.
0: Een bijzondere bezoeker in het Vaticaan vandaag. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, die komt daar langs. En dat is opvallend, want het botert niet zo lekker tussen de Amerikaanse regering en paus Leo. Nadat de paus had opgeroepen tot vrede, noemde Trump hem nog een zwak en een links persoon. Vandaag stuurt hij zijn minister van Buitenlandse Zaken dus naar Rome om de plooien glad te strijken, kunnen wij veronderstellen. Goedemorgen, monsignor Karel Kasteel.
2: Goedemorgen.
0: U bent eersecretaris van de Pauselijke Raad Cor Unum. Dat is de raad die de ontwikkelingssamenwerking en liefdadigheid coördineert. Wij zitten bij u in het Vaticaan, want u woont en werkt daar al decennia lang. Groot bezoek, al zijn jullie dat wel gewoon. Wordt dat een moeilijk gesprek, denkt u, voor de paus?
2: Wel, weet u, deze paus is wel gewend aan dit soort uitdagingen. Want hij ontvangt bijna dagelijks veel staatshoofden en regeringshoofden. Dus ook in dit geval bij deze van oorsprong Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten, denk ik dat de heilige vader wel weet hoe hij deze persoon te woord moet staan en moet blijven insisteren op vrede. Dat
0: is het hoofd.
2: Daar is de paus mee begonnen, zijn pontificaat.
0: Monseigneur, u zegt hij is wel gewend om belangrijke mannen te ontvangen, maar niet waar hij openlijk mee in de clinch ligt. Dit is toch redelijk uitzonderlijk, die openlijke kritiek van de Amerikaanse regering. Hoe hebben jullie daar in het Vaticaan naar gekeken? Hoe zijn jullie daarmee omgegaan? Wat waren de gesprekken daar aan het ontbijt?
2: Wel, natuurlijk is, u hebt u gelijk als u zegt dat het tamelijk zeldzaam is als mensen zich zo onbehoorlijk gedragen ten opzichte van de paus. Maar ja, het prevaleert beroemde Franse gezegde qui mange du pape en meurt. Mm-hmm. Degene die zich tegen de paus wenden, krijgen altijd moeilijkheden, grote moeilijkheden zelfs. Dus ik denk dat ze zich daar wel van bewust zijn. Als u bedenkt dat er zo'n groot aantal gelovigen zijn in de Verenigde Staten en ook daarbuiten, die het niet waarderen dat hun president en hun regering kritiek uitoefenen op een paus die alleen maar zegt wat het evangelie hem opdraagt, namelijk vrede. Dat is wat Christus ons is komen brengen 20 eeuwen geleden, en dat behoren wij te aanvaarden.
0: Dit is, zegt u, de morele plicht van de paus.
2: Inderdaad, en dat maakt hem juist de morele leider die hij behoort te zijn, door te insisteren op de waarde van het evangelie. En dat is in de eerste plaats vrede. Vrede en liefde. Naaste liefde en begrip voor elkaar.
0: Ja, in deze tijden. Elkaar, het klinkt bijna naïef, monseigneur, in deze tijden.
2: Wat zegt u?
0: Het klinkt in deze tijden bijna naïef als ik u hoor praten over vrede en liefde.
2: Ja, ik denk dat het in alle tijden een opdracht is geweest die heel moeilijk is, omdat de mensen elkaar al heel spoedig te lijf gaan. Dat weten we uit ons dagelijks leven. En toch insisteert Christus, waarvan de paus de plaatsbekleder is, mijn vrede geef ik u en zorg dat u die beleeft.
0: Ja, en dat betekent dus ook, als de paus straks onder vier ogen praat met de minister van Buitenlandse Zaken van Amerika, Marco Rubio, dat hij dat zal herhalen in diezelfde woorden.
2: Inderdaad. Alles doen wat mogelijk is om de vrede te bewaren. En dat is zijn opdracht, dat is zijn taak, dat is zijn plicht. En het is wel duidelijk dat het bij deze paus zijn hoofd streven is om in deze wereld met zoveel moeilijkheden dit te bewerkstelligen.
0: Oké, wij zullen er niet bij zijn. Hè? En u ook niet, denk ik, bij dat gesprek, meneer?
2: Nee, ik denk dat niemand daarbij is.
0: Nee, maar u hoort het dan wel waaien. En dan horen wij het wel weer van u vanuit het Vaticaan. Dank u wel voor dit gesprek. En ik wens u een fijne dag, ja. Monsignor Karel Castillo.
2: Het allerbeste, ik aan u ook en aan alle luisteraars.
0: Dank u wel, hoor.
2: Tot zeven.
0: 190 kilometer file staat er naar Antwerpen bijvoorbeeld. Op de E17 een half uur vanaf Haasdonk. Op de E34 vanaf Oelichem. Op de E313 20 minuten vanaf Massenhoven.
3: Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Richting Gent een kwartier van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Langzaam naar Brussel op de E40 een kwartier vanaf Heverlee. Op de binnenring rond Brussel ook nog 20 minuten erbij tussen Grotbijgaarden en Vilvoorde.
0: En zo zijn alle mensen in de file ook meteen gezegend.
4: Energiewijs ondernemen start bij Enwise. Enwise.be.
5: Hey, Sylvie Kreus hier. Samen met Romeo Elvis maakte ik het ultieme Belgische WK-anthem Kiss the Grass, Allee Allee. En guess what? Deze week zijn we de Volkstip op Radio 1.
6: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
7: Go straight to the heart. Spin me around again.
8: Radio 1.

0: De kans is niet ondenkbaar dat we dit nummer de volgende maand nog vaak gaan horen, want het is het WK. Liet Sylvie Kruijs samen met Romeo Elvis en Kiss the Grass, Ale Ale, onze Fox, zeg jij het eens?
1: Fox tip.
0: Zo blij dat jij er bent.
2: De ochtend.
0: De Europese Rekenkamer, dat is het externe orgaan dat de financiën van de Europese Unie controleert, is met een kritisch rapport gekomen over het corona-herstelfonds. Lidstaten van de Europese Unie konden in de jaren na de covid-crisis subsidies of leningen krijgen uit dat fonds om hen te helpen om er economisch opnieuw bovenop te komen, want dat was nodig. Maar volgens de Rekenkamer is het onvoldoende duidelijk waaraan de lidstaten dat geld dan uiteindelijk uitgegeven hebben. Annemie Turtelboom, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: U bent lid van die Europese Rekenkamer. Jullie hebben dus stevige bedenkingen bij de manier waarop dat geld is besteed?
3: Ja, wij hebben stevige bedenkingen, omdat we natuurlijk zeggen, we begrijpen, het was een uitzonderlijke situatie, het moest allemaal snel gaan, dat vinden we ook wel goed. Maar het gaat uiteindelijk wel ook om 577 miljard euro, en dat is ongeveer 3 keer het normale jaarbudget voor de EU. Dus wij hebben natuurlijk wel gekeken, is dit geld nu echt wel goed besteed? En bijvoorbeeld, men kon geld krijgen op basis van investeringen, maar de investeringen meer op basis van de geschatte kosten en niet op basis van de werkelijke kosten.
0: Probleem nummer 1.
3: Probleem nummer 1. Dus wij hebben gezien dat in heel wat van de projecten eigenlijk de lidstaten meer geld hebben gekregen dan wat het project effectief kostte. En dan is het totaal onduidelijk waar de overschotten van die gelden eigenlijk naartoe gaan. Mm-hmm. Soms is het geld ook onderschat geweest. En dan weten we ook niet hoe de lidstaten dat dan hebben opgevangen. Dus dat is inderdaad probleem nummer 1. Maar ook bijvoorbeeld de lidstaten hebben geld gekregen om hervormingen te doen. Bijvoorbeeld een pensioenhervorming. Bijvoorbeeld in Frankrijk een hervorming voor huursubsidies. En dat is dan gewoon een wet die in het parlement moet passeren, maar waarbij het onduidelijk is, ja, helpt nu bijvoorbeeld die huursubsidie, gaat dat nu kwetsbare mensen effectief helpen of niet? Hoe ziet de wet eruit? Hoe ziet de wet er niet uit? Dat is ook allemaal heel onduidelijk wat eigenlijk de finale resultaten zijn, wat de output is en waar het geld eigenlijk naartoe is gegaan. Dus onvoldoende informatie over de behaalde resultaten, ook heel minimale informatie. En dan hebben we ook wel gezien dat in de wetgevingen heeft men ingeschreven dat men alleen de 100 grootste gebruikers, dat men die namen moet publiceren.
0: Ah, ja.
3: Maar vaak zijn dat dan ministeries, maar de ministeries zijn niet waar het geld finaal terechtkomt. In 80% van de gevallen komt het geld dan terecht bij privébedrijven en dan is het een complete black box. Wie heeft geld gekregen? Waarvoor heeft men geld gekregen? Enzovoort. En we hebben ook gezien dat er eigenlijk heel grote verschillen zijn tussen de lidstaten. Bijvoorbeeld in Oostenrijk vind je bijna alles op de website. In Frankrijk moet je bepaalde informatie opvragen. Dat duurt dan soms 6 maanden. Van sommige zaken krijg je de informatie niet. Dus eigenlijk samengevat, veel te veel onduidelijkheden. En natuurlijk, als het gaat om 577 miljard euro, ja, dan zou je toch wel verwachten dat een belastingbetaler ook mag weten waar zijn geld ook effectief terechtkomt.
0: Ja, met permissie, maar als je dat allemaal hoort, denk je, ja, dit had men wel kunnen voorspellen, hè? Want zo'n grote brok geld over zoveel dingen verdelen, ja, dan mis je alles wat puzzelstukjes. Dus dat had beter gekund, hè? Dit was te voorspellen.
3: Ja, dit was een stuk te voorspellen, omdat we veel van de gaten in het systeem die we nu zien, hadden wij eigenlijk ook al gezegd bij de eerste opinies die we gaven toen de eerste wetgeving er was. Maar nogmaals, het moest snel gaan, daar hebben we ook heel veel begrip voor. Maar waarom dit van belang is, mm-hmm, is omdat het nieuwe meerjarige begroting is eigenlijk op dezelfde leest gestoeld, op de leest van nationale plannen. Dus vanaf 2028 gaat men met een nieuw budget werken en eigenlijk de architectuur van deze begroting, die wordt eigenlijk terug toegepast op de nieuwe begroting. En dan zeggen we, ja, die fouten van transparantie en traceerbaarheid, die moeten gewoon uit het systeem, want anders ga je natuurlijk nog meer van deze voorbeelden hebben en dan ga je nog meer van deze fouten in het systeem hebben. En het ondermijnt ook de geloofwaardigheid van de burger in een Europees project.
0: Dus we moeten hieruit leren, dat is wat jullie eigenlijk zeggen.
3: Ja, wij moeten hieruit leren en wij zeggen vooral, deze problemen moeten echt opgelost worden, want voor het nieuwe budget gaat het om 2 triljoen euro, dus het gaat nog om meer geld dan dat het eigenlijk op dit ogenblik is.
0: Nog iets als ik u dat hoorde opsommen. Wij herinneren ons die tijd nog en we hebben hier toen vaak ook met meneer Dermin over gesproken bijvoorbeeld. Maar ging dat niet vooral over projecten van verduurzaming, hernieuwbare energie, digitalisering? Was dat daar niet voor?
3: Ja, het waren vooral investeringen in groene transitie, in digitalisering, om eigenlijk de economie sterker te maken, om de economie eigenlijk beter te maken. En op zich is dat ook goed, dat waren ook allemaal nobele doelstellingen. Maar je moet natuurlijk op een bepaald moment ook wel zien dat het geld terechtkomt waar het effectief moet terechtkomen. En dat bijvoorbeeld het geld ook niet twee keer gefinancierd wordt, één keer vanuit het coronaherstelfonds en één keer vanuit de normale begroting.
0: Ja, nee,
3: hebben ook een rapport over geschreven en hebben gezegd, eigenlijk zijn daar geen crosschecks tussen de verschillende databases en is het eigenlijk niet duidelijk of het niet op een bepaald moment bepaalde windmolen bijvoorbeeld twee keer gefinancierd wordt. Dus wij stellen de doelstelling op zich, dat is een politieke beslissing. Daar hebben wij, dat is een keuze die men maakt, die de commissie maakt, die het parlement maakt, die de raad maakt, allemaal goed.
0: Maar
3: het enige wat wij kijken, is het gewoon duidelijk waar het terecht komt.
0: Er is ook geweten intussen, denk ik, dat er voor zeker 5 miljard euro gefraudeerd is met dat coronageld. Nu ja, op 577 zou je kunnen zeggen, ach, dat is niet zoveel, maar dat is verschrikkelijk veel geld. Weten we waar dat dan naartoe is gegaan?
3: Wel, dat weten we niet. We weten dat EPO is ook de Europese onderzoeksrechters zijn eigenlijk een onderzoek daarnaar gestart. Er was ook gisteren een verhaal dat in Spanje ook misschien een groot deel van de gelden naar pensioenen is gegaan, terwijl het voor iets anders bedoeld was. En ik denk dat het ook in het belang is van de lidstaten zelf om ervoor te zorgen dat, dat men ook duidelijk weet dat als er zo'n beschuldigingen zijn, als het duidelijk is, dan kan men ook de beschuldigingen makkelijk weerleggen. Nu blijft het een beetje onduidelijk, is er effectief fraude geweest? Is er geen fraude geweest? Wat eigenlijk ook niet goed is. En eerlijk gezegd, als wij het niet vinden, ja, dan zullen misschien wel onderzoeksjournalisten het vinden of iemand anders het vinden.
0: Maar op een
3: bepaald moment komt dit toch uit. Ja, maar, en dan komt het toch uit.
0: Tegelijkertijd, mevrouw Turtelboom, is er de roep om administratieve vereenvoudiging. Zoveel regels, regelities in Europa, ga zo maar door. Als alles weer met 100.000 papieren, mails en weet ik wat invullen dient te gebeuren, dan is er ook weer vertraging, hè?
3: Ja, dat klopt. En wij doen ook in ons rapport, de vragen wij heel vaak voor die administratieve vereenvoudiging. Maar we zien bijvoorbeeld nu dat Oostenrijk totaal geen probleem heeft om het te geven, dat Roemenië totaal geen probleem heeft om de geschatte kosten te vergelijken met de werkelijke kosten. Dus we zien dat heel veel lidstaten geen problemen hebben met die transparantie. Dus dan kan je je afvragen, ja, waarom kan het dan niet in de 27 lidstaten? En natuurlijk, je kan ook met IT-systemen kan je toch ook wel heel gemakkelijk met computersystemen zorgen dat je het kan doen zonder dat het administratief een te grote last wordt.
0: Oké, een heel duidelijk standpunt en een duidelijk rapport. Dank u wel, Annemie Turtelboom, lid van de Europese Rekenkamer.
3: Graag gedaan.

0: Alle Swifties blij. En hoe meer mensen we blij kunnen maken, hoe beter. Taylor Swift en Post Malone met Fortnite.
1: De Ochtend.
0: Radio 1. Het was een laat avondje, want we hebben PSG gevolgd. PSG Bayern München. De PSG gaat naar de finale van de Champions League. Daar praten we na 8 uur over.
2: Ja, het werd 1-1 gisteren. Pak minder spektakel dan die 5-4 vorige week in Parijs. Geen finale dus voor Bayern. En dat is natuurlijk een domper voor trainer Vincent Kompany. Hij vond zijn ploeg niet slecht, maar ook niet uitmuntend.
3: We arrived in a lot of very, very good positions. So one-on-one against the fullbacks. We even beat the fullbacks quite a lot of times. So we were in a lot of positions where on another day we can make the difference. And then I have to go back and give a lot of credit to PSG as well. I thought the defenders defended the crosses fantastic. Every single time we beat the fullback, the centre-backs made the right decision on which cross they should prioritise. And details, right?
2: Ja, het zit hem in de details. Na 8 uur de analyse van Steven de Voer.
0: Benieuwd wat die daarvan vond. En nog andere fysieke inspanningen. Want het Belgisch paviljoen in Venetië is dan geopend gisteren. Allemaal officiële opening. En die performance van Miet Warlop, die is er niet naast. Wij kunnen haar straks zelf spreken. Na het nieuws van 8. Tot zo.
1: Radio 1 Special.
0: 8 mei is V-Day.
4: Long live the cause of freedom.
5: Op 8 mei vieren we elk jaar de bevrijding.
6: En eren we onze verzetshelden.
4: Today is victory in Europe Day.
5: Maar vraagt de huidige wereld ook niet om verzet.
7: 1000 Palestijnen omgekomen.
8: De Russische oorlog in Oekraïne.
9: De oorlog in Iran.
6: En wie zijn dan de verzetshelden van vandaag?
1: Radio 1 Special.
0: Helden van het verzet. Met Rudy Franks en Vincent Billot. Morgen van 9 tot 10 op Radio 1. Vanavond op VRT1.
10: Ik heb bijna het gevoel dat uw hersenen gewoon niet kunnen vatten dat dit niet werkt.
11: Mijn hersenen vatten het wel. Maar het is niet omdat mijn hersenen het vatten dat de rest van mijn lijf dat aanvaardt.
0: Op VRT1 in Andermans Zaken wordt het te vallen en opstaan in de klimzaal. Op VRT Canvas ontdek je wie er wint in de halve finale van de Europa League. En op VRT Max is de vraag of er wel winnaars zijn in het laatste seizoen van Knock-Off. Tot vanavond.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan Balje stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
14: Abdij
15: glimlachten ze terug. En een week later aan
14: Buil
15: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
14: ULB.
15: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
14: Aan Marie-José.
15: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
16: Hier begeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
17: Als ondernemer die financiering zoekt voor een bedrijfspand, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Lage maandlasten.
16: Onmogelijk.
17: Snel antwoord op uw financieringsvraag.
16: Onmogelijk.
17: Gelukkig is er nu mogelijk.be. Financiering met lage maandlasten, flexibele looptijd en vlotte behandeling. Mogelijk.be.
18: Laat je slaap-DNA meten bij SleepLife. En kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. SleepLife. Voelbaar beter slapen. Knaldi.
19: Nu bij Aldi. 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
20: Check, check, check. Check de promo.
19: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
9: is 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Europa gaat AI-programma's verbieden die naaktbeelden maken zonder toestemming. Premier De Wever hoopt dat de ophef over illegale Joodse besnijdenissen gaat liggen. En titelverdediger PSG houdt Bayern München en trainer Kompany uit de Champions League finale. Er komt een Europees verbod op AI-systemen die naaktbeelden maken van gebruikers zonder toestemming. Daar is vanmorgen vroeg een akkoord over gevonden tussen de Europese instellingen. Leen de Witte, wat is het Sleek-finale? Er komt een Europees verbod op AI-systemen die naaktbeelden maken van gebruikers zonder toestemming. Daar is vanmorgen vroeg een akkoord over gevonden tussen de Europese instellingen.

0: altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Radio 1, live.
2: Over het handelsakkoord met de Verenigde Staten. Op dat vlak is er nog geen akkoord. Hoe komt dat?
3: Omdat vanuit het parlement extra garanties gevraagd worden om de Verenigde Staten aan de gemaakte afspraken te houden. Die zijn niet goed voor Europa en de Amerikaanse president is geen betrouwbare partner, klinkt het vooral aan de linkerzijde. Maar de landen die hadden het licht al op groen gezet en nu moeten ze het dus samen eens raken. Over 2 weken praten ze verder, maar intussen is er wel dat dreigement van de Amerikaanse president Trump met hogere tarieven op auto's uit de Europese Unie om dus de druk op te voeren.
2: Dankjewel, Leen. Premier Bart De Wever heeft gereageerd op de heisa rond illegale Joodse besnijdenissen. Het Antwerpse parket wil 2 Joodse mannen laten vervolgen omdat besnijdenissen in ons land alleen door een arts mogen gebeuren. De Amerikaanse ambassadeur Bill White vindt het een antisemitisch onderzoek waar België dringend mee moet stoppen. Premier De Wever betreurt die ophef.
4: Besnijdenis is voor het Joods geloof en de islam uiteraard essentieel. Maar de kwaliteitseisen van onze wetgeving die zijn dat ook. Die twee moet je verzoenen, dat moet kwalitatief gebeuren. En ik denk dat een religieuze praktijk, godsdienstvrijheid, ook zijn plaats heeft. Wat je niet moet doen, is daar een hele maatschappelijke controverse met heftige uitspraken, antisemitisme, diplomatieke incidenten van maken. Het draagt allemaal niks bij.
2: De organisatie Een Andere Joodse Stem vindt het belangrijk om de Belgische wetten te volgen bij besnijdenissen, maar krijgt toch een onbehaaglijk gevoel bij de vervolging, zegt Amir Haberkorn.
5: Wij hebben de besnijdenissen al heel, heel lang in België gekend. Er zijn nooit gezondheidsproblemen ontstaan. Ik ken natuurlijk het dossier niet zoals die andere parketmensen dat kennen, maar ik kan me niet indenken dat er geen andere wegen waren van een meer pedagogische aanpak om dat probleem een beetje op te lossen, dan ze ineens bijna voor een proces naar voren brengen.
2: De zaak komt volgende maand nog voor de Raadkamer, die moet beslissen of het effectief tot een proces komt. De koepel Zorgnet Icuro, waar de Vlaamse algemene ziekenhuizen onder vallen, is verontwaardigd na de Pano-reportage over onnodige rugoperaties. Enkele chirurgen blijken mensen puur voor het geld te opereren aan de rug, soms zelfs zonder een lichamelijk onderzoek te doen. Margot Kloet van Zorgnet Icuro wil die praktijken eruit en ze pleit voor meer samenwerking.
6: Laat ons dat allemaal veel transparanter maken. Data, rapportage, klachten. En laat ons daar samenwerken met die artsengroepen, met de ziekenhuizen en met de overheid, het RISIF met name, die over heel veel data beschikt, om hier aan verbetering te werken. Want wat er hier gebeurt, is niet in het belang van onze bevolking, streeft niet naar een verbetering van de kwaliteit van leven van heel veel mensen. En daar moeten we echt komaf mee maken.
2: De rijkdom van de Belgen is vorig jaar licht gestegen. Als je spaargeld, woningen, beleggingen en andere bezittingen optelt, dan heeft de helft van de Belgen 286.000 euro of meer. Dat is een stijging van ruim 3% in een jaar tijd. Maar het leven werd ook veel duurder en daardoor zijn we maar 1% rijker geworden. Die stijging is ook veel kleiner dan in 2024. En dat is vooral omdat het duurder geworden is om een woning te kopen en te renoveren, zegt professor Koen Engelbrecht van de UG.
7: En daar stellen we vast natuurlijk dat de huizenprijzen jaar na jaar sterk blijven stijgen. En dat leidt er natuurlijk ook toe als je wil lenen om een huis aan te kopen, dat die bedragen wel een stuk hoger zijn als voorheen. Ten tweede merken we ook wel op dat het renoveren van een woning ook wel een stuk kostelijker geworden is. Maar daarboven ook zien we in het overheidsbeleid dat er ook wel de nadruk ligt op de energie-efficiëntie van de woning te verbeteren. Dat wordt zelfs bij momenten verplicht. En dat zorgt er ook voor dat de gezinnen iets meer zullen moeten lenen om die renovaties door te voeren.
2: In het Verenigd Koninkrijk zijn er vandaag regionale verkiezingen. Schotland en Wales kiezen een nieuw parlement. In Engeland worden de gemeentebesturen gekozen. Die verkiezingen hebben ook een nationaal belang. Katrien van der Schoot is in Manchester en daar volgden ze het einde van de verkiezingscampagne.
8: Coronation Street, identieke rijhuizen in rode baksteen.
9: Hallo, sir. Alex Sharples.
8: Labour-kandidaat Alex Sharples probeert twijfelende kiezers te overtuigen. We hebben drugs en sluikstorten aangepakt en investeren in wegenwerken, zegt hij. Bij sommigen pakt die boodschap.
10: Ja, I'll probably do Labour myself, yeah.
8: Maar ook Nigel Farage heeft hier duchtig campagne gevoerd. Zelfs met een loterij voor gratis energie voor deze hele straat. De bewoner van nummer

0: 12 steunt Reform UK voluit.
1: I was going to vote for them anyhow, because I think it's time for some change. The way they spend the money or waste money, locally and nationally.
0: Dat de Groenen zich ook als alternatief opwerpen, verzwakt links hier nog meer. Maar Labour-kandidaat Alex Sharples houdt het hoofd recht. Wij hebben de mensen getoond wat we hier doen en kunnen doen. Zij moeten nu kiezen.
2: We've delivered on some stuff already. And whatever happens tomorrow, it's up to the people. Because that's what democracy is.
3: Sporttitelverdediger Paris Saint-Germain zit voor het tweede jaar op rij in de finale van de Champions League voetbal. Gisteren speelde het 1-1 gelijk tegen Bayern München, maar PSG had de heenmatch van de halve finale met 5-4 gewonnen. Olivier de Wilde.
4: De 5-4 doelpunten kermis uit de heenmatch kreeg meteen een vervolg. PSG kwam via gouden bal Dembélé al na 3 minuten op 0-1. Een valse start voor Companies Bayern, al ging het meteen ijverig en met veel kansen tot gevolg op zoek naar de gelijkmaker. Er waren ook twee controversiële beslissingen van de scheidsrechter, maar nooit trokken de Duitsers aan het langste eind. In een zenuwachtige tweede helft kwam PSG zelfs het beste uit de verf, maar Bayern-keeper Neuer hield de kwalificatiehoop in leven. Het Duitse slotoffensief was ook niet dwingend genoeg, waardoor PSG nooit meer in de problemen kwam en Kane's gelijkmaker in minuut 94, de 1-1 dus, kwam logischerwijze te laat.
3: Voor Bayern en trainer Vincent Kompany eindigt de Champions League in de halve finale. Hij was niet tevreden over enkele beslissingen van de scheidsrechters. Eén keer werd handspel van PSG niet bestraft omdat er eerst handspel van een Bayern-speler gezien was. Kompany heeft de beelden 3 keer bekeken en hij snapt het niet.
5: Ik heb 3 keer die beelden beobachtet. Vielleicht hebben ze andere beelden gezien. Ik heb geen enkele beeld gezien voor de Konrad Leimer met zijn hand den bal berührt. Stimmt das? Hat jemand vielleicht andere Bilder gesehen hier? Nein?
3: De Champions League finale op 30 mei is tussen PSG en Arsenal, met wel een andere Belg, rode duivel Leandro Trossard. Vandaag bewolkt met in de namiddag kans op een lokale bui. We halen tot 16 graden. Morgen brede opklaringen, later meer wolken, maar meestal droog en tot 18 graden. Zaterdag wordt het vrij zonnig en tot 22 graden. Dit nieuws begon met een Europees akkoord van vanmorgen. Er komt eind dit jaar een verbod op systemen met artificiële intelligentie die naaktbeelden maken van gebruikers zonder hun toestemming. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 1.
7: De ochtend.
6: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.
8: Goedemorgen, wij blijven nog een uurtje heel dicht bij u. Welkom.

0: John Lennon en Instant Karma, of zoals de jeugd zegt, karma.
1: De ochtend.
0: Er zijn zorgen bij de brandweer over flexijobs, dat schrijft het Nieuwsblad vanmorgen. En dat wist Jasper ons hier al te vertellen. Veel beroepsbrandweermensen gaan na hun uren flexijobben. Of als vrijwilliger bijklussen bij een naburig korps. Dat is allebei voordeliger dan overuren doen bij hun eigen korps. Ja, dat is een probleem natuurlijk, hè, want op die manier is het steeds moeilijker om mensen te vinden die overuren willen doen. En dat is noodzakelijk. N-VA wil daarom de belastingen op overuren aanpassen, zodat de beroepsbrandweermensen meer overhouden om hen te overtuigen. Goedemorgen, Dries van der Veeken.
2: Goedemorgen.
0: Kapitein bij Brandweer Oostende. Ondervindt u dat probleem ook in uw korps?
2: Ja, klopt. Wij hebben dat eigenlijk ook. Onze beroepsbezetting of onze bezetting toekomst bestaat uit een aantal profielen, een aantal statuten. Wij hebben vrijwilligers die bij ons aan de slag zijn en wij hebben natuurlijk ook onze beroepsmensen. En wij merken wel dat de beschikbaarheid van vrijwilligers aan het dalen is. Dat is een maatschappelijk fenomeen. Dat is niet enkel in Oostende, maar dat is in heel Vlaanderen. En dan willen wij graag ook beroep doen op onze beroepsmensen die na een uren al dan niet nog bijkomende beschikbaarheid hebben. En wij moeten helaas vaststellen dat zij er wel heel vaak voor opteren om andere jobs te gaan doen, omdat zij op het eind van de rit daar meer aan overhouden.
0: Omdat dat meer geld oplevert, ja. Heeft u het zelf ook al gedaan?
2: Zelf zit ik in een functie waar ik misschien iets minder tijd heb. in een vroegere functie wel, ja? Dat klopt.
0: U weet waar u over spreekt. Is het een groot verschil? Zit er veel verschil van geld op?
2: Ja, dat is natuurlijk sectorafhankelijk. Ja. Maar goed, wat wij eigenlijk vragen of waar wij voor ijveren, dat is eigenlijk een gelijk speelveld waar wij toch concurrentieel worden en dat wij toch iets wat dezelfde voorwaarden kunnen bieden. Want in tijden van beperkte beschikbaarheid kan dat toch wel het verschil maken tussen een volwaardige dienstverlening of niet. Ja. Dus ik denk dat het belang daarvan niet kan onderschat worden.
0: Nee, en dat gelijk speelveld, dan gaat het over die overuren bij de professionele brandweer gelijk belasten als flexijobs.
2: Ja, klopt. Ja. Er is een artikel voorzien in onze wetgeving, in ons statuut, die het presteren van overuren toestaat. Dat gaat over een tiental uur per week of een 40 uur per maand. Maar dat wordt wel zeer zwaar belast. Dus de mensen denken ook wel twee keer na of dat uiteindelijk wel de moeite loont om dat te doen of niet.
0: Ja, want we spreken nu over flexijobs in het algemeen. Maar de absurditeit is soms dat men inderdaad naar een naburig korps daar vrijwilliger gaat zijn, omdat dat dan meer oplevert, hè?
2: Wel, men moet natuurlijk voldoen aan de voorwaarden om vrijwilliger te zijn in een hulpverleningszone. Dus dat is met woonafstanden ten opzichte van de kazerne. Maar het is zo dat een vrijwilliger die kan tot x aantal euro op jaarbasis fiscaal vrijgesteld worden. Ja. En je kan geen twee statuten hebben binnen dezelfde hulpverleningszone. Wat we eigenlijk vragen is dat men binnen dezelfde hulpverleningszone beroeps kan zijn, maar eigenlijk ook de overuren kan presteren zoals men eigenlijk een vrijwilliger zou zijn binnen diezelfde zone.
0: Ik begin het te begrijpen.
2: Dat is eigenlijk wat er heel concreet.
0: Ja. Ja. Ijveren jullie daarvoor? Hebben jullie daar al over gesproken?
2: Dat is iets dat leeft binnen het netwerk brandweer. Dus de Vlaamse hulpverleningszones zijn verenigd in een federatie eigenlijk, waar men strategisch gaat nadenken over de uitdagingen die ons te wachten staan. Dat is een van de hot topics. Eigenlijk willen wij zoveel mogelijk potentieel hebben. Het zij vrijwilligers, het zij beroepsmensen die na een uur nog beschikbaar kunnen staan, om eigenlijk onze diensten te kunnen vullen. Omdat het toch wel van belang is natuurlijk.
0: We hebben het begrepen en het probleem ook, want heeft dat al voor personeelstekort gezorgd bij jullie?
2: Ja, dat is natuurlijk een samenloop van omstandigheden. Aha. Maar goed, ik denk dat dat geldt in elke sector. Vakantieperiodes, feestdagen, waar er en langdurig zieken zijn en loopbaanonderbrekingen en dergelijke, dan wordt het steeds moeilijker om je dienst eigenlijk vol te krijgen. Ja. En als de fiscaliteit dan nog niet mee zit, dan is dat een extra parameter die het moeilijk kan maken. Dus als we die kunnen opheffen, dan zou dat mogelijk soelaas kunnen bieden.
0: Uw pleidooi is gehoord. Dank u wel, Dries van der Veeken, kapitein bij Brandweer Oostende.
2: Dank u wel.
0: 211 kilometer file staat er op de E17 van Antwerpen naar Gent. 20 minuten vertragen van Lokeren tot voorbij Destelbergen. De weg is daar intussen vrijgemaakt. Op de E34 naar Knokken, 10 minuten aan de Zelzate-tunnel, want daar wordt gewerkt. Er zijn ook files naar Antwerpen.
1: Op de E17 een klein half uur vanaf Haasdonk. Op de E34 een kwartier vanaf Waaslandhaven Oost. Op de E19 ook een kwartier vanaf Sint-Job. Op de E34 vanaf Oelichem. En op de E313 een klein half uur vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten erbij van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Richting Gent een kwartier van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Langzaam naar Brussel op de E19 een kwartier vanaf Semst. Op de E40 20 minuten vanaf Bertem. In Everberg is de linkerrijstrook versperd door een aanrijding. En op de binnenring rond Brussel nog een half uur vertragen tussen Grootbijgaarden en Vilvoorde.
3: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.

0: Lenny Lenny met Tambourine.
1: De ochtend.
0: We maken er dan altijd iets Belgisch van. Hè? Geen Belgische finale in de Champions League. Geen Kompany tegen Trossard, want Bayern München overleefde de halve finales tegen PSG niet. Steven de Voer, oudspeler in de Premier League, oud-rode duivel. Jij kent Kompany. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, veel mensen hadden gehoopt op evenveel spektakel als in die heenmatch. Al was dat waarschijnlijk onmogelijk en zal dat ook niet snel meer gebeuren. Is het logisch dat dat er niet van kwam?
2: Ja, logisch. Misschien wel. Ik denk misschien dat beide trainers toch een beetje geprobeerd hebben om hun defensieve organisatie toch een beetje op punt te krijgen. Om niet zoveel tegendoelpunten te krijgen. Mm. Zonder daarbij hun aanvallende intenties te verloochenen. Maar gisteren was het, ja, denk ik, misschien ook normaal op alle vlakken iets minder.
0: Ja, als we dat nu over die twee wedstrijden bekijken. Hè, gisteren 1-1. Is PSG de terechte finalist?
2: Ja, ik denk dat... Ja, alles beslist is in die eerste wedstrijd. Dat gaf PSG natuurlijk een klein voordeel. En hebben ze dat heel goed uitgespeeld gisteren in die terugwedstrijd.
0: Ja. Heeft Luis Enrique onze Vincent Kompany tactisch overklast gisteren?
2: Overklast zou ik nu niet zeggen. Denk gewoon dat Bayern het iets moeilijker, ja, iets meer wou forceren. En dat meer in de kaart speelde van PSG.
0: Kan je ons even meenemen naar die penaltyfase waar zoveel over te doen is? Wat gebeurt er en waarom deze beslissing? Dus, Bayern wilde graag een penalty en kreeg het niet. Waarom niet?
2: Ja, omdat de scheidsrechter waarschijnlijk heeft beslist dat het een aangeschoten bal was in de eigen 16. Dus de speler van PSG wil de bal ontzetten en schiet volgens de scheidsrechter per ongeluk tegen de arm van een medespeler. Dat is natuurlijk voor interpretatie vatbaar. Heel Bayern München en misschien ook meerdere mensen zullen zeggen dat dit ook gewoon een penalty is. Maar de Portugese scheidsrechter zag dat anders.
0: Oké, dat is de scheidsrechter. Hoe zag jij het?
2: Ik denk wel, als we toch door een Belgische bril bekijken, dat het penalty had kunnen zijn.
0: Ja, dan heeft de Kompany een punt.
2: Ja, meestal als hij iets zegt, heeft hij een punt.
0: Ja, een dommerik is het niet, nee.
2: Nee, een dommerik is het niet. Maar hij zal natuurlijk wel enige subjectiviteit in zitten. Maar ja, het is natuurlijk heel raar als je ziet welke penalties of welke handsballen er soms worden gefloten. In het voetbal is dit dan wel een heel rare, ja, een rare beslissing.
0: Ja, het toonde zich zeer ontgoocheld. Hij heeft dat ook uitgesproken over die beslissing. Wat een druk moet er op zijn schouder gerust hebben, hè?
2: Ja, dat wel, maar ik denk wel dat hij daar goed mee om kan. Ik denk als je zo dicht staat bij een finale en als je dan ziet dat er zulke beslissingen, twijfelachtige beslissingen gemaakt worden, dan is dat heel moeilijk om te accepteren als je dan zo dicht bij die finale staat.
0: Ja, je speelde samen met hem bij de Rode Duivels. Een grote toekomst voor Kompany, dat hadden wel meer mensen gezien, denk ik, maar dat hij het zo ver ging schoppen, had jij dat vermoed?
2: Ja, als je ziet hoe het als speler en hoe hij in elkaar steekt ziet en hoe hij ook als speler nadacht over het voetbalspelletje, dan had je dat misschien wel in de gaten. En ik denk dat het dan op aankwam dat hij de kans zou moeten krijgen en die heeft hij gekregen.
0: Ja, waarom hebben ze bij Anderlecht niet gezien dat hij zo'n goede trainer is?
2: Dan moet je aan de mensen van Anderlecht vragen.
0: Nee, maar dat blijft toch vreemd, hè?
2: Ja, ik denk dat hij bij Anderlecht natuurlijk veel meer werk had en van verder moest komen en meer tijd. Daar zag je natuurlijk dat ze de goede richting uitgingen, maar ik denk dat ze bij Anderlecht minder geduld hadden en dat ze daarom die beslissing hebben genomen. Wat, ja, als je het nu bekijkt, zeer jammer is.
0: Heb jij zijn nummer nog? Ik bedoel, kan jij hem nog een berichtje sturen?
2: Ik had zijn Engels nummer nog toen hij trainer van Burnley was. Maar ik denk, als hij een Duits nummer heeft, dan heb ik
0: dan
2: het
0: Dan is het voorbij, ja. Het is niet dat jullie de hele tijd naar elkaar zitten te sturen. Hij wordt goed afgeschermd, hè, en terecht waarschijnlijk.
2: Ja, hij wordt goed afgeschermd, maar ik denk dat hij anders ook wel bereikbaar is voor heel veel mensen. Maar het is niet dat we elkaar elke week sturen.
0: Had dit een finale moeten zijn?
2: dit had de finale moeten zijn. Als je kijkt naar die andere wedstrijd tussen Atletico Madrid en Arsenal, is het, ja, ik kan niet zeggen jammer, maar dat PSG-Bayern München, dat dit geen finale is wel jammer.
0: Maar goed, voor Arsenal is dit wel fantastisch.
2: Ja, voor Arsenal is het fantastisch, hè, want we hebben de laatste weken toch onder grote druk gestaan, omdat ze toch twee bekers zijn uitgeschakeld. Nu zitten ze toch wel terug op titelkoers. Maar dan doet die Champions League finale wel deugd.
0: Oké, we zien het wel over een paar weken. Dankjewel voor dit gesprek, Steven Voer.
2: Dus, graag gedaan.

0: The War on Drugs met Lucius en I Don't Live Here Anymore.
1: Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor uw gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
2: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
3: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
2: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: U denkt vaak aan wat u hebt opgebouwd. En aan wat u wilt doorgeven. Aan de waarden die voor u belangrijk zijn. En aan het maken van de juiste keuzes. Bij Deutsche Bank zijn we continu bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in uw traject, met aandacht voor uw project en met de focus op uw vermogen.
5: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication, Deutsche Bank.
6: VRT Radio 1.
7: De Ochtend.
0: 8:30, goedemorgen. Een vers Europees akkoord is er om apps aan banden te leggen die naaktbeelden maken met artificiële intelligentie.
8: Ja, denk bijvoorbeeld aan grok van Elon Musk. Daar kun je aan vragen om valse naaktbeelden te maken van iemand zonder dat hij daar toestemming voor geeft. Dat zal verboden worden vanaf eind dit jaar. Dan mogen AI-systemen dus geen naaktbeelden of expliciete foto's meer maken zonder toestemming van de betrokkenen.
0: Child Focus bijvoorbeeld is daar al veel langer vragende partij voor. Zij reageren hier straks nog.
8: Premier De Wever is de controverse over illegale Joodse besnijdenissen beu. Na het bericht dat het parket twee Joodse mannen wil laten vervolgen, reageerde de Amerikaanse ambassadeur gisteren opnieuw heel kwaad. En De Wever zegt dat zijn uitspraken over antisemitisme niets bijdragen. En in Letland zijn twee drones neergestort. Volgens het Letse leger kwamen ze vanuit Rusland. Een van de drones zou terechtgekomen zijn op een olieopslagplaats, niet zo ver van de grens met Rusland. Er brak brand uit, maar die was snel weer geblust. Mogelijk waren het afgeweken Oekraïense drones die doelwitten in Rusland viseerden.
0: Als het overzicht, goedemorgen Bram.
9: Goedemorgen.
0: Een beetje verbetering op komst?
9: Ja, zeker wel. Op vele plaatsen op dit moment nog wel zwaar bewolkt, maar vanaf het noorden komen er stilaan opklaringen binnen. Dus we gaan de zon te zien krijgen. Een wisselende bewolking voor vandaag met in de namiddag misschien lokaal nog een enkele bui. Maar op de meeste plaatsen houden we het droog bij temperaturen die toch wat ondermaat zijn. 13 tot 16 graden vandaag en een zwakke tot aan zee soms matige noordoostenwind. Vanavond en vannacht gaan die opklaringen zich nog meer uitbreiden bij minima van 5 tot 8 graden. En dan krijgen we morgen toch wel een zeer zonnige start. In de loop van de dag gaan er morgen stapelwolken ontstaan, maar op een enkele bui na blijft het droog. Het wordt ook wat zachter. We gaan naar 17 graden op veel plaatsen. En daar doen we dan op zaterdag nog wat bij. Temperaturen dan rond 20 graden met behoorlijk wat zon. Dus die zaterdag ziet er goed uit. Zondag wordt dan wel wat wisselvalliger opnieuw.
0: Oké, dank je.
10: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
6: Radio 1.
7: De Ochtend.
6: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.

0: een beetje female power, vrouwelijke kracht. Dat hoort wel bij waar we het over gaan hebben.
1: De ochtend.
0: Want de Biennale van Venetië is officieel geopend. U hoorde hier gisteren Joris Vergeulen al met een verslag. Kan u allemaal nalezen op de VRT Nieuws site. Maar dus ook ons Belgisch paviljoen is er. Wij willen het doodgraag over kunst hebben. Maar het gaat daar ook heel veel over politiek, Jasper.
2: En dat heeft alles te maken met de deelname van Rusland en Israël. Het lijkt wel het Songfestival. Heel wat kritiek. Gisteren moest het Russische paviljoen zelfs even sluiten door protestacties van Femen en Pussy Riot. Een 40-tal actievoerders trokken met roze bivakmutsen naar dat paviljoen, staken gekleurde rookfakkels af en riepen slogans als Graves Below, Art for Show en Blood is Russia's Art.
3: Graves Below!
2: En ook aan het Israëlische paviljoen was protest tegen de oorlog in Gaza. En de sfeer op de biennale is daardoor nogal gespannen.
0: Ja, maar toch is er kunst geweest. Miet Warlop, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Voor het eerst in 131 jaar is de sleutel van dat Belgisch paviljoen in handen van een performancekunstenaar. Hoe laat was het?
4: Hoe zegt u?
0: Hoe laat was het?
4: Hoe bedoel je, hoe
0: vannacht?
4: Laat was het?
0: Wanneer ben je gaan slapen?
4: Rond 2 uur of zo.
0: Oh, dat valt nog mee.
4: Nee, dat is het voordeel aan Venetië. Alles sluit vroeg. Dus je kunt wel naar feestjes gaan, maar dan zit het toch nog op een treffelijk uur.
0: Ja, het is als een pretpark dat sluit, hè. 'S avonds en 's ochtends weer open gaat. Het was een lange aanloop, maar het was dan eigenlijk zover. En alles wat wij er tot nu toe van hebben kunnen zien, is dat het een ongelooflijke fysieke ervaring is wat jij daar teweeg brengt in dat paviljoen.
4: Ja, wel, het paviljoen is eigenlijk een heel schoon klein gebouwtje. Dus dat is ook niet dat we daar in een grote arena zitten of zo. Maar toch heb ik daar zo een arena van gemaakt. Dus het is allemaal heel dicht op het lichaam en heel confronterend en dichtbij. Dus ik denk dat het daardoor ook wel voor het publiek ook een soort van fysieke ervaring wordt. Natuurlijk, de performers die performen eigenlijk 8 uur per dag met een aantal breaks tussen. Het is muziek, drummen, het is heel rechtdoor en heel in your face. Dus die zitten daar wel oog in oog met dat publiek. Dus dat is eigenlijk wel redelijk, echt wel intens voor hun ook.
0: Waren ze blij ook? Want ja, het dan echt doen voor een publiek, dat is dan toch nog iets anders, hè?
4: Ja, dat was even verschieten, want dat publiek staat natuurlijk overal rond. Dus die normaal gezien zitten die dan in een tribune, maar hier lopen die eigenlijk gewoon basically tegen u. Maar het was echt wel overdreven gisteren. Het volk was echt... Er was zoveel volk dat we moesten gewoon mensen naar buiten duwen. Want op den duur was er niet genoeg oxygen in the room eigenlijk voor de performance te doen, want iedereen neemt natuurlijk lucht en... Er was gewoon geen plaats meer voor de drummer om te ademen als hij bovenop de wand zat.
0: Ja, en het is een klein sereen paviljoen inderdaad, hè, waar dan zo'n kracht in plaatsvindt. Die woorden in gips, zijn er al vele gipsen platen gesneuveld eigenlijk? Gisteren?
4: Ja, absoluut. Ja, het is ook deel van, het is deel van de actie ook. En ik ben de vraag vergeten.
0: Dat is niet erg, je hebt ook niet zo heel veel geslapen. Of vooral veel gipsplaten zijn gesneuveld. En of dat een probleem is.
4: Het is deel van de performance. Dat ze kunnen barsten, maar niet uiteenvallen. Dat is natuurlijk een verschil. En we kunnen die ook restaureren, herafgieten. Dus heel de ruimte is een soort van draaiende beweging. Van het maken van zo'n woord. Die eigenlijk vaak een dubbele inhoud heeft. Ja. En die ook wel gechant wordt en gezongen en ook wel vaak is gegooid of tussen de vingers geglipt of een woord dat je niet kunt loslaten of een woord dat uit je handen valt of dus er wordt van alles met die woorden gedaan. En die worden hersteld inderdaad. Dus we hebben er 1000 meegenomen en nu hebben we er nog moeten we er eigenlijk alweer zwaar beginnen afgieten.
0: Ja, en dat zal in de volgende maanden niet anders zijn. Dat is ontstaan in je brein, hè. En dan krijgt dat, dan komt dat tot leven. En gisteren dan pas echt. Is het zoals je het had gehoopt?
4: Ja, het is veel zotter. Ik heb dat nooit niet door, dat je eigenlijk, omdat je zo geconcentreerd en gefocust en, ja, en met zorg probeert dan iets te werken. En dan plots wordt dat gewoon zo omvergewandeld en wauw en zo. En mensen die daarover praten. En ja. Dat is toch altijd wel zo, nog altijd een special effect op dat werk, dat publiek. En dat verandert gewoon eigenlijk heel de invalshoek zelfs vaak van een werk.
0: Ja.
4: Dus, maar hier is het wel extreem.
0: Ja, en daar dan tussen lopen en horen wat de mensen zeggen, dat doet wel iets waarschijnlijk.
4: Ja, maar ook, ik zie echt al hun gezichten. Dus ik denk dan ook, ik moet ook leren nu van rustig te blijven en niet te denken, ah, die en die en die is hier, dus we gaan snel nog eens dat doen. Want we hebben natuurlijk een rustige planning nodig en een doenbare planning. En dan mag je eigenlijk niet beginnen flippen als je plots iemand binnen ziet komen dat je graag van alles zou willen tonen die eigenlijk in de ochtend is gebeurd.
0: Ja.
4: Maar ja, we zitten dan in de namiddag en dan kunnen we de tijd niet terugdraaien, wat toch spijtig is.
0: Ja, in het leven is dat sowieso spijtig. Wanneer kunnen we dat eigenlijk zien? Ik bedoel, de performance zelf, hè? Als we naar Venetië gaan, naar Biennale, wanneer kunnen we dan in dat Belgisch paviljoen terecht om de performance te zien?
4: Wel, nu zijn de performances tot eind mei.
0: Mm-hmm.
4: Het is eigenlijk één lang stuk van 2,5 uur dat we in 4 stukken hebben getrokken.
0: Ja.
4: Zodanig dat je overhands de dag hier en daar een eiland van performance hebt. En dan, dus nu is tot eind mei, dan in juni vanaf 17 juni tot eind juni. En dan in juli en augustus is het hier zodanig warm dat we maar 4 shows doen per maand. Dus dat is in eind juli, eind augustus telkens 4 dagen dat we performen. En dan vanaf september, oktober en november, de laatste 2 weken van de maand.
0: We hebben de agenda erbij genomen. En heb jij de tijd gehad om al andere dingen te zien? Andere
4: Ik
0: Belgen?
4: Ik heb niets gezien. Niets. Ik heb ook alleen nog maar Via Garibaldi gezien en Giardini.
0: Oké, okay, ja.
4: Dat is de straat waarin ik woon.
0: Die ene centrale straat, dat is het. Oké.
4: Okay. Ja,
0: en de volgende dagen kan je dan een beetje gaan rondrijden?
4: Ja. Morgen gaan we inderdaad de deuren dicht doen om te staken. Omdat we natuurlijk, niemand is hier geïnteresseerd echt om zijn platform te delen met genocide staten. Dus het is wel echt inderdaad... Ja, ook wel goed om te voelen dat iedereen wel door heeft dat dit platform is waarop dat je mond moet open doen en dat je paviljoen moet sluiten.
0: Ja.
4: Dus morgen is er dan betoging en dan vanaf volgende week denk ik dat het iets rustiger zal worden.
0: Oké, okay. Dus morgen is het stilte in het paviljoen, ook al heet de installatie It Never Shht. Oké,
4: okay.
0: En wij doen er nu het zwijgen toe. Dankjewel, Mietwaard Lop, en succes.
4: Dankjewel, dag.

0: Sky Newman en Wok. 189 kilometer file. Op de Limburgse Noord-Zuidverbinding richting Hasselt staat u een half uur in de file van Hechtel tot Houthalen. Op de E40 van Brugge naar Gent 20 minuten aanschuiven tussen Nevelen en Drongen door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de E17 van Antwerpen naar Gent 20 minuten trager van Lokeren tot voorbij Destelbergen. De weg is daar intussen vrijgemaakt. En op de E34, dat is hem, naar Knokken 10 minuten aan de Zelzatentunnel, want daar wordt gewerkt.
1: De files naar Antwerpen op de E17, 25 minuten vanaf Haasdonk. Op de E19 een kwartier vanaf Sint-Job. Op de E34 vanaf Oelegem. En op de E313 20 minuten vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier erbij van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Langzaam naar Brussel op de E19 een kwartier vanaf Zemst. Op de E40 een kwartier vanaf Bertem. Verder ook nog een kwartier vanaf Everen. En de Rijerscentrumtunnel is momenteel afgesloten. En ook nog op de binnenring rond Brussel een half uur trager tussen Grootbijgaarden en Vilvoorde.
2: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
3: De ochtend.
0: Beslissing vanuit Europa, waar Leen de Witte het daarnet over had. Er komt dus een verbod op AI-systemen die seksueel getinte of expliciete beelden kunnen maken zonder toestemming van de betrokkenen. Die befaamde deep nudes. De beslissing maakt deel uit van een grote herziening van de Europese wetgeving rond AI. Nel Broodaars van Child Focus, CEO daar. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Hier hamerden jullie al lang op, hè?
4: Ja, inderdaad. Wij zijn al meer dan 2 jaar aan het zeggen dat het niet kan, dat dergelijke apps beschikbaar zijn, bestaan en niet verboden worden. Dus wij zijn zeer blij dat er nu vanuit Europa effectief stappen gezet zijn om die apps te gaan verbieden.
0: Ja, dat verbieden, waaruit bestaat het dan en zal dat volstaan?
4: Het is een belangrijke stap in ervoor zorgen dat die apps niet meer vrij beschikbaar zijn, wat tot op vandaag wel het geval was, of zelfs zagen dat die technologie geïntegreerd wordt, zoals bij GROK bijvoorbeeld, in heel erg laagdrempelige dingen die mensen kunnen gebruiken. Dus het is een belangrijk signaal dat deze apps niet meer beschikbaar mogen gesteld worden, dat er ook geen reclame meer voor gemaakt mag worden. Ja, en zo gaan we natuurlijk de drempel tot seksuele uitbuiting van kinderen en anderen, gaan we daardoor een stukje verhogen. En dat is absoluut een goede zaak.
0: Ja, want wat zijn daar nu de regels voor?
4: Ja, momenteel kunnen of konden die apps vrij beschikbaar zijn. Natuurlijk, wat er met die apps gegenereerd wordt, dat was vaak wel al illegaal. Zeker als we spreken over minderjarigen, gaat dat over seksuele misbruikbeelden. En die beelden as such zijn illegaal. Bij meerderjarigen zit dat al wat vaker in een grijze zone. Maar de apps as such, die mochten wel gewoon bestaan. En het is dus heel erg goed dat die apps nu ook niet meer mogen bestaan. Zodanig dat we al die grijze zones en al die eventuele verwarring daarvan afhalen. Ja, en zeker kinderen gaan we op die manier echt zeker een stukje beter beschermen.
0: Ja, gaan we het zo meteen over hebben. Maar nog even, dit staat of valt waarschijnlijk ook met controle.
4: Absoluut. Zoals elk stukje wetgeving zal handhaving heel erg belangrijk zijn. Ja, dat daar ook effectief controle op gaat zijn door de bevoegde diensten. Ik heb daar alle vertrouwen in dat dat zeker en vast ook zal opgenomen worden. Maar gewoon een wetgeving as such zal weinig veranderen als er geen handhaving is. Dus dat zou wel een heel erg belangrijk onderdeel ervan zijn natuurlijk.
0: Ja, dit is voor iedereen belangrijk, hè? Ook voor volwassenen. Het zal je maar overkomen, zeg maar. U staat natuurlijk voor Child Focus en voor de kinderen. Welk verschil maakt dit voor kinderen?
4: Ja, dit maakt een bijzonder groot verschil. We zien het aantal slachtoffers van met die deep nude apps gegenereerde beelden zien we toenemen. We hebben bij jullie in de checkweken het er nog over gehad dat we momenteel aan minimaal 1 slachtoffer per week zitten. Ja, we hebben er toch wel vertrouwen in dat door het minder beschikbaar zijn van deze technologie en het illegaal maken van die toepassing van de technologie, dat er toch wel minder kinderen slachtoffer gaan worden. En dat is vooral voor de slachtoffers bijzonder goed nieuws, want we weten dat slachtoffers van door AI gegenereerde beelden, dat even verschrikkelijk en verwoestend is als dat effectieve beelden zijn.
0: Want dat moet u misschien nog even uitleggen, want je zou kunnen denken, het is niet echt, hè?
4: Ja, absoluut. Maar als het je echt gezicht is met een gemaakt AI-beeld dat er zeer realistisch uitziet, ja, dan is het al heel erg moeilijk om te zeggen dit is niet echt. En het voelt voor een slachtoffer even sterk als een inbreuk in hun seksuele integriteit als dat er iemand een foto die je zelf gemaakt hebt of een andere door hen gemaakt beeld gaat verspreiden. Dus we merken dat het voor slachtoffers eigenlijk geen verschil maakt of het echt of niet echt is. Het voelt echt aan. En het blijft een inbreuk op je seksuele integriteit. Ja. Het blijft een beeld van seksueel misbruik van kinderen.
0: En kan het dan ook belangrijk zijn voor de bewustwording, eigenlijk ook voor jonge mensen, om door te hebben, oké, dit doe je ook niet. Met elkaar, dat is niet grappig. Omdat het verboden is, kan dat dan die drempel hoger liggen?
4: Zeker en vast. En in alles wat de seksuele uitbuiting van kinderen aangaat, of het nu gaat tussen jongeren onderling of volwassenen ten aanzien van kinderen, moeten we de drempel zo hoog mogelijk maken. En door die apps nu illegaal te maken, wordt die drempel een stuk hoger en is er ook nog meer materiaal, nog meer slagkracht om aan die bewustmaking te doen dat dit helemaal niet oké is en dat het iets is dat we als maatschappij niet kunnen tolereren. En die boodschap wordt nu ook door de wetgever gegeven.
0: Duidelijk. Dank u wel, Nel Broodaars, over die beslissing dus van Europa, de CEO van Child Focus. Fijne dag nog.
4: Dank je wel, graag gedaan.

0: Josie Something van Zita Swoon. Veel plezier zometeen met die classic stories van Floris. Fijne dag.
1: De Roma en literair productiehuis Vonk en Zonen presenteren Vers Vuur. Op zaterdag 23 mei. Een prikkelend festival van woordkunst in al haar vormen. Met onder andere Chibi Ichigo, Fresco, Ikraan, S.O.E. Weide en Willy Organ op verschillende podia. Tickets via deroma.be, samen met Radio 1.
2: Oh, amai, check die foto van Trump met een rollator.
3: Ja, check die foto van Trump met een rollator.
2: Huh?
3: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
4: Onwaar.
3: Want vandaag is wat je ziet niet altijd wat het lijkt.
2: Ah, serieus?
3: Bij twijfel, ga naar check in de app van VRT Nieuws. VRT Nieuws, helemaal helder.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Verwen mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 4,99 euro.
7: Check de promo.
6: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
8: Nu bij Maxizo.
9: Hallo.
8: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
10: Slim naar Antwerpen presenteert...
11: De Wegwijzer.
10: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
12: Met een snelle check, voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
10: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
13: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
14: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
13: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan 24,99 euro.
15: Kan ik mijn

0: Zit je als zelfstandige met vragen over je inkomen wanneer je uitvalt? NN beschermt je bij fysieke en zelfs mentale klachten. Vind de juiste antwoorden bij een makelaar of op nn.be. NN, verzekeren en beleggen.
1: Scherp zien als alles om u heen beweegt. Ook als markten schommelen en informatie blijft toenemen. Wij filteren wat ertoe doet. U kiest de richting. Niet op gevoel, maar op inzicht en de expertise die uw vermogen verdient. Het vermogen om koers te houden als alles beweegt. Samen met ABN AMRO Mace Pearson, de ondernemende private bank.
2: Vandaag wordt Thelma Houston 80 en ze is veel meer dan de hit Don't Leave Me This Way. Dat vertellen we zometeen in Classic Stories na het nieuws van 9 uur.
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Dort. De Europese Unie voert eind dit jaar een verbod in op apps en programma's die met artificiële intelligentie naaktbeelden of expliciete foto's maken. Denk bijvoorbeeld aan de AI-assistent Grok van Elon Musk. Die kan valse naaktbeelden maken van iemand zonder dat die toestemming geeft. Er is nu een rode lijn getrokken tegen digitale seksuele uitbuiting, zegt Europarlementslid Asita Kanko van N-VA.
6: Het is ontzettend belangrijk omdat er zoveel vrouwen en meisjes, zeker onschuldige mensen, online vernederd worden. Dat hun beeld gebruikt wordt om hen naakt te tonen. En ze hebben heel vaak geen enkele mogelijkheid om zich daartegen te verzetten. Dus wij vonden het zeer belangrijk dat er een verbod zou komen op EU-niveau.
5: De Europese Rekenkamer komt opnieuw met een kritisch rapport over het coronaherstelfonds. Lidstaten konden in totaal meer dan 500 miljard uitgeven om economisch te herstellen na de pandemie. Maar het is niet altijd duidelijk hoe ze dat geld juist besteed hebben, zegt Annemie Turt.
7: Nu bij Maxizo.
8: Hallo!
7: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
0: Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen.

0: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we toasten.
1: Chin chin.
0: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
1: Knalprijs.
0: Besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
2: Radio 1 live. Weer lui die na de uren bijverdienen met een flexijob of bij een ander korps, dat schrijft het Nieuwsblad. Voor beroepsbrandweermensen levert dat meer op dan overuren te doen bij hun eigen korps. Dat maakt het lastig om bij grote incidenten nog genoeg volk te vinden. De vergoedingen moeten gelijk getrokken worden, vindt Dries van der Veeke van de brandweer in Oostende.
3: Wat wij wel vaststellen, dat is natuurlijk ook heel menselijk, is dat mensen toch wel gaan nadenken wat fiscaal het beste uitkomt, waar zij het meest aan overhouden. Dus wat wij eigenlijk vragen als sector, is dat eigenlijk ook beroepsbrandweermensen over eenzelfde fiscale vrijstelling zouden kunnen beschikken zoals hun vrijwillige collega's dat doen. En dat is eigenlijk om de kansen even groot te maken dat zij ook bereid zijn om extra prestaties te doen bij hun beroepsactiviteit.
2: N-VA heeft intussen een wetsvoorstel klaar om de overuren van professionele brandweermensen fiscaal interessanter te maken. In Letland zijn 2 drones neergestort. Volgens het Letse leger kwamen ze uit Rusland. Een van de drones zou terechtgekomen zijn op een olieopslagplaats, niet zo ver van de grens met Rusland. Er brak brand uit, maar die was snel weer geblust. Mogelijk waren het afgeweken Oekraïnse drones die doelwitten in Rusland viseerden. Dat gebeurde eind maart ook al, niet alleen in Letland, maar ook in Estland en Litouwen. Bewolkt vandaag met in de namiddag kans op een lokale bui. We halen tot 16 graden. Morgen zijn er eerst brede opklaringen, daarna meer wolken, maar wel meestal droog en tot 18 graden. Zaterdag vrij zonnig en tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Ik heb de uitslag van de lottotrekking van gisteravond. De winnende nummers zijn 8, 10, 19, 35, 38 en 45. Het reservenummer is 27. Er was ook een Joker Plus trekking. Daarvan zijn dit de winnende nummers 8, 4, 6, 4, 8, 3. Het symbool is steenbok. Bel het betaalnummer 0900 22 300 of lees alle uitslagen en de winstverdeling na op lotto.be.
5: Energiewijs ondernemen start bij NWISE. NWISE.be.
6: Radio 1.
7: Classic Stories.
6: Met Floris Dalemans.
4: Hey, goedemorgen. Vandaag gaan we het dus hebben over Thelma Houston, die jarig is. Maar ook over Chris Frantz natuurlijk, want de drummer van Talking Heads van Tom Tom Club zit al een hele week in de jukebox. Vandaag een verhaal dat zich op Barbados afspeelt. En er is ook nieuws opgedoken van Mike D van de Beastie Boys. Daar gaan we het zo meteen ook over hebben. Maar eerst Oasis. Dit is She's Electric. Heel erg welkom. She's

0: Then I would be electric too. Dat is de point natuurlijk. She's electric van Oasis.
1: Classic stories.
0: Vandaag is er nieuws binnengekomen over dit prettig zootje ongeregeld.

0: Sabotage van Beastie Boys, die bestaan al even niet meer. Maar fans hebben ze nog steeds. Bijvoorbeeld FBI-baas Kash Patel. Want enkele dagen geleden heeft hij nog een tweet met een instrumentale versie van Sabotage online gezet. Met wat AI-gegenereerde beelden, zo lijkt het wel, die heel hard uit de clip van Sabotage gelicht zijn. De inhoud van de tweet zelf is wel dat typische spierballengerol dat we al gewoon zijn van de Amerikanen en van de FBI, dus niks speciaals. Maar de Beastie Boys die nog in leven zijn, Mike D en Ed Rock, gaan dat zeker wel gezien hebben, al hebben ze nog niet gereageerd. Waarschijnlijk krijgt dat nog wel een staartje. Al is het nog niet voor meteen, denk ik, want Mike D die heeft het op dit moment best druk. Vanavond treedt hij voor het eerst op met zijn nieuwe solo-project. Hij is 60 en heeft nog maar eens een nieuwe wind gevonden. Vorige maand lanceerde hij een website met wat data erop en een paar cryptische berichten. Op Instagram ook. Een van die berichten was een video van een jam-sessie waar we al een beetje van zijn nieuwe werk kunnen horen. Repetitiecode van Mike D, geweldig toch? Het is iets anders dan de Beastie Boys, maar wel veel samples en heerlijke chaotische energie zoals we gewend zijn van hem. Voor zo'n concerten kiest Mike D trouwens niet voor gewone concertzalen, dat zou wel wat saai zijn. Fans gaan moeten afzakken naar een dragbar, naar een rolschaatsbaan of een circustent in de VS toch, om er een paar maar te noemen. Vanavond het eerste concert van Mike D met zijn nieuwe groep in Los Angeles. Wie zich haast kan er misschien nog snel bij zijn, of je wacht gewoon nog een beetje, want in juni komt hij naar Parijs. En ik weet dat hij misschien ook in ons land gaat langskomen. Wat en wanneer en hoe, dat is nog niet bekend. Maar hou dat zeker in de gaten. Dit zijn de Beastie Boys, toen ze nog samen waren. En samen heerlijk Triple Trouble vormden.
1: Kicking lyrics right through your brain. When you hear this saying, you'll be right as rain.

0: wat waren ze toch geweldig destijds. De Beastie Boys hoorde je met Triple Trouble. Triple Trouble is ook de naam van een feestje trouwens op 16 mei in Zichem. Dan gaan DJ Bobby Ewing, DJ Daffy en ik zelf plaatjes draaien voor het goede doel. Dat hebben we ook Triple Trouble genoemd. Ja, wij zijn Beastie Boys fans.
1: Radio 1. Classic Stories.
0: Vandaag vieren we de verjaardag van Thelma Houston. Die wordt 80. Don't Leave Me This Way van Thelma Houston, een absolute disco-classic van ook wel een fenomenale zangeres die vandaag dus 80 jaar oud wordt. Ik vier het niet alleen, maar samen met Gustav. Goedemorgen, Stef.
2: Goedemorgen, Floor. Is alles goed?
0: Zeker. En met jou?
2: Alles goed, alles goed.
0: Vandaag vieren we de verjaardag van Thelma Houston. Ze wordt 80. Mm-hmm. Waar heb jij haar leren kennen en hoe?
2: Well, ik denk waarschijnlijk, zoals de meeste, haar onsterfelijke versie van Don't Leave Me This Way. Ik denk ook dat dat waarschijnlijk haar grootste claim to fame is, dat nummer.
0: Zeker, het was haar grote doorbraak, maar ze was al even bezig toen, hè?
2: Inderdaad, was inderdaad al heel lang bij Motown al een zangeres die ook trouwens genomineerd was voor een Grammy ervoor ook al voor Don't Leave Me This Way. Dus had zeker al in R&B middens al wel wat faam opgebouwd. En ook haar nummer is eigenlijk een beetje ook wel een soort van evolutie van Motown die van puur soul begon te evolueren naar meer pop en disco invloeden. En zij was wel een van de grote voortrekkers daarin al voor Don't Leave Me This Way. Wat ik eigenlijk niet helemaal wist, eerlijk gezegd.
0: Het is een echte doorzetter als je haar verhaal leest. Ze brak door op iets later, leeftijd. Ik ken precies nog zo'n voorbeeld bij ons, Stef.
2: Wel, voilà, als ik ken. Waarschijnlijk zal ook misschien Because of You mijn nummer worden, ik altijd aan mijn nagaan moeten zingen. Daar heb ik helemaal geen probleem mee. Dat is ook het ding met Thelma Houston, denk ik. Zij omarmt wel waar er voor haar werk en mogelijkheden zijn.
0: Die Don't Leave Me This Way is ook echt een queer anthem geworden. In die zin omarm je dat nummer ook wel erg hard, denk ik, hè?
2: Absoluut, absoluut. Ja, het ding is, dat ik wist dat het nummer Don't Leave Me This Way een grote legacy had bij queer mensen. En ook op Pride is dat een vast nummer. Ook ontdekt dat eigenlijk het ook in het AIDS-tijdperk dat dat nummer een heel belangrijke rol is beginnen spelen. Textueel uiteraard, maar dat Don't Leave Me This Way, I Can't Survive, I Can't Stay Alive was echt iets dat ja, helaas ook op die momenten heel accuraat was voor veel mensen die door AIDS gingen in dat tijdperk. En er is ook trouwens een tentoonstelling geweest, dat moet blijkbaar een beetje de katalysator geweest zijn in Australië. Een art during the AIDS times. En dat noemde Don't Leave Me This Way, die tentoonstelling. En dat is een beetje ook de gateway geweest om dat nummer ook meer te gebruiken in die context. Dus dat nummer is gewoon belangrijk geworden voor heel veel mensen. En het fijne is aan Thelma Houston, dat zij een ongelooflijke ally is die nog altijd elke Pride in Amerika plat speelt. En heel hard ook het AIDS-tijdperk heeft goede dingen gedaan. Ze heeft een groep opgericht met een aantal zangeressen onder Chaka Khan, Phoebe Snow, die traden op benefieten voor AIDS. In een tijdperk, jaren 80, was het toch al iets moeilijker om daar zo hard een positie in te nemen. Dat heeft zij ook gewoon gedaan. Ja, ze heeft gewoon die legacy van die song op een heel schoon manier helemaal uitgeleefd. Dat is echt knap om te zien.
0: Don't Leave Me This Way is een enorme classic geworden. Een disco classic in haar versie. Je zei het al, het is een cover. Het is eigenlijk van Harold Melvin en de Blue Notes. En dat is een echte classic Gamble & Huff compositie. Dat heeft ze heel goed gedaan. Ze maakte trouwens nog mooie covers. Ze heeft ooit ook dit opgenomen.

0: Jumping Jack Flash van de Rolling Stones, ook in de versie van Thelma Houston. Je hoort opnieuw die knappe stem. Ik zei in mijn intro daarnet, een fenomenale zangeres. Vind jij dat ook? Jij bent tenslotte een ervaringsdeskundige?
1: Bedankt voor dat is heel lief. Ik vind het cool als ze duidelijk een gospel-invloed is opgeroeid in de kerk, als je haar biografie ook leest. Maar heeft ook een ongelooflijke, dat is ook in Don't Leave Me This Way heel duidelijk, en ook een sensualiteit. Het is een beetje hemels en aards tegelijkertijd. Een soort van soulvage vuur, dat zij maar stem speelt.
0: Dat is echt heel, heel mooi gezegd, een soulvage vuur. Fantastisch.
1: Ja, voilà.
0: Het nummer was trouwens eerst gepland voor Diana Ross, heb ik ergens gelezen. Maar het ging er uiteindelijk naar haar. En toch ook naar de eerste plek in de charts. Het werd, het is echt een disco anthem geworden. Het werd ook veel in de clubs gespeeld. Is dat de magie van het nummer, denk je? Het is bitterzoet qua tekst, maar je kunt er wel fantastisch op dansen, hè?
1: Goh, ik denk dat is een soort van, voor mij toch in ieder geval als muziekliefhebber, meestal de golden ticket als melancholie op een dansvloer verschijnt. Zie ook Dancing on My Own van Robin, dat zijn meestal nummers die eens, ook weer terugkeren naar gospel misschien, maar omdat ook zo'n stemmen altijd overeind blijven in die soort van sfeer, is dat er wel iets uplifting en spiritueels verbonden is aan even iets melancholisch en toch de beentjes ook wat strekken. Dat is wel iets dat in combinatie altijd goed werkt, denk ik.
0: Zeker. Ze wordt 80 vandaag. Wat zou jij tegen haar willen zeggen als je haar nu tegen het lijf loopt? Behalve pardon.
1: Ja. Ik zou sowieso zeggen, huge fan, love your voice. En ook bedankt voor zo'n mooie ally te zijn. En de muziek te dienen met iets dat overeind blijft. Niet alleen muzikaal, maar ook moreel. Dat is knap.
0: En ik ga de vraag ook eens omkeren. Wat zou je graag van haar willen horen? Stel dat zij jou tegenkomt, ze is 80. Ze heeft al die ervaring met muziek en op het podium. Wat zou je van haar willen leren?
1: Goh, ik zou vooral vragen hoe dat zij... Ik denk vooral performed, hoe dat zij... Ik zou gewoon zeggen, van zing ze een beetje. Want dat is meestal wat ik doe. Ik luister naar mensen en probeer te achterhalen zelf wat er gebeurt. Ik denk meestal, ik zou gewoon... Zo'n persoon moet eigenlijk gewoon laten zingen. Dan leer je alles dat je moet weten, denk ik persoonlijk.
0: Ik zie het al helemaal voor mij. Thelma Houston die naar jou staat te zingen. Jij die dan zo leert door te luisteren.
1: Ik pak mental notes. Mental notes op dat moment.
0: Voilà. En misschien ooit eens een nummer van haar coveren. Dat zou ook kunnen. Waar ben je mee bezig nu eigenlijk?
1: Wel, ik ben op dit moment aan het schrijven aan mijn nieuwe plaat. Daar zou denk ik de eerste muziek van verschijnen na de zomer. En volgend jaar, if all goes well, zou die plaat uitkomen. Dus, dit soort van muziek is zeker en vast informative voor de plaat. Want we gaan wel blijven... Ik ben ietsjes meer in een soort van disco-era beland. Okay. Qua inspiratiebron. Dus dat komt helemaal van pas, dit soort van nummers.
0: Een kleine Thelma Houston tribute drinkt zich op, hè?
1: Voilà. You heard it here, folks.
0: Oké, Stef. Ik ga je laten. Geniet nog van je dag. Dat ga ik samen met jou doen. Op muziek van Thelma Houston. Toch maar Don't Leave Me This Way, denk ik, hè, nu.
1: Ja, dit is het beste dat je kunt nu spelen, okay. Inderdaad.
0: Stef, tot snel, jong.
1: Bye-bye, dadah, hè.

0: Vaak gespeeld, vaak gecoverd. Niet in het minst ook gezongen door Harold Melvin en de Blue Notes in originele versie. Maar deze van Thelma Houston is toch echt wel de disco-classic geworden. Don't leave me this way. 124 kilometer file op de N31 naar Zeebrugge. 20 minuten vertragen van de E40 tot Sint-Andriesbrugge. Daar is een ongeval gebeurd. Op de E34 naar Knokke wat aanschuiven aan de Zelzatentunnel. Daar wordt gewerkt. Files naar Antwerpen op de E17 een kwartier van voor Kruijbeke. Op de E19 vanaf Sint-Job, dat is 10 minuten. Op de E34 vanaf Oelegem en op de E313 vanaf Massenhoven, dat is 20 minuten langer. Op de Antwerpse ring naar Nederland verlies je een kwartier van Sint aan Linkeroever tot Deurne. Het gaat traag naar Brussel op de E19, 10 minuten vanaf Peuty. Op de E40 vanaf Everberg een kwartier en verder ook nog 20 minuten van Everen tot in de Europese wijk. Ook op de E411 naar Brussel in Jezuseik door een aanrijding op rechts. Op de binnenring rond Brussel een kwartier vertragen van Strombeek tot Vilvoorde.
1: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
2: De betoverende indieband Big Thief komt terug naar België. Op 2 juni in Vorst Nationaal in Brussel. Tickets voor een magische avond met Big Thief via livenation.be. Samen met Radio 1.

Grooven van de Rascals. Dan naar Canada, naar Tegan Rain Quinn en Sarah Kirsten Quinn. Geboren in Calgary in september 1980. Allebei, ze zien er ook hetzelfde uit. Het is een eeneiige tweeling die ook fantastische muziek maakt. Al heel lang eigenlijk. Al meer dan 20 jaar als Tegan en Sarah. Dit is een van de liedjes van Tegan en Sarah. Back in Your Head. MUZIEK.

Stevie Wonder, Don't You Worry About a Thing, Antigone en Sarah daarvoor met Back in Your Head. En dan naar Arctic Monkeys, naar het nummer Why'd You Only Call Me When You're High, ooit gecoverd door Miley Cyrus in een MTV Unplugged special. In die special was het alleen in de ongecensureerde versie te zien, dus op tv is het niet getoond, want het gaat dan over drugs en zo. Dat mag allemaal niet in Amerika. Daar mag van alles, maar dat mag dan niet. Er stond toen wel op BuzzFeed dat het een bewijs was dat ze eigenlijk toch best goed kan zingen, die Miley Cyrus. Omdat ze dit hier kon nazingen. Alex Turner kan ook goed zingen natuurlijk. Dit is de originele versie van het nummer van Arctic Monkeys.

0: Ja hoor, ook voor jou, want waarom niet? Stereophonics en Have a Nice Day. We gaan nog eens een verhaal vertellen van Chris Friends, want hij wordt morgen 75, dus we vieren hem in onze jukebox deze week.
1: De jukebox van
0: Chris Friends, de drummer van Talking Heads van Tom Tom Club. Hij is samen met zijn vrouw Tina Weymouth ook actief in die beide bands. En samen produceren ze ook muziek. Ze hebben op een bepaald moment samen een album van Happy Mondays gemaakt. Op Barbados was dat onder meer. Dit nummer staat daarop.

Je hoort er de zon en de zee van Barbados zo door. Cut 'em Loose Bruce van op de plaat Yes Please van Happy Mondays. Uit 1992 komt dat nummer en die plaat. Ze waren al een paar jaar eerder gelanceerd door een zeer succesvolle plaat Pills and Thrills and Bellyaches. In 1990 was dat, daar staat deze

0: Step On van Happy Mondays. Heel succesvol. Daardoor kregen ze ook budget voor de volgende plaat. En dat zou dus Yes Please worden. Geproduceerd door Chris en Tina, die mee naar Barbados reisden voor de opnames. Niet de meest alledaagse plek om een plaat te gaan opnemen. Maar dat komt omdat enkele bandleden nogal hard verslaafd waren aan heroïne. En de trip naar Barbados was eigenlijk bedoeld om ze te laten afkicken. Dat vertelde Chris Friends in een interview dat we met hem deden.
1: It turned out they went to Barbados because there was no heroin. So everybody thought, oh, that's a good idea. Let's go somewhere where there's no heroin. What people didn't know was there was loads of crack cocaine on the island. So the band began to, at least certain members of the band, began to substitute crack cocaine for heroin. And it was just a nightmare.
0: Ja, dat gaat dan zo. Veel opnemen kwam er niet van in die studio, want de bandleden brachten uren door op het toilet om daar crack te roken. Terwijl de rest in de studio aan het wachten was. Los van de drugs vonden ze het blijkbaar ook wel leuk om daar van alles uit te steken in Barbados.
1: They were unable to perform and they were also crashing rental cars all over the island. I think they crashed 5 cars, like, I mean, totally wrecked them. The last time it happened, Sean Ryder drove a car into somebody's house and ended up in the living room of the house. And that day I got a call from the police saying, "Sir, we know what your band is up to, and we strongly suggest you get them under control, or they're going to wind up in jail."
0: Frontman Sean Ryder reed verschillende auto's in de prak daar. Zijn gedrag zorgde er ook voor dat Chris en Tina steeds minder enthousiast waren om het album op te nemen. Ze kregen dan ook altijd maar telefoon van de politie en zo om hen te proberen in lijnen te houden die van de Happy Mondays. Ze vonden wel dat de basis er lag van de 10 opgenomen nummers, maar ze moesten nog worden ingezongen door Sean Ryder. Door het constante gebruik van crack had hij ook een keelontsteking. Daardoor werd zingen al helemaal onmogelijk.
1: The album got made under extreme duress. And it was not fun for us, but I'm kind of glad we did it. We got them to put the lead singer, Sean, into rehab, famous rehab place called the Priory in London or outside of London. And he cleaned up and then he could do the vocals.
0: Ja, dus na die trip naar Barbados gingen ze gewoon terug naar huis, naar het Verenigd Koninkrijk voor Sean Ryder. In één rechte lijn naar de afkikkliniek. En pas daarna namen ze de rest van de nummers op met de vernieuwde en propere stem van Sean Ryder. Na die 5 weken Barbados lag er dus eigenlijk niet zo heel erg veel. 10 nummers zonder zang die ze dan nog moesten afwerken. Maar één nummer hebben ze toch klaargekregen. En dat is die Cut 'Em Loose Bruce van Happy Mondays uit die plaat Yes Please.

De grote classics zijn daar niet geschreven in Barbados, maar het is natuurlijk wel grappig om ze te horen. Op alles wat ze doen zijn ze super feestelijk. Die mannen Happy Mondays en Cut 'em Loose Bruce, dat waren de verhalen van Chris Friends. Dit is Lenny Kravitz, Mr. Cab Driver.

Crystal Waters, Gypsy Woman en Lenny Kravitz daarvoor, Mr. Cab Driver. Bij ons heeft de Franse zangeres Yael Naïm één hit gehad. Dit hier, New Soul, ken je zeker wel, want we draaien het nog regelmatig. Maar ze doet nog veel, ook concerten spelen bijvoorbeeld in Ukkel en in Doornik binnenkort. In ons land, jawel.

0: drie Belgische concerten haalt ze uit de grote aanhang in het Franstalig stuk van ons land. Ja, Naïm is daar heel erg beroemd nog altijd. Je hoort de New Soul. Ik heb vandaag met grote fierheid mijn Big Bill fan t-shirt aan. Zometeen veel meer fanmerch bij Sophie.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Proactief meedenken zodat onze offerte gelijk is aan uw factuur. Dat is de pro in Profel. Ontdek al onze beloften op profel.be.
3: Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften.
4: U bent toegewijd aan uw familie. Aan haar grote en haar kleine momenten. Aan haar verleden en aan haar toekomst. Bij Deutsche Bank zijn wij bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in wie na u komt. Met aandacht voor wie na hen komt. Maar altijd met onze focus op uw vermogen.
5: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication. Deutsche Bank.
6: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
7: Een zeer goeie morgen. Zometeen de wereld van Sophie, zoals Floris al zei, gaan we het inderdaad hebben over merchandising, de koopwaar van artiesten. Dat is voor mij het nieuws van 10 uur.
8: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
7: Het is 10 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Doot. In Engeland, Wales en Schotland zijn de stembureaus open voor plaatselijke verkiezingen en die zien er niet goed uit voor premier Keir Starmer van Labour. Katrien van der Schoot ging kijken aan een stembureau in Manchester.
10: We staan op Manchester Piccadilly in de ochtendspits. Langs een draaideur gaan de hotelgasten en de kiezers naar binnen. Shahid met een badge van Labour voert campagne en het is nodig. De onhandige communicatie van zijn premier Starmer weegt op deze lokale verkiezingen.
11: His media and his publicity and his decision making is not but what I think local people want.
10: Toch al 1 jonge kiezer is overtuigd.
12: I voted Labour. I felt because it's like local elections, it's more. Is a bit different to like a general election.
10: Maar ook de Greens, de Groenen zijn hier de grote uitdager.
13: Can you tell me who you voted for?
14: Green. Everything that they want to change is stuff that I agree with.
10: Elders maakt Reform UK, de rechtspopulistische partij, kans. Het is duidelijk, Labour krijgt steeds meer tegenwind van alle kanten. De lokale verkiezingen kunnen nationaal grote gevolgen hebben.
7: De Europese Unie voert eind dit jaar een verbod in op apps en programma's die met artificiële intelligentie naaktbeelden of expliciete foto's maken. Een voorbeeld is de AI-assistent Grok van Elon Musk. Die kan deep nudes of valse naaktbeelden maken van iemand zonder dat hij toestemming geeft. De Europese Commissie voerde daar al een onderzoek naar en daar trekt Europa nu conclusies uit, zegt parlementslid voor CD&V Lisbeth Sommen.
15: Je zag ook uit het onderzoek van de Europese Commissie naar Grok dat de applicaties in de big tech
7: stemming geeft. De Europese Commissie voerde daar al een onderzoek naar en daar trekt Europa nu conclusies uit, zegt parlementslid voor CD&V Lisbeth Sommen.
15: Je zag ook uit het onderzoek van de Europese Commissie naar Grok dat de applicaties in

0: hele brandweermensen minder te belasten. Nu verdienen beroepsbrandweermensen meer als ze na de uren flexijobben of als vrijwilliger in een ander brandweerkorps werken dan als ze overuren doen bij hun eigen korps. N-VA-kamerlid Charlotte de Keijn maakte een wetsvoorstel om daar verandering in te brengen.
1: Het wetsvoorstel geeft professionele brandweerlui de mogelijkheid om voortaan extra uren te doen binnen hun eigen korps die fiscaal gunstig zijn. Dat gaat tot €7.720. En waarom? Omdat het probleem nu is dat ze hun extra uren invullen als vrijwilliger, bijvoorbeeld in een ander korps, omdat ze daar wel vrijgesteld zijn van tax op die aantal uren.
0: Er komen opklaringen vanaf het noorden. Een lokale bui kan, maar meestal blijft het droog. We halen tot 16 graden. Morgen een zonnige start, later meer wolken, maar ook dan meestal droog en tot 18 graden. Zaterdag vrij zonnig en rond 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
3: Radio 1.
4: De wereld van Sophie.
3: Met Sophie Lemaire.
5: Een zeer goeiemorgen en welkom bij de radio.

0: en 10 naar Radio 1, want dan hoor je hier de special Helden van het Verzet, waarin Rudy Franks en Vincent Bilot op zoek gaan naar de verzetshelden van vandaag. Dat is één puntje voor in uw agenda morgen. Er is nog een agendapuntje te bespreken, want het is morgen ook Wear Your Merch Day. Merch van merchandising. Een dag om met veel trots en fierheid een t-shirt van je favoriete band of artiest te dragen. Mocht u nu compleet uit de lucht komen vallen, dat kan. Het is nog maar de eerste keer dat die dag wordt georganiseerd. Wear Your Merch Day. En het is een oproep van concertorganisator Live Nation en een handvol Belgische concertzalen. Want het is natuurlijk een manier om je favoriete band te steunen in tijden van streaming en sterk veranderde verdienmodellen. Misschien wel zeer nuttig om hen op die manier te steunen. Over het belang van die merch wil ik het graag hebben met Lucas de Klerk. Een zeer goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Verantwoordelijke adviezen en vorming bij Vibe. Dat is het steunpunt voor artiesten en de muzieksector in Vlaanderen en Brussel. Die merchandise of marchandise, hoe belangrijk is die vandaag in het verdienmodel van bands en artiesten?
1: In het verdienmodel hangt het sterk af van de grootte van de artiest en denk ik ook van het genre waarin het die speelt. Mm-hmm. Je ziet dat de grote supersterren, zoals Billie Eilish, Harry Styles of Rosalia, dat die daar aardig wat geld mee verdienen, omdat die natuurlijk ook merch in heel grote schaal kunnen laten maken. Waardoor dat de winstmarges redelijk groot zijn. Ik was bijvoorbeeld vorige week bij een concert van Rosalia en die verkoopt t-shirts voor €40. En truien die zijn zelfs bijna €100. Dus dan zie je wel dat dat een mooie verdienste kan worden. Nu, voor lokalere artiesten is dat vooral een promotiemiddel, denk ik. Als mensen nu t-shirt dragen, ja, dan zijn dat natuurlijk wandelende reclameborden. Uh-huh. Maar er zijn wel genres, niches, waarin dat een goede bijverdienste kan zijn. Ik denk bijvoorbeeld vooral aan metal, waarin dat er heel veel merch wordt gekocht. Maar ook hip-hop. Ik ken zwanger Gies en boekhouding van buiten. Maar ik denk wel dat hij daar een aardig centje mee bij verdient.
0: Ja, zwanger Gie, die heeft zelfs keramiek in zijn merch.
1: Yes.
0: Vorig jaar gelanceerd. Ja. Maar dus je moet wel als band of als artiest al een redelijk grote naam hebben om dat winstgevend te kunnen maken.
1: Ja, er komt ook gewoon wel wat administratie bij kijken. In principe, als je merch verkoopt, moet je ook rekening houden met BTW en zo. En moet je rekening houden met stok. Dus zoveel grote bedragen kunnen er niet meer verdiend worden. Of het moet zijn dat je in een beginfase iets laat maken en dat in het zwart verkoopt. Dat mag natuurlijk niet, maar dat gebeurt natuurlijk ook nog wel.
0: Mm-hmm. Vooral nuttig dan als promotiemiddel. Zou het ook effectief werken, denk je? Zou het mensen aanzetten om naar een band te beginnen luisteren als ze iemand zien rondlopen met een petje of een t-shirt van de ene of de andere?
1: Goh ja, ik denk het wel. Als je een bandnaam op een t-shirt ziet, leidt dat ook soms tot een gesprek. Ik heb dat ook bijvoorbeeld eens voor gehad toen ik in een museum was in New York. Ik had een Whispering Sons shirt aan met de lyric I've never been much of a talker. Mm-hmm. Daar kwamen er museumbewakers op mij af en die zeiden van hey man, I really like your shirt, where did you get it? En dan zei ik van ja, it's a Belgian band called Whispering Sons, you should check them out. En dan hoop je natuurlijk dat je op die manier een Amerikaan hebt aangezet om naar Whispering Sons te luisteren of zelfs ook die t-shirt te gaan bestellen. Mm-hmm. Het leidt ook wel gewoon soms tot fijne gesprekken of vragen.
0: Het is natuurlijk wel echt de perfecte supposed shirt. I've never been much of a talker. Yeah. Voor de fans betekent zo'n shirt vaak wel veel, hè, toch?
1: Ja, zeker, zeker. Ja.
0: Krijgt het
1: dat
0: een,
1: is een manier om te tonen van ja, ik ben fan, ik vereenzelvig mij met deze artiest. En het is ook vaak een hele toffe souvenir. Hè?
0: Ja. En inderdaad, een goede basis voor een gesprek. Je kan tonen wat voor type je bent aan de wereld. Ook als je bijvoorbeeld van hele obscure bands houdt, dan kan je daar eens mee uitpakken naar de wereld.
1: Ja, sommige fans zien het ook als een manier om te tonen hoe cool ze zijn. Maar soms ziet het ook het omgekeerde, dat mensen bandshirts dragen zonder dat ze per se weten wie dat de artiest is, gewoon omdat ze het er mooi uit vinden zien.
0: Ja, ja.
1: Voilà.
0: Er zijn zelfs grote modeketens, hè, die begonnen zijn met het heruitbrengen van oude bandshirts van Nirvana bijvoorbeeld. Soms is dat dan voor kinderen. Die lopen dan rond met shirts van bands waar ze waarschijnlijk zelf nog nooit van gehoord hebben. Maar dat wil wel zeggen dat de ketens aanvoelen dat daar een markt voor is.
1: Absoluut, absoluut. Ja.
0: Ja. De meeste van dat soort shirts, worden die na een concert verkocht?
1: Ik zou geloven van wel, omdat dat echt de moment is natuurlijk. Je bent helemaal enthousiast over het concert en dan wil je, ja, om de artiest te bedanken of te supporten, toch ook nog iets extra doen en dan ja, een t-shirt kopen. Of ja, die herinnering echter maken door iets fysiek mee naar huis te nemen. En dan is het helemaal leuk natuurlijk als de artiest zelf aan de merch staat en een babbeltje met u kan doen of er ook een handtekening op kan achterlaten.
0: Ja, dat gebeurt inderdaad wel. Hè. Vooral dan bij de kleinere. Rosalia zal niet zelf haar shirts staan verkopen. Hè. Maar de kleinere bands doen het wel. Een uniek moment voor de grote fans. Is het een vraag waar Belgische bands en artiesten geregeld voor bij jullie komen aankloppen? Hoe moeten we dat aanpakken? Mochten we merch willen uitbrengen?
1: Ja, dat komt wel regelmatig aan bod. Als ze nadenken over een release of ze zijn aan het nadenken over een centje bijverdienen, dan is dat wel iets dat vaak aan bod komt. Daar is het vaak een beetje de verwachtingen of dromen temperen. Ik heb daar in het begin van het gesprek al aangehaald. Hoe groter de oplage, hoe meer ja, winst dat je eruit kunt halen. Maar natuurlijk, als je met veel stok blijft zitten, ja, dan haalt je er natuurlijk minder winst uit. Mm-hmm. Dus dat is altijd iets waar wij heel goed voor waarschuwen.
0: Ja.
1: En soms ja, zijn artiesten ook op zoek naar leuke ideeën. En dan raden we echt aan van ja, begint misschien gewoon met een t-shirt. Hè, dat je gemakkelijk kunt verkopen. Dat is altijd leuk om te dragen ook. Iedereen heeft dat nodig. Dus voilà. Mm-hmm. Dat zijn zo wat de vragen die dat wij binnenkrijgen.
0: Niet meteen met keramiek beginnen, dat is nogal moeilijk. Maar shirts ook al moeilijk, hè? Verschillende maten en zo. Dan blijf je inderdaad gemakkelijk zitten met de extra extra large of de extra small maatjes. Zo'n Wear Your Merch Day, vind je het een goed initiatief?
1: Uiteraard, zeker. Dat is ja, een manier om te tonen van de muziekindustrie of de artiesten hebben support nodig en de fans dragen dat mee uit. Dus ik vind dat zeker een goed initiatief, ja.
0: Ja. Ben jij zelf het type dat al eens een bandshirt draagt? Ah ja, natuurlijk, je liep ermee rond in het museum in New York. Heb je vandaag een bandshirt aan?
1: Yes, ik heb vandaag een bandshirt aan. Ik heb dat eigenlijk redelijk vaak aan. Ik heb zo'n hele verzameling aan witte t-shirts, witte merchandise. Ja. Omdat dat gewoon makkelijk is om te combineren en zo. Vandaag heb ik eentje van Dressed Like Boys aan.
0: Ah, Dressed Like Boys. Verdient alle ondersteuning. Het is toch een van onze nieuwe toppers. Heb je een shirt met een bijzondere emotionele connectie?
1: Emotioneel is misschien een groot woord. Maar ik heb ook een shirt van King Hannah die ik ook rechtstreeks van de frontvrouw zelf heb gekocht. Mm. Dat is dan wel fijn om als herinnering te hebben.
0: Ja, dat zal wel zijn. Dus vandaag Dressed Like Boys. En dan kan je nu al beginnen nadenken wat je morgen op de eerste echte officiële Wear Your Merch Day kan dragen. Of heb je het al beslist?
1: Oh, ik doe soms 2 dagen dezelfde t-shirt aan, dus ik ga misschien gewoon niet op.
0: Dan hoop ik dat het vandaag niet te warm wordt voor je. Of voor je gezelschap morgen. Ja. Het is voor ons een zeer goede reden om het eens over merchandising te hebben. De koopwaar van artiesten, bands, maar bij uitbreiding ook de andere merch die je vandaag op de markt kan vinden. Hè. Heel erg bedankt om dat even voor ons te duiden. Lucas de Klerk van Vibe.
1: Heel veel plezier.
2: Radio 1. Radio
0: 1. Mocht u een bijzonder shirt hebben of een bijzondere band ermee, laat gerust weten via de app of VRT Max.

0: Garbage and No Gods, No Masters.
1: De wereld van Sophie.
0: Morgen is het V-Day of Bevrijdingsdag. Dan vieren we het einde van de Tweede Wereldoorlog. Herdenken we onze verzetshelden. Zeker niet vergeten te luisteren morgen tussen 9

0: Dress Like Boys en Pinnacles. Krijg meteen al heel wat mensen met hun favoriete bandshirt doorgestuurd. Opvallend heel veel rockbands. Depeche Mode. Ik heb er een van Kryptos, laat Dirk weten. Heavy metal band uit India. T-shirt van Metallica, eentje van Madonna ook. Laat gerust weten wat jouw favoriete bandshirt is. Mocht je er een foto van hebben, nog beter. De wereld van Sophie at radio1.be voor wie wil mailen. Er is de app van Radio 1 en het Radio 1-kanaal op VRT Max. Naar Antwerpen op de E34, 40 minuten file vanaf Zandhoven. En op de E313 meer dan 1 uur aanschuiven. Van voor Massenhoven tot voorbij Ranst na een ongeval. De Antwerpse ring richting Gent, 25 minuten erbij. Tussen Antwerpen-Noord en Burgerhout komt ook door een ongeval. En richting Nederland gaat het traag tussen Sint-Anna-Linkeroever en Burgerhout. Op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen. Op de N31 naar Zeebrugge is in Sint-Anna Driesbrugge de weg weer vrijgemaakt.
1: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
2: De wereld van Sophie.
0: Morgen organiseren Live Nation en Be At Venues, dat zijn enkele grote concertzalen in ons land, de eerste Wear Your Merch Day. Ze roepen op om die dag naar het werk, het café of je vrienden te trekken, gehuld in je favoriete bandshirt of met een petje van je lievelingsartiest of een totebag, wat je ook maar hebt liggen. Thomas Michiels, die kan alvast eens goed beginnen nadenken wat hij zal kiezen, want hij heeft echt keuze te over. Thomas is presentator bij Studio Brussel en frontman van de band Psychonaut. Zijn kledingkast puilt uit met shirts van zoveel verschillende bands, voornamelijk metal bands, want dat zijn dan blijkbaar de verwenste marchandise producenten. Met zijn eigen band Psychonaut denkt hij ook goed na over wat ze op de markt willen brengen. Ze hebben zelfs een eigen merch manager. Anke van Meer dook met hem zijn kleerkast in.
3: Goed, ik open mijn twee grote kastdeuren en daar zitten ze. De merch, de bandmerch, het Walhalla. Hier verzamel ik mijn schatjes. Mijn originele pieces of merch. Ik probeer al een onderscheid te maken tussen twee schuiven. En in die tweede schuif, dan zie je het al, die puilt gewoon uit van bandmerch. En ook venue merch, want dat is ook een soort van bandmerch. Ik vind als een venue, zoals de Vera in Groningen, die ligt er hier tussen, dat is zo een legendarische locatie waar heel veel bands in de jaren 60, 70, 80 al gestaan hebben. Onder andere Nirvana heeft daar op podium gestaan. Ik ben een giga fan, dus ik moest ook een shirt hebben van die venue. Dat vind ik ook meetellen. Ook bands waar we samen mee op podium staan. Ik speel zelf in Psychonaut, maar die komen dan dikwijls na de show een soort van wissel doen. Zo gelijk oversteken, wij shirtje van ons aan hun geven. En omgekeerd.
4: Hoeveel liggen er hier eigenlijk? Het zijn er echt mega veel precies. Heb je een idee van het aantal?
3: Ik denk dat ik tussen de... of toch richting de 50 ga. Ja, wat eigenlijk nog savai is. Maar ik heb wel soms het idee van ik moet echt een closet sale doen, want het is te zot aan het worden. Works of the Flesh. Arson. The Devil's Blood. Ikiga. Cobra The Impaler. Divided. My Diligence. Growing Horns. Svalbard. Turnstile. Cave-In. Stake Number 8. Gojira. Dool. De Vera in Groningen. Ja, venue. Terziele. Nessa. En dan hierboven. Oh, amai. Mijn schuiven geraken niet meer open of toe. Wauwies. Loewen, A.A. Williams, Everything Ends. En dan tussen mijn trui zie ik ook nog Amenra liggen. Ja, ik kan nog wel even doorgaan. Ik moet nu al beginnen graven tussen mijn gewone shirts, want daaronder liggen er sowieso ook nog verstopt. Shirts die ik al jaren niet meer gezien heb misschien. Ja, heel veel.
4: Wat vind je eigenlijk zo fantastisch aan merch?
3: Het is iets verbindend of zo, hè. Als je samen op een concert zijn geweest met andere concertgangers, dan is dat een soort van badge of honor. Je wilt zo nog iets meepakken en een soort herinnering hebben aan die avond. En dat is het echt wel. Als ik hier in die kast kijk, eerlijk waar, ik kan aan elk shirt kan ik een heel cool verhaal ophangen. Er is zoveel verbinding rond merch. Het maakt alles zo mooi en een soort van ereteken. Je behoort tot iets. En dan op de festivals, als iemand kruist met shirt van dezelfde band, zo een knikje doen naar elkaar van, ah ja, wij weten wat deze is. Cave-In, dat heb ik gekregen van onze roadie op Arctangent. Dat is een festival in de UK. Alle shirts waren zwart en hij zag dit geel shirt hangen en hij zei van, ja, dat moet ik meepakken voor de Tommy. Want ja, je ziet het eigenlijk, qua zwartheid valt het wel mee. Hè. Meestal is het zo zwarte bandshirt, maar ik zie dat er veel wordt in gevarieerd de laatste jaren. Oh, dat is misschien mijn meest kleurrijke. Van Works of the Flesh. Daar heb je zo een regenboogdesign. Gelijk vroeger dat je zo knoopjes moest leggen in je t-shirt en in een badje soppen.
4: Batik.
3: Ja, inderdaad. Een batik shirt. En dan zo'n brutal metal logo daarop. Ja, het meeste is toch wel echt metal. Ik denk dat dat toch zo de scene is waar er echt goed wordt nagedacht over merch. Ik heb hier nu net eentje uitgepakt. En dat is heel typisch voor de scene. Een zwart shirt en dan daar een goede kleurrijke print op. Meestal zijn de kleuren rood. Hier is nu groen en blauw van Cobra the Impaler. Heel kleurrijk, super bombastisch. Een beetje zoals de muziek zelf is ook. Ik denk, merch binnen metal, dat is bijna cultureel erfgoed of zo. Ik denk, als je naar Graspop Metal Meeting gaat of naar Alcatraz Festival in ons land, dat je maar heel weinig mensen ziet zonder bandshirt. Het is al bijna een soort van ongeschreven regel van, ja, ga je naar een zware show, trek dan je coolste shirt aan en laat u zien, toon u wie dat je bent, van welke familie je deel uitmaakt. En dat is dan wel cool, want dan is het constant hoofdje draaien en rondkijken van, oh, dat is een coole bandshirt. En ziet daar, oh, dat is van die een band. Oh, dat heb ik al lang niet meer gezien. I love it. En je weet ook, op de dag dat Iron Maiden komt, dan weet je dat daar 50% van het volk een Iron Maiden shirt aan gaat hebben. En dan kan je nog zien van, ah, dat is van die platenhoes van 1984 of van 1992. Dan kan je ook nog een soort tijdlijn leggen. Dus het verbindt mensen, het zet aan het denken. Honey, it's getting close to midnight. Ik heb een vriend die in 86 Metallica heeft gezien. En die heeft daar toen ook een shirt gekocht. Als 16-jarige, nota bene. Die is alleen naar de UK gegaan samen met een maat. Als hij 16 was, er waren nog geen gsm's. Super rock and roll. En die kan dat verhaal wel vertellen. Maar als hij die souvenir niet had gehad van die t-shirt, dan zou dat nooit zo cool geweest zijn. Dat is echt zo'n afgewassen shirt. Je ziet daar Metallica nog in het niet zo groot lettertype opstaan. Maar er is zo'n hele cultus rond. Er zijn ook merch shops gespecialiseerd in oldschool shirts. Dus net zoals je dat hebt met voetbalshirts van het WK in Mexico 1986 bijvoorbeeld, zijn er ook shops die gespecialiseerd zijn in merch van de jaren 70 of 80, die original one, die die bands toen bij hadden op tour. Al ga je daar dan misschien wel een 3-digit getal voor betalen. So close to my half hour. Ja, dit is Turnstile. Dat is ook zo wat meer hardcore. Yard Act. Ja, Yard Act. Dat is geen metal. Dat is iets plezantere Britrock. Coole gasten. Ik heb ze gezien op Rockherk. Ja, het is toch altijd die herinnering dat eraan gekoppeld wordt. Nu valt mijn frang wel. Ik heb bij elke shirt wel een verhaal of zo.
4: Ik zie daar ook een t-shirt van jullie liggen.
3: Ja, dat is waar. In mijn kast heb ik zo nog een hoekje gemaakt voor een soort van de evolutie van onze merch. Een rood shirt of dit, dat is van de allereerste campagne van ons album in 2018.
4: Denken jullie daar veel over na?
3: Ik denk dat dat heel lang een topic is geweest dat ik wel heb vastgehouden in de band. Maar ik merk ook dat het wel leuk is om dat te verkennen bij de crew, omdat zij ook naar andere shows gaan en veel dingen zien. En nu hebben wij echt een merch manager, dus iemand dat zich daar super hard mee bezighoudt. Shout-out naar Didier. Die heeft ook alle stok van onze merch bij hem in de garage staan. Die zorgt voor de verzendingen, voor de update van de website. We hebben een rode shirt, een witte longsleeve. Dat is deze. Met zo'n rugdesign. En je ziet, mensen houden ook van dingetjes op de mouwen. Je moet de trends binnen de merch ook een beetje in de gaten houden. Dat is wel funny. Werkt je met tekst of werkt je zonder tekst? Mag het alleen afbeelding zijn? Is het een stukje lyric dat je op de mouw gaat zetten? Je voelt het, hè? Ik ben hier al heel de tijd over bezig. Er zijn zoveel prikkels. En je moet dat dan ergens in een soort van database inputten in je hoofd. En dan denken van, oké, wat gaat werken? Wat gaan de mensen leuk vinden? Wat gaan mensen mooi vinden? Het is raar, hè? Dat je zo ook met modetrends binnen de bandmerch moet rekening houden. Maar we doen het echt wel.
4: Ja, je bent eigenlijk ook een soort van fashion designer.
3: Ik ben blij dat je het zelf zegt. Maar dat is wel waar. Ja, je moet constant origineel proberen zijn. En ook gekoppeld aan kwaliteit. Ik vind dat heel belangrijk. Wat wij dus als band ook superbelangrijk vinden aan merch, is een soort van de biologisch labelke of het Earth Positive label. Wat bedoel ik daarmee? Dat het een duurzaam stuk merch is. Dat het niet zomaar iets is dat na twee wasbeurten al helemaal gekrompen is of niet lang gaat meegaan. En daar word ik wel gelukkig van. Want dan hebben die mensen een goede zaak gedaan en wij hebben eigenlijk ook als band het verschil kunnen maken. Merch is superbelangrijk voor elke band. Dat kan ik zo op een briefje schrijven. Dat is zo. Iedereen gaat dat toegeven. Bands moeten hun camionet inladen met superduur grief, rijden naar een show, geven daar alles voor. Maar die fees van die shows zijn dikwijls niet goed genoeg om uit de kosten te komen of om alle muzikanten of uw crew op een correcte manier te betalen. Het is net door een goede merchverkoop dat je dat stukje extra kan gaan. Daar zitten echt wel de grootste inkomsten. Ik heb cijfers gehoord van wereldgrote bands zoals Sabaton bijvoorbeeld, die op een stad aankomen, daar lokaal honderdduizenden t-shirts laten drukken, geen zever, en die verkopen op die avond van die show, stel nu dat ze 3 shows spelen in dezelfde stad, 3 keer 20.000 man, dat zijn 60.000 mensen, die verkopen honderdduizenden stuks op zo'n weekend. Dat is zo belangrijk. Het is verbindend met je fans, maar je haalt er ook dat extra centje uit voor hun band om helemaal rond te komen met de productiekosten.
4: Al die t-shirts, draag je die ook echt? Of zijn dat vooral herinneringen in een schuif?
3: Ik denk dat ik moet toegeven dat zeker 1/3 van de merch waar ik nu naar aan het kijken ben, een soort herinnering is. Net zoals dat een concertposter dat is, of een ticket als je naar een concert bent geweest. Ik kan zo'n soort van tijdlijn ophangen van waar was ik toen. Dat is heel leuk om op terug te kijken. Ik draag vooral bandmerch als wij zelf vertrekken op tour. Dan zie ik dat ook een soort van, als een soort van promo voor die band. Als ik tijdens een soundcheck bijvoorbeeld een trui van Steek draag, of van Amera, om er nu twee te noemen, dan draag ik dat met trots voor de Belgische scene. En dan denk ik in mijn eigen, oké, we staan hier in Frankrijk op een podium. En het zou maar die ene kerel zijn die zegt van, hey, die heeft een trui van Steek aan, dat moet ik eens gaan checken. Want als die mannen daar naar luisteren, dan gaat dat misschien wel een goede band zijn. Dus ik vind dat ook wel een soort van taak of zo als band in het buitenland, om je eigen scene te vertegenwoordigen. Of ja, op die manier een soort weergave van je playlist te zijn op dat podium. Al moet ik toegeven dat tijdens het spelen van ons concert ik nooit of heel zelden merch draag van een andere band. Dus dan heb ik zo mijn eigen stijl. Ik heb zo van die toffe hemdjes. Maar op alle momenten tussendoor probeer ik wel echt reclame te maken voor de dingen die ik zelf goed vind. Recentste voorbeeld, met Psychonaut hebben we in Kortrijk gespeeld. En dan hadden wij een supportband bij Wijf. Coole frontvrouw, dat waren hele aangename mensen in die backstage. Goeie babbeltjes meegedaan. En op het einde van dat concert had ik zoiets van, ik wil een stuk van deze band om mee te dragen. En ik heb al een paar keer op tourum aangehad dat andere mensen naar mij komen, hey, coole shirt. En dan zie ik ze ook letterlijk die band in hun playlist slepen. En dan denk ik van, yes, als ik het op die manier kan doen, heel graag zelfs. Want dan ben ik een cool stuk bandmerch aan het dragen en tegelijk ja, reclame aan het maken voor die band. Op de best mogelijke manier. We hebben nu heel lang in mijn kast gekeken, maar ik kijk nu net naar de wasdraad en eigenlijk hangt daar mijn favoriete t-shirt. Dat is deze. Het is een witte shirt met een rode print van The Devil's Blood. Dat is een Nederlandse band. De gitarist Selim was fervent satanist. Schreef fantastische heavy metal songs. Als je het niet kent, moet je het echt nu verplicht opzoeken. In dat shirt ga je mij het meest gelukkig zien rondlopen op een podium. Die draag ik wel on stage. Ja, daar maak ik echt een uitzondering voor. En dan zeker als we in Nederland een show spelen. If you know, you know. En ik heb al mensen zien kijken van, hey, die kent The Devil's Blood. Prachtig shirt.
0: Wat een bandliefde. Thomas Michiels hoorde je van Psychonaut over zijn merch, die van zijn band en die van zijn favoriete band.

0: De Headmaster Ritual van de Smits. We hebben het over merchandising vandaag.
1: De wereld van Sophie.
0: Van bands hoofdzakelijk, maar we gaan straks ook over andere merchandise hebben in het volgende uur tussen 11 en 12. Maar nu focussen we op de t-shirts, de petjes, de onderbroeken, zakdoeken blijkbaar. Ook van je favoriete artiest, wat die uitbrengt met zijn of haar naam of gezicht erop of titel van een tournee. Een mens zou vermoeden dat dat fenomeen iets vrij recent is. Laten we zeggen, voorradig sinds pop-iconen als Elvis Presley en de Beatles de podia betraden. Maar dat fenomeen is veel ouder. Goedemorgen, Bart Bogaert.
2: Goedemorgen.
0: Oh, kan je een microfoon geven? Hè?
3: Dat waren handig.
0: Dat is bij de radio altijd, altijd een extra.
3: Ja.
0: Heel veel ouder zelf.
3: Ja, ja, klopt. En je noemt daar de Beatles en Elvis. En inderdaad, er was in de jaren 60 die beroemde Beatlemania, werd dat dan genoemd. Hè. Maar eigenlijk in de jaren 50 was er al de opkomst van de Elvismania. Zag je Elvis zijn gezicht plots overal, ook op gebruiksvoorwerpen die op zich niets met de muziek zelf te maken hadden. Het volstond blijkbaar voor fans plots niet meer om concerten bij te wonen of naar de muziek te luisteren en platen te bezitten. Nee, mensen wilden eigenlijk de artiest bezitten. Of een stukje van de artiest bezitten. De artiest moest niet alleen te horen zijn in huis, hij moest ook te zien zijn en uitgedragen kunnen worden. Met onder andere als onderliggende bedoeling om misschien wel gelijkgestemden te ontmoeten. Hè? En zoals je weet, gelijkgestemden ontmoeten, daar komen vroeg of laat kindjes van. Hè.
0: Maar, ah ja? Komen we bij een persoonlijke anekdote?
3: Nee. Ik probeer een situatie te schetsen. Maar dat fenomeen is inderdaad veel ouder. Hè. Zo oud als de mensheid zelfs, zou ik durven denken. Toch zeker dat gedeelte van kindjes maken met gelijkgestemden. Maar als we het op muziek en muzikanten toespitsen, dan zou ik durven teruggaan naar de eerste helft van de 19e eeuw en naar een fenomeen waar Heinrich Heine een term voor bedacht heeft. Heinrich Heine, dat is die Duitse romantische dichter die van de Lorelaien en ook van de profetische quote waar men boeken verbrandt, verbrandt men vroeg of laat ook mensen. Die Heinrich Heine dus. Die bedacht daar een term voor. Listomanie noemde hij het fenomeen. Een term die dus verwijst naar zijn beroemde tijdgenoot, de Hongaarse componist en pianist Ferenc of Franz Liszt. Immens populair in die tijd. Die man maakte toen in heel Europa furoren met onder andere deze fantastische muziek.

En nu moet ik daarover praten. Ik durf bijna niets meer te zeggen. De Liebesträume, nummer 3 van Franz Liszt, is dit. En naar hem, naar Franz Liszt, noemde Heinrich Heine dus die term, of bedacht hij die term, listomanie. En dat was geen haar overdreven.

0: In de jaren 30, 40, 50 van de 19e eeuw was Liszt een megaster. Waarschijnlijk de allergrootste virtuoos die ooit achter een piano is gaan zitten, wordt wel eens gezegd. Als hij er al in slaagde om de muziek die hij zelf componeerde gespeeld te krijgen, dan zal hij sowieso al in de buurt komen. Vraag dat maar eens aan iedereen die zich ooit aan zijn muziek heeft gewaagd. Maar hij, Franz Liszt, toerde dus heel Europa rond met zijn eigen muziek, maar ook met recitals rond Beethoven of van zijn tijdgenoot Frédéric Chopin, trouwens ook razend populair in die tijd. En Liszt, ja, dat was een kindsterretje dat al heel jong op al die grote podia stond en het was, niet onbelangrijk in dit verhaal, een heel mooie, knappe jongen.
1: Ah, ja.
0: Met van dat half lang golvend haar dat hij gretig heen en weer liet deinen terwijl hij aan het spelen was.
1: De Harry Styles van zijn
0: tijd. Ja, een beetje de Harry Styles van zijn tijd. Wel, Harry Styles heeft het dan op een bepaald moment kort geschoren. Ik weet niet of Liszt dat ooit heeft gedaan. Maar goed, je kan je dat de dag van vandaag bijna niet meer voorstellen. Maar die concerten van Liszt, ja, die hadden eigenlijk wel wat weg van, laten we zeggen, een concert van Harry Styles vandaag. Mensen die heel vroeg aankomen, die elkaar verdringen om dichter bij het podium te staan, om mooie plaatsen te hebben. Vrouwen met name die in katzwijm vallen en zich bijna letterlijk voor zijn voeten gooiden. Baronessen en gravinnen, want dat was dan het publiek dat hoofdzakelijk zijn concerten bijwoonde. Ja, die gingen bijna op de vuist of ze trokken elkaar bij de haren om hun handen te kunnen leggen op glazen of zakdoeken die Liszt gebruikt had. Ze probeerden zelfs massaal haarlokken te pakken te krijgen om in broches te steken. Het verhaal gaat dat dat op een bepaald moment zo'n proporties aannam dat Liszt een hond in huis haalde om aan die blijvende vraag naar haarstalen te kunnen blijven voldoen. Mensen brachten flesjes mee om het koffiegruis van Liszt in mee te nemen. Als ze ergens een koffiekop konden te pakken krijgen waar Liszt van had gedronken, om dat dan mee naar huis te nemen om daar dan weer nieuwe koffie van te trekken. Ja, je kunt het zo gek niet bedenken. Er is een verhaal beschreven over een jonge vrouw die een sigarettenpeuk, of een sigarenpeuk zal het geweest zijn, die Liszt achteloos op de grond had gegooid, die heeft opgeraapt en ondanks herhaaldelijk kokhalzen er bleef van roken en deed alsof ze ervan genoot. Zo ver ging dat dus.
1: Wat een schitterende anekdote.
0: Ja, fenomenaal. Hè? Maar dat was dus wat Heine met die listomanie bedoelde. Fans die dus uitzonderlijk ver gingen om toch maar een klein stukje van hun favoriete artiest, hun held, iets dat hij had aangeraakt of gebruikt, te pakken te krijgen.
1: Desnoods een pluk hondenhaar.
0: Desnoods een pluk hondenhaar. Ja, alsof daar ook een stukje van, ja, zijn genialiteit in verborgen zat of zo. Hè. En ze moesten het wel degelijk zelf te pakken krijgen, want ja, er was dus geen standje aan de uitgang van de zaal, geen merch-standje waar je dat te pakken kon krijgen. Liszt had er nog niet aan gedacht, of zijn entourage had er nog niet aan gedacht om zijn populariteit te gaan verkopen, te gelden te maken.
1: Maar met de aankoop van de hond voel je dat hij wel ergens het potentieel ervan aan inzag.
0: Dat moet wel een feit geweest zijn. Maar goed, 60, 70 jaar later zo ongeveer komt dan deze man op de proppen

0: 10 is dit. Met een operaster van toen werkelijk Listiaanse proportie. Ik weet niet of hij honden in huis moest halen om fans tevreden te stellen. Maar dit is Enrico Caruso. En ook hier zelfde taferelen, hè. Katzwijm, drummen voor het podium. Maar we zijn natuurlijk in een heel andere, modernere tijd. Want wie niet zo van het katzwijmerige, drummende type was, ja, die kon Caruso ook gewoon thuis in zijn zetel beluisteren. Vlakbij het bijzettafeltje met die prachtige grammofoonplatenspeler erop. Met die grote toeter erop. Hè. Dat bestond in de tijd van Liszt allemaal niet. En Caruso die sloot daarvoor een deal met de Victor Talking Machine Company. Dat was een Amerikaans label dat zijn muziek commercialiseerde, verkocht. En zo is Caruso de eerste wereldwijd verkopende muziekartiest geworden. De eerste ook die erin geslaagd is om 1 miljoen platen te verkopen in die tijd al. Veel. Daar zou je nu 25 platina platen voor krijgen als je daarin slaagde. Mm-hmm. Dus waar de mensen bij Liszt zelf nog letterlijk dingen van de grond moesten gaan rapen, konden de fans het nu gewoon in de winkel halen. En nog wel het allerbelangrijkste deeltje dat ze wilden, de stem van hun held. En terwijl die platen toch zo goed verkochten, dachten ze bij de Victor Talking Machine Company, ja, waarom zouden we daar niet iets meer mee gaan doen? En ze begonnen de foto van Caruso op platenhoezen te zetten. Er werden studioportretten gemaakt die dan op postkaartjes gedrukt werden. Bladmuziek, partituren, daar werd dan bijgedrukt. Gezongen door Caruso. Reclamekaarten, etalagemateriaal met zijn gezicht erop. En ook karikaturen. Caruso was namelijk zelf een uitstekend karikaturist. En die werden dan ook maar te koop aangeboden. Getekend door de grote zanger Caruso.
1: Schattig.
0: Schattig, hè? Ik las ergens in een artikel over de geschiedenis van merchandising. Bij Liszt ontstond de honger. Bij Caruso werd hij gevoed. En bij Elvis Presley en de Beatles werd ze geëxploiteerd op een schaal die Liszt zich nooit had kunnen voorstellen.
1: Amai, schitterend.
0: Prachtig,
1: een schitterende geschiedenis. Ik kan maar 1 nummer spelen. Maar nee, dat is niet waar. Hier zijn zoveel bands en artiesten genoemd. Maar ik dacht toch vooral aan deze. Ik weet niet of je hem nog kent. Felix,
0: ah,
1: is het
0: natuurlijk.
1: Het Listomania.

0: Phoenix en Listomania. Op de N31 vanuit Zeebrugge richting E403 is net voor de aansluiting met de E40 de weg volledig versperd door een ongeval met een vrachtwagen. Ook richting Brugge is de linkerrijstrook versperd en er staat een file. Naar Antwerpen op de E34 10 minuten extra van Oelegem tot Ranst en op de E313 een half uur vanaf Herentals-West. Op de Antwerpse ring richting Gent 25 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en Merksem. Door een ongeval is daar de rechterrijstrook dicht. En richting Nederland 20 minuten tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen gemeld. In Beersen kan het verkeer niet over de ophaalbrug 6. Dat is aan de Rijke Vorselse weg. Ik kreeg ook nog in de app een melding van Jannes. Die meldt een dood hert op de E40 richting Brussel op het derde baanvak tussen Wetteren en Erpenmeren. Dat is niet bevestigd, maar het wordt toch gemeld. Dankjewel, Jannes.
1: Radio 1.
0: Als dit nu dezelfde grappenmaker is van It's a Duck gisteren, dan heb ik mij serieus bij mijn pitje laten nemen. Maar ik ga ervan uit dat het niet zo is. Goed, dit is Telex, Moscow Disco.

0: Muziekgeschiedenis is het. Deze Moscow Disco van Telex komt heel goed van pas in deze uitzending over merchandising. Want morgen is het Wear Your Merch Day. De allereerste keer dat opgeroepen wordt om je favoriete bandshirt of petje te dragen. Straks meer over merchandising. Dat is voor na het nieuws van 11 ongeveer.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: Nu een kookplaat met ingebouwde dampkap en montage cadeau.
3: Grando, Grando, Grando.
4: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
5: Tegels,
6: natuursteen,
5: parket,
6: Impermo.
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toasten.
8: Chin chin.
7: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
8: Knalprijs.
7: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
9: De lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
10: Laat je slaap-DNA meten bij SleepLife en kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. SleepLife. Voelbaar beter slapen.
11: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen. Snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
12: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
13: En hier uw linkeroor.
12: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
13: Wat blief?
12: Zie je het wel?
13: Oh, amai, dat is ampetant.
12: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
13: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
12: Wat?
13: Aan halve prijs.
12: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
13: Wat blief?
12: Bij Hans.
13: Ja, ja, het kan anders.
14: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen
15: Mama.
14: Niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
16: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
17: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
16: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
18: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
16: Doen we wel. Argenta.
19: Zo simpel kan het zijn.
20: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
21: Oh.
20: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
21: Ah.
20: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni. Voorwaarden op velux.be.
22: VRT Radio 1.
23: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Dokt. Vanaf volgende maandag zullen de meeste spitsstroken op de Vlaamse snelwegen extra uren open zijn. Op de 9 spitsstroken mag je alleen rijden op drukke momenten en niet als er een rood kruis op de signalisatieborden staat. Maar de uren zijn niet meer aangepast aan de verkeersdrukte van vandaag. De grootste verandering komt er voor de E313 van Antwerpen-Oost tot Ranst. Die zal op werkdagen overdag permanent open zijn, de spitsstrook althans, tussen 6:30 en 20:00. Dieseltanken wordt morgen bijna 10 cent per liter goedkoper en zo blijft de dieselprijs verder schommelen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. 4 weken geleden bereikte diesel nog een recordprijs van bijna 2,5 euro. Morgen zakt de maximumprijs naar 2 euro en bijna 14 cent voor een liter. De burgemeester van Aalst heeft een schoonheidssalon tijdelijk laten sluiten. De politie en het parket vermoeden dat werknemers daar medische ingrepen deden zonder dat ze daar het juiste diploma voor hebben. De zaak blijft gesloten tot er bewijs is dat alles correct verloopt, zegt burgemeester Christophe Dazen.
5: Ik wil niet, doordat mogelijk op een illegale wijze en vooral op een onverantwoorde medicale wijze geneeskundige handelingen worden gesteld door personen die daar niet over het juiste materiaal en niet over de opleiding en vooral niet over de wettelijke toelating beschikken, dat dat niet langer kan, anders dreigen mogelijk andere slachtoffers te vallen.
6: Of en hoeveel mensen een illegale behandeling kregen, is niet bekend. Een Nederlandse stewardess ligt in het ziekenhuis omdat ze mogelijk besmet is met het Hantavirus. De vrouw was in Zuid-Afrika op een vliegtuig van KLM in contact gekomen met een andere Nederlandse vrouw die op het cruiseschip zat waar het Hantavirus uitgebroken is. De vrouw is intussen overleden en zij testte positief op het virus. De stewardess ligt op dit moment in isolatie in een ziekenhuis in Amsterdam en wordt nu ook getest. Ook in Nederland is rapper Ali B. in beroep veroordeeld tot een zwaardere straf voor de verkrachting van twee vrouwen. Hij moet 3 jaar naar de cel. Ali B. is bekend als coach in The Voice of Holland. 4 jaar geleden getuigde deelnemers...
8: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2+1 gratis op alles van Bonieplant.
15: Dus 2+1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Bonieplant.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijs.

0: is ook de tweede verkrachting bewezen. En nu heeft Ali B. 3 jaar cel gekregen in plaats van 2 jaar. De rapper was zelf in beroep gegaan. Volgens hem was het seksueel contact met toestemming. Er komen opklaringen vanaf het noorden. Een lokale bui kan, maar meestal blijft het droog. We halen tot 16 graden. Morgen een zonnige start, later meer wolken. Maar ook dan meestal droog en tot 18 graden. Zaterdag vrij zonnig en rond 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Energiewijs ondernemen start bij NWISE. NWISE.be.
2: Radio 1.
3: De wereld van Sophie.
2: Met Sophie Lemaire.
0: Een zeer goeiemorgen.

0: met jou.
1: Wolfje van Floris Francis Arthur.
2: De wereld van Sophie.
1: Morgen is het 7 mei. Dat is... Nee, 8 mei, excuseer. Dat is bevrijdingsdag. En dan wil ik u graag aanraden om tussen 9 uur en 10 uur te luisteren naar Helden van het Verzet, waarin Vincent Bilot met Rudy Franks op zoek zal gaan naar de verzetshelden van vandaag. Op Radio 1 is dat uiteraard. Daarnaast wordt morgen ook de allereerste Wear Your Merch Day georganiseerd. Dat is een initiatief van Live Nation en Be At Venues, enkele concertzalen van het land.

0: waarbij opgeroepen wordt om morgen de dag door te brengen in een t-shirt, een onderbroek of onder een petje van je favoriete muzikale artiest. En dus is dat voor ons de reden om het vandaag eens te hebben over dat soort koopwaar, de koopwaar die we hippergewijs merch zijn gaan noemen, kort voor merchandising. De dingen die je koopt om te tonen dat je ergens fan van bent. En dat bestaat dus van alle soorten artiesten, kunstenaars, maar dat bestaat tegenwoordig ook van gans andere instituten. Goedemorgen, Els Aerts.
1: Goedemorgen.
0: Vanuit de meest onverwachte hoek,
1: ja,
0: kan je merch aantreffen.
1: Ik vind het heel bijzonder dat je tegenwoordig vaak jongeren ziet rondlopen, bijvoorbeeld in een trainingspak waarin het groot Aldi op staat.
0: Ah ja, zwaar.
1: Dat is eigenlijk een trend dat is allemaal een beetje begonnen bij Zeeman. Hun leuze, dat is goede kwaliteit voor de laagste prijs. Ze leggen dan even uit hoe we dat doen, door alles heel eenvoudig te houden. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn. Dus bij hen vind je degelijke basics zonder veel opsmuk. Witte sportkousen, een effe zwaar turnbroekje voor de kinderen. Recht toe, recht aan.
0: Als je gesponsord wordt, dan moet je dat erbij vermelden, hè, Els?
1: Nee, ik ga wel heel veel merken noemen. Dat is waar. Maar het zijn hele goedkope merken. Maar dus in 2019, toen wilde Zeeman hun visie nog eens kracht bijzetten met een actie om te tonen hoe dat eigenlijk komt dat zijn producten zo goedkoop kunnen aanbieden. Ze brachten 2 paar sneakers uit. 1 paar hele dure sneakers van €200 en 1 paar hele typische Zeeman sneakers voor €12,99. Het concept was om de 2 sneakers met elkaar te vergelijken om aan te geven waarom sneakers meestal zo duur zijn terwijl ze bij Zeeman toch heel goedkoop zijn zonder dat het dan per se brol is.
0: Mm-hmm.
1: Dus die dure sneaker die had een heel extreem design. De blauw-gele zeemankleuren, grote gele klikgespen in het groot zee op de ene sneaker en man op de andere. Die goedkope sneaker die had een heel basic wit design. Van die dure werden er maar 500 stuks gemaakt. Het was limited edition. Die goedkope die kwam in een grote oplage. Voor de dure werden last-minute distributiekosten betaald. De goedkope die kwam gewoon aan met de boot. De dure zat in een hele chique designdoos met nog knalgele zeemanssokken erbij. Die goedkope geen verpakking.
0: Mm-hmm.
1: De dure kreeg een heel typische marketingbehandeling. Filmpjes waarop dat je zo'n sneaker uit alle hoeken kan zien. Acties met online influencers. Je kon hem ook alleen maar kopen in speciale pop-up stores of online als je werd uitgeloot. En ja, die goedkope die kreeg gewoon een hele normale foto. Die kon door iedereen gekocht worden in alle zeemanwinkels. En dan was de boodschap natuurlijk, welke kies jij? Vertaling, je ziet nu waarom de ene sneaker maar liefst 15 keer duurder is dan de andere. Is het wel slim om altijd te kiezen voor zo'n dure spullen?
0: Dat wilden ze aantonen.
1: Dat was het idee. Maar een mens, dat is niet zo'n rationeel wezen. Dus wat gebeurde er? Een ware stormloop op die dure sneakers.
0: Ah ja.
1: Iedereen wilde die dure zeemansneakers. Op het moment dat die pop-up winkels opengingen, dan stond er een rij tot aan het einde van de straat. Dat waren die zomer het fashion statement op het schoolplein. Nu, ik persoonlijk ben niet geheel ongevoelig voor de kleurrijke sneaker met wat speciaal ontwerp.
0: Ja, dat weten we.
1: Ik heb wel een collectie. Hè. En ik moet zeggen,
0: Els, herken je aan de schoenen? Die hebben alle kleuren van de regenboog.
1: Ja, ja, ja. Ja. En dus ja, ik moet zeggen, ze mogen ze bij mij thuis ook wel afzetten. Ik vind ze echt heel, heel mooi. Maar als ik ze vandaag zou willen kopen, moet ik er op Vinted wel €400 voor neertellen. En dat is dan nog zonder verzendkosten.
0: Amai, ze zijn nog in waarde gestegen.
1: Ja, ja, ja, ja. Nu, bij Zeeman zijn ze zeker en vast niet onnozel. Dus daar dachten ze, zowat een speciaal ontwerp met ons logo, dat werkt precies wel. Dus niet minder dan een week na die sneakers lanceren zij een volledige Zeeman fancollectie. Deze keer geen dure spullen, maar net die hele typische goedkope basics, maar dan in Zeeman kleuren en met een design met hun logo. Een Zeeman trui, Zeeman slippers, een broek, een short, een heuptasje. En de jongeren, they loved it.
0: Ja, dat was een gigantisch succes, hè?
1: Alles was overal meteen uitverkocht. Maar natuurlijk, zo'n succes van goedkope Zeeman-merch, dat trok ook nog andere kapers op de kust aan.
2: Zeg Aldi, wat is de knaldi?
1: een maand na de Zeeman-collectie heeft Aldi een ongelooflijke knaldi. Het zijn festivaldi-shirts. Ja. De supermarkt die bekend staat voor zijn allerlaagste prijzen, vooral dankzij de eigen huismerken, die lanceren een lijn van t-shirts met daarop die logo's van die typische huismerken. Dus River van de River Cola, Olé, de Leo van den Aldi, Buval, dat zijn de pintjes, en Golden Power, dat is die energiedrank waarop dat eigenlijk alle studenten recht blijven.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Wel, opnieuw, dat vliegt de deur uit, die t-shirts. Maar het feit dat al die zijn t-shirts duidelijk bedoeld als outfit voor op de zomerfestivals, dat geeft wel aan dat ze intussen al wat mee zijn waarom dat jongeren die eigenlijk massaal kopen. Het gaat om een soort van ironische esthetiek.
0: Met een knipoog.
1: Ja, het is een beetje anti-mode. In plaats van shirts te kopen met chique merknamen erop en zo te tonen dat je veel geld hebt uitgegeven, is het ineens hip om... Ja, het bijna marginale te vieren als statement. Het past een beetje binnen die bredere ugly design beweging. Dat is zo het lelijke en het alledaagse verheffen tot iets cool. Ja. Het moet een beetje fout zijn om goed te zijn.
0: Dat is zeer typerend voor de jongere generatie. Die nemen heel weinig serieus. Hè. Die ironie zit overal een beetje.
1: Ja. Je ziet dat ook in die periode, dat festivalconcept Camping Kitsch Club. Hè, dat begon toen ook volledig uit zijn voegen te barsten. Om daar naartoe te gaan moet je je verkleden. Liefst zo marginaal en vulgair als mogelijk. Om dan alle remmen los te gooien op slagermuziek en kinderliedjes. Pure kitsch eigenlijk, maar dan dat als hoogste goed. Ja.
0: Ja.
1: Dus witte kousen in bruine sandalen, fluokleuren, parachutestof en dus ook een shirt van Golden Power op een short vol met logo's van
0: dat
1: de Zeeman.
0: Dat past daar perfect. Ja? Ja. Natuurlijk.
1: En natuurlijk, het kan ook geen kwaad dat ouders het lelijk vinden en daar niets van snappen. Dat vinden jongeren natuurlijk pas echt tof dan.
0: Ja, hè? Dat maakt het extra aantrekkelijk.
1: Nu, nog een jaar later springt ook deze mee op de kar.
2: Lidl. Dat kan tellen.
1: Ja, en dan is een trein echt vertrokken. Elk jaar in de zomer brengen de discounters allemaal hun eigen lijn van fanware, zoals ze dat dan noemen. Ze brengen het allemaal uit. Bij Lidl kan je vandaag op hun webshop alles vinden. Van Lidl kersttruien tot koersbroekjes. Ah ja, want ze hebben een eigen wielerploeg. Van regenponcho's tot geklede hemdjes. En ja, de grootste gemene deler blijft dus dat er wat wordt gelachen met die dure designerkleren eigenlijk.
0: Ja, maar toch ook een beetje met hen.
1: Ja, ja, ja, ja, ja,
0: ze bieden ook de gelegenheid om zelf een beetje
1: uit te kunnen wel met zichzelf lachen, dat is waar. Dat is waar. Maar als je kan lachen met overdreven dure kleding, dan zijn er misschien nog wel enkele producten waarbij dat de kwaliteit totaal niet overeenstemt met de prijs, dachten ze bij Zeeman. Dus in 2020 begon Zeeman met de verkoop van lucht.
0: Lucht?
1: Ja, lucht.
0: Echt? Lucht?
1: Enter ironisch filmpje met voor de gelegenheid zwoele Engelse voice-over.
3: What do you pay for a good eau de parfum? We made our own. Together with master perfumers. And with a base of 20% perfume oil, just like expensive brands. A fragrance of exclusive ingredients. Released in three separate notes. It was tempting to design a unique bottle and to shoot a commercial with the superstar cast and scenes drenched in desire, heartfelt passion, exuberant wealth, and true love. We prefer to keep it simple. Let your nose decide. Zeeman, it can be that simple.
1: Zeeman, it can be that simple.
0: Het is wel een goede parodie op zo de klassieke, dure parfumreclames.
1: Ja, Zeeman maakt dus zijn eigen parfum, noemt het lucht, stak het in de simpelste flesjes die je kan voorstellen. En ja, ze verkochten hun voorraad in enkele dagen uit, €4,99 per stuk, die waren zo weg. En toen dat gebeurd was, dan zetten ze ook op al hun sociale media, onze online voorraad lucht is uitverkocht.
0: Ja.
1: Dat is grappig, hè? Dat is gewoon grappig.
0: Het is grappig, het is goed bedacht.
1: Een jaar later liet Zeeman ook nog eens zien dat ze echt wel snappen waar het over gaat. Toen gingen ze voor hun nieuwe collectie Merch een samenwerking aan met de Nederlandse rapper Hef Bundy. Waar Hef Bundy vandaan komt, daar wordt er ongetwijfeld zeer regelmatig gewinkeld in winkels als Zeeman. En de boodschap is, in plaats van je daarvoor te schamen, draag het als een soort badge of honor op je kleding. Dat jaar werd er op de fanwear overal het woord skeer aangebracht. Dat is straattaal en dat betekent zoiets als goedkoop, marginaal, blut.
0: Dwaas.
1: Ja. Ja. De boodschap was dat je geluk niet kan vinden in dure spullen en Hef Bundy maakte ook een nummer bij de actie, ook met de titel skeer.

0: training.
1: Ja. Kleren maken de man niet, deze man die maakt de kleren. Dat zijn zo de dingen die jij ook nog rapt in.
2: Schuilt er een rapper in?
1: Ik denk het wel. Maar daarbij is dat dus ook een hele serieuze videoclip waar hij in die zeemankleren in een hangar staat op een grote vrachtwagen van de zeeman. Dus dat was echt de real deal. Ja. Bij ons ging zeeman in die periode in zee met een beetje het boegbeeld wat dat bij ons die ugly ironische design is, namelijk Bokkie de rapper.
2: Ah ja.
1: Er werd een hele fotoshoot gedaan met hem en zo'n high fashion vrouwelijk model in een villa in Sint Maartenslaten, maar dus wel in die geelblauwe kleren waar het overal duidelijk zeeman op staat. Ja, dat is, ik kan dat niet ontkennen, dat is grappig hè, om die daar zo te zien zitten. IKEA die lanceerde ook al een fancollectie. Action kon natuurlijk ook niet achterblijven. Ook Albert Heijn bracht een lijn fanwear uit. Maar Albert Heijn heeft natuurlijk niet helemaal die status van de arme mensen supermarkt. Dus dat stukje ironie viel dan ook wel wat weg. En zo waaide het allergrootste deel van die hype zo wel stilletjes al een beetje over. Mm. Maar dus zie je jongeren rondlopen met spullen waar merken op staan waar je zelf nooit mee zou willen gezien worden. Weet dan, we zijn gewoon oud en we snappen het allemaal niet meer.
2: Speak for yourself, Els.
3: Radio 1.

0: Love Me Too Much van Oski. Een luisteraar waarschuwt voor een doodhert op de E40 van Gent naar Brussel op de linkerrijstrook tussen Wetteren en Erpenmeren. Op de N31 vanuit Zeebrugge richting E403 is het meer dan een half uur file rijden tussen de Gistelse Steenweg en de aansluiting met de E40. Door een ongeval met een vrachtwagen is daar de rechterrijstrook afgesloten. Naar Antwerpen kwartiertje erbij op de E19 van Voor Kleine Bareel en op de E313 vanaf Herentals-West. Op de Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en Merksem en richting Nederland, 20 minuten tussen Linkeroever en Deurne. Op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen. In Beersen kan het verkeer niet over de ophaalbrug 6, dat is aan de Rijke Vorselseweg.
1: De wereld van Sophie.
0: Merchandising, daar hebben we het over vandaag. Omdat het morgen de allereerste Wear Your Merch Day is. Een dag om op het werk, in de klas of waar dan ook te verschijnen met je favoriete bandshirt. Maar, zoals Elske net kwam te vertellen, er bestaat tegenwoordig nog veel zottere koopwaar. Discounters als Zeeman, Lidl, Ikea zelfs, die hebben ook sokken en sneakers en parkas en wat nog allemaal die enthousiast gedragen worden door de jeugd. En dan bedacht ik net nog dat je ook hippe restaurants hebt die t-shirts en hoodies gaan aanbieden. Bakkers doen het zelfs. Fitnesscentra, onze steden lopen vol. Grijs-oranje basic fit rugzakjes. Presidenten, Donald Trump, die heeft gift stores vol. Make America great again spullen. Waarom is er zoveel merch vandaag? En werkt het ook allemaal? Wordt het enthousiast gekocht? Dat kan ik bespreken met professor marketing en consumentengedrag aan de Universiteit Antwerpen, Barbara Priers. Een zeer goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Het is zeer opvallend hè, hoe breed merchandising tegenwoordig wordt ingezet. Hoe men ook buiten de muzieksector dat is gaan omarmen.
2: Ja, ja, dat klopt. Hè. Iedereen wil een graantje meepikken. En op die manier toch het assortiment uitbreiden. Hè. Meer verkopen. Hè. Meer producten verkopen. Ja.
0: Hoe verklaart u dat plots zo populair geworden is om dat soort extra koopwaar te gaan aanbieden?
2: Ik denk dat het misschien door een aantal wat geïnitieerd is. Hè. Het is heel een beetje origineel dat de hard discounters daarmee begonnen zijn. Hè. Het woordje ironische marketing is daarmee al begonnen. Mm-hmm. En we krijgen dan een beetje verschuiven van daar toch van moeten. Hè. Vroeger was er een beetje schaamte ben ik nog hoorbaar? Want ik...
0: Ja hoor, zeker.
2: Ah ja, oké. Okay. Nee, sorry, ik kreeg een belletje. Dus waarbij mensen eigenlijk moeten of moeten naar de Aldi gaan, moeten naar de Lidl gaan, omdat ze weinig geld hebben. En hier krijg je willen. Het is een manier om als consument zelf te kiezen. En dat is natuurlijk echt reclame. Hè. Dan heeft het een zeer hoge authenticiteit. En natuurlijk zijn anderen daar ook opgesprongen. Hè. Denken van anderen, ja, dan gaan we dat ook doen. Dan gaan we meedoen. Hè. Trends worden heel gemakkelijk gekopieerd natuurlijk. Ja.
0: Ja. Je kan het je wel afvragen of het wel plezant is voor een merk dat mensen zich op ironische wijze als fan gaan uiten. Zou het niet beter zijn mochten ze ook oprechte fans zijn van dat merk?
2: Ja, wellicht, maar het is toch een manier, denk ik, zeker met die jongeren nu, en in het algemeen is dat het principe, om klanten te binden, een merk te binden, op een zeer emotionele manier. En in dit geval, als je die mensen jong al hebt, ja, dan is de kans ook groot dat die bij jou gaan blijven, of toch een deel bij jou gaan blijven. Hè? Waar vroeger misschien met jongere mensen die schaamter er dan was, als je daar nu dan eens bent... Ja, ga je ook wel andere dingen kopen. Hè? Daar gaat het toch om. Mensen zijn ook graag consistent met zichzelf. Dat is een beetje hoe we... Dat is een adaptieve functie, laat ons zeggen. Hè? Om consistent te zijn, om niet elke dag te gaan veranderen van je hobby's of je kledij of de merken die je graag hebt. Daar wordt in het algemeen een beetje raar naar gekeken. Dat wordt in onze maatschappij gewaardeerd, dat je consistent bent en dat je dus verder gaat met het pad dat je gekozen hebt. En dat doen mensen automatisch. Dat is iets wat we automatisch doen om dan op zoek te gaan naar dezelfde merken, naar dezelfde producten. En in die zin speelt het in op een fundamentele behoefte naar identiteit, hè? Naar een consistent zelfbeeld. Creëren eigenlijk, ja.
0: Ja, die rugzakken van Basic Fit, dat is ook zo'n fenomeen, hè? tegenwoordig. Het is bijna een hebbeding op zich. Mensen zouden misschien niet gaan fitnessen, maar ze willen wel met de rugzak rondlopen. Toch ook bijzonder, hè?
2: Ja, dat is absoluut iets heel bijzonders. Heeft ook zo wel dat kantje toch wel van die ironische marketing. Hè? Het is, maar in die zin, zelfs als je dan nog niet fitness, maar nadien eventueel overweegt om te gaan fitnessen, ja, dan ben je wel meteen top of mind. Hè. Je bent wel meteen bekend. Ze gaan misschien als eerste toch aan jou denken om dan eens te proberen. Dus op die manier kan het ook omgekeerd werken. Hè, dat mensen die het al hebben eigenlijk, dan nadien gaan denken, ah ja, dan ga ik maar naar Basic Fit. Het is een wandelend reclamebord. Het merk is dan overal aanwezig. En dat moeten zij niet doen. De consument doet dat voor hen. Dus dat is ongelooflijk handig natuurlijk.
0: Heel dankbaar, ja. Die hard discounters zoals bijvoorbeeld Aldi of Lidl, gaan die er ook werkelijk meer door verdienen? Of is het gewoon een soort oppoetsen van hun imago, dat soort campagnes?
2: Oh nee, ik denk wel dat het een goed verdienmodel is, omdat één, puur op de producten zelf, de merch zelf, daar zijn tamelijk wel wat marges op te pakken, dus winstmarges op te pakken, waar dat eigenlijk in een retail context zijn de marges heel klein. Zo'n t-shirt of slippers, dat kost eigenlijk allemaal niet zoveel, maar ze kunnen dan toch wel voor meer gaan verkopen. Maar daarnaast is het vooral een manier om mensen naar de winkel te krijgen, hè. Toch ook bij jongeren, dat die bijvoorbeeld het bier, de carapils, dat ook populairder wordt. En dan, ja, als je op die manier een product kan aanreiken en een ingang kan vinden eigenlijk, ja, dan ben je misschien wel voor lange termijn safe. Hè? Mm-hmm. Dan wordt er meer verkocht natuurlijk. Hè? Ja.
0: Je ziet ook onverwachte samenwerkingen, zoals Lidl met de band Oasis. De supermarkt brengt dan een parka uit, met daarop Lidl by Lidl, verwijzend naar een van hun songs, waaruit ook heel wat humor blijkt. Die humor, dat lijkt ook een belangrijke aantrekkingsfactor te zijn, hè, bij wie die dingen koopt.
2: Ja, dat klopt. En ik denk in dit geval ook, of in het algemeen, dat het verhaal moet kloppen. Er moet vaak in de marketing of consumentengedrag moet er een fit zijn. Hè? Dat is natuurlijk een fit van in dit geval de band met het merk, maar ook een fit van jezelf met het product. Hè? En in dit geval denk ik, ja, die band heeft wel, hè, zomaar een ruwer Brits kantje, dat ironische zit daar toch ook wel in bij Oasis. Dus ik snap wel dat het verhaal klopt wel. Het is wel, narratief staat er wel. Het is geen rare combinatie, denk ik.
0: Ja. Het is beter dan dat Oasis zou samenwerken met Dior bijvoorbeeld. Dat zou helemaal
2: niet passen.
0: Ja, absoluut.
2: Het is een beetje tegen de schenen schoppen, hè? Dat rebelskantje. Dat je hier voelt en dat maakt het ook wel authentiek weer. Hè? En het werkt ook wel. Ik heb al over identiteit gesproken. Mensen wilden die identiteit, maar mensen wilden zich ook ergens bij horen. Dus het vult ook hun sociale behoeften in. En dat wil het merk zeker, dat er een community rond hen bestaat. Al kan dat soms een niche zijn of een klein segment zijn, maar toch waar mensen graag bij behoren. Dus daar speelt het zeker ook enorm op in.
0: Ja. Bands die doen het natuurlijk al veel langer, merchandising uitbrengen. Wat maakt het voor bands zo effectief? Waarom zijn, want ik zie het ook in de reacties vandaag, waarom zijn bandshirts en patches zo immens aantrekkelijk voor fans?
2: Ja, bij bands speelt er natuurlijk nog iets anders. Dan heb je ook die nostalgie. Hè? Dus bij concerten heb je ervaringen. Dan gaat het niet alleen over het product. Hè? Ervaringen doorgaans maken mensen heel gelukkig. Dus dat is op zich goed om daarop in te zetten. Mm-hmm. Maar hier heb je die nostalgie. Nostalgie is vaak een heel positieve emotie. En die je ook gedeeld hebt met anderen. Die sociaal is. Dus die sociaal positief. En je wil die herbeleven. En op die manier kan je een beetje terug naar dat concert gaan of terug naar uw Spotify-lijst of wat dan ook. En krijg je heel sterk, ja, dat is heel emotioneel. En denk maar aan K3 en de originals. Ik heb heel veel jonge vrouwen gezien met t-shirts van K3, die daar ook voor wilden uitkomen en die daar een beetje samen wilden beleven opnieuw. Dus daar speelt het ook een grote rol in, ja.
0: Ja, heel interessant is dat grote modeketens ook oude bandshirts terugbrengen. En dan zie je nu bijvoorbeeld 10-jarigen rondlopen met een t-shirt van Nirvana of the Rolling Stones. Bands waar ze waarschijnlijk zelf nooit van gehoord hebben. Doelen de grote ketens daarmee op de ouders? Zijn het zij die ze dan willen aanspreken?
2: Oh, daar heb ik nog niet zo over nagedacht. Eventueel, ja, ik denk dat het ja, hier toch ook wel echt een beetje meer dat unieke is en dat status. Hè. Hier wordt wel echt gesignaleerd dat, kijk, ik heb een beetje misschien een aparte muzieksmaak al, die terug heropleeft. Hè. En ja, waar ze zeker ook wel achter staan als ze dat opnieuw kunnen verspreiden, die muziek. Hè. Maar dat is toch ja, dat is misschien nog een beetje ook die nostalgie wellicht. Maar ja, door die kinderen toch iets speciaals. Ja.
0: Ja, influencers zoals bijvoorbeeld Average Rob, die hebben ook een zeer uitgebreid gamma aan t-shirts, hoodies, pyjama's. Hij heeft nu zijn eigen bier. Sinds kort een frietkotketen is hij opgestart. Eigenlijk kennen we hem van zijn filmpjes met zijn sportieve stunts enzovoort. Maar de koopwaar komt stilletjes aan op de eerste plaats te staan.
2: Ja, ja, dat is ook een heel goed verdienmodel en het past ook weer heel goed bij hem. Hij is average, hij is de man van het volk. Dus hij is, in die zin heeft hij een groot publiek, ja, ook op sociale media, groot geworden. Dus ja, iedereen wil daarbij horen. Hij is heel toegankelijk. En dat signaleren natuurlijk met het soort producten ook dat hij in de merch heeft. Hè. Uh-huh. Het is een beetje voor iedereen.
0: Ja, ja. Volle dus van ja, bijvoorbeeld.
2: Ja, voilà. De frieten, ja. Heel, heel laagdrempelig. Echt volks, Vlaams of Belgisch. Vooral, denk ik, is dat voor alle Belgen in. Dus ook dat werkt. Hè.
0: Mm-hmm. Ja. Ja, ik wilde daarnet even naar zijn gamma kijken. Maar ik kreeg niks te zien. Ik kon mij alleen registreren om vervolgens als eerste op de hoogte gehouden te worden over eventuele nieuwe items die aangeboden zouden worden. Dat is toch ook wat marketingstrategie, meen ik. Mensen zo op hun honger laten zitten.
2: Ja, absoluut. Hè. Dus de schaarste zit hier zeker in. En dat gaat ook wel, denk ik, met bepaalde eerder collectors items of limited editions van bands of zo. En die schaarste, dat werkt overal. Daar zijn we ook. Dat is ook weer zoiets iets adaptief waar wij op geprogrammeerd zijn om iets dat schaars is, heel waardevol te vinden. En hier is het, when it's gone, it's gone. Zelfs denk ik, hard discounters dan, maar vaak met andere producten waar toch wel een beetje een onderaanbod is. Hè. Dus veel marketing rond, maar als het dan uiteindelijk in de winkels ligt, is er een onderaanbod. Ondertussen ben je wel in die winkel, koop je iets anders. Ook daar weer ben je consistent. Dan denk je, ah, maar ik heb het nu niet gekocht, maar ik heb het me eigenlijk wel voorgenomen van te kopen. Ja, als het dan over 2 of 3 maanden terug aangeboden wordt, dan wil ik het echt wel hebben. Daar hebben mensen heel sterk iets wat ze door eens in hun hoofd hebben, daar gaan ze achter. En op die manier ja, is dat een beetje een bewuste strategie om het minder aan te bieden, hè? Om een beetje ander supply te bieden.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. Ik kom uit een generatie waarin alles wat naar commercie rook als vervelend werd gezien, als goedkoop of gemakkelijk of zo. Is dit een duidelijke verschuiving waarin commercie niks onaangenaams meer is?
2: Ja, dat blijkt zo wel. Hè. Er is weinig gêne rond. Ik denk dat we daar ook wel een beetje met die generatie zitten. Die er heel gemakkelijk voor uitkomt, wat ze kopen of wat ze niet kopen. Die daar die privacy ook niet, die nood naar privacy zo niet hebben. Ja, dat is waar. Het is een ja, ik denk vooral het online. Hè. Mensen kunnen ook altijd en overal aan het shoppen zijn.
0: Ja.
2: Ja, dat is overal aanwezig. Dat wordt een hobby. Ja. En ja, dat is waar. Dat wordt veel gemakkelijker gedeeld ook. Hè. Ook door de sociale media. Wordt er gedeeld wat je gekocht hebt. Allee, dat was in mijn tijd.
0: Ondenkbaar. Ja,
2: ondenkbaar, ja.
0: Maar dan is dit misschien ook wel een fase. Misschien op een bepaald moment gaan we het ook weer allemaal gehad hebben met al die wandelende reclameborden om ons heen. Iedereen die ons iets probeert te verkopen, zou ook kunnen, hè.
2: Ja, voilà. Dus mensen hebben natuurlijk ook een altijd die, zoals ik zeg, die natuurlijke behoefte naar identiteit, naar sociale contacten, naar status. Maar effectief, die kunnen wellicht ook op andere manieren ingevuld worden. Dit is een trend. Mm-hmm. Trends kunnen overwaaien. Het hangt er een beetje van af welke richting het op gaat. Maar, ja. Ja,
0: we zullen zien. Heel erg interessant. Ja. Dankjewel voor uw tijd en moeite, professor Marketing en Consumentengedrag aan de Universiteit Antwerpen. Barbara Briers, dankjewel.
2: Graag gedaan. Dag. Radio 1.

0: Conversation 16 van The National hoorde je. Druk op de weg, op de N31 vanuit Zeebrugge richting E403. Meer dan een half uur file rijden tussen de Gistelse Steenweg en de aansluiting met de E40. Door een ongeval is de rechterrijstrook nog steeds afgesloten. Op de E17 naar Kortrijk is er net voor Zwijnaarden hinder door een ongeval op de zijrijweg. Daar is één rijstrook versperd. Naar Antwerpen 10 minuten erbij op de E19 van voor Kleine Bareel en een kwartier op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost en richting Nederland kwartier tussen Linkeroever en Borgerhout. De buitenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen en op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen. In Beersen kan het verkeer op dit moment niet over de ophaalbrug 6. Dat is aan de Rijkenvorselseweg.
1: De wereld van Sophie.
0: Over merch hebben we het vandaag. Want als het van concertorganisator Live Nation afhangt en van Be At Venues, dan is morgen 8 mei vanaf nu Wear Your Merch Day. En dus bespreken we allerhande soorten merchandising. Die van bands, artiesten, influencers, van hard discounters, van fitnesscentra en van uw lokale bakker zelfs. We hadden het nog niet over de producten die in de rand van onze stripverhalen geboren worden. Je kent ze wel, de schanulletjespopjes, de kleine smurffiguurtjes of de hoofden van Kuifje die je in stripspeciaalzaken kan kopen. Blijkbaar is het de geestelijke vader van diezelfde Kuifje, Hergé, die daar een pioniersrol in speelde. Hij moet dat commercieel potentieel als een van de allereerste aangevoeld hebben. Een zeer goede morgen, Marcel Wilmet.
2: Goedemorgen.
0: Auteur en Hergé-expert. U bracht onlangs nog een boek uit over Hergé en Willy van der Steen, de reuzen van Beersel. Nog voor de Tweede Wereldoorlog al zou Hergé afgeleide van zijn strips bedacht hebben om zijn werk in de markt te zetten, als ik het goed begrepen heb.
2: Ja, hij is er eigenlijk mee begonnen in 1936. Kuifje bestond toen ongeveer al 7 jaar, maar bon, hij moest ook nog bekendheid opbouwen. In 1936 lanceert hij een speld. Een speld met het hoofd van Kuifje erop, zo'n speld om een dasspeld bijvoorbeeld. Heel populair geworden bij de scouts, die toen zijn grote levens waren. En hij verkocht die via de krant aan 2,5 frank.
0: Ah ja.
2: Ja. Datzelfde jaar lanceert hij ook houten silhouetten met Kuifje en Bobby, geschilderd in hout.
0: Okay.
2: Maar het is langzaam hoor. Vlak voor de oorlog, nog altijd voor diezelfde scout, levert hij 4 lichtgevende figuurtjes op. Ook weer op een speld van Kuifje, Bobby, maar ook met Kwik en Flupke. Ah. Van de firma Magic, omdat ze inderdaad licht gaven 's avonds.
0: Ja, Kuifje in die tijd, als ik het goed heb, leefde alleen nog in de krant. Zijn strips werden nog niet apart uitgegeven, of wel?
2: Toch wel. Het begint in de krant, in de 15e siècle, een katholieke krant, niet zo'n belangrijke krant van ongeveer 30.000 oplagen. Maar de eerste albums, die eigenlijk afgeleide producten zijn van de krantenstrip, verschijnen al in 1940. En dat is de mythische album van Kuifje in het land van de Sovjets.
0: Mm-hmm.
2: En dus die albums komen meer en meer op de markt en die oplagen stijgen ook langzamerhand.
0: Okay.
2: Er gebeurt wel iets met de oorlog. De krant wordt verboden. En Hergé zoekt andere uitwegen en komt terecht eerst bij het Laatste Nieuws. En een paar weken later bij Le Soir, om de avontuur van Kuifje te kunnen blijven publiceren.
0: Mm-hmm.
2: Dat betekent dat zijn oplage van de krant waarvoor hij tekent, stijgt van 30.000 naar 500.000. En dat gaat dan ook een versnelling geven van de afgeleide producten die vanaf 42, 43 op de markt gaan komen.
0: Oké, dan komt er meer en meer merch.
2: Ja, er komen er meer en meer. Kuifje in pleister, Kuifje op Bobby op wieltjes, een hele reeks puzzels, blokkendozen, wenskaarten, een maquette van de eenhoorn, wat zelf te maken, de kleurenalbums en zo verder.
0: Ja, was het doel van Hergé om op die manier een centje extra te verdienen aan zijn stripheld, of was het puur om de strip te promoten?
2: Het was eigenlijk vooral om de strip te promoten. De man kon aan niet anders denken dan aan het succes van zijn strips, maar ook van zijn albums. Vooral van zijn albums. Het is een tekenaar. Ik moet eerlijk zeggen, het feit alleen dat hij albums uitgeeft is ook al een baanbrekend werk. Men deed dat niet zo vaak voor de oorlog. Er waren weinige stripboeken te koop. Mm-hmm. Dus ook daar was hij... Hij stond vooral daarachter. Zijn verkoopcijfers. Maar het deed hem ook wel goed dat hij een bijverdienste had. Ik ga het zo zeggen.
3: Ja, ja. Hij staat erom bekend dat hij zeer erg de controle in handen wilde houden. Dat de kwaliteit voor hem heel belangrijk was. Was hij dan ook zeer streng op de merchandise die hij uitbracht?
2: Ja, dat is vooral een beetje later gebleken. Na de Tweede Wereldoorlog verschijnt het weekblad Kuifje. Mm-hmm. En dat gaat weer versnellen het aantal producten. En zodanig versnellen dat hij daar toch strenger gaat op toezien. Op de Kuifje fiets, de Kuifje portefeuille, de Indianentent, de chromoboeken, het porseleinen poppentheater. Daar gaat hij dan eigenlijk zelf heel veel initiatief in nemen om dat te controleren op kwaliteit. Ah,
3: ja.
2: Die oplagen waren niet zo groot, maar het was altijd wel... Allee, het porselein kwam bijvoorbeeld uit hele bekende Franse fabrieken.
3: Nou ja, dan
2: van
3: toch.
2: Porselein. Ja. Ja, ja. Ja, ja.
3: Vandaag kennen veel mensen Kuifje van de iconische beelden die er van Kuifje bestaan. Misschien is zijn merch, ik denk nu aan die raket die je wel eens in iemands woonkamer ziet staan. Misschien is die vandaag even belangrijk als zijn verhalen. Wat denkt u?
2: Waarschijnlijk wel. Je moet niet vergeten, Hergé is overleden 43 jaar geleden en 50 jaar geleden. Was verscheen de laatste Kuifje bij de Picaro's. Dus hij had ook verboden dat men zijn werk zou verder tekenen. Mm-hmm. Hij had altijd gezegd, Kuifje, dat ben ik. Niemand anders kan dat verder zetten. Maar het leeft natuurlijk, de figuur en de personages leven natuurlijk via de merchandising verder. En we zijn zelf vandaag al een nieuw hoogtepunt in de geschiedenis, namelijk met de lancering van de Kuifje-raket als Lego-speelgoed.
3: Ah ja, juist.
2: Wat tot nu toe verboden was. Maar nu, ja, oké, dit is wel een hele grote sprong vooruit.
3: Ja, ja, ja, ja. Dat effect zie je toch minder bij andere Belgische strips, niet? Is Kuifje daarin niet uniek qua imperium?
2: Nee, er is één Belgisch tegenverhaal dat eigenlijk nog meer uitspringt door met merchandising. En u weet het, de Smurfs.
3: Ah ja,
2: de Smurfen, Lichtgoemf, die zijn echt... Maar dat is aanleiding, is natuurlijk de albums, de strips, maar natuurlijk vooral de tekenfilms die later gekomen zijn. En dan de vele films, animatiefilms, maar ook films met acteurs.
3: Mm-hmm.
2: En heel veel, veel afgeleide producten. Veel meer dan van Kuifje.
3: Ja.
2: Of mosterpotten en wat weet ik allemaal.
3: Ja, ja, dat is waar. Terecht dat je dat opmerkt. Is het niet spijtig dat er geen nieuwe Kuifje-verhalen meer gemaakt zijn na de dood van Hergé? Het had misschien nog decennia bijzonder succesvol kunnen zijn.
2: Ja, maar dat is een discussie die al lang woedt. Maar hoe dan ook, de erven hebben zijn wens gerespecteerd.
3: Mm-hmm.
2: Maar dan vergelijkt men met andere stripverhalen, zoals Blake en Mortimer. Daar had de tekenaar ook gezegd, liever niet, maar ze hebben het toch gedaan. Dat haalt oplagen nu elke Blake en Mortimer die uitkomt van meer dan 1 miljoen in het Frans en in het Nederland samen. En dat zijn allemaal prachtige cijfers, maar het verhaal is eigenlijk ook niet meer wat het was toen de oorspronkelijke tekenaar aan het werk was.
3: Ja,
2: ja, oké, het is spijtig langs de kant van de druk, maar niet zo spijtig langs de kant van de kunst, van de negende kunst.
3: Ja, helemaal te begrijpen. En schaarste, zoals we net van de professor konden horen, het wakkert de liefde alleen maar aan. Ook dat
2: absoluut
3: had Hergé misschien al lang begrepen. Merchandising pionier kunnen we op zijn cv toevoegen. Heel blij om dat te duiden voor ons. Marcel Wilmet.
2: Graag gedaan.
1: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: met Jané. We hadden het vandaag over merchandising, want morgen is het de allereerste Wear Your Merch Day. Een dag waarop je met je favoriete bandshirt naar het werk, naar school of naar je vrienden kan gaan. André laat weten, schitterend initiatief. En ik zou zo graag op een zonnig terrasje gaan pronken met zijn roze bikini kill t-shirt dat hij gekocht heeft na hun optreden in de Roma. Maar iemand heeft zijn t-shirt gepikt toen hij in het ziekenhuis in Sint-Niklaas lag. Dus hij vraagt heel vriendelijk aan die snoodaard om zijn t-shirt terug te geven. Hij geeft dan zijn verwijderde prostaat in ruil. Ja? Is het goed? Dat is dan afgesproken.
1: Radio 1.
0: Die snoodaard mag ons contacteren via de app van Radio 1 of op het Radio 1-kanaal van VRT Max. Of misschien heeft u zo'n t-shirt op overschot. Dan mag u het ook laten weten. Dan bezorgen wij het terug aan André. Want gelukkige mensen, dat zien we graag. En

0: Daarmee is bijna 12 uur. Zo snel gaat het. Zometeen nieuws.
1: Jessie Ware live. De Superbloom Tour 2026. De Britse diva komt naar Brussel met haar gloednieuw album. Vrijdag 20 november in de AB. Tickets livenation.be. Samen met Radio 1.
0: Maak elk.
2: Klaar. Ik ga naar mijn camera.
0: Momenten, Max.
3: Oh, dat is typisch, hè. Ik zit met heel uw gezin aan tafel en van het moment dat de borden leeg zijn, zijn de kinderen weg met hun gsm.
2: Later.
3: Dan is het fijn om iets te hebben dat heel de bende weer bij elkaar brengt. Iets waar je samen plezier aan hebt.
0: En dat kan met een straffe serie zoals Knokken of andere topreeksen op VRT Max bijvoorbeeld. VRT Max. Maak elk moment
3: de max.
4: Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN. Verzekeren en beleggen.
5: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
6: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.
7: De energiefactuur van mijn bedrijf blijft stijgen en mijn leverancier haalt gewoon zijn schouders op.
8: Die van mij helpt wel waar mogelijk.
7: Ah ja?
8: Een energiewijze ondernemer herken je meteen. Die weet waar hij moet optimaliseren. Met Enwise krijg je niet alleen stroom, ze maken je echt energiewijs. Ontdek alles op Enwise.be. Enwise. Energiewijs ondernemen.
9: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
10: Vrouwen met een diploma hebben evenveel kinderen dan vrouwen zonder diploma in Japan. Dat weten we dankzij het vuurpaard. Meer uitleg in Nieuwe Feiten, eerst het nieuws.
11: VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 12 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Ook een Nederlandse stewardess is mogelijk besmet met het hantavirus. De spitsstroken op de Vlaamse snelwegen zijn vanaf maandag extra open. En van de aangekondigde gevechtspauze in de Russisch-Oekraïnse oorlog lijkt niets te komen. In Nederland ligt een stewardess in het ziekenhuis met symptomen van het hantavirus. Dat bevestigt het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid. Veerle de Vos, welke informatie is er al bekend?
13: Het gaat om een stewardess van KLM die in Johannesburg in Zuid-Afrika op een vliegtuig in contact is gekomen met een 69-jarige besmette vrouw die een dag later is overleden. De vrouw kwam van het cruiseschip waar het hantavirus was uitgebroken en wou terugvliegen naar Nederland nadat haar man was overleden. En ze werd van het vliegtuig gehaald omdat ze te ziek was om te vliegen. De stewardess ligt op dit moment in isolatie in een ziekenhuis in Amsterdam waar ze getest wordt op het hantavirus. En alle andere passagiers aan boord van het KLM-vliegtuig worden zo snel mogelijk door de Nederlandse autoriteiten op de hoogte gebracht.
0: Hoe is de situatie intussen op het cruiseschip waar de besmetting uitgebroken is?
13: Wel, dat cruiseschip is intussen op weg naar Tenerife, waar het zondag zou moeten aankomen. In totaal zijn er nu 5 bevestigde gevallen van het hantavirus. 3 mensen zijn overleden en de andere zijn van boord gehaald. Van de 85 overblijvende passagiers zou voorlopig niemand nieuwe symptomen vertonen. Spanje heeft al gezegd dat alle Spaanse passagiers na aankomst meteen in quarantaine moeten.
0: Dankjewel, Veerle. Vanaf maandag zijn de meeste spitsstroken op de Vlaamse snelwegen extra uren open. Er zijn in totaal 9 spitsstroken en daar mag je alleen rijden op drukke momenten en niet als er een rood kruis op de signalisatieborden staat. De uren worden aangepast omdat het verkeer nu drukker is, zegt Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
14: We hebben vastgesteld dat door de evolutie van het verkeer de voorbije jaren de huidige openingsuren niet altijd meer goed pasten bij de reële verkeersdrukte. Vandaar dat we voor heel wat spitsstroken nieuwe openingsuren voorstellen die op de E313 tussen Antwerpen-Oost en Ranst zal de grootste wijzigingen kennen. Die gaat ruim 44 uur langer open. Elders zijn er ook wijzigingen, bijvoorbeeld veranderingen per dag of spitsstroken die iets vroeger opengaan.
0: Dieseltanken wordt morgen bijna 10 cent
6: per liter goedkoper. En zo blijft de dieselprijs verder schommelen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. 4 weken geleden bereikte diesel nog een recordprijs van bijna 2,5 euro. Morgen zakt de maximumprijs naar 2 euro en bijna 14 cent voor een liter. In Antwerpen heeft geen enkel kind met een fysieke beperking een plaats kunnen bemachtigen in het buitengewoon basisonderwijs. 4 weken geleden bereikte diesel nog een recordprijs van bijna 2,5 euro. Morgen zakt de maximumprijs naar 2 euro en bijna 14 cent voor een liter. In Antwerpen heeft geen enkel kind met een fysieke beperking

0: Wijs in Antwerpen blijft dus schrijnend.
1: Ja, er staan voor komend schooljaar opnieuw 680 kinderen op de wachtlijst, of bijna 7 op de 10 van het totaal aantal kinderen dat is aangemeld voor het buitengewoon basisonderwijs in Antwerpen. Vooral kinderen met een verstandelijke beperking en kinderen met een autisme-spectrumstoornis vinden geen plek. Maar er is ook een nieuw gegeven. Voor het eerst is er geen school gevonden voor alle kinderen met een motorische beperking die zijn aangemeld. Het gaat om een 40-tal kinderen die bijvoorbeeld deels verlamd zijn of in een rolstoel zitten. Zij staan dus allemaal op een wachtlijst. Het lokaal overlegplatform dat de cijfers verzamelde spreekt van een verontrustend signaal.
0: Bedankt, Brigitte. Op een informaticabeurs in Antwerpen organiseert een prof van de UGent een proefexamen waarbij de deelnemers volop artificiële intelligentie en andere internetbronnen mogen gebruiken. Hij wil aantonen dat mensen nog altijd tot meer in staat zijn dan artificiële intelligentie. Gunter Joosse ging er langs.
2: En dames en heren, een daarin applaus voor het examen Webdevelopment.
3: Achter in de expohal zitten enkele tientallen studenten achter hun laptop, klaar voor het proefexamen. En daarbij zijn zowat alle hulpmiddelen toegelaten, ook AI. Studenten moeten meer kunnen dan wat AI kan, zegt professor Ruben Verborg.
4: Als ik mijn vragen in ChatGPT gooi bijvoorbeeld, dan antwoordt hij gewoon. Zelfs zonder kennis van zaken. Terwijl nee, ik wil weten, als je mijn vraag ziet, wat roept dat op bij jou? Wat moet je eerst gaan checken? Wat is hier belangrijk? En dat doet de machine gewoon niet.
3: Dit is een eerste test, zegt de professor.
4: De meeste studenten hebben nog nooit een examen met AI gemaakt. Ze moeten dat leren. Dus vandaag is het leermoment. En in juni mogen ze met heel gelijkaardige vragen in het echt gaan bewijzen.
5: Heb je al eens gevraagd aan ChatGPT wat hij ervan denkt?
6: Ik heb gevraagd aan Claude.
3: Dus studenten zijn meteen mee.
7: Het is ook de eerste keer dat we AI effectief mogen gebruiken op een examen. Dus natuurlijk willen we dan wel weten hoe we ons daar het best op kunnen voorbereiden.
8: Het zijn geen vragen die je gewoon in AI kunt stoppen. Je moet echt gaan kijken op andere sites en daaruit de leerstof van de les eigenlijk toepassen.
3: Want AI wordt alleen maar belangrijker, besluit professor Verborg.
4: AI kan ons betere mensen maken als we het op de juiste manier gebruiken.
0: Child Focus is tevreden dat Europa misbruik met artificiële intelligentie gaat aanpakken met nieuwe regels. Er komt een verbod op AI-systemen die naaktbeelden maken van gebruikers zonder hun toestemming. Alle bedrijven die zulke apps ontwikkelen zullen zich daaraan moeten houden vanaf eind dit jaar. De nieuwe regels brengen vooral meer duidelijkheid, zegt Nel Broodhaerts van Child Focus.
9: Natuurlijk, wat er met die apps gegenereerd wordt, dat was vaak wel al illegaal. Zeker als we spreken over minderjarigen. Bij meerderjarigen zit dat al wat vaker in een grijze zone. Maar de apps as such, die mochten wel gewoon bestaan. En het is dus heel erg goed dat die apps nu ook niet meer mogen bestaan, zodat we al die grijze zones en al die eventuele verwarring daarvan afhalen. Ja, en zeker kinderen gaan we op die manier echt zeker een stukje beter beschermen.
0: Er lijkt op dit moment geen gevechtspauze in zicht in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland wil morgen en overmorgen een bestand om de dag van de overwinning op Nazi-Duitsland te kunnen vieren. Maar alles wijst eerder op een escalatie. Jeroen Rijgaard.
10: Ook vannacht vlogen weer drones heen en weer tussen Rusland en Oekraïne. En zelfs buiten Oekraïne. In Letland kwam een Russische drone op een raffinaderij terecht. Er ontstond brand. En een drone die duidelijk bestemd was voor Oekraïne vloog even het Roemeense luchtruim binnen. Rusland heeft op zijn beurt dan weer 300 Oekraïense drones geteld. Daarbij zijn meerdere gewonden gevallen in de stad Bryansk. Rusland wou morgen en overmorgen een bestand om de dag van de overwinning op Nazi-Duitsland te vieren. Maar Oekraïne wou de wapens alleen maar laten zwijgen als het bestand gisteren al zou ingaan. Maar daarvan is dus duidelijk geen sprake. Rusland zegt dan weer dat het zwaar terug zal slaan als Oekraïne op 9 mei aanvallen op Rusland uitvoert. En ze hebben dat zelfs concreet gemaakt door landen op te roepen uit voorzorg hun ambassadepersoneel uit Kiev terug te trekken. Of hoe een voorgesteld bestand uiteindelijk op totaal het omgekeerde dreigt uit te draaien.
0: Vanmiddag zon en wolken. Een lokale bui is nog mogelijk, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. We halen tot 16 graden. Morgen een zonnige start, later meer wolken, maar ook dan meestal droog en tot 18 graden. Zaterdag zonnig en tot 22 graden. Het Hantavirus was de opener van dit nieuws. Een Nederlandse stewardess heeft de ziekte mogelijk ook opgelopen. Ze wordt getest in Amsterdam. Er zijn nu 5 bevestigde gevallen en 3 van hen zijn overleden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: met Lieven van den Houten.
1: En met heel veel dank aan Sophie van der Donkt voor het nieuws van 12 uur. Maar het nieuws van de dag is toch dat je tegenwoordig betaald kunt worden om naar voetbal te kijken. Inderdaad, naar het WK zelfs. Dat over een dikke maand begint. 104 matchen in totaal. Het grootste WK ooit. Een Amerikaanse sportzender, Fox Sports, de sportafdeling van Fox News, vraagt nu of er iemand bereid is om voor grof geld naar dat WK te kijken. Kijken en betaald worden, inderdaad. Er is maar één vacature en die ene persoon die moet dan in New York op Times Square naar alle matchen kijken, in een soort glazen huis, te kijken voor duizenden toeristen. En dat dus voor een kleine 50.000 euro. Maar wacht even, ik moet dan 104 matchen bekijken. Kan er nog een nul bij?
0: Het is donderdag 7 mei. En dit zijn de nieuwe feiten.
1: Wat als je dochter met ordinaire vriendjes thuiskomt? Dat is de vraag aan Rika vandaag. Dankzij het vuurpaard weten Japanse onderzoekers nu, het vuurpaard inderdaad, de uitleg volgt, weten Japanse onderzoekers nu meer over het verband tussen diploma en een aantal kinderen. En Annelies Bontjes ontdekt weer iets nieuws aan ons land. Nieuwe feiten, goedemiddag.

0: Het blijft een fantastisch liedje, ergens uit de jaren 90, maar een instant classic, Blind Melon en No Rain.
1: Radio 1.
0: Een Nederlandse stewardess is opgenomen in het ziekenhuis nadat ze in contact was gekomen met een hantaviruspatiënt. Steven van Gucht, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Viroloog bij Cienzano. Zorgelijk toch, dit?
2: Ja, dat is absoluut iets zorgelijk. Ik moet er natuurlijk wel bij zeggen dat het nog niet bevestigd is dat die mevrouw zelf ook besmet is, hè, die stewardess. Ze heeft milde klachten gekregen ondertussen, maar dat kan natuurlijk ook een andere oorzaak hebben. Maar het is wel goed dat men uit voorzorg haar isoleert in het ziekenhuis. Dat is denk ik wel een goede zaak.
0: Ja, maar als dat nu zo zou blijken, dat ze ook besmet is met het hantavirus. Ja, zij was stewardess op het vliegtuig waarop een vrouw zat die later aan dat virus is overleden. Dat betekent toch, mocht dat zo zijn, dat het hantavirus behoorlijk besmettelijk is.
2: Ja, wel, het moet allemaal nog bevestigd worden. We moeten ervan uitgaan dat dit virus besmettelijk kan zijn van mens op mens. Ik vermoed dat er wel een aantal gevallen van verspreiding zijn geweest op het schip. Maar het wil daarom nog niet zeggen dat het superbesmettelijk is. Ik denk, die mevrouw heeft zich ook ontfermd over die patiënt had symptomen. En de stewardess heeft zich over die persoon ontfermd. Dus ze heeft daar waarschijnlijk ook wel vrij dicht contact mee gehad. En daarbij komt ook nog dat we niet zeker weten of dat die mevrouw wel besmet is. Het is een voorzorgsmaatregel.
0: Geen paniek,
2: hier.
0: Geen paniek. Nu, ik hoorde
2: daarnet
0: heel duidelijk vermoedelijk zeggen als het over de besmettingen op het schip gaat. Dus we zijn nog niet zeker of het echt daadwerkelijk van mens op mens overgaat.
2: Nee, ik denk dat je daar wel mag van uitgaan. Het zou me verbazen als dat niet het geval is. Het is ook, we weten ook dat het om het Andes hantavirus gaat. Dus het is een bepaalde variant, een bepaalde soort hantavirus, waarvan we eigenlijk weten dat het een uitzondering is. Dat is eentje die in het verleden ook wel al kleine uitbraken heeft veroorzaakt, in Argentinië en Chili weliswaar, waarbij dat er ook mens-op-mens transmissie is. Wat we wel geleerd hebben van die uitbraken, zodra je dan bepaalde maatregelen neemt, zoals contacttracing en quarantaine, dat het dan ook wel heel snel uitdooft. Dus het is niet superbesmettelijk, dit is te controleren. En de manier waarop het nu aangepakt wordt, denk ik dat het ook heel snel gaat gecontroleerd worden. Dus een besmettingen zijn mogelijk. Maar met een aantal maatregelen kan je dit wel goed controleren.
0: Dat is uit die uitbraken, die eerdere uitbraken van datzelfde virus gebleken.
2: Zeker.
0: Hoe ziek word je daar nu van? Is het een soort griep? Is het vergelijkbaar met destijds de COVID-19?
2: Nee, de symptomen zijn toch wel... er zijn een bepaalde parallellen qua symptomen. Het begint met een griepachtige aandoening. Dus mensen kunnen koorts krijgen, hoofdpijn, buikklachten. Dat zijn zo de symptomen van de eerste dagen. En dat kan je in feite niet onderscheiden van een griep of van een andere ademhalingsinfectie. Maar na enkele dagen dan verslechtert de patiënt en dan krijg je longklachten. Er komt vocht op de longen, waardoor mensen in ademnood kunnen komen. En dat is natuurlijk hetgeen dat in een aantal van die patiënten ook fataal is geworden. Dus het kan wel snel verslechteren. En je ziet, ook als je dan kijkt naar wat dat er in het verleden al beschreven is, dat de kans op een overlijden dan wel vrij groot is. Dan spreken we toch over een 40% van de patiënten.
0: Momenteel,
2: dat is... nu hebben we ook op de boot zijn er 3 mensen overleden en hebben we weet van 8 besmettingen, een deel bevestigd, een deel vermoedelijk. Dus 3 op 8, dat komt een beetje overeen met die cijfers uit Argentinië, Chili. Dus in die zin is het wel erg ziekmakend. Maar het blijven, ook in het verleden, zie je wel dat die uitbraken wel beperkt bleven, mits een aantal maatregelen.
0: Ja, die boot die drijft nog rond, die vaart nog rond. Aan boord zijn nog 150 mensen. Die boot is nergens welkom. Als u louter als viroloog spreekt, dan neem ik aan dat is een droomsituatie. Ze zitten op een boot, dus ze zijn al vanzelf in quarantaine.
2: Ja, maar virologen zijn ook mensen. En de mens in de viroloog zegt dat het toch wel belangrijk is dat je die mensen evacueert van die boot. Ik denk dat je ook moet echt denken aan de gezondheid en ook de mentale gezondheid van de mensen op die boot. En die daar laten zitten nog een aantal weken om te zien wat dat er gebeurt. Dat denk ik dat echt niet een goed idee is. Dus ik denk dat hier, mits natuurlijk, een zeer goede opvolging, dat is echt wel heel belangrijk.
0: En dat is mogelijk,
2: dat je de mensen
0: om die
2: van
0: mensen...
2: die boot krijgt.
0: zonder risico voor het doorgeven van het virus van die boot kunt halen en in quarantaine. Dat moet kunnen.
2: Daar ben ik absoluut van overtuigd. Mensen met symptomen die moeten opgenomen worden in het ziekenhuis, die komen in een isolatie-eenheid terecht. En andere mensen die geen symptomen hebben, zolang ze geen symptomen hebben, dat is ook iets dat we weten uit het verleden, zijn mensen in principe niet besmettelijk. Je wordt pas besmettelijk bij het begin van de symptomen, dus die griepsymptomen. Dus dan weet je van, nu moet ik echt wel... Dan moet je natuurlijk, in dat geval mag je geen enkel risico meer nemen. Voor de andere mensen, die beschouw je als contactpersonen, zoals de contacttracing in het verleden met COVID. En dan vraag je dat zij bijvoorbeeld in quarantaine gaan, dat ze regelmatig getest worden, bij het minste symptoom ook de dokter verwittigen, zodanig dat er bijkomende testen kunnen gebeuren, eventueel een opname in het ziekenhuis, en dan kan je dat perfect controleren.
0: Nu, die contact tracing, dat herinner ik mij nog van in de coronatijd, zeg maar. Dat heeft toen niet zo vreselijk veel uitgehaald, maar u bent ervan overtuigd dat dat vandaag, als dat serieus gebeurt, een pandemie onmogelijk maakt.
2: Ik denk het wel, ja. Dit kan men heel goed controleren met contacttracing en quarantaine. Bij COVID hadden we de moeilijkheid dat mensen besmettelijk konden zijn zonder symptomen. Je had 30-40% van de mensen waren besmet en wisten het niet. Sommige mensen waren al enkele dagen voor het begin van de symptomen heel besmettelijk. En dan wordt het heel moeilijk om het te controleren, ook met contacttracing. Je komt dan met die contacttracing vaak wat te laat. Tegen dat je een contact geïdentificeerd had die persoon al het virus verspreid. Hier is het een andere situatie. Dit virus is, volgens alles wat we weten, pas besmettelijk bij de symptomen. Dus dat is al een andere zaak. En we kennen alle contacten al op voorhand. We moeten ze nu niet meer gaan opsporen in de gemeenschap. Ze zitten op die boot en je geeft de instructies voor de autoriteiten, voor de opvolging. Dus dit is iets in die zin dat veel gemakkelijker te controleren is met contacttracing en contactmaatregelen in vergelijking met wat we tijdens COVID hebben meegemaakt.
0: Ja, voorlopig dus absoluut geen paniek. Steven van Gucht, dankjewel. Nog een fijne dag.
3: We are in unprecedented times. Please stay in your homes until further notice.

0: Ik krijg toch allerlei flashbacks uit de coronatijd. Maar dat is nergens voor nodig, zegt Zeven van Gucht van Cienzano. En daar ben ik heel erg blij om. The Walker Avenue Gang. And This Sucks, the Anti-Virus Song. Op de N31 van Zeebrugge naar de E403 is het 40 minuten file rijden tussen de Gistelse Steenweg en de aansluiting met de E40. Door een ongeval is de rechterrijstrook daar afgesloten. En naar Antwerpen komen er 10 minuten bij op de E19 van Voer Kleine Bareel. Op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En richting Nederland een kwartier tussen Linkeroever en Borgerhout. En op de buitenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen.
1: Vraag het aan Rick.

0: Vraag het aan Rika. En dat is precies wat Trui gedaan heeft. Ze is in haar pen gekropen. Goedemiddag, Rika Ponet.
1: Dag, lieve.
0: Onze relatiedeskundige heeft een vraag gekregen van Trui. Mm-hmm. Trui schrijft: beste Rika en lieven, ik wil het graag even hebben over mijn dochter Karen. Ze is 20 en heeft tot vorig jaar een relatie gehad met een jongen. Sinds 3 maanden heeft ze iemand anders. Wat ons zorgen baart is dat deze jongen sterk lijkt op haar vorige vriend, terwijl ze dat zelf niet lijkt te beseffen.
1: Mm-hmm.
0: Ik weet niet wat het probleem is, maar het probleem volgt. Wat wij als probleem ervaren is dat ze opnieuw iemand kiest met wie ze heel weinig gemeen heeft. Ze hebben een andere thuissituatie, een ander opleidingsniveau en geen enkele gemeenschappelijke hobby. We merken dat ze zich blijkbaar aangetrokken voelt tot jongens die ze iets kan leren.
1: Mm-hmm.
0: Diezelfde bedenking horen we trouwens ook van enkele van zijn vrienden en familieleden, wanneer ze wat oneerbiedig, maar eerlijk, zeggen dat ze toch beter kan krijgen.
1: Oei, ja.
0: Het is voor ons niet zo makkelijk om deze relatie te omarmen en die jongen hartelijk te ontvangen. We vragen ons af of we hierover met haar in gesprek moeten gaan, of dat het beter is om dit niet te doen en de relatie toch alle kansen moeten geven. Bedankt alvast voor het advies, Trui. Ja, Rika, mijn eerste reactie is: back off!
1: Bemoei er u niet mee. Moeit u niet zo.
0: Moeit u niet.
1: Moeit u niet zo.
0: Nee? Ik begrijp heel erg de bezorgdheid.
1: Ja.
0: En ik ken wel mensen waarbij ik dat diezelfde vraag zou gesteld hebben. Maar je kunt toch niks doen, denk ik.
1: Nee, dat is misschien dan al de conclusie die we daaruit kunnen trekken. Maar ik versta zeer goed haar redenering. En eigenlijk is dan ook, zeker tot op de dag van vandaag, de wijze waarop maatschappij naar relaties kijkt, is altijd opnieuw weer vanuit een sociologische logica.
0: En wat klassemaatschappij is toch nog niet helemaal dood?
1: Nee, de lang opgeleiden horen bij de lang opgeleiden.
0: In de praktijk is het ook vaak zo. Hè?
1: In de praktijk ontmoeten we elkaar ook daar, want daar gaat dat over. Maar dat ga ik er toch aan toevoegen. Het is heel vaak en heel lang zo geweest, heel dominant als patroon. Terzelfde tijd zijn heel veel van die relaties ook spaak gelopen. Dus zo'n fantastisch model is het niet. Dat is blijkbaar toch niet de basis om een lang en gelukkig leven te leiden. Maar nog interessanter, de laatste jaren zien we daar, of de laatste decennia, dat daar toch behoorlijk wat verandering in komt. Zeker in die jonge generaties. Waarom? Neem nu opleidingsniveau. Vrouwen studeren langer. Er zijn veel meer vrouwen die aan de universiteit afstuderen vandaag en aan de hogeschool dan mannen. Logisch dat niet al die vrouwen een partner vinden die van hetzelfde opleidingsniveau is. We zien ook dat er al maar meer nieuwe, andere samenstellingen zijn die we voorheen sociologisch voor onmogelijk zouden verklaard hebben. En je kan daar eigenlijk alleen maar naar kijken vanuit een emotionele logica. En die zit helemaal anders in elkaar. En zo kijk ik naar elke relatie. Ja, inderdaad, is dat wel makkelijk. Ik doe u niet, jij doet u niet. We spreken dezelfde taal, bij wijze van spreken. Dan bedoel ik ook cultureel, qua achtergrond. Dat maakt het allemaal wel wat makkelijker, of het glijdt allemaal daardoor wat beter. Maar dat zal nooit de kern of de emotionele connectie in uw relatie definiëren.
0: Ah nee? En, wat dan wel?
1: Ja, dat gaat dan over andere patronen. Wat mevrouw ook een stukje aanhaalt. Dat gaat dan over wat is mijn geprefereerde positie in die relatie? Bij wat voel ik mij veilig? Bij wat voel ik mij goed? En dit gaat veel meer over een emotioneel relatiepatroon, waarin zij waarschijnlijk graag de sterkere partij is in de relatie.
0: Iets wil leren.
1: Iets wil leren of heel sterk het gevoel wil hebben in het leven van de andere een betekenis te hebben.
0: Ja.
1: We vonden dat voorheen helemaal geen probleem als mannen dat waren voor vrouwen. Want maak eens de omgekeerde redenering. Ik denk dat we daar zelden een punt van maken. Als dat een man is.
0: Had Trui een zoon gehad.
1: Ja, voilà, daar zijn we al. Dus je ziet dat een heel erg dominant maatschappelijk beeld nog altijd is. Waar we vandaag nogmaals, al heel vaak uitzonderingen op zien, of dat, waar we van zien dat dat eigenlijk al vaak er anders uitziet. Nu, ze is ook nog maar vooraan in de 20. Dit is iemand die ook nog heel erg zoekende is naar wat wil ik in een relatie, ja, en hoe voel ik mij goed in een relatie.
0: En, laat haar, als dit een fout is, laat haar dat zelf ondervinden.
1: Ja, toch? Ze zal het ook zelf moeten ondervinden. En misschien voegt hij in haar leven iets toe wat wij vandaag niet zien. Hè, want dat is het ook. Wat zie ik nogal vaak in die constellaties? Ja, meneer is minder lang geschoold dan mevrouw. En toch is meneer de emotioneel sterkere partij in die relatie. Zie ik ook al eens. Hè. Dus mevrouw verdient meer. Heeft langer gestudeerd. Zit op een betere job.
0: Zijn intelligentie zit elders.
1: Zijn intelligentie zit elders. En hij brengt in die relatie andere dingen binnen dan diegene die we traditioneel verwachten van mannen en vrouwen.
0: Juist, want een louter, ik ben de sterkere partij en ik leer hem van alles, dat is toch eindig, hè? Dat eindigt
1: zeker
0: met het afstuderen.
1: Ja, en ook, wat zit daaronder? Dat zij heel moeilijk met haar behoeftes in die relatie komt. Als je de sterkere partij bent, dan wil dat vooral zeggen dat je het heel moeilijk hebt om jezelf behoeftig op te stellen.
0: Hè,
1: want dan ben je
0: nodig,
1: altijd de gever. En dat
0: blijken,
1: is nodig op termijn.
0: Vroeg
1: dat
0: of
1: is
0: laat.
1: Daar gaat het over. En dat heeft niks met diploma's te maken of met achtergrond. Dat zijn interacties die mensen door samen te zijn. Dat zijn groeiuitdagingen die mensen door samen te zijn, aanpakken of niet aanpakken.
0: Ja.
1: En dan kan zo'n partnerkeuze nog wel een hele goeie zijn, want daar wordt zij net uitgedaagd dan om ook wel met haar behoeftes, want dat wordt na verloop van tijd anders heel saai en dat eindigt, hè, zoals je zegt. Ja.
0: Dus als het niet werkt, zal het stoppen?
1: Ja, daar gaat het over.
0: En als het werkt, zal het blijven gaan en worden ze gelukkig? Wat kun je daar dan tegen hebben?
1: Niks, denk ik. Nu, de partnerkeuze van je kinderen, je kan dat niet beïnvloeden. En als je al invloed wil hebben, dan is er altijd één gouden regel. Dat is eerst connecteren. Dat is echt een gouden regel, lieve.
0: Met wie connecteren?
1: Met de persoon in kwestie.
0: Dus de vijand?
1: Accepteren. Ja, ook dat omarmen.
0: Ja.
1: Leren kennen. Uw dochter accepteren, haar keuze accepteren, zorgen dat de connectie goed zit, daarop inzetten op de band, luisteren, bereid zijn te luisteren, niet oordelen. En als die band goed is en iemand heeft het gevoel ik word geaccepteerd in mijn keuze, dan komt er een ruimte waarin dat je ook je mening kan geven en er eventueel ook van de andere kant zal geluisterd worden naar die mening. Als je van bij aanvang al zegt van ay, dat is toch geen goede jongen voor u enzovoort, dan gaan de hakken in het zand.
0: Het staat op trui haar gezicht te lezen. Ik zie het van hier.
1: Dan gaan de hakken in het zand. En ik snap dat dat een hele moeilijke is. En want je wil je kinderen behoeden, dat zit bij trui eronder, voor pijn, voor lijden, voor moeilijke of slechte levenskeuzes tussen aanhalingstekens. Maar dat kan niet. Dus eerst connecteren en dan komt er ruimte voor beïnvloeding. Daar gaat het over.
0: Ja. Nu denk ik aan Wim Sonneveld.
1: Ik moet liedjes schrijven.
0: Ja, nee, maar het is geen liedje. En allemaal mee eten.
1: Ah.
0: Nee, die sketch niet.
1: Ja. Ja, nodig hem uit. Absoluut.
0: Veel succes, Trui. Als er nog mensen zijn met vragen voor Rika, ze blijven welkom op nieuwefeiten@radio1.be. Tot volgende week.
1: Graag, lieve.

0: Ja, wie niet? Eigenlijk denk ik toch.
1: Ja, absoluut, absoluut.
0: Gita Henning, de Deense die ook in het Duits succes had. Met onder meer Ich will einen Cowboy als man.
2: Nieuwe feiten.
3: De ontdekking van België.
0: Door Annelies Bontjes. Goedemiddag, Annelies.
1: Goedemiddag.
0: Jij bent nog steeds woonachtig, ging je bijna zeggen. Dat vroeger zeiden mensen dat, hè. Ik ben woonachtig. Dat
1: klinkt wel heel netjes, ja.
0: Ja, woonachtig te Brussel. Oorspronkelijk Hollands.
1: De enige echte.
0: Uit Hoorn kom jij.
1: Nou, wat goed onthouden.
0: Ja. En jij ontdekt ons land elke week weer een beetje meer. Wat heb je deze week ontdekt?
1: Ja, ik heb deze week weer iets heel leuks ontdekt.
0: Okay.
1: Vind ik zelf. Je kan namelijk in België, hou je vast, op Erasmus, ja, op uitwisseling, in eigen land.
0: Dat is nieuw?
1: Ja.
0: Dat bestaat nog niet zo lang.
1: Nee, het bestaat er wel langer. Ik wist er gewoon niet van.
0: Ja, de meesten willen naar Barcelona.
1: Precies.
0: Aix-en-Provence.
1: Precies, met Erasmus kan je lekker erop uit. Ja. Ik heb het in Frankrijk gedaan, persoonlijk. Ook hartstikke leuk. Maar in België heb je nog een alternatief programma. Het heet Erasmus Belgica. En daarmee kan je dus op Erasmus, op uitwisseling, naar de andere taalgemeenschap. Naar de andere kant van de taalgrens.
0: Dat heb jij deze week ontdekt, dat bestaat.
1: Ja, klopt. En ik kwam erop omdat er deze week zijn er ook weer, of vandaag volgens mij, zelfs weer betoging tegen de besparing in het onderwijs van Vlaams minister Joël Demir, waar mensen nogal ontevreden over zijn. En onderdeel van die besparingen is ook, ja, ik ben dus een beetje late to the party, dat het geld voor dat programma, dat daar ook op bespaard wordt.
0: En dus eigenlijk, het is brandend actueel.
1: Nou ja, zo kan je dat wel zeggen. Anders kwam ik er niet mee nu.
0: En heb jij mensen ontmoet die dat gedaan hebben?
1: Ja, zeker. Oh. Want ik was wel eens benieuwd hoe dat zou werken. Want eigenlijk dacht ik in eerste instantie, ja, waarom zou je daar nou toch voor kiezen? Ik bedoel, zo'n Erasmus-uitwisseling, dat kan natuurlijk ook heel avontuurlijk zijn. Maar ik heb dat gewoon compleet onderschat. Want ja, als je gewend bent om in Vlaanderen te studeren, bijvoorbeeld aan Antwerpen, en je gaat ineens naar de Universiteit van Namen, ja, dan kom je eigenlijk ook in een hele andere wereld terecht. En ik heb dus een aantal mensen inderdaad gesproken die dat hebben gedaan. Die vertelden ook al in eerste instantie hele grappige dingen. Bijvoorbeeld één meisje sprak ik, die was van Mons, geloof ik, naar Antwerpen gegaan. Nee, naar Leuven ging zij. En ze zei, ja, ik heb nog nooit zoveel gefietst als tijdens mijn uitwisseling, want dat doen we in Wallonië niet.
0: Inderdaad, fietsen is een sport.
1: Ja.
0: Voor Franstaligen is geen manier om je te verplaatsen.
1: Inderdaad.
0: Vandaar zijn heel weinig fietsvoorzieningen in Waalse steden.
1: Ja, die nietjes die zie je daar ook bijna niet. Toen ze dat vertelde, toen dacht ik er eigenlijk pas aan. Fietsnietjes, ja.
0: Fietsnietjes?
1: Sorry, fietserintjes, zo noem je dat toch? Dacht ik dat ik me goed aangepast had. Fietsrekken.
0: Fietsrekken?
1: Ja, nietjes.
0: Oh, ik zei dat nooit.
1: Ah, ja.
0: Oké. Okay. Oef. Maar misschien is dat een onder Vlamingen misverstand. Dat in de ene stad wel gezegd wordt en de andere niet. Laat het ons.
1: Ik heb het hier geleerd, weten. Maar maakt niet uit. Okay. Dat vond ik dus al heel grappig. En een andere jongen die ik sprak vertelde, die was van Namen naar Antwerpen gegaan. Die zei dat hij dan 's avonds op de bank met zijn huisgenoten naar De Slimste Mens keek.
0: Ja.
1: Programma wat hij niet kende. En dat daar natuurlijk ook allemaal bekende Vlamingen in zaten die hij niet kende. En dat er allemaal referenties in zaten en grapjes. En dat hij gewoon totaal niet wist waar je het over had. Dus dat vond ik ook wel weer een grappig voorbeeld van dat je echt eventjes, ja, letterlijk in een andere cultuur eigenlijk onderdompelt. Maar dat zijn natuurlijk hele banale voordelen. Maar het programma levert blijkbaar ook op lange termijn iets op. Want een van hun vertelde me, en dat is echt wel een zinnetje wat bij mij bleef hangen, dat ze na dat programma een warmer gevoel over België had. Dat vond ik eigenlijk zo mooi gezegd. Want ze zei, ja, voor mijn uitwisseling was ik bijvoorbeeld nog nooit in Wallonië geweest. Ik had daar gewoon eigenlijk best wel een slecht beeld van. Terwijl nu met zo'n uitwisseling, bedoel, het gaat natuurlijk over meer dan onderwijs. Je drinkt ook een biertje met elkaar. Of je kan misschien wel eens verliefd worden op iemand. Of er ontstaan vriendschappen. En die neem je ook mee na dat programma. Dus eigenlijk hadden ze allemaal nu op een bepaalde manier een soort baan die eigenlijk bijna gelinkt was aan, ja, ook met die andere gemeenschap bezig zijn. Dus dat vond ik toch wel inspirerend eraan. En natuurlijk niet alleen voor hier. Want ja, ergens dacht ik, ja, kijk, hier in België erkennen jullie tenminste nog wat de verschillen zijn tussen het noorden en het zuiden. Maar
0: wij erkennen de verschillen. In Nederland,
1: ja,
0: niet.
1: Nou ja, in Nederland doen wij natuurlijk alsof we een soort homogene gemeenschap zijn. Maar dat is natuurlijk daar eigenlijk ook helemaal niet in de hand.
0: Ja, je hebt de Randstad, dat, ja, eigenlijk bijna een één grote stad is.
1: Waar, precies.
0: Utrecht, Leiden, Rotterdam,
1: Amsterdam,
0: Den Haag,
1: ja.
0: Amsterdam. Hoort er allemaal bij.
1: Ja.
0: Ja, en de rest?
1: Het platteland.
0: Dat hangt er maar wat bij, hè?
1: Nou ja, dat is natuurlijk wel heel hard gesteld. Maar ik denk wel dat...
0: Er wordt ontzettend neergekeken op Drenthe, Friesland, Groningen, Limburg.
1: Nou ja, precies wat je zegt. Eigenlijk is het ding dus dat zo'n Erasmus Belgica, de eerste reactie is misschien, nou, haha of zo. Maar eigenlijk is het wel heel mooi dat de overheid gewoon zegt van, we willen contact stimuleren tussen de verschillende delen van ons land. Ik bedoel,
0: is er een universiteit in Drenthe? Enschede. Nee, is dat Drenthe? Geen idee.
1: Nee, dat is de Achterhoek. Maar eigenlijk Erasmus Achterhoek zou ook heel leuk zijn.
0: Erasmus Achterhoek.
1: Ja, precies. Ja, ik denk, wij
0: moeten wel
1: een
0: universiteit hebben daar.
1: Ja, maar ja. Bijvoorbeeld mensen in Amsterdam zijn denk ik vaker in Berlijn geweest, omdat ze een keer naar Oost-Groningen gaan.
0: Exact.
1: En eigenlijk zou je zeggen, ja, waarom ging ik naar Frankrijk toe? Ik had net zo goed een keertje naar Friesland kunnen gaan.
0: Op uitwisseling in Maastricht?
1: Ja.
0: Waarom niet?
1: Was eigenlijk ook mooi geweest.
0: Kijk, dus België, Gidsland,
1: die
0: toch
1: Belgen
0: maar
1: hebben
0: weer.
1: Het toch wel weer goed door, wou ik maar zeggen.
4: Examen Vlaams.
0: Nu wordt het serieus. Er is eentje waarvan ik niet zeker weet of jullie hem zeggen of niet. Okay. Daarom leg ik hem jou voor. Misschien is het een hele makkelijke voor jou. Het is niet voor het een of voor het ander.
1: Nou, het is niet dit of niet dat.
0: Nee. Je zegt het voor de eigenlijke mededeling. Dus ik wil jou iets zeggen, maar ik begin met het is niet voor het een of voor het ander. Maar
1: ja, iets van je moet het niet te serieus nemen of zo? Of bedoel je dat? Nee.
0: Ja, het is meer, ik wil niks insinueren. Maar het is wel de derde keer dat je vandaag aan de chocolade zit.
1: Okay.
0: Maar eigenlijk insinueer ik het wel. Ja. Het is niet voor het een of voor het ander,
1: mooi.
0: Maar...
1: Ja. Nee, die kende ik niet hoor.
0: Ja, ja.
1: Dat vind ik wel een hele mooie.
0: Oké. Vier pinkers.
1: Je pinkers zijn je... ik maak nu beweging met mijn hand, omdat ik niet zo goed weet.
0: Richtingaanwijzers.
1: Ja, klopt. Juist. Zet je pinker aan, ja, toch?
0: Ja, maar vier pinkers.
1: Nou, dat zijn dan vier richtingaanwijzers.
0: Ja, maar hebben jullie daar een standaard uitdrukking voor? Want dat is eigenlijk het alarmsignaal.
1: Oh.
0: Hoe zeg je dat? Wij zijn vier pinkers. Zet je vier pinkers op, als je in een noodsituatie zit.
1: Oh, ja. Je waarschuwlampje gewoon, zeg maar. Dat driehoekje wat je dan indrukt.
0: Ja, en dan gaan je vier.
1: Ja.
0: Richtingaanwijzer, je vier.
1: Ja, ja.
0: Knipperaars, hoe zeg je het? Whatever.
1: Waarschuwingslampje? Ik heb echt geen idee.
0: Ja, dat is huiswerk voor volgende.
1: Oké, dank je. Ik ga het uitzoeken.
0: Dan doen we nog eentje. Ja. Content.
1: Blij.
0: Wauw, kijk, toch blij. We kunnen blij.
1: Ik ben content.
0: Je moet terugkeren, maar het is geen afgang geweest.
1: Nee,
0: laten we het zo
1: weer mee.
0: Goed, een classic uit...
1: Ik weet het ineens, alarmlichten.
0: Alarmlichten.
1: Alarmlichten.
0: Dank je.
1: Ja, ineens schiet hij te winnen.
0: Tot volgende week.
1: Yes.

0: Ajetta hier.
1: Ah, voilà. Oorspronkelijk uit Oost-Eeklo, eerste kleur, zoals ze dat daar zeggen, Ivan Heijlen. Maar dit is de versie, ja, de Olsense versie, of de Zultse versie, ik weet het niet, van Berlaan en de Werkmeis.
2: Intussen in China.
1: China is eigenlijk niet de jingle die we nodig hebben, maar we hebben geen Japan-jingle, dus ja. Dat doen we toch eigenlijk met die China-jingle. Want Veerle de Vos, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Onze favoriete Verre Oosten-kenner. Er is nieuws uit Japan, want daar blijkt, met dank aan het vuurpaard...
3: Ja.
1: Jij begrijpt al wat ik bedoel.
3: Ja.
1: Maar met dank aan het vuurpaard weten we dat vrouwen met een diploma evenveel kinderen hebben dan vrouwen zonder.
3: Ja, je hebt het meteen al verklapt.
1: Ja, sorry. Ik heb het gespoild. Maar ik heb nou niet verklapt wat het vuurpaard is.
3: We zijn in het jaar van het vuurpaard, lieve.
1: Dit jaar?
3: Ja.
1: 2026?
3: 2026. Begin februari was het Chinese nieuwjaar. En dus zijn we nu in het jaar van het vuurpaard. En zo'n jaar heb je één keer in de 60 jaar.
1: De vorige keer was 1966.
3: 66. Voilà, inderdaad.
1: En wat betekent dat? Dat betekent iets.
3: Wel... kinderen die geboren worden in het jaar van het vuurpaard hebben, en dat kan je eigenlijk al voorspellen, een vurig temperament. Want je hebt enerzijds het paard, wat natuurlijk een wild galopperend dier is, en dan heb je het element vuur. En als je die twee samenvoegt, ja, dan krijg je een explosieve cocktail.
1: Dus mensen geboren in 1966, die zijn onhandelbaar.
3: Ja, die hebben een vurig temperament. En je hebt positieve kanten, je hebt negatieve kanten. Maar in het oude Japan was dat absoluut een slechte combinatie als je een vrouw was.
1: Aha.
3: Want dus vrouwen die als teken vuurpaard hebben, die, ja, dat zijn lastige dames die het hun man ook heel moeilijk maken.
1: Als geisha minder geschikt.
3: Absoluut, maar ook als vrouw aan de haard, als huisvrouw, als moeder van kinderen, blijkbaar minder goed geschikt. En wat deden mensen in 1966? In Japan, minder kinderen op de wereld zetten om te vermijden dat dat kind een meisje zou zijn en die zou dan geen partner vinden.
1: Oké, dus in 1966 zijn er minder Japanners geboren dan gemiddeld.
3: Ja, want je kan natuurlijk niet voorspellen of het een meisje of een jongen zal zijn. Dus zijn er 25% minder jonge kleine Japanners geboren.
1: Oké.
3: Ja.
1: Nu, fertiliteit, toen misschien niet, maar is vandaag een groot probleem in Japan? Vergrijzing?
3: Ja.
1: En vaak wordt gezegd, hadden vrouwen maar minder diploma's en minder ambities, dan zouden ze vanzelf wel meer kinderen krijgen.
3: Ja, dat wordt zelfs hier gezegd, denk ik, of gedacht door sommige mensen. Maar in Oost-Azië, waar ja, toch in een aantal landen nog conservatieve denkbeelden zijn, wordt dat luidop gedacht. Zuid-Korea, Japan en recent ook China hebben allemaal hetzelfde probleem. Ze krijgen te weinig kinderen om de bevolking in stand te houden. Ze zitten rond de 1 kind per vrouw, terwijl je er 2,1 nodig hebt. In China, in grote steden, bijvoorbeeld als Shanghai, ligt het gemiddelde op 0,5 kind per vrouw. Dat klinkt een beetje luguber, maar dat noemen ze extinction level. Dus als je zo doorgaat, dan sterft de bevolking uit. Dat is een probleem.
1: Dus... En nu kunnen we dus met die mensen geboren in 1966, kunnen we daar iets mee als we willen onderzoeken of diploma's een invloed hebben op die fertiliteit?
3: Ja, want dat hoorde je vooral in Azië, meer en meer ook in China, die opperen, moeten we die meisjes wel zo hoog opleiden? Die zijn allemaal te ambitieus, die trouwen dan niet meer, die krijgen geen kinderen meer. Dus misschien moeten we daar wat aan sleutelen en moeten we meisjes terug aanmoedigen om, ja, niet te lang te gaan studeren, toch vroeg te trouwen en aan kinderen te beginnen. En nu hebben we eindelijk, lieven, een studie in handen, met dank aan het vuurpaard, die duidelijk maakt dat dat niet zo is.
1: En in die studie hebben ze vooral gekeken naar vrouwen geboren begin 67.
3: Ja.
1: Waarom is dat?
3: Ik ga het je uitleggen. Er zijn dus minder kleine Japanners geboren in 66. Maar om de factor uit te schakelen dat die vrouwen ook minder gegeerd waren op de huwelijksmarkt. Moeilijk karakter.
1: Hebben een stigma. Geboren 66 is een stigma.
3: Ja, hebben ze er ook vrouwen begin 67 bijgenomen. Waarom? Omdat die in dezelfde klas zaten als kinderen geboren in 66. In Japan begint het schooljaar begin april.
1: Oké.
3: Okay. In Japan werken ze zoals in China met toelatingsexamens, met een vast aantal plekken aan de universiteit. En meisjes in dat jaar hadden, of alle kinderen in Japan, hadden meer kansen. Omdat
1: er
3: minder kinderen waren, minder concurrentie. Dus raakten ze makkelijker door dat toelatingsexamen. Dus haalden ze ook allemaal een hoger diploma.
1: Dus meisjes geboren in begin 67, die hadden eigenlijk veel meer kansen om te studeren.
3: Om te studeren.
1: Minder concurrentie en geen stigma.
3: Voilà.
1: Want geboren in 67. Ja.
3: En die cohorten van meisjes zijn ze gaan vergelijken met meisjes geboren in 65 of begin 66. Meisjes geboren in 68, in 69. Wat merken ze? Die cohort meisjes haalt dus een hoger diploma, heeft dus ook vaak een belangrijker werk of werkt vaker. En ze blijven niet meer single. Ze zijn ook getrouwd, maar exact 2 weken later dan de meisjes jaren voordien, jaren nadien. Ze krijgen evenveel kinderen, maar ook iets later, 40 dagen. Dus dat is eigenlijk verwaarloosbaar.
1: Dus die specifieke groep vrouwen, geboren begin 67, die hadden allemaal, of gemiddeld genomen, veel beter werk, veel hogere diploma's, maar toch evenveel kinderen.
3: Voilà. En daarmee is het nu voorgoed. Enfin, zou je kunnen zeggen, is er een belangrijk bewijs geleverd dat er geen verband is tussen een hoog opleidingsniveau van vrouwen en lage geboortecijfers. Het ligt aan andere dingen.
1: Dus om dat geboortecijfer op te krikken in Japan moeten we vrouwen niet ontmoedigen om een diploma te halen, maar wel iets anders bedenken.
3: Iets anders bedenken en dan is het eigenlijk, ligt het voor de hand. Het zijn de factoren die de combinatie van werk en moederschap bemoeilijken. Die moet je zoveel mogelijk uitschakelen. Ja. En dat is een universele boodschap.
1: Goede crash, betaalbare crash, dat soort dingen.
3: Betaalbare crash. Het makkelijk maken om van moederschapsverlof terug aan het werk te gaan. Kinderopvang is belangrijk. Ja, vrouwen die heel veel huis werken en heel veel huishouden doen, ook geen goede combinatie. Dat zijn de dingen die je moet aanpakken.
1: En dat weten we nu met dank aan het vuurpaard.
3: Inderdaad.
1: Dankjewel, Vera de Vos. Tot de volgende. If you ever

0: Japan is spooky.
1: In Japanse stijl gaan we dansend in de richting van het middagjournaal. En dat middagjournaal wordt deze week bijgehouden door Annelies Moons.
2: Nieuwe feiten.
3: Middagjournaal.
4: Dag lieve vrienden van de middag. Dag luisteraar van Nieuwe Feiten. Ik ben gisteren naar The Devil Wears Prada 2 geweest en dat is met dezelfde acteurs als 20 jaar geleden en die zien er allemaal exact hetzelfde uit als toen. Zo zei een student gisteren in mijn vaste koffiebar aan het tafeltje naast mij tegen haar twee vriendinnen. Vanaf dan keek ik nog wel naar mijn boek, maar luisterde ik vooral mee naar het geanimeerde gesprek dat volgde. Waren ze digitaal bewerkt? Was het make-up? Of waren er toch vooral cosmetische ingrepen aan te pas gekomen? Voor zij die The Devil Wears Prada niet kennen, de eerste film dateert van 2006 en ging over een jonge vrouw, gespeeld door Anne Hathaway, die bij een iconisch modeblad gaat werken onder een legendarische eindredactrice, vertolkt door Meryl Streep. Nu, 20 jaar later, is er een vervolg. 20 jaar later. Dan zou je denken dat mensen er toch iets anders uitzien dan toen. Ik wil er eigenlijk zelf niet op letten, maar ik merk ook dat ik steeds vaker afgeleid ben omdat de gezichten van acteurs niet lijken te bewegen. Of regelmatig ook dat het opvalt dat iemand plots veel gewicht kwijt is. Voor de duidelijkheid, ik oordeel niet over de keuzes van individuele mensen, want ik snap het. Niet dat ik me kan inbeelden hoe groot de druk is om er mooi, en dus jong en slank uit te zien, als je wereldberoemd bent. Maar ik ben ook een vrouw die in de wereld rondloopt, dus ik ken die druk aan zich wel. Zeker als het over gewicht gaat. Ik kan een heel middagjournaal vullen met voorbeelden, maar laat het me samenvatten in één zin die iemand ooit tegen mij zei. Ik vind dat echt fantastisch dat jij zo gelukkig bent, want dat lijkt me niet evident met hoe je eruit ziet. Minder expliciet is het afgekeurd worden doordat je jezelf niet vertegenwoordigd ziet in beelden. Toen ik opgroeide, waren alle mensen op tv dun, behalve Margriet Hermans en Felice, en daar werd de hele tijd mee gelachen. In die eerste, The Devil Wears Prada, werden slanke vrouwen toch als dik bestempeld en afgekeurd. Bridget Jones had het 60% van de film over hoe ze wilde afvallen en huilde verschillende keren op de weegschaal. De helft van mijn jeugd werd dan ook beheerst door eten en diëten. Heel traag kwam er verandering. Er waren meer dikke mensen te zien op catwalks en in reclame, in films en televisieprogramma's. En het helpt dat je op iets als Instagram zelf kan kiezen wie je volgt en dat bij mij dus mensen in alle maten en vormen passeren. Maar op al die platformen zie je nu opnieuw verandering. Sinds de opkomst van medicatie als Ozempic en de alomtegenwoordigheid van allerlei cosmetische ingrepen. En opnieuw, ik snap de individuele keuze. Maar ik maak me zorgen over wat we als maatschappij verliezen. Wat we aan onze kinderen zeggen. Dat ze niet ouder mogen worden en geen gram mogen verdikken. Dat haren niet grijs mogen zijn en lippen niet dun. We zeggen vooral dat schoonheid het allerbelangrijkste is. Om alvast hier thuis de tegenbeweging in te zetten, vierde ik gisteren mijn grijze haren voor de spiegel toen ik wist dat de kinderen het zagen. Klets ik regelmatig ritmes op mijn dijen samen met de baby. Probeer ik vaak te zeggen hoe blij ik ben met wat mijn lichaam allemaal kan. De berg op fietsen, boodschappen zeulen, koken met een kind op één arm. Dat ik zo trots ben dat ik die kinderen met mijn lijf heb gebouwd en gevoed. Maar of dat allemaal genoeg is, dat weet ik niet. Terwijl ik uit het raam van de koffiebar keek, zag ik ze wel. De schoonheid in alle maten en soorten, de grijze haren en de rimpels, de zwaartekracht. En ik zag mezelf binnen 20 jaar aan datzelfde tafeltje zitten. In een lijf dat altijd dikker dan gemiddeld zal zijn. En met ongetwijfeld meer grijze haren en rimpels. Hopelijk zijn de studenten naast mij dan net naar The Devil Wears Prada 3 geweest. En zagen de acteurs er niet meer hetzelfde uit als in 2026.

0: Ik zal dan als een bevende grijsaard naast je neer komen zitten over 20 jaar. We zullen het hebben over The Devil Wears Prada. Annelies Moens in het Middagjournaal vandaag en ook morgen weer. Waarvoor heel veel dank. Zometeen aan het Nieuws van 1 zit hier voor u Ilse Liebens. Blijf dus bij ons. Blijf bij Radio 1.
1: Nieuwe Feiten is er ook elke weekdag als podcast. Abonneer je nu op VRT Max. Van 2 tot en met 18 juli laat Gen Jazz de bijlokensite weer zinderen met Alabama Shakes, José González, Celeste, John Legend en Fatoumata Diawara. Maar ook Ludovico Einaudi, Angus en Julia Stone, Van Morrison, Tamino en veel meer. Tickets en info, genjazz.com, samen met Radio 1. Dit is de hartslag van de allereerste bezoeker aan Brusk. Nu nog volledig in rust. Maar morgenochtend gaat hij de hoogte in. Want dan stapt hij met Compagnie Merkpoel als eerste binnen in de gloednieuwe kunsthal in Brugge. De spanning stijgt voor Compagnie Merkpoel in Brusk. Morgenochtend vanaf 10 uur in Brugge en op Radio 1.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
4: Grando, Grando, Grando.
5: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
6: Tegels,
7: natuursteen,
8: parket, Impermo.
9: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
10: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
11: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
10: En dat met een promo die kan tellen, want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
12: U denkt vaak aan wat u hebt opgebouwd en aan wat u wilt doorgeven. Aan de waarden die voor u belangrijk zijn en aan het maken van de juiste keuzes. Bij Deutsche Bank zijn we continu bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in uw traject, met aandacht voor uw project en met de focus op uw vermogen.
13: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication. Deutsche Bank.
14: Nu bij Maxizo.
15: Hallo!
14: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
1: VRT Radio 1.
16: Alles begint bij luisteren.
17: Het is 1 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Lore Quintelier. Ook een Nederlandse stewardess is mogelijk besmet met het Hantavirus. De spitsstroken op de Vlaamse snelwegen zijn vanaf maandag extra open. En de Russische president Poetin krijgt de komende dagen extra bescherming. In Nederland ligt een stewardess in het ziekenhuis met symptomen van het Hantavirus. Dat bevestigt het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid. Veerle de Vos, welke informatie is er nu al?
18: Het gaat om een stewardess van KLM die in Johannesburg in Zuid-Afrika op een vliegtuig in contact is gekomen met een 69-jarige besmette vrouw die een dag later is overleden. De vrouw kwam van het cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken en wou terugvliegen naar Nederland nadat haar man was overleden. Ze werd van het vliegtuig gehaald omdat ze te ziek was om te vliegen. De stewardess ligt momenteel in isolatie in een ziekenhuis in Amsterdam waar ze getest wordt op het virus. Alle andere passagiers aan boord van het KLM-vliegtuig worden zo snel mogelijk door de Nederlandse autoriteiten op de hoogte gebracht.
17: En hoe is de situatie nu op het cruiseschip waar de besmetting is uitgebroken?
18: Wel, dat cruiseschip is intussen op weg naar Tenerife, waar het zondag zou moeten aankomen. In totaal zijn er nu 5 bevestigde gevallen van het Hantavirus. 3 mensen zijn overleden en de anderen zijn van boord gehaald. Van de 85 overblijvende passagiers zou voorlopig niemand nieuwe symptomen vertonen, zegt de rederij. Spanje heeft al gezegd dat alle Spaanse passagiers na aankomst meteen in quarantaine moeten.
17: Dankjewel, Veerle de Vos. Vanaf maandag zijn de meeste spitsstroken op de Vlaamse snelwegen extra uren open. Er zijn in totaal 9 spitsstroken en daar mag je alleen rijden op drukke momenten en niet als er een rood kruis op de signalisatieborden staat. Maar de uren zullen worden aangepast omdat het verkeer nu drukker is. De grootste verandering komt er voor de E313 van Antwerpen-Oost tot Ranst, zegt Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
6: De grootste wijzigingen zijn er voor de oudste spitsstrook van het land, die op de E313 tussen Antwerpen-Oost en Ranst. Die gaat voortaan elke werkdag de hele dag open, van 6:30 ochtends tot 8:00 s'avonds. En bijzonder, voortaan gaan we ze ook openstellen op zaterdag van 10:00 tot 7:00 s'avonds.
17: Op welke snelwegen er nog aanpassingen komen, kan u nalezen op vrtnieuws.be. Alle 41 kinderen met een motorische beperking die zich hadden aangemeld voor een buitengewone basisschool in Antwerpen staan op dit moment op een wachtlijst. Zij zijn deels verlamd of zitten bijvoorbeeld in een rolstoel. Het is de eerste keer dat niemand van hen een plaats vindt. Ook deze mama vindt maar geen plek.
7: Dat is eigenlijk heel erg in deze maatschappij dat je als ouder moet eigenlijk vechten voor een zorgkindje wat eigenlijk al een kwetsbaar kind is. Moet vechten voor onderwijs. En dat is eigenlijk toch een basisrecht van elk kind, zeker nu in deze tijd.
17: Voor komend schooljaar staan in totaal 680 kinderen op die wachtlijst voor het buitengewoon basisonderwijs in Antwerpen. Bijna 7 op de 10 van het aantal aangemelde kinderen. Op een informaticabeurs in Antwerpen organiseert een prof van de Universiteit van Gent een proefexamen waarbij de deelnemers volop artificiële intelligentie en andere internetbronnen mogen gebruiken. De prof wil aantonen dat mensen nog altijd tot meer in staat zijn dan artificiële intelligentie.
15: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
19: Radio 1 live.
17: De profilaat.

0: overlaten, ook AI. Studenten moeten meer kunnen dan wat AI kan, zegt professor Ruben Verborg.
1: Als ik mijn vragen in ChatGPT gooi bijvoorbeeld, dan antwoordt hij gewoon. Zelfs zonder kennis van zaken. Terwijl nee, ik wil weten, als je mijn vraag ziet, wat roept dat op bij jou? Wat moet je eerst gaan checken? Wat is hier belangrijk? En dat doet de machine gewoon niet.
0: Dit is een eerste test, zegt de professor.
1: De meeste studenten hebben nog nooit een examen met AI gemaakt. Ze moeten dat leren. Hè? Dus vandaag is het leermoment. En in juni mogen ze met heel gelijkaardige vragen in het echt gaan bewijzen. Heb je al eens gevraagd aan ChatGPT wat hiervan denkt?
2: Ik heb gevraagd aan Claude.
0: Dus studenten zijn meteen mee.
3: Het is ook de eerste keer dat we AI effectief mogen gebruiken op een examen. Dus natuurlijk willen we dan wel weten hoe we ons daar het best op kunnen voorbereiden.
4: Het zijn geen vragen die je gewoon in AI kunt stoppen. Je moet echt gaan kijken op andere sites en daaruit de leerstof van de les eigenlijk toepassen.
0: Want AI wordt alleen maar belangrijker, besluit professor Verborg.
1: AI kan ons betere mensen maken als we het op de juiste manier gebruiken.
5: Child Focus is tevreden dat Europa misbruik met artificiële intelligentie gaat aanpakken met nieuwe regels. Er komt een verbod op AI-systemen die naaktbeelden maken van gebruikers zonder hun toestemming. Alle bedrijven die zulke apps ontwikkelen zullen zich daaraan moeten houden vanaf eind dit jaar. Die nieuwe regels die brengen vooral meer duidelijkheid, zegt Nel Brotaars van Child Focus.
6: Natuurlijk, wat er met die apps gegenereerd wordt, dat was vaak wel al illegaal. Zeker als we spreken over minderjarigen. Bij meerderjarigen zit dat al wat vaker in een grijze zone. Maar de apps as such, die mochten wel gewoon bestaan. En het is dus heel erg goed dat die apps nu ook niet meer mogen bestaan, zodat we al die grijze zones en al die eventuele verwarring daarvan afhalen. Ja, en zeker kinderen gaan we op die manier echt zeker een stukje beter beschermen.
5: Het Kremlin neemt extra maatregelen om president Poetin te beschermen tijdens de plechtigheden op 9 mei in Moskou en dat uit schrik voor een Oekraïense aanval. Op 9 mei viert Rusland de dag van de overwinning op Nazi-Duitsland. Rusland wil morgen en overmorgen een bestand om te kunnen vieren, maar alles wijst eerder op een escalatie dan op een pauze in de gevechten. Uitleg door Jeroen Rijgaard.
7: Ook vannacht vlogen weer drones heen en weer tussen Rusland en Oekraïne en zelfs buiten Oekraïne. In Letland kwam een Russische drone op een raffinaderij terecht, er ontstond brand en een drone die duidelijk bestemd was voor Oekraïne vloog even het Roemeense luchtruim binnen. Rusland heeft op zijn beurt dan weer 300 Oekraïense drones geteld. Daarbij zijn meerdere gewonden gevallen in de stad Bryansk. Rusland wou morgen en overmorgen een bestand om de dag van de overwinning op Nazi-Duitsland te vieren. Maar Oekraïne wou de wapens alleen maar laten zwijgen als het bestand gisteren al zou ingaan. Maar daarvan is dus duidelijk geen sprake. Rusland zegt dan weer dat het zwaar terug zal slaan als Oekraïne op 9 mei aanvallen op Rusland uitvoert. En ze hebben dat zelfs concreet gemaakt door landen op te roepen uit voorzorg hun ambassadepersoneel uit Kiev terug te trekken. Of hoe een voorgesteld bestand uiteindelijk op totaal het omgekeerde dreigt uit te draaien.
5: En in Engeland, Wales en Schotland zijn de stembureaus open voor plaatselijke verkiezingen en die zien er niet goed uit voor premier Starmer. Katrien van der Schoot ging langs aan een stembureau in Manchester.
8: We staan op Manchester Piccadilly in de ochtendspits. Langs een draaideur gaan de hotelgasten en de kiezers naar binnen. Shahid met een badge van Labour voert campagne en het is nodig. De onhandige communicatie van zijn premier Starmer weegt op deze lokale verkiezingen.
9: His media and his publicity and his decision making is not what I think local people want.
8: Toch al één jonge kiezer is overtuigd.
10: I voted Labour. I felt because it's like local elections, it's more. It's a bit different to like a general election.
8: Maar ook de Greens, de Groenen zijn hier de grote uitdager.
11: Can you tell me who you voted for?
12: Green. Everything that they want to change is stuff that I agree with.
8: Elders maakt Reform UK, de rechtspopulistische partij, kans. Het is duidelijk, Labour krijgt steeds meer tegenwind van alle kanten. De lokale verkiezingen kunnen nationaal grote gevolgen hebben.
5: Vanmiddag zon en wolken, een lokale bui is mogelijk, maar op de meeste plekken blijft het droog. We halen tot 16 graden. Morgen een zonnige start, later meer wolken, maar ook dan meestal droog, dan 18 graden. En zaterdag zonnig en 22 graden. Het Hantavirus was de opener van dit nieuws. Een Nederlandse stewardess heeft de ziekte mogelijk ook opgelopen. Zij wordt getest in Amsterdam. Er zijn nu 5 bevestigde gevallen, 3 van hen zijn overleden. Meer op vrtnieuws.be.
13: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
14: Radio 1. Ilse Liebens.
2: Het is donderdagmiddag en meteen een knoert van een

van het beste dat er ooit gemaakt is bij ons twee Belgen en Lena. Nog meer belpop vandaag hier bij Radio 1. Want straks duiken we in de muziekapp van Nika. Benieuwd naar welke songs zij de voorbije week het vaakst heeft geluisterd. Jens den Donker serveert opnieuw een nummer van Joy Division uit zijn classic album van de week. En we ontdekken samen de nieuwe plaat van Tori Amos.

0: kunnen altijd voor een extra streepje zon zorgen. Vampire Weekend en Holiday. En zo is het ruim kwart over één geworden. Opletten als je onderweg bent. Op de N31 van Zeebrugge richting Kortrijk is het ruim een half uur file rijden tussen de Gistelse Steenweg en de aansluiting met de E40. De rechterrijstrook is daar dicht door een ongeval. Naar Antwerpen komen er 10 minuten bij op de E313 vanaf Ranst. En op de Antwerpse ring richting Nederland zo'n half uur vertraging tussen Linkeroever en Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel komen er 10 minuten bij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En op de E40 naar Brussel vertraag je vanaf Sterrebeek. Net voor de aansluiting met de ring is de rechterrijstrook versperd door een ongeval. Dit is nieuwe muziek van Nectarwood.
1: Radio 1.

die bestaan nog altijd, hè? Deze band Fastball en The Way. Afgelopen zaterdag in jouw Voxlijst kwam Bart Peters nieuw binnen op 25. Ik ben zeer benieuwd wat hij nu zaterdag gaat doen. Ik denk dat ik het al weet. Waarschijnlijk nog een pak stijgen, toch? Dit is Bart Peters met De Bevalligste.

Mario Biforti en je ontspant vanzelf, toch? Los van de omstandigheden, food for thought. Florence Welch van Florence and the Machine zegt van zichzelf dat ze op een leeftijd is gekomen waarop ze misschien een gezin zou willen stichten. En ze zei, plots begon ik het verschil te merken als het gaat over mannen en vrouwen in de muziekbusiness. Voor mijn mannelijke collega's is er een minder grote kloof tussen identiteit en carrière. Ik moet nu keuzes maken waar zij minder mee te maken hebben. Daarover gaat onder andere dit nummer van Florence and the Machine. Dit is

But I love to dress it up.

Het origineel is een nummer uit de Nillies. Dat heet One Thing van Americh. En Johannes stond op een dag gewoon in zijn keuken toen hij het hoorde op de radio. En meteen onder de indruk was van die beats in de eerste plaats. Maar ook gefascineerd, want wat was dat ene ding waar Americh over zong? En eigenlijk vanaf toen wilde hij dat nummer een keertje opnemen, transformeren. Maar het heeft jaren geduurd om de juiste versie te vinden en ook om de rechten te verkrijgen. Maar het is gelukt. Bij Johannes is zijn naam woord One Thing gewoon ding. Het is bijna 14:15 geworden. Op de N31 van Zeebrugge richting Kortrijk is net voor de aansluiting met de E40 de weg vrijgemaakt. Er staat wel nog 20 minuten file vanaf Sint-Andriesbrugge. Op de Antwerpse ring richting Gent komen er 10 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En richting Nederland een klein half uur tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Op de E40 naar Brussel vertraag je vanaf Sterrebeek. Net voor de aansluiting met de ring is de rechterrijstrook versperd door een ongeval. Op andere plaatsen beperkte vertragingen. Radio

0: de week.
1: Jens den Donker, die kan je tegenwoordig aan het werk zien met zijn voorstelling Romantiek. Want Jens den Donker is veel dingen. Hij is een stand-up comedian, hij is een presentator, maar hij is ook een grote fan van kunst. Vandaar die voorstelling Romantiek. Hij vertelt een aantal verhalen uit de kunstgeschiedenis en hij leukt die op met, zo zei hij het zelf afgelopen maandag in Classic Stories, flauwekul. Let op, het is wel iets helemaal anders dan een stand-up comedy show. Dat vertelde hij er ook bij. Hij heeft deze week ons Classic Album van de week gekozen. Dat werd Unknown Pleasures van Joy Division. Jawel, Jens neemt ons mee naar het Manchester van eind jaren 70. Een stad onder een loodgrijze hemel. Industriestad die zijn glans al wat kwijt was. Een stad ook vol werkloosheid en armoede. En in die stad was daar Ian Curtis en zijn band Joy Division. En die debuutplaat Unknown Pleasures. We gaan luisteren naar Shadowplay.
2: Shadowplay, een van de nummers van Joy Division die ze voor het eerst op tv brachten. Op Granada TV, toen nog gehost door een jonge Tony Wilson, die dan later Factory Records zou beginnen. Iconisch nummer, dankzij zijn baslijn natuurlijk van Peter Hook. Maar ook gewoon fantastisch wederom van lyrics.

Jens den Donker kon en kan zich nog steeds heel erg vinden in die teksten van Ian Curtis en evengoed in die gitzwarte muziek die Joy Division destijds maakte in 1979. Unknown Pleasures, classic album van de week, gekozen door Jens den Donker. Je hoorde Shadowplay. Morgen krijg je er nog een nummer uit te horen in de namiddag. Weg uit de schaduw nu. Ga naar het licht in het gezelschap van een glimlachende Lily Allen.

0: Radio 1 Special.
1: 8 mei is V-Day.
2: Long live the cause of freedom.
3: Op 8 mei vieren we elk jaar de bevrijding.
4: En eren we onze verzetshelden.
2: Today is victory in Europe Day.
3: Maar vraagt de huidige wereld ook niet om verzet.
5: 1000 Palestijnen omgekomen.
6: De Russische oorlog in Oekraïne.
7: De oorlog in Iran.
4: En wie zijn dan de verzetshelden van vandaag?
0: Radio 1 Special.
1: Helden van het Verzet. Met Rudy Franks en Vincent Billot. Morgen van 9 tot 10 op Radio 1. Maak elk...
8: Vroom naar de speeltuin!
1: Momenten, Max.
9: Oeh, ken je dat? Uw kleine mannen willen per se gaan schommelen en in de zandbak spelen en...
8: een ijsje eten.
9: Maar jij wil niks van de koers missen. Probeer dat maar eens uit te leggen aan die twee kinderen die al klaarstaan. Niet simpel.
1: Toch wel, want met VRT Max pak je de koers live mee waar je maar wil. VRT Max. Maak elk moment
9: de max.
10: Als investeerder die evenwicht zoekt tussen risico en rendement, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Voorspelbaar rendement?
11: Onmogelijk.
10: Zekerheden?
11: Onmogelijk.
10: Gelukkig is er nu mogelijk.be. Investeren in zakelijke hypotheken met voorspelbaar rendement en de zekerheid van een vastgoed als onderpand. Mogelijk.be.
12: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf. Kia. Movement that inspires.
13: Laat je slaap-DNA meten bij SleepLife. En kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. SleepLife. SleepLife. Voelbaar beter slapen.
14: Plannen. Meten. Rekenen. Leveren. Regelen. Maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
15: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
16: Deze week alle rosé-wijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja. Van Jumbo.
17: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
18: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
19: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
18: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
20: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs.

0: Alles begint bij luisteren.
1: 2 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Lore Quintelier. In Nederland is waarschijnlijk iemand besmet met het Hantavirus. Het gaat om een stewardess die is opgenomen in het ziekenhuis met symptomen van dat virus. Het gaat dan om koorts en ademhalingsproblemen. Het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid bevestigt dat er iemand op dat virus wordt getest. Vere de Vos, weten we daar al meer over?
2: Het gaat om een stewardess van KLM die in Johannesburg in Zuid-Afrika op een vliegtuig in contact is gekomen met een 69-jarige besmette vrouw die een dag later is overleden. De vrouw kwam van het cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken en wou terugvliegen naar Nederland nadat haar man was overleden. Ze werd van het vliegtuig gehaald omdat ze te ziek was om te vliegen. De stewardess ligt op dit moment in isolatie in een ziekenhuis in Amsterdam, waar ze getest wordt op het virus. En alle andere passagiers aan boord van het KLM-vliegtuig worden zo snel mogelijk door de Nederlandse autoriteiten op de hoogte gebracht.
1: Het Kremlin neemt extra maatregelen om president Poetin te beschermen tijdens de plechtigheden op 9 mei in Moskou uit schrik voor een Oekraïense aanval. Zaterdag op 9 mei viert Rusland de dag van de overwinning op Nazi-Duitsland. Rusland wil morgen en overmorgen een bestand om te kunnen vieren, maar Oekraïne wilde enkel akkoord gaan als het bestand gisteren al inging. Maar afgelopen nacht hebben Rusland en Oekraïne elkaar opnieuw bestookt met drones. Daarbij is ook een drone even over Roemenië gevlogen. In Nederland is rapper Ali B. in beroep veroordeeld tot een zwaardere straf voor de verkrachting van 2 vrouwen. Hij moet 3 jaar naar de gevangenis. Ali B. is bekend als coach in The Voice of Holland. 4 jaar geleden getuigden deelnemers en medewerkers over grensoverschrijdend gedrag achter de schermen. De rechter in eerste aanleg had de rapper veroordeeld voor 1 verkrachting en 1 poging tot verkrachting. En hij kreeg daarvoor 2 jaar cel. Maar volgens de rechter in beroep is ook de 2e verkrachting bewezen. Vandaar dus de 3 jaar.
3: Het Hof heeft uit het dossier de indruk gekregen dat de verdachte in de loop der jaren achterloos misbruik is gaan maken van zijn positie en imago als bekende rapper en artiest. Daarmee heeft hij zichzelf gelegenheid verschaft om seksuele handelingen bij vrouwen af te dwingen. En zijn manier van doen was daarbij vaak dat hij de vrouwen gewoon overrompelde.
1: Ali B. was zelf niet bij de uitspraak, maar zijn advocaat liet weten dat hij in cassatieberoep gaat. Vanmiddag zon en wolken. Een lokale bui is nog mogelijk, maar op de meeste plekken blijft het droog. Bij zo'n 16 graden. Morgen een zonnige start, later meer wolken, maar ook dan meestal droog en tot 18 graden. Zaterdag zonnig en tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be

0: hebt de power met de Eneco-app.
1: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
2: Hoe weet jij dat, papa?
1: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
2: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
1: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
2: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
1: Nee, maar ik wel. Kom.
0: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
3: Radio 1 live.

Liefde en genegenheid, uit het Grieks gehaald. Maar ik zou het eens moeten checken bij iemand die effectief Grieks spreekt. Jani, waar ben je? Bersden en Agape. En er is Vrouwtje en iedereen gaat vreemd. Een heel goede middag.

Tegenwoordig maakt ze die cirkels op Mexicaanse stranden, is al vaak verhuisd in haar leven, een keer of 7, 8, een tijdje in Thailand gewoond en nu dus in Mexico en ze denkt dat dat voor haar de laatste halte is. Handig ook, want nog altijd relatief dicht bij Californië, waar haar familie en haar vrienden wonen, kan ze nog makkelijk even op bezoek. Belinda Carlisle, Circle in the Sand. Dit is James Blake.

0: Minder experimenteel dan de opgeknipte beats en bassen waarmee we hem leerden kennen, maar daarom zeker niet minder mooi. Nieuw werk van James Blake, Trying Times. En zo is het ruim 14:15 geworden. Dit gebeurt er onderweg op de E40 van Leuven naar Brussel. Sta je een kwartier in de file vanaf het parkeerterrein in Everberg. In Sterrebeek zijn twee rijstroken versperd door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Gent komen er 10 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En richting Nederland een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Elders blijven de vertragingen gelukkig beperkt.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Radio 1.

Deze zomer zal het 35 jaar geleden zijn dat de plaat Martika's Kitchen uitkwam. Een plaat waarop Martika voor 4 songs samenwerkte met Prince. Onder andere op het nummer Love, Die Will Be Done dat je net hoorde. En een dik jaar later zou ze uit de schijnwerpers verdwijnen, die Martika.

0: Twee fijne duels na elkaar. Am Fiddler en Kareem Bailey Ray met If I Don't. En daarvoor Jordan Rekhi en Tom McFarland met Easy to Love.
1: Op repeat.
0: We duiken zo meteen in de muziekapp van Nika, die aan een nieuw muzikaal hoofdstuk bezig is met een band, met The Nuance en met een nieuwe EP die in september gaat verschijnen. En er is natuurlijk ook dat nieuwe nummer Poetry Was Rock'n'Roll Then, dat je al heel regelmatig kan horen hier op Radio 1. Maar naar welke muziek luistert Nika als ze niet zelf muziek aan het maken is?
1: Op repeat.
2: Hey, ik ben Nika en dit zijn mijn meest beluisterde nummers van de voorbije weken.

Op 3 staat Seven Years Old van Lucas Graham. Ik ben dat nummer aan het instuderen om te kunnen zingen op een podcastfestival van mijn oude middelbare school. De leerlingen van het 6e middelbaar hebben daar podcasts gemaakt over Gen Z. En dit nummer, ja, paste daar eigenlijk perfect bij.

Op 2 staat Shipbuilding van Robert Wyatt. Oorspronkelijk van Elvis Costello, als ik me niet vergis. Maar dit is absoluut mijn lievelingsversie. Alles van Robert Wyatt kruipt eigenlijk onder mijn vel. Het is ongelooflijk gevoelig en heel uniek. Wel een beetje quirky, misschien niet voor iedereen. Maar ik vind het echt fantastisch. Goed.

En het nummer dat ik het vaakst heb opgezet is Poetry Was Rock'n'Roll Then van mezelf. Dat is echt waar. Ik speel niet vals of zo. Dat komt gewoon omdat ik veel bezig ben met de online promotie. Alle linken moet checken, zien of die werken, filmpjes aan het maken ben. En er gaat dan ook vrij vaak iets mis, waardoor ik het nog eens moet beluisteren enzovoort. Het is zodanig dat ik echt wel moet oppassen dat ik mijn eigen nummer niet beu word. Maar ik hoop alvast dat de luisteraars het nog niet moe zijn.

Zo gaat dat als je je eigen online promo doet. Dan zit je heel de tijd op je eigen links en op je eigen nummer te klikken. En dan staat het helemaal bovenaan in jouw top 3 van meest beluisterde nummers. Helemaal niks op tegen. Nika en Poetry was rock'n'roll. Dan ze heeft ook nog veel geluisterd naar Robert White en naar Lucas Graham.

Toen was ze nog queen for tonight. Nu heeft ze haar leven in het teken van Jezus gesteld. Heel Helen Shapiro beter. Queen for a night en daarvoor Tof van Commerce en Linda toch?

0: Ze maken ook los van elkaar muziek. Hij doet dat in de band Dope Lemon. Zij doet dat gewoon onder haar eigen naam. Maar kijk, ze hebben elkaar teruggevonden ook nu om samen muziek te maken. Angus en Julia Stone, je hoorde Karaoke Bar. Het is ruim 3:20 geworden. We gaan even moeten kijken wat er onderweg gebeurt. Op die manier, op de Antwerpse ring richting Gent komt er een kwartier bij tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En richting Nederland is dat ruim 1/2 uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Verder blijven de vertragingen gelukkig beperkt.
1: Radio 1. Ilse Liebens.

Living Color bij Radio 1 en Solace of You. Deze man die gaat later deze maand 85 worden. Jawel, niet te lang bij stilstaan. Dit is Bob Dylan en Hurricane.

Hij wordt vanavond geëerd in het cultureel centrum van Hasselt in de voorstelling Bob Dylan 85 met op het podium onder andere Patrick Riegel en Gies Winne en Pieter Pessemier, Axel Peleman, Jan Houtekiet en nog veel schoon volk. Reden genoeg dus om vanavond een keertje naar Hasselt af te zakken. Je hoorde Hurricane van Dylan.

0: Amai, check die foto van Trump met een rollator.
1: Ja, check die foto van Trump met een rollator.
0: Huh?
1: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
2: Onwaar.
1: Want vandaag is wat je ziet niet altijd wat het lijkt.
0: Ah, serieus?
1: Bij twijfel, ga naar check in de app van VRT Nieuws. VRT Nieuws, helemaal helder.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
5: Grando, Grando, Grando.
6: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
7: Tegels,
8: natuursteen,
9: parket, Impermo.
10: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
11: Gelukzakken?
10: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
11: Ah, chansaars.
10: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
12: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
14: Mijn haren omhoog?
13: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
14: Ah ja, dus mijn factuur?
13: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
15: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI. Bij Cyparis XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Cyparis XL.
16: Mannekes!
17: Kompie!
16: Ik voel me de max!
17: Wij ook!
18: Altijd als we in de gamma zijn!
17: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd!
18: Oh my god!
16: Ziet die nieuw potten gamma superieur verf?
17: Die zijn nog verbeterd, hè?
18: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee!
17: Geven ze korting?
16: 30% op alle verf!
18: Dan pak ik 10 potten mee!
16: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder?
18: Ja, ja!
19: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
16: Gamma, jouw verfexpert.
20: Achter elke sterke zet schuilt een sterkere voorbereiding. Niet geluk of snelheid, wel diepgang en inzicht. Tijd om vooruit te denken terwijl anderen nog reageren. Wij werken samen met u aan de beslissingen die volgen. Het vermogen om de juiste zet te maken op het juiste moment. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.

0: Zit je als zelfstandige met vragen over je inkomen wanneer je uitvalt? NN beschermt je bij fysieke en zelfs mentale klachten. Vind de juiste antwoorden bij een makelaar of op nn.be. NN. Verzekeren en beleggen.
1: Profel.
2: Profel staat al meer dan 75 jaar voor Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften. Meer info op profel.be.
3: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: 3 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Lore Quintelier. Op het assiseproces over het carnavalsdrama in Strepy heeft een auto-expert getuigd. Die zei dat de bestuurder die inreed op een groep carnavalisten 173 km per uur reed en pas zo'n seconde voor de botsing maximaal is beginnen remmen. Hij reed hen aan tegen 105 km per uur en daarbij zijn toen 7 mensen gestorven. Volgens de expert had hij de menigte 190 meter voor de botsingen eigenlijk al kunnen zien en als hij toen meteen geremd had, zou hij nog hoogstens 34 km per uur hebben gereden. In het centrum van Brussel is op dit moment een betoging aan de gang van studenten. Enkele honderden studenten protesteren er tegen de plannen van de Vlaamse onderwijsminister Zoual Demir, die 80 miljoen euro wil besparen op studietoelagen. In het voorlopige plan van Demir staat dat elk jaar 54 studiepunten opgenomen moeten worden om een beurs te kunnen krijgen. En dat vindt Luca, student aan de VUB, een te hoge eis.
7: Vaak mensen die een studiebeurs opnemen zijn mensen die aan de kant ook nog moeten werken om hun studies te betalen. Als je gaat zeggen je moet 54 studiepunten opnemen om een studiebeurs te krijgen, ja, dan valt die mogelijkheid om te werken en om die studies te financieren ook weg. Plus ook nog eens vaak zijn dat mensen die mantelzorgers zijn. Ook de maximumleeftijd van 30 om een studiebeurs te krijgen is gewoon arbitrair.
6: De 3 passagiers van het Nederlandse cruiseschip die gestorven zijn aan de gevolgen van het hantavirus hebben elkaar besmet. Dat zegt viroloog Steven van Gucht. Mensen lopen het hantavirus gewoonlijk alleen maar op als ze in contact zijn geweest met uitwerpselen of urine van besmette knaagdieren, zoals ratten en muizen. Maar de 3 passagiers bleken besmet met een variant van het virus die wel degelijk overgaat van mens op mens. Toch hoeven we ons geen zorgen te maken over die variant, zegt Van Gucht.
8: Dat is eentje die in het verleden ook wel al kleine uitbraken heeft veroorzaakt, in Argentinië en Chili weliswaar, waarbij dat er ook mens-op-mens transmissie is. Wat we wel geleerd hebben van die uitbraken, zodra je dan bepaalde maatregelen neemt, zoals contacttracing en quarantaine, dat het dan ook wel heel snel uitdooft. Dus het is niet superbesmettelijk, dit is te controleren.
6: Paus Leo XIV en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio hebben elkaar ontmoet. De sfeer tijdens het gesprek was vriendschappelijk en constructief, zeggen ze aan Amerikaanse kant. Rubio's bezoek was vooral bedoeld om de relatie met het Vaticaan wat te herstellen, nadat de Amerikaanse president Trump fel had uitgehaald naar de paus vanwege zijn kritiek op de oorlog in Iran. Tijdens dit gesprek met Rubio zou het conflict in het Midden-Oosten ook aan bod zijn gekomen. En in China zijn 2 voormalige ministers van Defensie veroordeeld tot de doodstraf met uitstel. De 2 zijn veroordeeld voor corruptie en het aanvaarden van steekpenningen. In de praktijk wordt hun straf omgezet in levenslange gevangenis. Sinds zijn aantreden heeft president Xi tientallen corrupte politici en functionarissen afgezet, ook in het leger. Vanmiddag zon en wolken, een lokale bui is nog mogelijk, maar op de meeste plekken blijft het droog. We halen tot 16 graden. Morgen start zonnig, later meer wolken, maar ook dan meestal droog en tot 18 graden. Zaterdag zonnig weer, dan 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
9: Energiewijs ondernemen start bij Enwise. Enwise.be.

0: Ecstasy in the Ballad of Peter Pumpkinhead. En zo is het precies 3:15. Opletten als je onderweg bent op de Antwerpse ring. Richting Gent komt er een kwartier bij tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En richting Nederland is dat ruim een half uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Verder blijven de vertragingen beperkt.
1: Radio 1.

grootste hit die Baby Bird tot nu toe scoorde. Nog steeds You're Gorgeous en daarvoor nieuw werk van Aldous Harding en H. Hawkline en Venus in de Zinnia. Elke vrijdagnamiddag, dat weet je ondertussen, dan wordt er live muziek gespeeld bij Aiko hier op Radio 1. En morgen komt Floris Francis Arthur dat doen. Een man die we in een behoorlijk ver verleden ondertussen al leerden kennen bij Team William, die ook bij The Vengeance heeft gespeeld en nu ook bij Intergalactic Lovers. Fijne man, fijne muzikant. Doet het tegenwoordig in het Nederlands en doet dat heel erg goed. Dit is Wolfje.

0: jou.
1: Morgen komt hij dus live spelen bij Aiko in de namiddag. Deze man Floris, Francis, Arthur en Wolfje. We zitten in Londen, het is midden jaren 80. En niet alleen Madonna doet stof opwaaien met haar videoclips. Deze man deed dat ook, want er zat veel naakt in deze clip. Een clip geregisseerd door Storm Thorgerson. Dat is de man die je kan kennen van die iconische albumcovers van Pink Floyd ook. Werkte toen dus in opdracht van deze Bluey Sun en Imagination.

0: uit de jaren 80, dat had ik er zelfs niet bij moeten vertellen. Dat hoort je gewoon, dit nummer, Imagination. Radio 1. Het is bijna 3:30 en na het nieuws van 4:00 is er zoals gewoonlijk De Wereld Vandaag met Gert Geens. Goedemiddag.
1: Dag Ilse, goedemiddag.
0: Gert, het gaat onder andere gaan over het Hantavirus. En nu er ook een Nederlandse stewardess in het ziekenhuis is opgenomen.
1: Ja, juist, inderdaad, toch iets om in de gaten te blijven houden. Je voelt dat ook wel af en toe in onze app. Daar krijg je al wel eens een vraagje nu van een luisteraar. Oei, kan dit groter worden? Tot in het ergste geval zelfs puntje, puntje, puntje. Ik heb nu wel, moet ik zeggen, Steven van Gucht in het radionieuws van 3:00 al horen zeggen dat deze variant niet superbesmettelijk en te controleren is. Rond deze tijd geeft ook de Wereldgezondheidsorganisatie ook nog eens een update. Dat gaan we wel nog allemaal in de gaten houden. En we proberen ook nog naar Argentinië te gaan. Ik kan intussen trouwens meegeven dat dat ook gewoon zal lukken. Want er gaan al maar meer stemmen op dat vogels op een welbepaalde vuilnisbelt in Argentinië mee aan de basis zouden liggen van deze verspreiding onder de mens. Maar hoe dat nu precies zit, ja, dat gaan we straks bekijken. En misschien horen sommige luisteraars die verhalen dan wel wanneer ze op de zogenaamde spitstrook naar huis aan het rijden zijn. En wel, je hebt het misschien gehoord, vanaf volgende week maandag zijn de meeste spitstroken op Vlaamse snelwegen, zullen die langer open zijn dan nu. Meer details straks van onze verkeersdeskundige, Hajo Beekman. En we kijken ook al even vooruit naar morgen, 8 mei, want dan zal Sir David Attenborough precies een eeuw jong zijn. Hij wordt dan 100 jaar, met andere woorden, al wie een hart heeft voor dier en natuur, moet straks zeker luisteren, want wij gaan praten met de voormalig Radio 1-collega Ronald Verheijen. Hij heeft voor deze zender Attenborough nog geïnterviewd.
0: Wauw, allemaal straks na het nieuws van 4:00.

geschreven door Ray Davies van The Kinks. Prachtig nummer Days, Kirsty MacColl. Dit is Harry Styles met American Girls. En daarna is nog een Anderson .Paak en King James.

0: Hij is binnenkort een keertje nog in het land, want hij komt DJ'en op het Cooler Café Festival. Anderson .Paak en King James. Het is 3:40 geworden. Op de Antwerpse ring richting Gent moet je een kwartier bijtellen tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En richting Nederland 3 kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. File rijden richting Antwerpen op de A12 vanaf Antwerpen-Haven 20 minuten. Op de E19 vanaf Kleine Bareel 1 kwartier en op de A12 vanaf Wilrijk 10 minuten. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten file golven van Sint-Stevens-Woluwe tot Machelen. Verder blijven de vertragingen beperkt.
1: Dit is het album van de week.
2: Radio 1.
0: In Times of Dragons is de nieuwe plaat van Tori Amos een conceptalbum zoals ze er de voorbije jaren wel vaker eentje heeft gemaakt. Deze plaat gaat over een strijd tegen tirannie, waarbij de dictator zich laat meeslepen door de lizard demons die Amerika volledig in hun macht willen krijgen en de democratie willen slopen. Bevolkt door verschillende personages. Eén daarvan is het personage van Tori Amos dat transformeert in de loop van de plaat in een draak die haar tyrannieke echtgenoot, een giftige miljardair, die lizard demon, een duivelse hagedis, wil bestrijden. Veel verhalen in Times of Dragons. Wij gaan luisteren naar een mini-deeltje van het grotere geheel. Dit is Pyrite.
2: Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.

Skyride van Tori Amos uit ons album van de week in Times of Dragons. Dat album kan je winnen via het Radio 1-kanaal op VRT Max. Dit is No Doubt.

0: night.
1: Muziek van op zijn debuutplaat. Goed visitekaartje, The Ghetto van Donny Hathaway. Nieuws van 4 uur komt er zo meteen aan. Daarna is er De Wereld Vandaag met Gert Geens. Ik heb nog eentje voor je. Het is Baby, nieuwe van Merel.

0: De Roma en literair productiehuis Vonk en Zone presenteren Vers Vuur. Op zaterdag 23 mei. Een prikkelend festival van woordkunst in al haar vormen. Met onder andere Chibi Ichigo, Fresco, Ikraan, S.O.E. Weide en Willy Organ op verschillende podia. Tickets via deroma.be, samen met Radio 1.
1: Oei, oei, wie parkeert er nu onder een boom?
2: Oei, oei, oei, oei, oei, oei,
3: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
1: Oh, Pascal, ik ben een held.
3: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
4: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
3: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
5: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
6: Laat je slaap-DNA meten bij SleepLife. En kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. SleepLife.
7: SleepLife.
6: Voelbaar beter slapen.
8: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
9: Oh.
8: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
9: Ah.
8: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
10: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
11: Amai, mijn energieafrekening was zo hoog.
12: Hier geen verrassingen. Ik weet op voorhand wat ik betaal, zonder verborgen kosten.
11: Ah ja?
12: Een energiewijze ondernemer herken je meteen. Die heeft grip op zijn afrekening. Met Enwise krijg je niet alleen stroom, ze maken je echt energiewijs. Ontdek alles op enwise.be. Enwise. Energiewijs ondernemen.
13: Komt er nu een staakt het vuren tussen Oekraïne en Rusland of niet? En modeontwerper Dries van Noten, die we horen vanuit Venetië. Dat is al een kleine greep uit de onderwerpen in de wereld vandaag. Wij zijn er na het nieuws.
0: VRT Radio 1.
14: Alles begint bij luisteren.
15: Het is 4:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Lore Quintelier. Mogelijk duiken er de volgende weken nog meer besmettingen op van het Hantavirus. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Voorlopig zijn 5 besmettingen vastgesteld aan boord van een cruiseschip. Dat is momenteel onderweg naar Tenerife in de Canarische eilanden. Maar de incubatietijd voor het virus is 6 weken. Bovendien zijn tientallen passagiers al eerder van boord gegaan voor de uitbraak van het Hantavirus was vastgesteld. Die passagiers worden nu opgespoord. Toch schat de Wereldgezondheidsorganisatie het algemene besmettingsrisico als laag in. In Brussel is er een betoging aan de gang van enkele honderden studenten. Zij protesteren tegen de besparingen van de Vlaamse onderwijsminister Zoual Demir op de studietoelagen. Zo zullen studenten elk jaar 54 studiepunten moeten opnemen om een beurs te kunnen krijgen. En dat vinden de studenten een te hoge eis. Professor Maika de Keizer van de KU Leuven betoogt ook mee.
16: Omdat dus wel degelijk het beurzensysteem in vraag gesteld wordt, wordt enorm op bespaard. Het inschrijvingsgeld voor de niet-Europese studenten wordt enorm opgetrokken. En er wordt zo sterk bespaard op het hoger onderwijs dat, ja, zelfs al kunnen ze het dan betalen, dan gaat eigenlijk de kwaliteit wat wij hen kunnen aanbieden onderuit gehaald worden. En die 3 factoren, ja, daar willen wij voor op straat komen, samen met de studenten.
15: De besparing die 34 miljoen euro moet opleveren is al goedgekeurd door een meerderheid in de commissie Onderwijs en ze moet nu nog door het voltallige Vlaamse parlement. De Universiteit Gent heeft de pro-Palestijnse actievoerders, die al 2 weken een universiteitsgebouw bezet houden, tot morgen de tijd gegeven om dat gebouw te ontruimen. Volgens de universiteit zijn er ernstige incidenten en zelfs strafbare feiten gebeurd en verstoren de actievoerders de lessen. Maar die zijn niet van plan om hun protest te beëindigen.
7: Terwijl de genocide in Gaza doorgaat en terwijl onze universiteit nog steeds medeplichtig is door allerlei banden met die universiteiten en instellingen daar, vindt de UNIF het hier blijkbaar belangrijker om een dossier op te bouwen over waarom ze ons kunnen buitenzetten. En ja, dat betreuren wij heel erg. De strijd voor een academische boycott, die gaat zeker niet stoppen. Op welke manier die verder gaat, dat wordt deze namiddag verder besproken in horizontale vergaderingen.
15: Op het assiseproces over het carnavalsdrama in Strepy heeft een auto-expert getuigd. Die zei dat de bestuurder die inreed op een groep carnavalisten 173 km per uur reed en pas zo'n seconde voor de botsing maximaal is beginnen remmen. Hij reed hen aan tegen 105 km per uur. 7 mensen zijn daarbij gestorven. Volgens de expert had hij de menigte 190 meter voor de botsing eigenlijk al kunnen zien. En als hij toen meteen had geremd, zou hij nog hoogstens 34 km per uur hebben gereden. En in Ardooien in West-Vlaanderen is er een waterlek ontstaan bij een groentebedrijf. Een waterbassin met 70 miljoen liter water in lekt er. 3 huizen zijn al ondergelopen en het lek kan niet gedicht worden. Het bassin zal nu gecontroleerd leeglopen en dat zou nog zeker een uur duren. Vanmiddag zon en wolken. Een lokale bui is mogelijk, maar op de meeste plekken droog. We halen tot 16 graden. Morgen start zonnig, later wat meer wolken, maar ook dan meestal droog. En tot 18 graden. Zaterdag zonnig weer en 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Radio 1.
17: De wereld vandaag. Met Gert Geens.
13: En hoewel nieuws niet altijd even vrolijk is of kan zijn, laten wij een goede vibe zeker niet liggen. En dat mag ook in de muziek zijn. Goedemiddag.

0: Die vraag ga ik negeren, denk ik. Maar verder niets dan lof voor Rock Your Body van Justin Timberlake.
1: De wereld vandaag.
2: Radio 1.
0: Beginnen, dat doen we met een pijnlijk verhaal in alle betekenissen van het woord. Ik neem u nog even mee terug naar de pano van gisteravond. Daarin ging het over onnodige en zelfs schadelijke operaties bij mensen die kampen met zware chronische rugpijn. Volgens pano speelt voor enkele chirurgen daarbij het verdienmodel een grote rol. En de markt voor die chirurgen, ja, die is wel groot, want meer dan 2 miljoen Belgen kampen met chronische rugpijn en ze zijn constant op zoek naar een oplossing. En daarom wil de VAVP, dat is de Vereniging van Pijnartsen, dat er een nationaal pijnplan komt. Goedemiddag, Jan van Zundert.
3: Goedemiddag.
0: Professor pijngeneeskunde, verbonden ook aan de VAVP. En u bent ook medisch diensthoofd van het pijncentrum in het ziekenhuis Oost-Limburg. Meneer van Zundert, waar loopt het volgens u op dit moment mis met de pijnbestrijding?
3: We zien in toenemende mate een grote populatie van mensen met chronische pijn. Die getallen van 2 miljoen rugpijnpatiënten, soms tot 3 miljoen mensen met chronische pijn, want rugpijn is maar één van de vormen van chronische pijn, wel één van de meest frequente, zien we toch dat die in toenemende mate een maatschappelijk en medisch probleem is. De gevolgen daarvan zijn dat het functioneren minder optimaal is, dikwijls dat arbeidsongeschiktheid daarmee komt, en dat daar een betere zorg voor de steeds groter wordende groep van chronische pijnpatiënten nodig is.
0: Ja, meer vragen om hulp. En dan moeten we kijken onder meer richting vergrijzing, vermoed ik wel.
3: Vergrijzing is zeker iets wat we zien. De laatste jaren zien we een toenemende hulpvraag. En de pijncentra zijn relatief jonge centra in ons gezondheidszorgprofiel overzicht. Waarbij dat pijncentra de laatste 20 jaar zijn opgekomen en in eerste instantie wat in de pioniersfase, nadien geleidelijk aan de professionaliseringsfase. We zien in toenemende mate patiënten die dat daarbij een hulpvraag krijgen, waarbij dat we ook in toenemende mate wachttijden zien ontstaan. Mm-hmm. Een maand tot 12 maanden tot patiëntenstop zien sommige collega's bij academische ziekenhuizen, waardoor dat die patiënten helemaal op de dool geraken en overal anders buiten uw regio hulp moeten gaan zoeken.
0: Ja, want als dan de pijn niet te harde is, is dat allesbehalve prettig, uiteraard. Laten we eens stilstaan bij zo'n pijnplan. Wat zou daar volgens u concreet in moeten staan? Waar moet de focus op liggen?
3: Ja, zoals steeds sluiten wij ons graag aan met bestaande initiatieven. En het KCE heeft al in januari een mooi rapport uitgebracht.

0: rondom de actiedomeinen voor de aanpak van chronische pijn in België te verbeteren. En een van die 9 actiedomeinen was inderdaad het opstellen van een nationaal pijnplan. Zodanig dat het niet, uiteraard gaat het hier niet alleen maar over pijncentra, dat is een topje van de ijsberg waar dat de patiënten terechtkomen, ja, maar in alle lagen van ons gezondheidszorgsysteem, dat daar aandacht is voor chronische pijn. Zoveel mogelijk uiteraard proberen op preventie.
1: En op welke manier dan? Preventie? Dat is dan 1?
0: Ja, preventie is, zoals heel veel zaken in de geneeskunde, gaat dat met lifestyle en gezonde levensstijl. Dus dat, het promoten daarvan, maar ook toch wel het vroegtijdig aandacht hebben om proberen chronificatie, het chronisch worden van pijn op te vangen. Want iedereen gaat in zijn leven gepaard, gaat slachtoffer worden van een episode van pijn. Uiteraard gaat gelukkig in de meeste, veruit de grootste deel van de groep patiënten die pijn aan de tijd over, met de hulp van de goede zorgen van medici en paramedici. Maar bij een beperkt aantal patiënten gaat dat ook in een chronische fase overkomen. En dan zien we dat het daar heel moeilijk is van daar een gepaste zorg voor te doen. Er is geen wonderprik of geen wonderpil of geen wonderspuit of geen wonderoperatie, maar ook dat daar toch op een met de beschikbare middelen kan gekeken worden op welke manier dat die het beste kan ondersteunen worden.
1: Ja, ik vind het wel interessant wat u zegt, want u weet dat Pano heeft ook de inspuitingen in het vizier genomen, hè, die in sommige pijnklinieken wel heel snel en veelvuldig gezet worden. Ik weet niet hoe dat bij jullie is in het ziekenhuis Oost-Limburg, maar is daar altijd een goede medische verklaring voor of moeten we hier toch ook naar geldgewin kijken?
0: Ja, dat was een beetje hetgeen dat we jammer vonden aan de reportage gisteren, dat dat misschien iets te eenzijdig belicht werd. We hebben dat vandaag in een goed gesprek met een van de reportagemakers mooi kunnen uitpraten.
1: Maar er zijn wel verschillen tussen de ziekenhuizen natuurlijk. Hè?
0: Er zijn wel verschillen met de ziekenhuizen, maar het heeft ook te maken met capaciteit en ook een stukje waarmee dat de investering van de ziekenhuizen of van de artsen voor die pijnzorg. Als natuurlijk een steeds oplopende wachttijd wil zeggen dat het toch moeilijk is dat er van zware overconsumptie sprake kan zijn, want er zijn al te veel patiënten die in de pijncentra op dit moment zich aanbieden. Uiteraard is het zo dat die interventie maar 1 stukje van het hele geheel is. En dat is iets wat in de toekomst zeker nog voor verbetering vatbaar is. Dat naast die interventie ook andere zaken, waar dat we ook al lang verpleiten, zoals een consultatie, de intellectuele act, ook de niet andere zaken, dat dat in meer globaal en geïntegreerde aanpak in de pijncentra aan bod kan komen.
1: Intussen heeft minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke, meneer Van Zundert, hier ook wel op gereageerd. Hij wil dat de vergoedingsvoorwaarden voor pijninfiltraties kritisch tegen het licht gehouden worden. Wat verstaat u daaruit? Kan dat loonverlaging zijn?
0: Ja, het zou kunnen. Ik denk op elke als groepering van pijnartsen die inderdaad daarmee bezig zijn, hebben we in het verleden en zullen we ook in de toekomst altijd op een constructieve manier meewerken. Als er sprake is van overconsumptie, zullen we dat nooit toedekken en zullen we dat altijd proberen mee te voorkomen zo mogelijk. Maar wat we ook zien, is dat er een grote praktijkvariatie is. Bijvoorbeeld in Vlaanderen zijn er veel meer van die interventionele behandelingen dan in Wallonië. Dat is een van de uitkomsten uit het praktijkvariatie van het RISIF dat dit jaar uitgekomen is. Maar anderzijds zien we dan ook weer dat in Wallonië een hoger gebruik is van zwaardere pijnmedicatie, zoals opioïden. Mm-hmm. Of dat er een hoger gebruik is van beeldvormingstechnieken, scans, waar dat er grote oproepen zijn dat dat minder zou moeten gebeuren. We zien ook bijvoorbeeld dat er hogere invaliditeitscijfers zijn in Wallonië. Dus we zien in heel wat aspecten van heel dat model praktijkvariaties. En het is nu denk ik belangrijk dat we met z'n allen, met alle stakeholders, daarnaar kunnen kijken op welke manier kunnen we dat verminderen. Een heel belangrijk aspect daarbij is pijnopleiding. Op dit moment is er geen gestructureerde pijnopleiding mogelijk. Er is geen apart specialisme. Er zijn geen aparte eindcompetenties. Uiteraard staat en valt elke praktijk, begint elke praktijkvariatie met ook een opleiding die uniform gestandardiseerd is. Namelijk dat elke patiënt die zich in een pijncentrum aanbiedt, dat die ook gegarandeerd kan worden dat die door een pijnarts behandeld wordt die daar ook een adequate opleiding voor gehad heeft.
1: Meer pijnopleiding dus. Dat is een van de zaken dan waar zeker verder over nagedacht moet worden, ja, wat u betreft.
0: Ja, dat we niet tegenaan lopen. En ja. Dus het is niet alleen maar zo van meer of minder van iets. Het is echt een globale geïntegreerde aanpak dat we willen voorstellen. En vandaar onze oproep tot een nationaal plan. Niet voor de artsen, niet van de centra, maar voor de vele, vele chronische pijnpatiënten die hulpvraagzoekende zijn.
1: Bij deze, Jan van Zundert, medisch diensthoofd van het multidisciplinair pijncentrum in het ziekenhuis Oost-Limburg. Dank u wel voor uw tijd en voor het gesprek.
0: Tot genoegen.
1: Op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je 1 uur van Sint-Anna-Linkroever tot Borgerhout. Richting Gent 25 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En richting Stabroek een kwartier van de Beveren tot de Tijsmanstunnel. Files naar Antwerpen dan 20 minuten op de E17 vanaf Kruijbeke. Een half uur op de E34 vanaf Melselen. En ook op de A12 vanaf Antwerpenhaven. 20 minuten bumperen op de E19 vanaf Kleine Bareel. En 10 minuten op de A12 vanaf Wilrijk. Er zijn 25 minuten filegolven op de buitenring rond Brussel. Van Sint-Stevens-Woluwe tot Machelen. En 10 minuten op de binnenring van Dilbeek tot Jette.
2: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
3: Hey, Sylvie Kreus hier. Samen met Romeo Elvis maakte ik het ultieme Belgische WK-anthem Kiss the Grass, Allez Allez. En guess what? Deze week zijn we de Volkstip op Radio 1.
4: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
5: Go straight to the heart, spin me around again.
6: Radio 1.

0: ben er al helemaal mee weg. Sylvie Kreuze en Romeo Elvis. En die twee hebben volgens mij niet alleen een hart voor sport, maar ook wel een neus voor mode. En het is over dat laatste dat ik het nu wil hebben met u.
1: De wereld vandaag.
2: Radio 1.
0: 40 jaar lang bepaalde ontwerper Dries van Noten mee het internationale modebeeld. Maar intussen heeft hij zijn modehuis verkocht en daarna heeft hij zich een echt palazzo in Venetië aangeschaft aan het Canal Grande. En in dat prachthuis is nu een eerste tentoonstelling van start gegaan. Net nu, wanneer de Biennale van Venetië opent. Dat is geen toeval. En Dries van Noten heeft zijn verhaal gedaan bij onze collega Joris Vergeijlen. Joris in Venetië, waar de zon ondertussen weer schijnt, heb ik mij laten vertellen.
3: Klopt,
0: goedemiddag.
3: Klopt. Dag Geert.
0: Hallo, een stadspaleis, een echt palazzo in Venetië. Mm-hmm. Dat klinkt chic in elk geval.
3: Het is het ook. Het is echt niet zomaar eentje. Palazzo Pisani Moretta, het heeft ook een naam. Vlakbij de Rialtobrug, echt in het hart van de oude stad. 10 ramen op elke verdieping die uitkijken op het bekendste kanaal, het Canal Grande van Venetië. Een beetje zo'n rozige steen met witte gotische ramen, zoals je het je voorstelt. Het is 400 jaar in dezelfde familie gebleven, maar de vorige eigenaar, Maurizio, die heeft geen kinderen, is al in de 80. En blijkbaar klikte het echt heel goed met Dries van Noten. Ik hoorde dat ze samen urenlang konden babbelen over de kleinste details van het huis. Dus voor een project zoals dat van Dries van Noten wilde hij verkopen, niet aan een hotel of zo. Het is dus ook verkocht met de kunstwerken, met kasten, met allerlei voorwerpen uit de voorbije honderden jaren. Het heeft plafondschilderingen van Tiepolo, een grootse traphal. Maar het gekke is dat wanneer je hier naartoe wandelt, Gert, je denkt bijna dat je verkeerd zit, omdat het is een straatje van, anderhalve meter breed, tot je dan aan de grote groene poort van de Fondazione Dries van Noten komt. En die deur daar tegenover wordt overdag ook opengezet. Dat is dan een kunstshop waar je ook het parfum van Dries van Noten vindt. Ook al heeft hij zijn modelabel dan verkocht ondertussen.
0: Amai, klinkt allemaal fantastisch. Ik wil even niet bij het palazzo, maar bij de man zelf blijven. Waarom is zij ook alweer 2 jaar geleden gestopt met ontwerpen?
3: Wel, hij wordt volgende week 68. Dat is een leeftijd waarop gewone mensen, zoals jij en ik, dan al met pensioen zijn, normaal gezien. Mm-hmm. Maar Dries van Noten zag vooral de kans om op een andere manier te gaan werken. Al laat dat label niet helemaal los. En dit jaar is het ook 40 jaar de 6 van Antwerpen, waar hij als één van die 6 de mode in Antwerpen echt mee op de kaart heeft gezet. Symbolisch mooi om dan met een nieuw hoofdstuk te beginnen, vertelde hij zelf.
4: Symbool is ook een hele mooie afsluiting van mijn vorige leven. We zijn begonnen 40 jaar later. Oké, sluiten we deze periode af en beginnen we aan de nieuwe periode. Alhoewel het niet volledig een nieuwe periode is. Er zijn te veel banden eigenlijk tussen mijn vorige job en deze. Dit nieuwe project ook. Mode zit in mijn bloed, dus het zou een beetje vals zijn eigenlijk, denk ik, of namaak zijn van te zeggen van nee, dat interesseert me helemaal niet meer. Nee. Ik ben ook heel blij dat het merk blijft bestaan met respect voor hetgeen dat we hebben opgebouwd. Niet slaafs eigenlijk. Mijn verleden proberen te rekken, zal ik maar zeggen. Maar toch wel met een eigen stem en een eigen manier te kijken naar waar dat merk Dries van Noten voor staat. En niet de persoon Dries van Noten.
3: Dus het merk blijft bestaan, Gert, maar de Fondazione Dries van Noten, dat is waar hij nu dus het grootste deel van zijn tijd mee bezig is.
0: Ja. Ik wil nog eens terug naar dat steegje van anderhalve meter breed. Woont hij daar nu effectief ook in Venetië?
3: Ik was ook nieuwsgierig. Er zijn appartementen boven in het palazzo, maar daar wordt nog gerenoveerd later dit jaar. Dus laat ons diplomatisch zeggen dat Dries van Noten en zijn partner hun tijd verdelen tussen België en Venetië, want ze hebben daar nog iets. Maar de laatste tijd dus heel veel tijd gespendeerd in Venetië om die eerste expo op tijd klaar te krijgen. En zij zelf met een glimlach, we zijn verwend. Dus ze pendelen, laat ons zeggen, tussen Venetië en België.
0: Ja, en nu is er dus die eerste expo en die draagt als titel The Only True Protest is Beauty. Vertel eens.
3: Het is een fragment uit een lied van protestzanger Phil Oakes uit 1967. En dat ging toen over de Vietnamoorlog. Het volledige citaat is eigenlijk: in such ugly times, the only true protest is beauty. In zo'n donkere tijd is schoonheid het enige echte antwoord als protest. Luister maar naar Dries van Noten, die vertelt dat hij die quote zag passeren op Instagram.
4: En die was echt blijven hangen. En ik dacht van, dit is een perfecte werktitel. Maar tegen dat we klaar zijn met de tentoonstelling gaat de wereld al een veel betere plek zijn, want deze onnozeliteiten kunnen niet blijven duren. En jammer genoeg moet ik zeggen, van de wereld heeft nog meer schoonheid nodig nu dan een jaar geleden toen we aan het project begonnen.
0: Ja.
3: Het was dus een citaat uit 67, maar het zou ook in 2026 geschreven kunnen zijn.
0: Ja, ja, trouwens, we hebben vanochtend in het interview met Miet Warlop in de ochtend al gehoord dat er morgen gestaakt wordt op de Biennale, ja, zo is het. Hè?
3: Klopt, inderdaad.
0: Heeft te maken met de aanwezigheid van Rusland en Israël, maar het ging over beauty, over schoonheid. Wat toont hij zelf dan voor schoonheid, Joris, in de expo?
3: Hij toont, en dat is opvallend, geen eigen werk. Er is geen Dries van Noten te zien, ook al zit daar dus ook heel veel schoonheid. Wel ontwerpen van Christian Lacroix, Comme des Garçons, of een piepjonge Palestijnse ontwerper, Ayham Hassan, die Van Noten heeft gespot tijdens zijn afstudeerwerk. Het is echt een combinatie van gevestigde waarden, zoals dat dan heet, en nieuw talent, mode, maar ook juwelen, hedendaagse kunst, zoals de opvallende rauwe werken van Peter Buggenhout, in combinatie dan met die historische zalen, dat werkt wel. Dries Van Noten wil de grenzen laten vervagen tussen craftsmanship en kunst, zo zegt hij het zelf. En hij gebruikt dat Engelse woord heel bewust, omdat in het Nederlands ambachten, ja, dat dekt de lading niet helemaal, vindt hij. Het is meer dan dat. Hij wil dus, ja, eigenlijk een herwaardering van de vaardigheden van echte ambachtslui. En dus dat je bijna in dat gebouw verdwaalt en daarna denkt van, maar wat heb ik nu allemaal gezien? Was het nu kunst? Was het nu ambacht? Craftsmanship? Dus echt die combinatie, zodat jonge mensen zich daarvoor interesseren en die kennis en dat talent niet verdwijnt. Ik kan daar echt nog uren over doorgaan, Gert. Je moet het gewoon zien. Ja. Straks in Ter Zaken bijvoorbeeld.
0: Ja, zeer goed plan. Je moet dus niet meteen het vliegtuig op. In Ter Zaken kan je kijken naar die reportage over Dries van Noten in zijn eigen palazzo in Venetië. Voor jonge mensen, zoals je zelf zegt. Maar ook iets minder jonge. Zeker wel, Joris Vergeijlen. Dank je wel.

0: morgen dan hebben ze bij de BBC een heel grote taart nodig. Een waar 100 kaarsjes op kunnen. Wij zetten de bijna Eveling zo dadelijk al even in de spotlights. Ook al is het nog niet vrijdag de 8e. Holy City was dit van Jonas Policewoman.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
3: Grando, Grando, Grando.
4: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
5: Tegels,
6: natuursteen, parket, Impermo.
7: Knaldi.
8: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
9: Check, check, check. Check de promo.
8: Aldi, altijd vers, altijd slim.
10: U bent toegewijd aan uw familie. Aan haar grote en haar kleine momenten, aan haar verleden en aan haar toekomst. Bij Deutsche Bank zijn wij bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in wie na u komt. Met aandacht voor wie na hen komt. Maar altijd met onze focus op uw vermogen.
11: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication. Deutsche Bank.
12: Radio 1. De wereld vandaag. Met Gert Geens.

0: Robin met Blow My Mind. Morgen is het deze man die 100 jaar wordt.
1: After living for nearly 100 years on this planet, I now understand the most important place on Earth is not on land, but at sea.
2: Through the course of my life, we have been on a voyage of ocean discovery. Only now are we understanding what it means for the future of our world. What we have found could change everything.
0: David Attenborough, de bioloog die ons de wereld heeft getoond op een unieke manier en met behulp van zijn al even unieke stem. Hier hoorde u nog een recent fragment van hem in zijn documentaire over de oceanen, vorig jaar. En dat moet nog gezegd, intussen is David Attenborough niet alleen documentairemaker, maar gewoonweg ook National Treasure in Groot-Brittannië. Goedemiddag, Ronald Verheijen.
3: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, oud-collega hier bij Radio 1 ook. En u hebt Attenborough een paar keer ontmoet en zelfs kunnen interviewen voor deze zender. Welke indruk heeft hij toen op u gemaakt?
3: Ja, hij was een heel vriendelijke, minzame man. Geen capsones, heel rustig. Ik heb trouwens dat interview niet alleen gedaan, dat was met journaliste Christel Marion.
0: Ook sterk werk dus van Christel, ongetwijfeld. En ook een bijzonder moment voor haar. Maar ik begrijp dus dat hij wel degelijk ook in dat interview overkwam, zoals wij hem in zijn documentaire zien.
3: Ja, zeker en vast, ja. En ook, ik heb hem dan nog een aantal keren ontmoet. Hij was altijd heel vriendelijk, nooit een kwaad woord. Ik heb hem ook eens gezien in het museum van Natural History in Londen. Daar waren dingen die verkeerd gingen en toch bleef hij kalm, begon niet te schelden. Echt een geweldige man.
0: Dat is grote klasse natuurlijk. En zoals ik al zei, in Groot-Brittannië en misschien ook wel voor een stukje daarbuiten, is hij gewoon een halfgod, hè? Begrijpt u dat?
3: Ja, zeker en vast. Het heeft allemaal te maken ook met de geweldige reeksen die hij gemaakt heeft. Zoals bijvoorbeeld de allereerste, Live on Earth. Dat was baanbrekend. Dat waren 13 afleveringen van een uur. En daar zaten op bij momenten 15 miljoen mensen naar te kijken. Hè. Dat kun je bijna niet begrijpen voor een natuurprogramma. En dat was een programma, de Live on Earth. Die is ook op de VRT geweest trouwens. Waarin hij evolutie liet zien aan de hand van bestaande dieren. Dus het begon bijvoorbeeld, de eerste aflevering, met holte dieren, met kwallen, met insecten. En zo ging dat dan verder naar de vissen, de amfibieën, de reptielen, de zoogdieren enzovoort. Ja. Dat was echt uniek.
0: Uniek in de manier waarop hij het ook gebracht heeft?
3: Ja, zeker, omdat hij het allemaal zo eenvoudig vertelt. Trouwens ook zijn boeken, die geschreven zijn naar aanleiding van de reeksen, dat is ook in een heel heldere, eenvoudige taal, ook leken, die kunnen gewoon dat lezen. Trouwens, ik heb de boeken in het Engels gelezen, die zijn ook in een heel eenvoudig, maar zeer duidelijk Engels geschreven.
0: Mm-hmm. En toch heb ik mij laten vertellen dat het niet veel gescheeld heeft, of hij was nooit de ster geworden jij vandaag is. Ja, het is eigenlijk een anekdote. Hoe zat dat?
3: Ja, dat was weer grappig. Ik heb van hem ook een luisterboek over zijn autobiografie, vertelde hij. En op een bepaald moment, helemaal in het begin, was er een BBC-baas. En die vond dat hij lelijke tanden had. En die zei, ja, dat gaan we niet doen. We zullen nu achter een bureau zitten. En als er één ding was wat hij haatte, dat was bureauwerk. Ook al is hij begonnen als programmadirecteur van BBC Two. Maar gelukkig is het dan toch allemaal goed afgelopen.
0: Ja, die directeur zal later wel een paar keer met het schaamrood op de wangen gestaan hebben. Ja. En je zou kunnen zeggen, daarvan kan het dus afhangen. Maar anders had hij het ook wel gemaakt, durf ik denken.
3: Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Want daarvoor was hij trouwens ook al, voor die tv-reeksen, was hij op BBC al een bekende figuur. Er was... Sorry. Het programma Zoo Quest, dat was zo'n programma dat u misschien ook nog kent van oude beelden op de VRT. Dat was al in de studio en dan werd daar een dier uitgenodigd met een bewaker van de zoo.
0: Oké. Okay.
3: En ja, dan werd dat dus, dat werd dan verteld over dat dier. En in Zoo Quest, daar vertelde hij ook verhalen over wat hij heeft meegemaakt op de reizen die hij heeft gemaakt voor dat programma. Want hij is dan op expeditie gegaan naar Papua Nieuw-Guinea, naar Borneo, naar de Amazones. Hij heeft in werkelijk zeer ruwe en onbewoonde gebieden geweest. Mm-hmm. En hij is ook nooit ziek geweest. Hè? Dat is heel verwonderlijk, want hij heeft daar in gebieden gezeten, ver van de bewoonde wereld. En hij is daar altijd heel uit afgekomen. Maar hij was toen al in de jaren 50 een bekendheid.
0: Ja, sterke man moet het geweest zijn, of is het nog altijd, uiteraard. En u verwees naar die gebieden ver van de bewoonde wereld. Moeten we daar ook de belangrijkheid van zijn werk zoeken? Welke impact heeft wat hij gedaan heeft nu nog?
3: Ja, hij was, als hij ergens was, dan op het einde vertelde hij dan of dat een gebied was dat in gevaar was, bedreigd was. Want hij heeft, ik moet altijd wel zeggen, zoals in zijn jongste film over de oceaan, dat was geen prettige film om naar te kijken, maar hij geeft ons ook altijd wel wat hoop. En op het einde van de film, de oceaan, geeft hij hoop door te laten zien als je een groot gebied afbakent in de oceaan bijvoorbeeld, en dat was ook zo op het vasteland, dan herstelt de natuur zich vrij snel. Dus, en dat heeft hij dikwijls laten zien. Hij was dus eigenlijk niet echt een pessimist.
0: Ja, niets waar de mens die het goed voor heeft met de natuur zich aan kan optrekken. Ik wil misschien, om stilaan af te ronden, een ander woord nog laten vallen. Enfin, het blijkt ook uit ons hele gesprek. Maar goed, passie. Want hij is bijna 100 op één dag na. Maar ja, hij blijft nog altijd maar doorgaan.
3: Ja, zeker. Er is onlang, nu vorige zondag is de laatste aflevering geweest van Secret Garden. Dat was een vijfdelige reeks over de flora en fauna in de tuinen, in de Britse tuinen. Dat heeft hij ook gepresenteerd. En nu zondag, want dat is een heruitzending, komt er ook een, laat men ook Wild London zien. Wild London gaat over de flora en fauna, vooral de fauna, in de grootstad Londen. En daar zie je echt, dat moet je echt zien, gaan kijken, want daar zie je echt ongelooflijke beelden van herten die in grote kuddes door de straten van de voorsteden van Londen lopen. Dat is niet te missen.
0: Ja, dat is geweldig nieuws voor de fans. Lang leven David Attenborough. En zeker. U bent 100 keer bedankt voor dit gesprek, Ronald Verheijen.
3: Ja, ik ook. Ja, dank u wel. Ja, dag.
0: Op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je 1 uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 25 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Stabroek een kwartier van de Beveren tot de Thijsmanstunnel. File rijden richting Antwerpen op de E17 vanaf Kruijbeke 25 minuten extra. En ook op de E34 vanaf Melselen. Een half uur op de A12 vanaf Antwerpenhaven. 20 minuten op de E19 vanaf Kleine Bareel. Op de E313 10 minuten vanaf Franst. En op de A12 20 vanaf Aartselaar. En op de buitenring rond Brussel een half uur filegolven van Sint-Stevens-Woluwe tot Machelen. En op de binnenring 20 minuten van Dilbeek tot Jette. En daarmee zijn we nog niet uitverteld over het verkeer. Maar dat is voor zo dadelijk na Michael Kiwanuka.
4: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
5: De wereld vandaag.
6: Radio 1.

0: Nog een beetje over David Attenborough. In bijna elke diersoort is er blijkbaar wel een dier dat naar hem genoemd is bij de Latijnse benaming. Om nog maar eens te zeggen dat een straffe meneer is, David Attenborough. Maar nu gaan we de legendarische bioloog toch even aan de kant schuiven voor dit.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Radio 1.
0: Want vanaf maandag zullen de meeste spitsstroken op de Vlaamse snelwegen wat langer open zijn. Op zo'n spitsstrook mag je nu alleen rijden op de drukste momenten, maar die openingsuren waren volgens het Vlaams Verkeerscentrum niet meer afgestemd op de drukte van het verkeer zoals we die vandaag kennen. Goedemiddag, Hajo Beekman.
3: Dag Gert, goedemiddag.
0: Verkeersdeskundige op onze redactie. Hajo, de eerste spitsstroken die werden ingevoerd in 2011. Dat is intussen toch alweer 15 jaar geleden. Hè? En sindsdien is er blijkbaar toch heel wat veranderd in ons verkeer.
3: Ja, inderdaad. De verkeersdruk is enorm toegenomen de laatste jaren. Met veel meer kilometerprestatie, zoals we dat noemen. Als gevolg van de demografische en economische groei. En globaal gezien zelfs een stijging van de fileswaarte met 50% tot 100%.
0: Ja. Mogen we dan wel zeggen dat die spitsstroken een goed idee waren en dat ze dus een succes ook gebleken zijn?
3: Ja, want ze helpen echt wel voor de doorstroming, want je verhoogt eigenlijk de capaciteit van de weg zonder extra ruimte in te nemen. Dus dat is ook kosteneffectief. Maar je moet de trajecten van die spitsstroken wel heel goed uitkiezen. Hè. Ze zijn ideaal op trajecten waar je op het einde van de spitsstrook een vrije uitstroom hebt. Dat betekent dus voldoende afritten of een splitsing van de snelweg bijvoorbeeld, zoals in Ranst. Hè. Dus de Vlaamse overheid zal die trajecten vaak uitkiezen op basis van zogenaamde micro-simulatiemodellen. Dan laten ze echt duizenden auto's in een computermodel rijden. En dan gaan ze kijken wat het effect is van een eventuele spitsstrook. Dus dat wordt wel altijd gedaan. Dus vandaar dat je ook vooral ziet dat die spitsstroken in Vlaanderen heel specifiek vooral worden aangelegd op trajecten die de steden verlaten, omdat daar inderdaad die vrije uitstroom is.
0: Die stroken nu langer open houden, zal dat meteen minder file betekenen voor veel automobilisten?
3: Niet direct. Je gaat dat heel genuanceerd voelen. Want wat is er natuurlijk de laatste jaren gebeurd? Dat is dat de spitsuren zijn verbreed. Omdat, laat ons zeggen, pre-COVID de reistijden op de hoofdwegen zodanig lang waren geworden, zijn heel wat mensen alternatieven gaan zoeken, zoals andere modi, zoals de trein, maar ook andere vertrekuren. En dat betekent dus dat de daluren langzaamaan ook aan het vollopen zijn. Dat is een trend die al 10 jaar bezig is. En het gevolg is daarvan dat die spitsstroken eigenlijk niet alleen meer open moeten zijn in het spitsuur, tot 10 uur 's morgens bijvoorbeeld, maar pakweg tot 12 uur. En de avondspits begint op bepaalde trajecten al rond 12 uur of 14 uur, zeker op vrijdagmiddag. Dus dat betekent dus dat, en dat heeft Nederland eigenlijk ook gedaan, al in de jaren 90 en jaren 2000, daar waren de spitsstroken eerst open alleen maar tijdens de piekuren, maar langzaamaan is dat verworden tot een bijna permanente maatregel, net omdat die daluren zodanig ook druk zijn geworden door die spitsverschuiving.
0: Hajo, ik begreep dat er vooral op de E313 wel veel verandert.
3: Ja, dat is inderdaad een wegvak waar normaal gezien smiddags rond 14 uur de spitsstrook open gaat, hè, richting Ranst, hè, de weg van Antwerpen. Maar dat wordt nu dus al vanaf 6:30 's morgens tot 20 uur 's avonds, de hele dag door dus. En zelfs op zaterdag van 10 uur tot 19 uur. Dat heeft te maken met het feit dat die E313 een zodanig overbelaste as is, dat er zoveel verkeer van moet gebruik maken dat er eigenlijk bijna geen rustige of drukkere momenten meer zijn. Het is een permanent overbelast wegvak. Maar studies in Nederland, onder meer uitgevoerd door een aantal adviesbureaus, waarschuwen wel voor het feit dat als je een spitsstrook constant gaat openhouden, ook in de zogenaamde daluren, dat je dan in rustigere verkeerssituaties toch wel wat meer onveiligheid kan hebben. Omdat dan de spitsstrook door de iets kleinere verkeersstroom, heel relatief natuurlijk, toch wel wat onderbenut zal worden. Je krijgt wat grotere snelheidsverschillen en daar zijn dan wel meer risico's met betrekking tot wat ongevallen. Dus daar, dat zal een aandachtspunt zijn voor departementen mobiliteit en openbare werken.
0: Niet onbelangrijk. En nog een punt misschien bij het invoeren van die stroken. Indertijd was er de vrees dat we daarmee ook gewoon meer auto's naar de snelweg zouden halen. Hè? En dat alles op die manier dan ook weer zou dichtslibben.
3: Ja, dat was de fundamentele kritiek inderdaad. Hè. Dus inderdaad die latente vraag. Hè. Dus als je extra capaciteit aanbiedt, dan krijg je ook meer auto's. Het antwoord dat je daarop zou kunnen formuleren is, kijk ja, de assen waar wij spitsstroken aanleggen zijn zodanig overbelast dat wij ook in de stedelijke randen geconfronteerd worden met heel wat sluipverkeer. Als het gevolg van het openen van een spitsstrook is dat je meer verkeer op die snelweg krijgt en minder verkeer op de kleinere wegen, dan is dat een goede zaak voor de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid. Maar natuurlijk, het is correct dat de latente vraag wel degelijk speelt bij het openen van spitsstroken. En dat je dus beter investeert in andere modi, zoals openbaar vervoer. Maar we weten hoe moeilijk dat is in Vlaanderen, gezien de budgettaire situatie en gezien het feit dat het openbaar vervoer zeer moeilijk te organiseren is op een efficiënte manier, gezien de ruimtelijke versnippering in ons land. En onze politiek lijkt gekozen te hebben om in te zetten op fietspaden en op spitsstroken en selectieve wegverbredingen. Dat is wel duidelijk.
0: Oké. Nog een bedenking, als je een spitsstrook hebt, dan denk ik dat ik mag zeggen dat je soms ook de pechstrook voor een stuk beperkt of wegneemt.
3: Ja,
0: heeft dat soms ook voor problemen gezorgd?
3: Nee, zeker niet. Daar hebben een aantal studies ook mooie resultaten laten zien. Maar je hebt wel natuurlijk een aantal voorwaarden te vervullen. Dat betekent dus dat je, als je een spitsstrook aanlegt, moet je het op een fatsoenlijke manier gaan doen. Dat betekent heel concreet zorgen voor een veilig ontwerp. Dus niet te smalle rijstroken. Ook voldoende schrikstroken, zoals we dat noemen, aanbieden. Dat betekent dus de smalle ruimte tussen de witte lijnen, doorlopende lijnen en de vangrails. En dan moet je de hele weg ook voorzien van heel wat sensoren die meten hoe snel het verkeer rijdt. En je hangt ook eventuele slimme camera's boven die rijstroken die eventueel detecteren waar bepaalde voertuigen gaan stilvallen, mochten ze pech hebben of al wanneer er een ongeval gebeurt bijvoorbeeld. Zodat de verkeersleiders in het verkeerscentrum heel snel kunnen ingrijpen, dus een rood kruis kunnen plaatsen boven de weg en snel takeldiensten of politiediensten natuurlijk kunnen sturen. Een tweede voorwaarde is ook, of een derde eigenlijk, is dat je bij de bouw van spitsstroken voldoende vluchthavens voorziet om de zoveel honderden meters, zodat mensen bijvoorbeeld die voelen, ik ga hier stilvallen met mijn voertuig omwille van pech, dan kan je je alsnog veilig op die vluchthaven zetten en ga je dus niet die spitsstrook bezetten. Zo wordt het een stuk veiliger. En dan is er geen effect op de verkeersveiligheid. Dat is wel bewezen in studies.
0: Oké, dat is belangrijk. En goed ook om dat allemaal nog eens mee te krijgen. Dankjewel, Hajo Beekman. En als u zich nu afvraagt, spitsstroken langer open, maar hoe zit dat dan op mijn snelweg? Wel, dan verwijs ik graag naar het artikel op VRT Nieuws. Daar vindt u een handig overzicht.

0: We zaten in Zeeland ook geliefd bij heel veel Vlamingen. Zouden landen van Bluff en Gijke Aardnaert. En zo is het bijna 5 uur, maar we zijn er nog niet met dit programma. Zo is het Hantavirus nog niet aan bod gekomen. En dat moet ook nog wel eventjes gebeuren.
1: Radio 1 Special.
2: 8 mei is V-Day.
3: Long live the cause of freedom.
4: Op 8 mei vieren we elk jaar de bevrijding.
5: En eren we onze verzetshelden.
3: Today is victory in Europe Day.
4: Maar vraagt de huidige wereld ook niet om verzet.
6: 1000 Palestijnen omgekomen.
7: De Russische oorlog in Oekraïne.
8: De oorlog in Iran.
5: En wie zijn dan de verzetshelden van vandaag?
1: Radio 1 Special.
2: Helden van het verzet. Met Rudy Franks en Vincent Billot. Morgen van 9 tot 10 op Radio 1. Van 2 tot en met 18 juli laat Gen Jazz de bijlokensite weer zinderen met Alabama Shakes, José González, Celeste, John Legend en Fatoumata Diawara. Maar ook Ludovico Einaudi, Angus en Julia Stone, Van Morrison, Tamino en veel meer. Tickets en info, genjazz.com, samen met Radio 1. Dit is de hartslag van de allereerste bezoeker aan Brusk. Nu nog volledig in rust. Maar morgenochtend gaat hij de hoogte in. Want dan stapt hij met Compagnie Merkpoel als eerste binnen in de gloednieuwe kunsthal in Brugge. De spanning stijgt voor Compagnie Merkpoel in Brusk. Morgenochtend vanaf 10 uur in Brugge en op Radio 1.
9: Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor uw gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
10: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
11: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be.
12: Piekverbruik, onbalanskosten, injectietarief, wie verzint dat toch allemaal?
13: Allee, dat is toch gemakkelijk?
12: Ah ja? Hoe weet je dat allemaal?
13: N-Wise levert niet alleen stroom, maar ook het inzicht om er je voordeel uit te halen als ondernemer. Ze maken je echt energiewijs. Ontdek alles op nwise.be.
12: N-Wise. Energiewijs ondernemen.
14: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
15: Proactief meedenken zodat onze offerte gelijk is aan uw factuur. Dat is de pro in Profel. Ontdek al onze beloften op profel.be.
16: Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften.
17: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
18: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
17: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app.
19: Amai, het is echt eenvoudig.
17: Doen we wel. Argenta.
20: Zo simpel kan het zijn.
2: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
21: Het is 5 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Lore Quintelier. De besmettingen van het Hantavirus betekenen niet de start van een pandemie, zegt de WHO. De Russische president Poetin zal zich laten zien tijdens de feestelijkheden van komend weekend. En in Engeland, Wales en Schotland zijn de stembureaus open voor plaatselijke verkiezingen. Er zijn voorlopig geen aanwijzingen dat er een grote uitbraak op komst is van het Hantavirus. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie na de dodelijke uitbraak op een cruiseschip. Maar de WHO sluit niet uit dat er nog nieuwe besmettingen opduiken. Uitleg door Veerle de Vos.
22: 5 bevestigde besmettingen, 3 doden en een aantal verdachte gevallen. Dat is de voorlopige tol van de uitbraak van het zeldzame Hantavirus aan boord van een cruiseschip in de Atlantische Oceaan. Maar dat kunnen er meer worden. Tientallen mensen zijn van boord gegaan voor de uitbraak van het virus werd vastgesteld en de incubatietijd is 6 weken, zegt WHO-topman Tedros Ghebreyesus.
23: Given the incubation period of the Andes virus, which can be up to 6 weeks... It's possible that more cases may be reported.
22: Maar de kans dat dit het begin is van een nieuwe wereldwijde pandemie is klein.
23: While this is a serious incident, WHO assesses the public health risk as low.
22: Zondag komt het getroffen schip aan in Tenerife op de Canarische eilanden. De overblijvende passagiers aan boord moeten wellicht in quarantaine.
0: Volgens viroloog Steven van Gucht is het inderdaad onwaarschijnlijk dat het hantavirus een pandemie zal veroorzaken. Want de situatie nu is helemaal anders dan 6 jaar geleden, zegt hij.
3: Dit kan men heel goed controleren met contacttracing en quarantaine. Bij COVID hadden we de moeilijkheid dat mensen besmettelijk konden zijn zonder symptomen. Hier is het een andere situatie. Dit virus is volgens alles wat we weten pas besmettelijk bij de symptomen. Dus dat is al een andere zaak. En we kennen alle contacten al op voorhand. We moeten ze nu niet meer gaan opsporen in de gemeenschap. Ze zitten op die boot.
0: In Brussel hebben enkele honderden studenten betoogd tegen de plannen van minister van Onderwijs Zoual Demir. Die wil 34 miljoen euro besparen op studietoelagen. Er zouden daardoor extra voorwaarden komen om een studiebeurs te kunnen krijgen. Zo zou er jaarlijks 54 studiepunten moeten worden opgenomen en wie 30 is of ouder zou er geen meer kunnen krijgen. Studenten Luca en Anna zijn daartegen.
8: Vaak mensen die een studiebeurs opnemen zijn mensen die aan de kant ook nog moeten werken om hun studies te betalen. Als je gaat zeggen, je moet 54 studiepunten opnemen om een studiebeurs te krijgen, ja, dan valt die mogelijkheid om te werken en om die studies te financieren ook weg.
11: Dat beurzensysteem is ingevoerd juist om ervoor te zorgen dat ongeacht je socio-economische klasse je kan deelnemen aan het hoger onderwijs. Als je daarop gaat besparen, bespaar je dus op de kansen van die kwetsbare studenten.
0: De Universiteit Gent heeft de pro-Palestijnse actievoerders die al 2 weken een universiteitsgebouw bezet houden tot morgen de tijd gegeven om het gebouw te ontruimen. Volgens de universiteit zijn er ernstige incidenten en zelfs strafbare feiten gebeurd en verstoren de actievoerders ook lessen. Maar die zijn niet van plan om hun protest te beëindigen.
24: Terwijl de genocide in Gaza doorgaat en terwijl onze universiteit nog steeds medeplichtig is door allerlei banden met die universiteiten en instellingen daar, vindt de UNIF het hier blijkbaar belangrijker om een dossier op te bouwen over waarom ze ons kunnen buitenzetten. En ja, dat betreuren wij heel erg. De strijd voor een academische boycott, die gaat zeker niet stoppen. Op welke manier die verder gaat, dat wordt deze namiddag verder besproken in horizontale vergaderingen.
0: In Tongeren in Limburg is het assiseproces gestart van een man die zijn ex-partner doodstak 2 jaar geleden in Kinrooi. Kort voor haar dood had de vrouw nog een klacht ingediend wegens belaging, omdat de man haar bleef lastigvallen. De beschuldigde vertelde vandaag dat het slachtoffer nog om hulp riep, maar dat hij haar in een waas tegenhield toen ze wilde vluchten en haar daarop ook neerstak. Het proces zal nog een week duren. De Russische president Poetin zal toch actief deelnemen aan de feestelijkheden voor de Dag van de Overwinning. Rusland viert op die dag elk jaar de overwinning op Nazi-Duitsland in 1945. En Jeroen Rijgaard, het Kremlin, heeft vanmiddag meer details gegeven.
25: Ja, en Poetin zal deelnemen en zelf speechen. Zo klonk het vanmiddag in de mededeling van het Kremlin. Maar hij zal daarbij extra beveiligd worden, want Rusland vreest namelijk Oekraïnse aanvallen. Ze blijven ook oproepen tot een bestand morgen en overmorgen, maar Oekraïne wou enkel akkoord gaan met zo'n bestand als dat gisteren al had ingegaan. Ja, en dat is niet gebeurd. Maar Rusland wil de dag toch zo normaal mogelijk laten verlopen, zo lijkt het, met dus een parade, met Poetin, met een speech en met buitenlandse gasten. Opmerkelijk bij die buitenlandse gasten is onder meer de Slovaakse premier Fico. Ja, nu Orbán er niet meer is in de Europese Unie, is Fico de EU-leider die het dichtste bij Poetin staat. En ze blijven ook dreigende taal spreken naar Oekraïne. Als er aanvallen zijn tijdens de vieringen rond 9 mei, dan zullen we hard terugslaan, zo klinkt het in Rusland. Maar dat lijkt Oekraïne op dit moment alleszins niet tegen te houden. Zo vielen ze vanmiddag bijvoorbeeld in de Kaspische Zee nog een Russisch schip aan dat raketten vervoerde.
0: Dankjewel, Jeroen Rijgaard. Bij de lokale verkiezingen in Engeland is de hoofdstad Londen van groot belang. Alle 32 gemeenteraden worden vernieuwd en de regeringspartij Labour...
25: Als het niet tegen te houden, zo vielen ze vanmiddag bijvoorbeeld in de Kaspische Zee nog een Russisch schip aan dat raketten vervoerde.
0: Dankjewel, Jeroen Rijgaard. Bij de lokale verkiezingen in Engeland is de hoofdstad Londen van groot belang.

0: meer. Deze jonge vrouw stemde voor Labour.
1: I don't think that it's really perfect, but I feel like the alternative would be Green. I don't think they have like a lot of experience with sort of like the broad kind of project management infrastructure that is required locally.
0: Hackney is al lang in Labour-handen, maar velen zijn ontgoocheld in de regeringspartij en willen een linksere koers.
2: I voted for Green Party actually today. Yeah, quite disappointed in Labour how they've been in kind of national governance.
0: De Greens maken hier een grote kans om te winnen. Hun aanhang is niet bang dat ze daarmee uiterst rechts een handje helpen.
3: It will just only push the people to come together and fix it. So either way, I feel it's positive.
4: Paus Leo XIV en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio hebben elkaar ontmoet. De sfeer tijdens het gesprek was vriendschappelijk en constructief, zeggen ze aan Amerikaanse kant. Rubio's bezoek was vooral bedoeld om de relatie met het Vaticaan wat te herstellen, nadat de Amerikaanse president Trump fel had uitgehaald naar de paus vanwege zijn kritiek op de oorlog in Iran. Tijdens dit gesprek met Rubio zou het conflict in het Midden-Oosten ook aan bod zijn gekomen. En veldrijden en veldlopen zullen geen sporten worden op de Olympische Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité bekendgemaakt. Enkel sporten op sneeuw en ijs hebben volgens het comité een plaats op de Winterspelen. Blijft droog vanavond bij temperaturen van 8 tot 10 graden. Morgen start met opklaringen, daarna meer stapelwolken. Het wordt tot 18 graden. Zaterdag veel zon en 22 graden. De 5 besmettingen van het Hantavirus die nu zijn vastgesteld betekenen niet de start van een pandemie, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat zat vooraan in ons nieuws. De WHO zegt dat de situatie niet te vergelijken is met de coronapandemie. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 1. De wereld vandaag. Met Gert Geens.

0: Boys Don't Cry van The Cure. Een heel goede middag. Straks strijken we neer in Berlijn, waar de plaats van de auto in de stad deze dagen een veelbesproken thema is. Waarom precies, dat hoort u net voor 6 uur. Maar we gaan nu beginnen met wielrennen. Want gisteren heeft Lotte Kopecky in de Vuelta voor vrouwen zowel de rit gewonnen als de leiderstrui gepakt. Christophe Mul van Sportza, goedemiddag. Hoe is daar vandaag vergaan?
1: Wel, Lotte Kopecky is zo pas tweede geworden in de etappe van vandaag. En dan denk je, oei, die is geklopt.

0: Die gaat lastig zijn. Ze is inderdaad geklopt, maar ze heeft zich laten kloppen. Ze heeft een ploegmate laten winnen. Mischa Bredewold, die heeft eigenlijk de etappe gewonnen. Ik leg het heel even uit. Vlakke etappe vandaag, sprint lichtjes bergop. Mischa Bredewold gaat als eerste een ploegmate van Lotte Kopecky door de laatste bocht en trekt de sprint aan voor Kopecky, denkt iedereen dan. En dan zie je Lotte Kopecky wachten, links kijken, rechts kijken en gewoon de boel controleren, waardoor Mischa Bredewold als eerste over de finish komt.
1: Maar dus als ze vol was gegaan, was de ritzege waarschijnlijk opnieuw voor Kopecky geweest. Is het een beetje met de handen op?
0: Ja, eigenlijk wel, dat mag je wel zeggen. Het is echt in de herhaling dat je ziet dat ze links zitten kijken, rechts zitten kijken, van komt er nog iemand mijn ploegmaat te bedreigen? Nee, oké, dan kom ik er niet meer over.
1: De winst blijft dus wel in de ploeg. En Lotte Kopecky zelf blijft leider, vermoed ik.
0: Ja, dat ziet er allemaal heel goed uit. Eén groot feest daar voor de ploeg. Kopecky onderweg ook nog wat puntjes gepakt voor de puntentrui. Dus daar heeft ze ook haar zinnen op gezet.
1: En morgen, Christophe?
0: Morgen geen sprint, dan trekken we de bergen in en dan krijg je andere namen. Hè. Dus het rijk van Kopecky is heel even uit. Dan waarschijnlijk voor het slotweekend toch. Maar goed, boeiend wel om te volgen. Hè. Elke dag een mooi verhaal.
1: Zeker wel. Dankjewel, Christophe Meul van Sportza. En dan nu het Hantavirus.
2: Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
1: Met eerste vraag of het overleden Nederlandse koppel het virus opgelopen heeft in Argentinië nog voor ze bij het cruiseschip opstapten. Dat is namelijk wat het Argentijnse ministerie van Volksgezondheid nu wil uitzoeken. En ze sturen daarom onderzoekers naar Ushuaia in het zuiden van het land, want daar ging het koppel vogels spotten voor ze op het schip stapten. Peter Schouten, correspondent in Argentinië. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: Ja, hoe wil Argentinië dat nu allemaal gaan doen, dat onderzoeken?
4: Ja, men is druk bezig vanuit de Argentijnse overheid, zoals u kunt begrijpen. Het is een zaak van wereldwijd belang. En dus is het zaak dat het probleem wordt onderzocht. Het ministerie is eigenlijk met drie dingen bezig op dit moment. Het ministerie van Volksgezondheid hier in Argentinië. Ten eerste sturen zij inderdaad een team naar het zuiden, naar Ushuaia, om diverse knaagdieren te gaan vangen in het gebied waar mogelijk de besmetting is opgelopen. Zij willen die dieren analyseren om zo te kijken of er een verband kan worden gevonden tussen het Nederlandse stel en het hantavirus ter plekke. Ten tweede is Argentinië heeft gisteren aangekondigd dat het benodigdheden naar de getroffen landen gaat sturen om zogenaamde diagnostische testen te kunnen uitvoeren voor het hantavirus. Dan moet u denken aan landen als Spanje, Senegal, Verenigd Koninkrijk en Nederland. Argentinië gaat genetisch materiaal van het zogenaamde Andesvirus naar deze landen sturen, zodat in deze landen diagnostische tests kunnen worden uitgevoerd om te kijken of nog meer mensen eventueel besmet zijn geraakt met dit virus. Mm-hmm. En ten derde, waar de overheden, waar de autoriteiten in Argentinië momenteel heel druk mee bezig zijn, is de reisroute van het Nederlandse stel aan het analyseren. Zij kwamen op 27 november kwamen ze Argentinië binnen en zijn daarna wekenlang door Argentinië gereisd. Ook naar Chili, ook naar Uruguay, om uiteindelijk op 1 april, dus 4 maanden later bijna, het land te verlaten. Tegelijkertijd zegt de autoriteiten daarmee dat het nog niet bevestigd is dat de besmetting in Argentinië is opgelopen. Terwijl gisteren twee functionarissen van de overheid zeiden dat wel de meest waarschijnlijke hypothese is dat deze inderdaad in Ushuaia is opgelopen. Maar goed, er zijn nog veel vragen en daar zijn de Argentijnse autoriteiten momenteel volop druk mee bezig.
1: Ja, maar komt het hantavirus daar wel eens vaker voor? Die regio
4: nee, dat
1: van
4: is het gekke. Nou, in Argentinië wel, maar in Ushuaia en het gebied in het zuiden van Patagonië dus niet. Sinds de officiële metingen in 1996 zijn daar nog geen gevallen bekend van geraakt in Ushuaia en de omgeving. Terwijl er wel in Argentinië een kleine boom is uitgebroken het afgelopen jaar met gevallen. Want het was namelijk 101 infecties sinds juni 2025, dus pakweg een jaar. En dat is een verdubbeling ten opzichte van de periode daarvoor. En van die 101 infecties is een derde overleden. En dat is de afgelopen jaren stierven gemiddeld 15 mensen per jaar. En nu dus meer dan 30 in één jaar. Dus het is absoluut zorgwekkend, deze cijfers.
1: Ja, want we zagen bij ons hier in het journaal vanmiddag ook nog beelden en reportage over een 14-jarige jongen die gestorven is in Argentinië aan het hantavirus. Zorgt dat nu voor toenemende ongerustheid inderdaad in het land?
4: Er is absoluut steeds meer aandacht voor. Het afgelopen jaar moet ik eerlijk zeggen dat ik er eigenlijk niks over gezien of gelezen of gehoord heb in de Argentijnse media. Deze dagen staat het uiteraard vol mee. Het is iets wat veel zorgen bij mensen opwekt. Nou, dat kan ik ook goed begrijpen. En tegelijkertijd zijn de wetenschappers die zeggen, ja, dit is eigenlijk niet zo heel gek. Het heeft te maken met de klimaatverandering. Argentinië wordt warmer, de ecosystemen veranderen, er komen nieuwe planten en daar gedijen deze knaagdieren blijkbaar beter in en kunnen ze zich makkelijker voortplanten. Er zijn dus steeds meer dieren en steeds meer kans op besmettingen. Sowieso wordt Argentinië tropischer. Er zijn meer gevallen van dengue, meer gevallen van gele koorts en dus nu ook steeds meer gevallen van hantavirus. En de lokale wetenschappers wijten dat dus aan klimaatverandering.
1: Ja, Ushuaia, dat is een naam die hier ook wel bekend is, hè? En ook wel toeristisch is natuurlijk.
4: Het is ontzettend een toeristische plek in Argentinië. Het wordt ook wel het einde van de wereld genoemd. Het is de meest zuidelijke stad op aarde. Er komen jaarlijks honderdduizenden toeristen uit de hele wereld, waaronder ook veel uit Nederland en ongetwijfeld ook veel uit België deze kant op, om een cruise te pakken om naar de Zuidpool te gaan. Want het is de vertrekhaven van dagelijkse trips naar Antarctica. Het is bij het Beagle-kanaal, wel bekend natuurlijk van Darwin. En afgelopen jaren zijn er honderden reizen per jaar zijn daar vertrokken naar Antarctica. Dus het is een ontzettend populaire plek wereldwijd. En een prachtig gebied ook, moet ik eerlijk zeggen, met pinguïns, zeeleeuwen, vogels. U weet niet wat u ziet, het is een prachtig gebied. Maar goed, het heeft nu natuurlijk een enorme deuk in het imago opgelopen.
1: Ja, dat zou wel eens kunnen. Dankjewel voor je toelichting, Peter Schouten, correspondent in Argentinië.
4: Geen dank.
1: Er staat 3 kwartier file op de E34 richting Zelzaten tussen Melselen en Vraassen door een ongeval waar je moeilijk voorbij kan. En vergeet ook niet om er een reddingstrook te maken. Op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je 1 uur van Sint-Anna-Linkroever tot Borgerhout. Richting Gent 25 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Stabroek 1 kwartier van de Beveren tot de Thijsmanstunnel. Dan nemen we de files naar Antwerpen er even bij. Op de E17 vanaf Kruibeke door een defect voertuig op de linkerrijstrook 35 minuten extra. En ook 35 minuten op de E34 vanaf Melselen en op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Op de E19 20 minuten van Kleine Bareel, 1 kwartier op de E313 vanaf Franst en op de A12 20 minuten vanaf Aartselaar. Op de buitenring rond Brussel 40 minuten filegolven van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette en op de binnenring 1/2 uur van Vorst tot Machelen.

0: Ook de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, doet er nog altijd alles aan om de uitbraak van dat hantavirus op het Nederlandse cruiseschip in te dammen. De WHO heeft vanmiddag dus die persconferentie gegeven. Op die persconferentie benadrukken ze nog eens luid en duidelijk dat paniek niet nodig is.
1: This is not coronavirus. This is a very different virus. We know this virus. Hantaviruses have been around for quite a while. But I want to be unequivocal here. This is not SARS-CoV-2. This is not the start of a COVID pandemic. This is an outbreak that we see on a ship. There's a confined area. We have 5 confirmed cases so far. We completely understand why these questions are coming. But this is not the same situation we were in 6 years ago.
0: Dit is geen COVID-uitbraak, maar we hebben toch nog een paar vragen voor Laurens Liesenborgs. Hij is professor opkomende infectieziekte aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Dat klopt, we moeten ons nog altijd geen zorgen maken.
2: Nee, ik denk het. Ik denk dat de collega's van de Wereldgezondheidsorganisatie absoluut gelijk hebben. Hè. Het is een virus dat we kennen. Het is een vervelende situatie, een complexe situatie. Zo'n uitbraak op een cruiseschip met heel veel verschillende nationaliteiten die betrokken zijn. Mensen die van boord gaan, die dan later ziek worden, die het vliegtuig nemen. Dus dat is complex en ik snap dat mensen zich daar ongerust over maken. Maar tegelijkertijd, zoals in de inleiding werd gezegd, we kennen dat virus. En we weten dat dat kan overdragen worden van mens tot mens, maar dat dat eigenlijk heel inefficiënt is in die overdracht van mens tot mens. Dus we denken inderdaad dat dit niet direct gaat aanleiding geven tot een grotere epidemie of zelfs een pandemie.
0: Oké, u zegt het is inefficiënt in de overdracht van mens tot mens. Aan de andere kant, want het nieuws van vandaag was toch een beetje dat nieuws over die Nederlandse stewardess, die mogelijk, moeten we er wel bij zeggen, nog altijd besmet is geraakt. Dan denk ik, ja, dat is toch niet zo'n langdurig intens contact geweest. Kan dat ook bij relatief kort contact een besmetting?
2: Wel, we weten dat niet. We denken vorige uitbraken van dat Andes-virus, denken we vooral dat dat virus wordt overgedragen via het speeksel, via speekseldruppeltjes. Trouwens, niet iedereen heeft dat virus in zijn speeksel zitten. Eigenlijk zien we dat virus maar in een derde tot een tiende van de patiënten die dat in het speeksel hebben. En dan is er echt wel waarschijnlijk langdurig contact nodig. Nauw contact nodig vooraleer dat virus wordt overgedragen. De exacte details van hoe die stewardess in contact is gekomen met die persoon weten we natuurlijk niet.
0: Nee.
2: Maar dus eigenlijk, ja, iemand van het cabinepersoneel die bijvoorbeeld voor een zieke patiënt zorgt, want zij was op dat moment ziek, en dan in nauw contact is geweest, ja, dat is niet zo onrustwekkend. Dat ligt nog in de lijn van wat we verwachten van zo'n Andes-virus. Die specifieke variant van dat hantavirus.
0: En we moeten ons ook nog niet meteen zorgen maken om volgende vaststelling, namelijk dat we weet hebben van 3 vermoedelijke en 5 bevestigde besmettingen en dat daarbij dan al wel helaas 3 doden te betreuren zijn. Dat is op een paar mensen bekeken weliswaar, maar een wel zeer hoge sterftegraad toch?
2: Ja, dat wel. Laat het duidelijk zijn dat Andes-virus, die specifieke variant van het hantavirus, is geen lievertje. En dat is ook een beetje een buitenbeentje in de hantavirussen, is dat de sterfte redelijk hoog ligt. Dus het virus is gekend en veroorzaakt vaak gevallen in Chili en Argentinië. En daar ligt de sterfte toch tussen de 30 en de 40%. Dus dat is een virus dat je niet wilt. En de menselijke tol hier is al relatief hoog. Paradoxaal genoeg, maakt het feit dat het zo'n ernstige ziekte geeft en zo'n hoogte sterfte, maakt het eigenlijk wel wat de kans kleiner dat het zich gaat verspreiden.
0: Die twee hangen soms samen, denk ik, hè?
2: Ja, wel, dat klinkt raar, maar als je een virus hebt met heel hoge sterfte, dat betekent dat de meeste mensen symptomatisch zijn en heel duidelijk symptomatisch. Dat de meeste mensen hulp gaan zoeken en eigenlijk vrij rap kunnen geïsoleerd worden. Dus een ziekte met een heel hoge sterfte heeft veel meer moeite om zich te verspreiden. COVID bijvoorbeeld, COVID had een veel lagere sterfte. Hè, in het begin tussen de 1% en 3%. En kon zich daardoor eigenlijk veel gemakkelijker onder de radar verspreiden.
0: Dus ook u verwacht geen grote verspreiding hier?
2: Nee, dat denken we eigenlijk helemaal niet. Daar zijn hier helemaal geen signalen voor. Het is een complexe uitbraak op een cruiseschip met veel betrokken mensen, veel betrokken nationaliteiten. Maar zoals de Wereldgezondheidsorganisatie zegt, iets om nauwlettend in de gaten te houden, maar toch niks waar we nu alarm over moeten slaan dat dit de volgende pandemie wordt. Dat zeker niet.
0: Goed, ik wil wel nog even inzoomen op dat cruiseschip. Dat gaat nu vermoedelijk aanmeren op Tenerife, en dan zullen alle passagiers gerepatrieerd worden naar hun thuisland. Is dat de goede strategie? En wat moet er dan met die passagiers gebeuren? Hoe gaat dat dan?
2: Ja, dat lijkt me wel. Ik denk dat we heel hard ook nog oog moeten hebben voor het menselijke aspect. Wat de mensen, die mensen op dat cruiseschip hebben doorgemaakt, ik kan het mij niet inbeelden, maar het moet vreselijk geweest zijn. Dus ik denk dat we hen zeker niet als paria's moeten behandelen en hen op zee laten. Dat zou echt middeleeuwse toestanden zijn. Ik denk dat we inderdaad die mensen moeten opvangen. Nogmaals, we weten dat dat virus besmettelijk kan zijn, maar ook niet zo besmettelijk is. Wat dat heel geruststellend is wat we weten van vorige uitbraken, is dat mensen het virus vooral doorgeven als ze symptomen vertonen. Dus dat betekent dat er niet zoals bij COVID een presymptomatische verspreiding is. Wat dat maakt dat je eigenlijk vooral mensen kunt opvolgen en kijken of ze symptomen ontwikkelen en ze dan snel testen. Vermoedelijk is dat al voldoende. Je kan dan nog wel zeggen, kijk, gezien de uitzonderlijke situatie gaan we toch het zekere voor het onzekere nemen. Een klein stapje verder gaan en de mensen eventueel thuis isoleren, in quarantaine zetten thuis, mits goede opvolging. Dat zijn allemaal dingen die ik denk die heel, heel veilig kunnen gebeuren en tegelijkertijd het menselijke aspect in acht nemen.
0: U had het over testen, maar de WHO heeft nu ook nog eens gezegd, ja, je moet rekening houden met een incubatietijd van 6 weken. Dan hebben die mensen nog wel een traject en ook wel wat onzekerheid te gaan, vermoed ik.
2: Ja, wel, dus dat is ook een van de iets wat vervelendere dingen van dat hantavirus en van dat andersvirus vooral dan, is de incubatietijd is lang. En dat maakt de bronopsporing soms ook moeilijk. Nu, dat is iets, een gegeven waar dat we rekening mee moeten houden. Ik kan mij ook voor alle duidelijkheid helemaal niet uitspreken over die twee Belgen. Hè. Ik denk dat het heel goed moet gekeken ook worden wat hun juiste contact is en wat hun juiste blootstelling aan het virus potentieel geweest is. En hoe lang dat zij ondertussen al in die incubatietijd zitten. Dus er is ondertussen al wat tijd verstreken, dus vermoedelijk zal dat toch niet de volle 6 weken zijn. Maar dat moet geval per geval bekeken worden.
0: Inderdaad, en vooral toch rustig blijven, dat onthoud ik ook. Laurens Liesenborgs, professor opkomende infectieziekte. Dank u wel.
2: Met veel plezier.
0: Sabine Haagdoorn, ja, ik zie ze is nu weg, maar eindelijk hebben we hier in Brussel nu de zon gezien vandaag.
3: Jawel, er waren best wel mooie opklaringen. Heel wat regio's hebben de zon gezien. Op dit moment zijn er wel meer wolken, maar in de loop van de avond en nacht gaan de opklaringen alweer breder worden. Rustig weer ook. Er kan hier en daar nevel en mist ontstaan, vooral in de Ardense valleien. En dan temperaturen tussen 3 en 9 graden tegen morgenochtend. Misschien wat ochtendgrijs, maar daarna opnieuw toch genieten van de zon geregeld. Afgewisseld met wolken. Er kunnen wat stapelwolken groeien in de loop van de dag, maar het blijft meestal droog. Misschien heel lokaal een bui. En dan temperaturen van 14 tot 18 graden. Ook zaterdag wordt het redelijk mooi. De kans op een bui blijft ook nog altijd klein. En het wordt nog wat warmer. We gaan tot 21 en misschien lokaal wel tot 22 graden. Zondag liggen die maxima veel eer rond 19 graden hier in het centrum van het land. Misschien nog in het zuiden tot 22 graden. En geleidelijk aan vanaf het zuiden vergroot dan de kans op een bui. Daar kan een donderslag bij horen. Ook 's avonds en 's nachts schuift dat nog verder op naar Vlaanderen toe. En dan maandag zitten we in het wisselvallige met regenbuien. Noordwesten stilaan wel in de loop van de dag wat droger weer. En dan komen we opnieuw uit bij de maxima van vandaag rond 15 of 16 graden. Dinsdag zou het dan helemaal droog blijven.
0: Dankjewel.
4: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
7: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
8: En hier uw linkeroor.
7: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
8: Wat blief?
7: Zie je het wel?
8: Oh, amai, dat is ampetant.
7: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
8: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
7: Wat?
8: Aan halve prijs.
7: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
8: Wat blief?
7: Bij Hans.
8: Ja, het kan anders.

0: Zit je als zelfstandige met vragen over je inkomen wanneer je uitvalt? NN beschermt je bij fysieke en zelfs mentale klachten. Vind de juiste antwoorden bij een makelaar of op nn.be. NN, verzekeren en beleggen.
1: Als ondernemer die financiering zoekt voor een bedrijfspand, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Lage maandlasten.
2: Onmogelijk.
1: Snel antwoord op uw financieringsvraag.
2: Onmogelijk.
1: Gelukkig is er nu mogelijk.be. Financiering met lage maandlasten, flexibele looptijd en vlotte behandeling. Mogelijk.be.
3: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
5: Radio 1.
6: De wereld vandaag. Met Gert Geens.

0: The Logical Song van Supertramp. Komt er nu een staakt het vuren tussen Oekraïne en Rusland of niet? Want u weet het, Rusland wil morgen en overmorgen een bestand om de dag van de overwinning op Nazi-Duitsland te kunnen vieren. Oekraïne, van haar kant, wou een langer staakt het vuren. Maar op het terrein lijkt er gewoon van een bestand weinig in huis te komen, want zowel Oekraïne als Rusland hebben elkaar afgelopen nacht opnieuw bestookt met drones. Marijn Trio van onze buitenlandredactie, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Jij volgt dit conflict op de voet. Geloof jij nog dat er nog een bestand komt?
1: Goh, een bestand zou ik het ook zeker niet noemen. Ik denk dat de vraag vooral is of Oekraïne zich de komende 2 dagen gaat inhouden om doelwitten in Rusland aan te vallen. Want ja, Poetin heeft dus dat staakt het vuren voorgesteld rond 9 mei. De grote parade, de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Maar Zelensky daagde Poetin dan eigenlijk uit om te tonen dat hij het meende door al eergisteravond het staakt het vuren te laten starten. Maar dat is eigenlijk beantwoord met zware bombardementen waarbij alweer burgerdoden zijn gevallen. We zien de laatste dagen zelfs echt een soort escalatie waarbij er in Oekraïne op 5 dagen tijd 70 burgers zijn gedood en meer dan 500 gewonden zijn gevallen. En dan langs de andere kant ook alsmaar grotere aanvallen van Oekraïne op Rusland. Met dat verschil wel dat daar bijna geen burgerslag bijvallen en vooral olieraffinaderijen en militaire infrastructuur wordt geraakt. Maar het is dus afwachten of Oekraïne zich eigenlijk laat afschrikken nu door de dreigementen van Rusland.
0: Ja, escalatie, grotere aanvallen, geregeld ook burgerslachtoffers. En intussen roept Rusland buitenlandse ambassades op om hun personeel te evacueren uit Kiev op zaterdag 9 mei. Overmorgen is dat dan. Wat moeten we daarvan denken?
1: Ja, het ambassadepersoneel, maar ook de onderdanen van de landen van die ambassades, ook internationale organisaties die in Kiev gevestigd zijn. Dus dat is echt wel een ongeziene waarschuwing eigenlijk. Rusland zegt dat als Oekraïne zich niet houdt aan dat door Rusland afgekondigde staakt het vuren rond 9 mei, dat ze dan zware bombardementen zullen uitvoeren op het centrum van Kiev, op regeringsgebouwen bijvoorbeeld. Dat dreigement is op zich niet nieuw, dat is nog wel een paar keer gebeurd tijdens die 4 jaar of meer dan 4 jaar oorlog die we al hebben gezien. Maar nu hebben ze dus via de media en via diplomatieke kanalen ambassades gewaarschuwd om hun personeel weg te halen, burgers op te roepen te vertrekken. Dus ik denk dat we zien gewoon toch dat Rusland alles uit de kast haalt om de Oekraïners te ontraden en af te schrikken om aanvallen uit te voeren op die festiviteit rond 9 mei.
0: Ja, het toont wel aan, denk ik, hoe belangrijk dit is voor Poetin. Bovendien, intussen komen er ook al maar meer berichten, Marijn, dat het Kremlin extra maatregelen zal nemen om Poetin te beschermen tijdens de plechtigheid. Is hij zo bang geworden?
1: Ja, welke maatregelen dat dan precies zijn, dat weten we niet. Maar er wordt wel echt alles aan gedaan om die dag te laten verlopen zonder incidenten. Het internet wordt al een tijdje verstoord en zal helemaal platgelegd worden zaterdag. Er zijn mobiele luchtafweerbrigades in Moskou. Ze willen echt dat allemaal goed verloopt. Al zal het sowieso in mineur zijn, want er is al aangekondigd dat er geen zwaar militair materieel zal deelnemen. Geen tanks, geen raketsystemen. Omdat dus die Oekraïnse drones die zouden kunnen aanvallen. Niet per se op het Rode Plein, denk ik, tijdens de parade, maar eerder op de plaatsen waar ze gestationeerd worden. Het gaat natuurlijk om zeer zwaar groot materiaal dat zich traag verplaatst. Dat dan ook ergens beveiligd moet worden. En dat is blijkbaar te moeilijk om te doen. En dat is toch wel ook heel opmerkelijk. Want zo'n parade moet natuurlijk een machtsvertoon zijn. Tonen hoe machtig en hoe sterk dat land wel is. Dat is de bedoeling van een militaire parade. En als ze die dan zonder dat zwaar wapentuig maar kunnen laten doorgaan, is dat toch een beetje een zwaktebod. En toch wel heel tekenend, ook wel na 4 jaar oorlog.
0: Maar ze zal nog wel doorgaan, dat is zeker.
1: Dat denk ik wel. Ik denk dat er van een staakt het vuren, dat gaat alleen maar om een symbolische, of die feestdag niet te laten verpesten voor Poetin, maar echt stoppen met oorlog voeren, dat zit er voorlopig niet in.
0: Ja, ik las ook dat er een afspraak zou zijn tussen Poetin en Zelensky om elkaar te sparen. Klopt dat?
1: Dat weet ik niet, maar het valt in elk geval wel op dat er in het begin van de oorlog veel berichten waren over pogingen om Zelensky te vermoorden, van Rusland om Zelensky te vermoorden. Zeker in die begindagen wilden ze natuurlijk dat die regering onthoofde, Zelensky vermoorden. Maar dat is nu al wel lang geleden dat we daar nog iets over hebben gehoord. Ik denk dat er geen concrete afspraken over zijn, maar inderdaad, misschien stilzwijgend is dat zeker mogelijk.
0: Ja, Rusland heeft dreigende taal gesproken. Marijn, wordt verwacht dat Oekraïne niet te ver zal gaan komend weekend? En daar wel echt rekening mee zal houden? Hebben we daar een idee van?
1: Zelensky zelf laat het op dit moment een beetje in het midden. Hij zegt dat ze zullen antwoorden met gelijke wapens op wat Rusland de voorbije dagen dan heeft gedaan. Maar natuurlijk als Rusland morgen zou stoppen met zware aanvallen op Oekraïne, weet ik niet of Oekraïne zich dan toch roepen nog altijd zal voelen om wel zware aanvallen op die parade uit te voeren of te proberen uit te voeren. Ik denk dat het ook heel moeilijk zal zijn om effectief tot op het Rode Plein bijvoorbeeld te geraken. Je ziet wel dat Oekraïne er beter en beter in slaagt om de Russische luchtafweer te verschalken en ze geraken tot 1500 kilometer, soms nog meer, van de Oekraïnse grens. Maar Moskou is natuurlijk heel erg goed beveiligd. Al zagen we begin deze week wel nog een drone die op 6 kilometer van het Kremlin in een appartementsgebouw is ingeslagen. Het zal afwachten zijn hoe ze daarmee omgaan met die Russische dreigementen.
0: Inderdaad. Nog even naar het front zelf. Volgens het Institute of War zou Rusland voor het eerst in 3 jaar terrein verliezen in Oekraïne. Hoe moeten we dat inschatten?
1: Ja, dat is allemaal ook wel heel moeilijk te berekenen. Er is niet echt een eenduidig front op dit moment. Er is een hele frontzone met grijze gebieden die niet zo duidelijk ingevuld of gecontroleerd zijn. Maar het is in elk geval zo dat Oekraïne het front grotendeels heeft kunnen stabiliseren de laatste tijd. En dat is toch wel opmerkelijk. Rusland verovert nog nauwelijks iets. Heeft ook problemen met het vinden van nieuwe manschappen. Er worden meer manschappen uitgeschakeld, gedood of zwaar gewond, dan dat ze er nieuwe kunnen recruteren. Rusland heeft dan ook al de nu al torenhoge premies en bonussen moeten verhogen om weer meer te kunnen recruteren. En dat terwijl de economische problemen in Rusland ook alsmaar toenemen. Rusland staat er helemaal niet zo goed voor. Oekraïne natuurlijk ook niet. Maar je ziet toch dat Poetin ook geen plan heeft over hoe hij deze oorlog dan moet beëindigen. Behalve die meest verregaande eisen, maar die hij ook niet binnen afzienbare tijd zal bereiken. Dus ik zie ook niet hoe hij in de nabije toekomst op een of andere manier een overwinning zou kunnen claimen in deze oorlog.
0: En er zit sowieso wel extra spanning op komend weekend. Dankjewel, Marijn Trio.
1: Absoluut. Graag gedaan.
0: Er staat 40 minuten file op de E34 richting Zelzate tussen Melselen en Vraassenen door een ongeval waar je maar moeilijk voorbij kan. Maak er een reddingsstrook. Op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je 1 uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 25 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En richting Stabroek een kwartier van de Beveren tot de Thijsmanstunnel. File rijden richting Antwerpen op de E17 vanaf Kruibeke 35 minuten erbij en ook plus 35 minuten op de E34 vanaf Melselen. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven gaat het ook traag en in Leugenberg is de rechterrijstrook dicht door een ongeval. Ook 35 minuten file. Op de E19 vanaf Kleine Bareel 20 minuten, op de E313 vanaf Ranst een kwartier en op de A12 in Willebroek gaat het moeilijk door een ongeval op de linkerrijstrook en verder ook 20 minuten aanschuiven vanaf Aartslaar. Op de buitenring rond Brussel 40 minuten file golven van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette en op de binnenring een half uur van Vorst tot Machelen. En er is ook hinder op de E40 richting Leuven in Bertem door een defect voertuig op de spitsstrook.
2: Energiewijs ondernemen start bij Enwise. Enwise.be

0: heeft heel wat in zijn mars. Jalen Gonda, Hang It On The Shelf. Is Berlijn binnenkort een autovrije stad? Een groep activisten wil namelijk dat daarover een referendum gehouden wordt. Maar er komt ook wel felle kritiek op het plan, vooral uit politiek rechtse hoek. Goedemiddag, Jim Baldoek.
1: Goedemiddag.
0: Correspondent in Duitsland. Ja, autovrije stad, wat betekent dat? Geen enkele auto meer in Berlijn centrum?
1: Ja, zo klinkt het wel. Het gaat om een gebied van ongeveer 88 vierkante kilometer. Een enorm groot gebied. Ruim 1 miljoen mensen wonen daar. Dus het centrum plus alle oude omliggende wijken daarbij. Alleen autovrij blijkt in de praktijk van dit plan eigenlijk autoluw te zijn. Want er blijven wel uitzonderingen voor iedereen die echt afhankelijk is van de auto. Dus denk aan mensen die in de zorg werken, hulpdiensten, taxis ook. Maar alle andere mensen, dus jij en ik en iedereen die niet per se met de auto naar zijn werk hoeft, die mag dan volgens de plannen nog maar 12 dagen per jaar met de auto dat gebied in. En die moet daarvoor dan online aanvragen dat diegene zo'n reis maakt. En alle andere momenten van het jaar om boodschappen te doen bijvoorbeeld, of je kinderen naar school te brengen. En dat moet dan met de fiets of met het OV.
0: Dus als het effectief zover komt, dan zou er best wel wat impact zijn voor de mensen die daar wonen of daar zich moeten verplaatsen.
1: Ja, exact. Want Berlijn is nu net als heel veel andere Duitse steden best wel een autogeoriënteerde stad. Je hebt midden door de stad straten van 4 banen per rijrichting en dan ergens een klein fietspad daarnaast aangelegd. Je kunt bijna overal parkeren in grote delen van het gebied waar het nu om gaat. Kun je ook gratis parkeren. Dus de auto is echt nog heel dominant aanwezig in dat gebied. Terwijl tegelijkertijd, zo zeggen ook de activisten die het referendum willen, maar 1 op de 5 mensen die daar wonen heeft een auto. En slechts 10% van de autoritten die wordt gemaakt in dat gebied wordt gemaakt door mensen uit dat gebied. Dus daarom zeggen zij, ja, wij wonen daar, we willen veilig kunnen fietsen. Juist met het oog ook op de toekomst natuurlijk. Beter voor het klimaat, minder verkeersoverlast, minder ongelukken, minder geluidsoverlast. Ja, met het oog daarop zou het goed zijn, zeggen zij, om de auto een beetje meer op het zijspoor te zetten in de stad.
0: Al komt er dus ook wel kritiek op het plan. Wat is de inhoud van die kritiek?
1: Ja, die kritiek komt dus voornamelijk van de rechtse partijen. Die zeggen allereerst dat het te idealistisch is. Veel van die partijen, zoals bijvoorbeeld de ChristenDemocraten, die zeggen dat zij ook wel willen nadenken om de auto, ja, wat minder prominent een rol te geven in de stad. Maar dat dit plan te idyllisch is en uiteindelijk op een nachtmerrie zal uitlopen. Want zij vrezen dan dat bijvoorbeeld bedrijven zullen wegtrekken uit Berlijn. Dat winkels het ook moeilijk gaan hebben als mensen niet meer met de auto voor de deur kunnen parkeren. En dat het ook vooral de overlast verplaatst. Omdat dan de omliggende wijken bijvoorbeeld meer last krijgen van parkeeroverlast. En auto's die dan via die routes zullen gaan rijden. Uh-huh. Zijn ze behoorlijk bang voor. En voeren ook een hele actieve campagne in Berlijn. Bijna overal waar je rijdt of fietst of loopt, zie je nu grote borden hangen met auto verbieden verboten. Dus een auto verbieden. Een beetje een moeilijk te begrijpen slogan. Ja. Maar daarmee hoopt onder meer de CDU, maar ook de AfD en de Liberale Partij ook mensen ervan weerhouden om het referendum te steunen.
0: Maar ik leid hier wel uit af dat het leeft in de stad.
1: Ja, absoluut. Het is ook echt een onderwerp waar mensen wel echt een felle mening over hebben. Je hebt in Berlijn best wel fervente, bijvoorbeeld, ja, ik zou het bijna noemen fietsextremisten. Dat zijn mensen die graag fietsen in de stad, maar daar ook behoorlijk fel in zijn. En ook tegen elkaar zeggen, je moet je gedragen als een auto. Dus dan midden op de rijbaan fietsen met grote reflecterende vestjes eromheen. Een paar keer per maand zijn er ook fietsdemonstraties waarbij fietsers de weg overnemen. En vooral uit die groep wordt dit initiatief heel erg gesteund. Dan heb je natuurlijk nog een grote groep mensen die op zich al wat voelt voor het initiatief. En aan de andere kant dus de mensen die echt, ja, heel fel aan die auto vasthouden. En daar ook echt een symbool van zien van vrijheid. Dat je niet afgepakt mag worden door de linkse partijen zoals zij dat dan zien.
0: Er zit dus wel wat spanning ook op tussen de inwoners van Berlijn of mensen die in de stad moeten zijn, begrijp ik. Stel nu dat referendum er zou komen. Kan je een inschatting maken? Wat denk je, wat zou daaruit kunnen komen? Willen de inwoners op die manier die autovrije stad? Zou het een ja kunnen worden?
1: Ja, dat hangt denk ik heel erg af van de campagne die daar dan uit zou volgen. Want nu is dus de stand van zaken dat er 175.000 handtekeningen verzameld moeten worden voor morgenmiddag. En volgens initiatiefnemers hangt het erop of eronder of dat gaat lukken. En als het dan tot een referendum komt, komt dat in september. Dus dan krijgen we nu vervolgens opnieuw een campagne voor dat referendum. En je ziet dat die rechtse partijen best effectief zijn in te benadrukken dat het dan gaat om Berlijn autovrij. Terwijl de initiatiefnemers van een verkeers omslag spreken. Natuurlijk een minder lekker woord, maar ze willen vooral zeggen, wij willen de auto niet verbieden, we zijn niet tegen de auto, we willen alleen een autoluwere stad. Maar je merkt dat die term autovrij, dat slaat behoorlijk aan bij de mensen met een auto. Ik hoorde ook wel van mensen die bijvoorbeeld een auto hebben in de binnenstad en nu wel wat vervoelen om die auto wat minder ruimte te geven. Ja, maar die heel erg denken, autovrij, ik heb een auto en die heb ik af en toe nodig. Dus ik ben hier geen voorstander van.
0: Ja, wat denk je, gaat dat de activisten lukken om genoeg handtekeningen te verzamelen? Want er is dus nu een zeer strakke deadline, begrijp ik van jou?
1: Ja, exact. Dit hele initiatief is eigenlijk al jaren bezig. Er is al in een eerder stadium zijn er een keer 50.000 handtekeningen nodig geweest. Die hadden ze best snel binnen. Toen is de wet waar het over gaat, die is eerst opgezet met allerlei juristen. En nu moeten ze dus opnieuw weer een heleboel handtekeningen halen. 7% van alle stemgerechtigden. En het ging best moeizaam, want ze hadden daar eigenlijk tot morgen hebben ze daar dus voor gehad. En dan vanaf januari, met de eerste maanden in de winter, was het ook lastig om fysiek die handtekeningen op te halen. En de afgelopen weken hebben ze een kleine inhaalspurt, zeggen zij, dat ze soms wel 10.000 handtekeningen per dag binnenhalen. Alleen moeten al die handtekeningen nog gecontroleerd worden, of die ook echt geldig zijn. Dus het kan nog best wel lang ook nog spannend worden of ze voldoende handtekeningen hebben. Maar ze kijken daarvoor ook naar een referendum van 5 jaar geleden over het onteigenen van grote vastgoedbedrijven. Ja. Dat heeft het ook gehaald, maar dat heeft ook net in die laatste paar dagen eigenlijk net voldoende handtekeningen binnengehaald om een referendum af te dwingen. Dus zij hopen heel erg op dat effect, dat die spanning nu van die laatste paar dagen voldoende mensen over de streep heeft gehaald.
0: De auto in Berlijn, er moeten wat vragen over beantwoord worden en misschien gebeurt dat wel in een referendum later dit jaar. Dankjewel, Gien Baldoek vanuit Duitsland.
1: Graag gedaan.

0: Bruno Mars zorgde nog voor een late energieboost om de wereld vandaag mee af te ronden. Maar schuif ons nog niet aan de kant, want zoals altijd kan ik het kwartier en voorproevers warm aanbevelen. Na het nieuws, mooie avond nog hier.
1: De betoverende indieband Big Thief komt terug naar België. Op 2 juni in Vorst Nationaal in Brussel. Tickets voor een magische avond met Big Thief via livenation.be. Samen met Radio 1.
2: Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
7: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
8: Deutsche Bank heeft interesse in uw passies, aandacht voor uw ambities en focus op uw vermogen.
9: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. Deutsche Bank.
10: Een Europees verbod op deepnewt-technologie, een zware test voor de Britse premier Starmer en een kritische kijk op al onze proteïneshakes, repen en puddingjes. Daarvoor zit je goed bij het kwartier. Tot zo meteen.
1: VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren.
12: Goedenavond, het is 6 uur. VRT Nieuws met Lore Quintelier. Er is geen sprake van de start van een pandemie, zegt de WHO, ook al raken er meer besmettingen bekend van het Hantavirus. De Russische president Poetin zal zich komend weekend nog eens vertonen. En we gaan naar Londen voor de lokale verkiezingen daar. Er zijn voorlopig geen aanwijzingen dat er een grote uitbraak op komst is van het Hantavirus. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie na de dodelijke uitbraak op een cruiseschip. Maar de organisatie sluit niet uit dat er nog nieuwe besmettingen opduiken. Uitleg door Veerle de Vos.
13: 5 bevestigde besmettingen, 3 doden en een aantal verdachte gevallen. Dat is de voorlopige tol van de uitbraak van het zeldzame Hantavirus aan boord van een cruiseschip in de Atlantische Oceaan. Maar dat kunnen er meer worden. Tientallen mensen zijn van boord gegaan voor de uitbraak van het virus werd vastgesteld en de incubatietijd is 6 weken, zegt WHO-topman Tedros Ghebreyesus.
14: Given the incubation period of the Andes virus, which can be up to 6 weeks... It's possible that more cases may be reported.
13: Maar de kans dat dit het begin is van een nieuwe wereldwijde pandemie is klein.
14: While this is a serious incident, WHO assesses the public health risk as low.
13: Zondag komt het getroffen schip aan in Tenerife op de Canarische eilanden. De overblijvende passagiers aan boord moeten wellicht in quarantaine.
12: Volgens viroloog Steven van Gucht is het inderdaad onwaarschijnlijk dat het Hantavirus een pandemie zal veroorzaken. Want de situatie nu is helemaal anders dan 6 jaar geleden bij COVID, zegt hij.
15: Dit kan men heel goed controleren met contacttracing en quarantaine. Bij COVID hadden we de moeilijkheid dat mensen besmettelijk konden zijn zonder symptomen. Hier is het een andere situatie. Dit virus is volgens alles wat we weten pas besmettelijk bij de symptomen. Dus dat is al een andere zaak. En we kennen alle contacten al op voorhand. We moeten ze nu niet meer gaan opsporen in de gemeenschap. Ze zitten op die boot.
12: Bij ons zit de zogenoemde risk management groep nu samen om te bepalen wat er zal gebeuren met de Belgen die aan boord waren van dat cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken. In Ardooien in West-Vlaanderen is 70 miljoen liter gezuiverd afvalwater weggelopen na een lek bij een groentebedrijf. Daar ontstond een lek in een waterbassin van 140 miljoen liter. 3 huizen zijn er ondergelopen. De rest van het water is gecontroleerd afgevoerd naar velden in de buurt. Greet van der Heijden van het groentebedrijf.
16: Toen het lek werd vastgesteld in de voormiddag, zijn uiteraard hier de nodige procedures gestart. Daarbij is ook voor de veiligheid van onze werknemers de elektriciteit uitgeschakeld en daardoor kon het water niet weggepompt worden naar de velden. De helft van het bassin is moeten wegvloeien, maar de andere helft van het bassin blijft beschikbaar voor irrigatie in de zomer door de landbouwers.
12: In Tongeren in Limburg is het assiseproces gestart van een man die zijn ex-partner doodstak 2 jaar geleden in Kinrooi. Kort voor haar dood had de vrouw nog een klacht ingediend wegens belaging, omdat de man haar bleef lastigvallen. De beschuldigde vertelde vandaag dat het slachtoffer nog om hulp heeft geroepen, maar dat hij haar in een waas tegenhield toen ze wilde vluchten en haar daarop heeft neergestoken. Het proces zal nog een week duren. De Russische president Poetin zal toch actief deelnemen aan de feestelijkheden voor de Dag van de Overwinning. Rusland viert op die dag elk jaar de overwinning op Nazi-Duitsland in 1945. En Jeroen Rijgaard, het Kremlin, heeft vanmiddag meer details gegeven.
17: Ja, en Poetin zal deelnemen en zelf speechen. Zo klonk het vanmiddag in de mededeling van het Kremlin. Maar hij zal daarbij extra beveiligd worden. Want Rusland vreest namelijk Oekraïnse aanvallen. Ze blijven ook oproepen tot een bestand morgen en overmorgen. Maar Oekraïne wou enkel akkoord gaan met zo'n bestand als dat gisteren al had ingegaan. Ja, en dat is niet gebeurd. Maar Rusland wil de dag toch zo normaal mogelijk laten verlopen. Zo lijkt het, met dus een parade, met Poetin, met een speech en met buitenlandse gasten. Opmerkelijk bij die buitenlandse gasten is onder meer de Slovaakse premier Fico. Ja, nu Orbán er niet meer is in de Europese Unie, is Fico de EU-leider die het dichtste bij Poetin staat. En ze blijven ook dreigende taal spreken naar Oekraïne. Als er aanvallen zijn tijdens de vieringen rond 9 mei, dan zullen we hard terugslaan, zo klinkt het in Rusland. Maar dat lijkt Oekraïne op dit moment alleszins niet tegen te houden. Zo vielen ze vanmiddag bijvoorbeeld in de Kaspische Zee nog een Russisch schip aan dat raketten vervoerde.
12: Dankjewel, Jeroen. Bij de lokale verkiezingen in Engeland is de hoofdstad Londen van groot belang. Alle 32 gemeenteraden worden vernieuwd. En de regeringspartij Labour zou wel eens veel bolwerken kunnen verliezen. Hackney bijvoorbeeld. Katrien van der Schoot is daar naar een stembureau gegaan.
18: Hippe bars, een yogacentrum en pas vernieuwde fietspaden. Dit is Hackney. Aan dit bureau zijn al zo'n 300 inwoners komen stemmen en ze verwachten er nog veel meer. Deze jonge vrouw stemde voor Labour.
19: I don't think that it's really perfect, but I feel like the alternative would be Green. I don't think they have like a lot of experience with sort of like the broad kind of project management infrastructure that is required locally.
18: Hackney is al lang in Labour-handen, maar velen zijn ontgoocheld in de regeringspartij en willen een linksere koers.
20: I voted for Green Party actually today. Yeah, quite disappointed in Labour how they've been in kind of national governance.
18: De Greens maken hier een grote kans om te winnen. Hun aanhang is niet bang dat ze daarmee uiterst rechts een handje helpen.
21: It will just only push the people to come together and fix it. So either way, I feel it's positive.
12: Paus Leo XIV en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, hebben elkaar ontmoet. De sfeer tijdens het gesprek was vriendschappelijk en constructief, klinkt het aan Amerikaanse kant. Rubio.
21: Come together and fix it. So either way, I feel it's positive.
12: Paus Leo XIV en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, hebben elkaar ontmoet. De sfeer tijdens het gesprek.

0: bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Radio 1 live. Kopecky was blij dat ze iets kon terugdoen voor haar ploeg.
2: Ja, op zich, heel de dag heeft de ploeg echt controle goed gehouden op die vluchters. Ja, ik denk, Micha heeft gisteren ook heel mooi werk geleverd. Dus het is uiteindelijk wel mooi dat we dan vandaag gewoon 1-2 kunnen worden.
1: Kopecky blijft wel leider in het klassement met 12 seconden voorsprong op de Duitse Franziska Koch. En morgen staat er een bergetappe op het programma. En veldrijden en veldlopen zullen geen sporten zijn op de Olympische Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité bekendgemaakt. Enkel sporten op sneeuw en ijs hebben volgens het comité een plaats op de Winterspelen. Blijft droog vanavond bij temperaturen van 8 tot 10 graden. Morgen start met opklaringen, daarna meer stapelwolken, maar wel 18 graden. En zaterdag veel zon en 22 graden. De besmettingen van het Hantavirus die nu zijn vastgesteld betekenen niet de start van een pandemie, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Die zegt dat de situatie niet te vergelijken is met de coronapandemie. Meer in onze app van VRT Nieuws.
3: 198 kilometer file op de weg. Er staat 40 minuten file op de E34 richting Zelzaten tussen Melselen en Vraassenen door een ongeval waar je maar moeilijk voorbij kan. Maak er zeker ook een reddingsstrook. Op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je 1 uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 25 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En richting Stabroek 15 minuten van de Beveren tot de Thijsmanstunnel. File rijden richting Antwerpen nog op de E17 vanaf Kruibeke 30 minuten extra. Op de E34 vanaf Melselen nog eens 30 minuten. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven is het 20 minuten trager. Op de E19 vanaf Kleine Bareel 10 minuten. En op de A12 in Willebroek door een ongeval op de linkerrijstrook nog vertragen. En verder vanaf Aartselaar 20 minuten extra. Op de buitenring rond Brussel 30 minuten file golven van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette. In Strombeek is er een ongeval gebeurd op het knooppunt voor wie de A12 op wil. En op de binnenring nog 30 minuten van Vorst tot Machelen.
4: Na een hele nacht onderhandelen hebben het Europees Parlement en de Raad een politiek akkoord bereikt over apps die zonder toestemming seksueel expliciete of intieme beelden van mensen maken.
5: Ik heb daar wel veel vragen bij.
6: Uiteraard gaan er altijd mensen zijn die dingen doen die dan illegaal zijn, maar het voordeel is dat het nu heel expliciet illegaal is.
7: Een Europees verbod op apps die mensen in hun blootje zetten. Gaat dat helpen?
8: De Britten gaan vandaag stemmen.
9: Hallo Manchester.
10: Hallo, hallo.
11: Ja, er zijn twee verkiezingen. Er zijn plaatselijke verkiezingen en in Wales en in Schotland, daar zijn het regionale verkiezingen.
12: Ja, Starmer zit al wel langer in nauwe schoentjes.
7: Waarom zijn de lokale verkiezingen in de UK vooral een test voor premier Starmer?
13: Ik was gisteren gaan klimmen en iemand naast mij zei ik moet mijn proteïnereep nog nemen.
7: De proteïnehype is wel een ding, hè?
13: Ja, mega. En dan zag ik in de krant dat nu ook Aldi start met een eigen lijn aan proteïneproducten.
6: Je hebt zelfs al proteïneships, denk ik.
12: Mijn proteïne liggen daar op mijn bureaus, hè. Een hardgekookt eiken.
6: Ik heb ook een eitje onder.
7: En is de proteïne-hype aan het doorslaan?
12: Ga maar naar de Aldi.
7: Een voedzame brok nieuws kan nooit kwaad, dus zet gerust je tanden in dit kwartier. Ik ben Katrien Boon, welkom. Als je mij zou gaan opzoeken op Instagram, dan ga je vooral foto's vinden van mijn wandelvakanties of van uitstapjes dichter bij huis. En als je echt je best doet, dan vind je misschien ergens wel een foto van mij aan een rivier of een meer in badpak. En als je dan ook nog eens slechte bedoelingen had, dan zou je van die foto een deep nude kunnen maken. Alsjeblieft, doe dat niet, hè. Ik wil eigenlijk gewoon maar zeggen dat dat vandaag wel kan. Het is zelfs makkelijk. Er zijn zoveel apps waarmee je met een paar simpele klikken mij zo in mijn blootje kan zetten. Ik heb het nog niet meegemaakt, maar andere mensen wel. Influencer Steffi Merci bijvoorbeeld.
14: Bij die foto, toen ik 15 jaar was, ik kan er letterlijk gewoon de foto naast houden waar ik wel een bikini aan heb. Maar ja, ik denk dat het alleen maar erger en erger gaat worden, jammer genoeg. Ik ga hout vasthouden, want ik hoop dat dat niet zo is. Maar er gaat gewoon echt een periode komen en ik denk dat we daar bijna zijn waarop je dat niet meer gaat kunnen doen. Je gaat dat niet meer kunnen bewijzen.
7: Maar vandaag is er misschien wel goed nieuws voor Steffi.
15: De EU verbiedt systemen die deep nudes maken.

0: Er komt een Europees verbod op systemen van artificiële intelligentie die naaktbeelden maken van gebruikers zonder toestemming. Daar is vanmorgen vroeg een akkoord over gevonden tussen de Europese instellingen.
1: Die apps om deep nudes mee te maken worden dus tegen eind dit jaar verboden in de EU.
2: Ik had zelf al een onderzoek gedaan en dan inderdaad gezien van ja, dat is raar, over deep nudes wordt eigenlijk niks gezegd. Zouden we daar niet over moeten denken van ofwel meer verplichtingen op te leggen of het gewoon te verbieden? En ik ben nu ook blij om te horen dat ze inderdaad hebben besloten van het te gaan verbieden dan ook.
1: Dit is een tevreden vrouw.
2: Ik ben Charlotte Somers, juridisch onderzoeker aan de Center for IT and IP Law van de KU Leuven. Ik ben onderzoeker rond alles rond cybercrime en cybersecurity. En ik heb dan ook onderzoek gedaan rond deepfakes en deep nudes.
1: En ik wil niet de partypooper zijn, maar ik moet kritisch zijn. Dat is en blijft mijn job. Dus vraag ik aan Charlotte, gaat dit verbod ook echt iets veranderen?
2: Ik veronderstel dat er nog wel achterpoortjes gaan zijn. Nu, het is wel zo. De AI-act of de AI-wetgeving die gaat gehandhaafd worden door een AI-office of een AI-bureau samen met de nationale autoriteiten. Hoe dat exact in zijn werking gaat gaan, ja, dat moet dus ook nog wel wat bekeken worden. Maar het idee is wel dat er bij niet-naleving van bijvoorbeeld dat verbod van dergelijke verboden AI-systemen, dat er wel ook echt boetes gaan opgelegd kunnen worden. En dat zijn wel vrij zware boetes. Dat gaat gaan tot 35 miljoen euro of eventueel 7% van de totale wereldwijde jaaromzet als het over een onderneming gaat. Dus dat zijn toch wel vrij hoge boetes die daar tegenover staan. Dus mij lijkt het dat dat toch wel effect gaat moeten hebben. En mits dat er dan ook wordt nagezien op die handhaving door een AI-office of een AI-bureau samen met nationale autoriteiten, gaat dat toch normaal gezien een sterke tool zijn.
1: En dat is nodig, zeker als je ziet hoeveel verschillende apps er zijn en hoe er daardoor, ook van Steffi, altijd maar nieuwe AI-naaktbeelden worden gemaakt.
3: Oh, dat is wel verschieten. Amai, ik ben blij dat ik het heb gezien en dat ik weet dat er nu wel meer recente foto's rondgaan. Langs de ene kant is dat ook heel heftig, want een paar lijken echt heel echt.
1: Binnenkort mogen de apps achter die beelden zich dus verwachten aan onderzoeken, zaken, processen en boetes. En dan maar hopen dat dat bedrijven aan het denken zet. Charlotte is in elk geval hoopvol, want er zijn echt al wel bedrijven die zich hebben aangepast door een Europese regel.
2: De GDPR is zeker zo'n voorbeeld, maar dat de EU ook een van de eerste was, zal ik maar zeggen, om daarin op te treden, om privacy en gegevensbescherming van de mens op dergelijke manier te gaan beschermen. En de GDPR heeft ook wel heel veel in gang gezet, waar dat vroeger, denk ik, er niet zozeer nog zoveel naar gekeken werd, naar privacy en databescherming, was er nu een wetgeving die heel duidelijk zei, als je dergelijke data wilt gebruiken, dan moet je daar een rechtsgrond voor hebben, bijvoorbeeld toestemming gaan vragen. En dat zie je dan nu ook wel, denk aan de cookie pop-ups en dergelijke ook. Nu ook daar moet ik misschien ook wel bij kanttekening bij zetten. Ze volgen het wel, maar er zijn nog altijd wat pijnpuntjes. Hè. Dus, maar gewoon het feit dat ze al een toestemming vragen, ja, dat is dan al zeker een gevolg van de GDPR.
1: Ik onthoud, geen cookies zonder de EU en hopelijk in de toekomst ook geen deep nudes meer in de EU. In 136 gemeenten in Engeland zijn er vandaag lokale verkiezingen. En in Schotland en Wales wordt er gestemd voor de regionale parlementen. Ik weet het, dat klinkt als iets voor de lokale kranten en radiostations. Maar ook wij hebben reporter Katrien van der Schoot de zee overgestuurd. Want die verkiezingen zijn belangrijker dan je misschien denkt.
4: Ik zit echt in het centrum van Manchester. Ja, je hoort het trein hier voorbij komen, denk ik. Piccadilly Station is dat hier in Manchester. Ja, de tweede grootste stad van het Verenigd Koninkrijk. Hoogopgeleide bevolking hier. Voilà, hier zit ik op een bankje.
1: Ja, en we moeten eerlijk zijn. Die verkiezingen interesseren ons vooral, omdat die veel kunnen zeggen over de positie van premier Starmer en zijn Labour-partij.
4: Ja, want Starmer is zelf verkozen in 2024 en hij staat steeds meer onder druk. Er zijn schandalen, denk aan Peter Mandelson die genoemd is in de zaak Epstein, die door Starmer was aangesteld. Er is ook heel wat te doen geweest om de pensioenen. En ja, dit is nu de eerste hele grote test voor Starmer om te zien of zijn beleid nog wel gesmaakt wordt. En volgens de peilingen gaat hij echt verliezen, zowel bij die gemeenteraadsverkiezingen als bij die parlementsverkiezingen in Wales en in Schotland.
1: Je hebt deze dagen al met veel mensen daar ter plaatse gesproken. Vertellen zij over Starmer, wat ze van hem vinden en over dat toch wel gedeukte imago van hun premier?
4: Ja, toch wel. We zijn op stap geweest met bijvoorbeeld een heel jonge kandidaat van Labour in Wigan, hè, die van deur tot deur ging.
5: Yes,
6: nice to meet you.
5: Yeah.
6: Well, Mary's just there.
5: Mary's there, okay. Yeah.
4: We volgen hen langs een typische Britse arbeidersstraat. Allemaal bakstenen huisjes met een paar verschillende voordeuren.
6: Hallo, sir.
4: En hij had het heel moeilijk om aan de mensen dat onderscheid te maken tussen die nationale politiek daar verder in Londen en wat ze hier plaatselijk hebben gedaan en nog verder willen presteren. En dat is heel moeilijk om dat aan de mensen uit te leggen. De communicatiestijl, de verkeerde beslissingen die Starmer neemt, dat heeft toch wel zijn invloed op het stemgedrag hier ter plaatse. Sommige mensen zijn onbeslist, dat hoorden we toch. Van ze weten niet goed voor wie ze moeten stemmen. En ze kijken naar alternatieven. Hè. We zagen hier mensen, zeker jonge mensen, die uitwijken naar links, naar de Greens, de groene partij, die hier erg links is. Of anderen die uitwijken naar rechts, naar Reform UK. Ook heel populair dan vooral in die kleine industriestadjes hier buiten Manchester. Oké, er wordt voorspeld dat Labour klappen krijgt van Reform UK, maar misschien ook van de Greens, want die hebben een heel flamboyante leider. Dus we gaan toch eens even vragen hier in Hindley aan kandidaten van de Greens hoe zij dat gaan aanpakken. Hello.
7: I'm trying to push for more local investment, more community spaces and more community participation.
1: Dus eigenlijk schept dit nu de gelegenheid voor andere partijen om zich binnen te wurmen in dat traditionele Britse politieke landschap?
4: Ja en nee, want het kiessysteem blijft voor de gemeenteraadsverkiezingen. De winnaar wint. The winner takes it all. Dus die kleine partijen die er zijn bijgekomen en steeds groter worden, die kunnen wel een hoog percentage halen, maar die geraken niet aan de macht. En dat creëert een spanningsveld dat steeds groter zal worden en op een bepaald moment zal dat systeem toch uit elkaar springen, denk ik.
1: Dus het is niet alleen een test voor Starmer, maar ook voor het Britse kiessysteem.
4: Absoluut. En daardoor zie je toch wel dat er meer en meer frustratie komt bij de kiezers die zeggen, ja, maar onze partij haalt toch ook 20-25%, zit tegen dat resultaat van de winnaar aan. Ik hoor het ook van experts die zeggen, op een bepaald moment gaat dat systeem gewoon uit elkaar vallen.
1: Stel dat de partij van Starmer vandaag stevig afgestraft wordt, wat zijn dan de gevolgen?
4: Ja, dat zal zeker als een boemerang in zijn gezicht terechtkomen. Hè? Want wat lokaal gebeurt, wordt in Londen natuurlijk ook opgepikt. Of hij ontslag zal nemen, dat denk ik niet. Maar het heeft toch wel gevolgen. Zeker als hij hier verliest, in deze omgeving waar hij altijd heel sterk heeft gestaan. En zeker ook in Londen, daar moeten we de resultaten nog wat langer afwachten. Daar kan het zelfs zijn dat heel wat van die plaatselijke besturen in andere handen terechtkomen. En ja, dat zal dan natuurlijk niet onopgemerkt voorbij gaan.
8: Ik ben hier in een Aldi-supermarkt in Brussel op zoek, op speurtocht eigenlijk, naar proteïneproducten. En die zouden makkelijk te vinden moeten zijn, want ze hebben een heel nieuw gamma hier. Ah, meteen al high protein pudding, high protein chocolademousse, proteïne snack, een soort koekje. Hier gaan ze helemaal los. Proteïne rijstpap, high protein quark, cacao drink, proteïne latte, koffie. Voilà, en nu snel met de buit naar de redactie.
1: Dag Stijn.
8: Hoi, ik ben gaan shoppen.
1: Ja, je bent duidelijk gaan shoppen. Waarom?
8: Aldi heeft een nieuw gamma gelanceerd van allerlei proteïneproducten. Alle supermarkten hebben het.
1: En jij dacht, als het zelfs al bij Aldi ligt, dan is het een hype.
8: Het is een hype.
1: Ik zou bijna geloven, als ik die dingen zie, dat ik daardoor extra hard ga lopen of zo.
8: Het ziet er sportief uit.
1: Het ziet er allemaal wel stoer uit, hè? Zo zwarte verpakkingen. 26 gram protein per cup.
8: Is het veel?
1: Is dat veel?
8: Geen idee.
1: Ik zou dat toch allemaal eens aan een voedingsexpert of zo voorleggen, al die claims.
8: Ja.
9: Hallo. Ik ben Jen Knops. Ik ben dokter in de bio-ingenieurswetenschappen en diëtist. En ik schrijf boeken over gezonde voeding. Proteïnen zijn de bouwstenen van het lichaam. We hebben dat nodig voor de opbouw en het behoud van onze spieren. Dus om sterk te zijn, om fit door het leven te gaan en om gezond ouder te worden.
8: Ja, ik heb hier een flesje voor me, latte koffie. En daarop staat op het flesje 26 gram proteïne. Is dat veel?
9: Ja, dat is zeker veel. Dan zou dat ongeveer een derde zijn van wat je in een dag nodig hebt. Dat vind je ook terug in 100 gram kip, in een grote pot Griekse yoghurt of skyr, of in een grote blok tofu. In die latte en in andere producten heb je ook vaak nog heel veel toevoeging van zout, vet en suiker, om het lekker te maken natuurlijk. Het is niet omdat die de stempel hebben van proteïne op de voorkant dat dat ineens gezonde voeding is. Dat hoeft helemaal niet wanneer we kijken gewoon naar een veelzijdig gezond voedingspatroon met zo min mogelijk van die ultrabewerkte voeding. In een voeding vinden we proteïne terug in vlees, kippenwit, kipfilet, vis, zuivelproducten, maar ook vegetarische bronnen zoals tofu, peulvruchten, volkoren granen en noten. Wanneer mensen dus vegetarisch eten, is het wel aangeraden om daar wat te gaan op letten. De dagelijkse aanbevolen hoeveelheid in België volgens de Hoge Gezondheidsraad is momenteel 0,8 gram per kilogram lichaamsgewicht. Maar we zien wel uit recent wetenschappelijk onderzoek dat die aanbevolen hoeveelheid best hoger ligt. Vooral met de kijk op een gezond, fit leven, ook naar een latere leeftijd toe. Dan ligt dat tussen de 1,2 à 1,6 gram per kilogram. Daar komen flexitarische voedingspatronen zeker nog altijd aan. Vegetarische die kunnen er iets meer op gaan letten. En wanneer mensen graag spier opbouwen, dus echt graag kracht opbouwen, dan is het ook wel echt interessant om richting die 1,6 gram per kilogram te gaan in combinatie met krachttraining, om op die manier de spiermassa goed te gaan verhogen.
8: Dus die proteïnesnacks zijn niet gezond en er zijn veel betere alternatieven. En toch is het zo populair. Vindt je dan dat die proteïnehype doorslaat?
9: Ja, het is echt een hype nu. Die is ontstaan, denk ik, vooral door de dieetcultuur. Het is zo'n beetje ten eerste de nieuwe light. En daar zit een korrel van waarheid in. Wanneer dat je meer proteïne eet, ben je sneller verzadigd en ga je op die manier wel vaak minder calorieën eten. En wanneer dat je minder calorieën eet dan dat je verbrandt, ga je gewicht verliezen. En daar speelt de dieetcultuur en de dieetindustrie wel graag op in. En dan, er zijn veel mensen die gespierd willen zijn, die meer spiermassa willen. En dit is dan een tool voor hen die dat lijkt alsof dat ze dat op die manier gaan bekomen.
8: Ja, maar jij bent er geen fan van, hè?
9: Nee, absoluut niet. Het is 100% niet nodig om proteïne uit dit soort voeding te halen. Deze ultrabewerkte voeding waar dus ook al die suiker en zout en vet aan toegevoegd wordt.
4: Bij nader inzien gaan we onze boodschappen dan toch maar van de hand doen. Pudding, yoghurt en reepjes af te halen aan de kwartierredactie. Tot morgen.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Laat je slaap-DNA meten bij SleepLife. En kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. SleepLife.

0: Zit je als zelfstandige met vragen over je inkomen wanneer die uitvalt? NN beschermt je bij fysieke en zelfs mentale klachten. Vind de juiste antwoorden bij een makelaar of op nn.be. NN. Verzekeren en beleggen.
1: Een aardbeientaart voor uw mama maken. Dat kan tellen.
2: Ik heb wel al een beetje geproefd. Maar dat was echt maar de helft, hoor.
1: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Groeien betekent veel dingen. Sneller gaan, groter worden, nieuwe stappen zetten. Maar groeien op lange termijn vraagt iets anders. Inzicht, richting en keuzes die verder kijken dan vandaag. Het vermogen om te bouwen aan groei die blijft. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
4: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
5: Ik ben Pippa de kat.
6: En ik Bobby de hond van Maxizo.
5: Hallo! Aan alle honden en katten die nu aan het luisteren zijn...
6: Neem uw baasje eens mee.
5: Naar Maxizo, de dierenwinkel.
6: Met de lage pladijzen.
5: Prijzen. Lage prijzen.
6: Wat zei ik?
5: Pladijzen.
6: Lage prijzen natuurlijk.
5: Ja. Nu bij Maxizo. 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Goed voor het beestje.
6: Goed voor het baasje.
7: Slim naar Antwerpen maakt ook van jou een...
8: wegwijzer.
7: Plan je route met Slim naar Antwerpen. Radio 1.
9: Voorproevers.
7: Met Bent van Looy.
10: Ivo Michiels, een naam die we allemaal kennen uit de lessen Nederlands op de middelbare school. Hij was een literaire reus die in zijn experimentele romans de grenzen van de literatuur opzocht. Maar hij was ook een sfinx die zijn literaire labyrinth bouwde om zelf zijn raadsels niet te hoeven prijsgeven. Sigrid Bousset kende hem goed en besloot na zijn dood de archieven open te gooien. Ze schreef een onthullend boek over haar oude mentor. We hebben het erover in Voorproevers. Welkom hier.

0: Mark Ronson was dat, samen met Lucky Lee en Late Night Feelings.
1: Voorproevers.
2: Radio 1.
0: Sigrid Bousset, welkom in Voorproevers. Jij schreef het boek Wat ik haar niet vertelde over de schrijver Ivo Michiels. Jij maakte als kind, als meisje, als vrouw deel uit van het leven van Ivo Michiels en zijn vrouw Christiane Faas. Hoe kwam dat?
3: Ivo Michiels en Christiane die kwamen bij ons aan huis. Ik was een meisje van 12. En zij stonden op dat moment op het punt om te verhuizen naar de Provence. Mm-hmm. Waarom kwamen zij aan huis? Omdat mijn vader zijn doctoraal proefschrift over Ivo Michiels en het boek Alpha schreef. Want Ivo Michiels is natuurlijk vooral beroemd geworden met het boek Alpha, wat jarenlang op de leeslijsten heeft gestaan, wat werd voorafgegooid zowel als uitgespuwd, omdat het heel experimenteel was.
0: Ja, hoe leest dat boek? Ja, de vorm van dat boek was baanbrekend, hè?
3: Ja, klopt. En hij publiceert het in 1963. En hij is sterk beïnvloed door de minimalisten in de beeldende kunst. Bij ons Schefferijen, maar ook Fontana, Manzoni, Yves Klein. En hij wil eigenlijk dat minimalisme, dat experiment, wat hij in de beeldende kunst ziet, ook introduceren in de literatuur. Dus hij wil eigenlijk de taal van het bevel en de oorlogstaal. Hij is zelf ook een moeilijke tijd in de oorlog gehad. Hij wil die taal van het bevel afbreken om tot een nieuwe taal...
0: De taal weer zuiver of puur te maken, of onbesmet, is het zoiets?
3: Ja, om een eigen vocabulaire te vinden, om te zeggen wat hij wil zeggen, mm-hmm. eigenlijk. En dus in het boek Alpha staat het vol met kinder- en jeugdherinneringen, maar die heel vaak met schaamte en vernedering te maken hebben. Niet alleen oorlog, maar ook kindertijd. En het is een boek dat uiteindelijk toch, als je het vandaag ter hand neemt, wat ik herhaaldelijk heb gedaan, toch vlot leest. Maar wat toen werd gezien als van, hoe kunnen we daarin komen? Zo. Mm-hmm. Ivo kwam met Christian bij ons thuis op het moment dat ze naar de Provence gingen verhuizen. Hij was toen 60 jaar, we spreken 1980. Mm-hmm. Waar hij eigenlijk het tweede deel van zijn oeuvre, 10 delen Journal Brut, wil gaan schrijven. Ver van alles wat hem eigenlijk verhindert om door te werken hier in Vlaanderen. Hij was een Antwerpenaar.
0: Ja, hij was op dat ogenblik door zijn radicale boek ook echt een figuur in de literatuur. Een held voor velen, ook voor jouw vader. Hè?
3: Ja, absoluut. Ja, daar ging wel een aura rond van grootsheid, van mystifiering. En als meisje van 12 was ik daar ook gevoelig voor. Ik dacht van, hier komt zo iemand aan huis en die is mooi gekleed en zijn vrouw is prachtig. Die was 20 jaar jonger dan hij, dus ik keek dan ook op naar die vrouw. Ik begon een correspondentie ook met die vrouw, waar ik kon al mijn geheimpjes zo aan haar mm-hmm. kwijt. Zij had zelf ook geen kinderen. Dat paste ook niet in het leven van
0: het genie.
3: Van hem als schrijver op dat moment. Hè. Dus voor mij was dat misschien zelfs iets logisch bijna. Van belangrijke schrijvers die hebben geen kinderen, want die leven voor het schrijverschap. Dus in dat hele aura ben ik inderdaad wel groot geworden. Want hij was ook niet de enige schrijver die aan huis kwam.
0: Mm-hmm. Heeft dat jou gevormd, die ontmoeting met Christiane en Ivo Michiels?
3: Ja, ongetwijfeld wel. Ja, ik heb mij ook in het boek afgevraagd, hè, want die eerste 50 bladzijden in het boek schrijf ik mij naar hem toe, maar schrijf ik ook over dat opgroeien met dat aura van die schrijver. En stel ik mij ook de vraag, welke patronen lagen eigenlijk klaar voor mij? Welke keuzes heb ik gemaakt als jonge vrouw? Hoezeer waren die beïnvloed door de modellen die mij zijn meegegeven in mijn jeugd?
0: Ja, want je onderzoekt, daar gaan we het straks over hebben, maar je onderzoekt in dit boek ook de positie van de vrouw naast het genie, zogezegd, die eigenlijk ook wilde schrijven.
3: Haar wens om te schrijven is me pas duidelijk geworden nadat Ivo gestorven is en ik vele gesprekken ben beginnen voeren met Christian. En dat was ongeveer het eerste wat ze zei. Van ik heb ook geschreven. Wat ik schreef, heb ik gestuurd naar het NVT, Nieuw-Vlaams Tijdschrift, waar hij secretaris was, hè, waar alle grote schrijvers zo wat in zaten. Klaus, Walschap, Teirlinck. En haar tekst werd inderdaad ook opgenomen. Maar toch was het duidelijk dat dat niet de bedoeling was, dat zij dat pad verder zou gaan ontwikkelen. Wat ik dan gemerkt heb, is in haar dagboeken, waarvan ze er een aantal aan mij ook heeft toevertrouwd, dat ze heel mooi schreef. En dat ze ook na zijn dood verder is gaan schrijven.
0: Ze verhuizen naar Le Barou in Frankrijk. Hier heb ik een klein fragmentje van Ivo Michiels, die vertelt waarom die stap gezet heeft.
1: Ik weet dat veel mensen zich afgevraagd hebben, waarom heb je Vlaanderen verlaten? Ik had enorm veel redenen om dat te doen. Ik was een beetje verbitterd over bepaalde dingen. En ik dacht, wanneer ik toch nog iets wil presteren, moet ik zorgen dat ik uit die verbittering losgeraak. Dat ik me niet laat onderdompelen in kleine politieke coterietjes. Ik ga gewoon mijn eigen vrijheid tegemoet.
0: Hij ging naar Frankrijk om Vlaanderen te ontvluchten. Een beetje de verbittering te ontvluchten. Dat is een wijze beslissing meestal. Waar komt hij terecht? Wat voor plek was dat huis daar? Want je bent ze daar vaak gaan opzoeken.
3: Le Barou is een arendsnest. Hij ligt boven op de top van een heuvel op een zestal kilometer van Carpentras. Blik op de Mont Ventoux. Met een kasteel. Dus veel Vlamingen, toeristen in het algemeen, maar dus veel Vlamingen bezoeken de Provence. Die liepen eigenlijk langs het huis van Ivo en Christian om aan dat kasteel te komen. Mm. En hun terrasje was ook enkel met een hek gescheiden van het straatje waar iedereen ook die heuvel oploopt. Het was een dorpswoning die vrij somber was. Het was de oude bakkerij van het dorp. Pal midden erin en op de eerste verdieping had hij zijn vertrekken. Wij kwamen als bezoekers niet tot boven. Tot het moment dat ik als vrouw van 30 eigenlijk professioneel met hem begon te werken. Doordat ik een documentaire maakte voor de VRT. Later een gesprekkenboek met hem. En dan mocht ik dat koninkrijk dus ook betreden daarboven. En daar zag ik dan bijvoorbeeld Yves Klein blauwe tafel staan, van Yves Klein zelf.
0: Wow.
3: Daar zag ik allerlei schilderijen, want Ivo was bevriend met vele schilders uit die minimalistische periode. Je had die verdeling tussen boven en beneden en dan de gezette tijden waarop hij kwam eten. En ja, elke 2 jaar publiceerde hij een nieuw boek,
0: ja.
3: Tot hij klaar was, 10 jaar voor zijn overlijden.
0: Jij begint deel uit te maken van de vriendenkring van de familie in zekere zin. Je vader komt ook over de vloer. Op een gegeven moment is Ivo gestorven. Jij zit nog bij Christian op haar sterfbed. En zij zegt, jij moet een boek schrijven over Ivo. En ik moet verdwijnen voor jij je vleugels kan uitslaan. Dat is nogal een boodschap.
3: Ja, absoluut.
0: Had ze gelijk?
3: Ik denk het wel. Ik had al enkele jaren een contract van de bezige bij gekregen om mijn biografie over Ivo Michiels te schrijven. Mm-hmm. Met de klemtoon op mijn inderdaad en niet de klassieke gangbare biografie. Omdat men bij de bezige bij ook voelde als er iemand is die het moet doen, dan is zij het. Want zij kent die binnenwereld ook zo goed van dat koppel en van alles waar Ivo mee worstelde. En dat willen wij dan ook vernemen. Eigenlijk de menselijkheid van zo iemand, de tragiek ook van zo'n gewaardeerde schrijver. Maar ik voelde inderdaad, Christian heeft Ivo 8 jaar overleefd. Mm-hmm. Is eigenlijk te vroeg gestorven aan een ziekte. Ze had nog wel langer kunnen leven. Ze was een stuk jonger dan hij. En ik voelde wel dat ik pas echt begon te schrijven toen ik vrij was.
0: Mm-hmm.
3: Toen niemand mij nog. En ik wist ook niet goed welke kant het ging opgaan.
0: Dat ontdek je al schrijvend.
3: Ja, ik wist
0: en
3: wel.
0: En al zoekend, want je duikt ook zijn archieven in.
3: Ja.
0: En schrijft uiteindelijk een boek, niet het boek dat van je verwacht werd. Dat was mooi om te lezen. Ja, welk boek werd van je verwacht?
3: Met het boek dat van mij werd verwacht bedoel ik eigenlijk het boek waarbij je het verhaal opnieuw vertelt over het leven van Ivo Michiels zoals hij het zelf in zijn boeken heeft verteld of in het gesprekkenboek dat we samen hebben gehad heeft verteld. Het verhaal van de belangrijke schrijver die we eigenlijk voornamelijk vanaf de buitenkant kennen.
0: Door het verhaal dat hij zelf rond zichzelf gesponnen heeft ergens. Hè?
3: Ja, dat doet denk ik elke schrijver die autobiografisch schrijft. En herinneringen vervormen ook naarmate je verder leeft. En je laat dingen weg die je pijnlijk vindt. Dat was toch net hetgene wat mij aantrok in het schrijven over hem. Van waar zijn de leemten? Waarom is hij met al die angsten gestorven? Wat ik dan wist. Hoe kan ik hem postuum bijna bevrijden van zijn angsten? Dus daar zat wel zo bijna een psychotherapeutisch aspect in de manier waarop ik hem benaderde. En misschien daardoor ook bijna mezelf ook. Hoe valt dat allemaal in elkaar in zo'n boek? Dat is blijkbaar gelukt. Het boek heeft vele lagen.
0: Jazeker. En het is ook allemaal met elkaar verweven. Je gaat naar het Letterenhuis, zijn archieven inkijken. Wat voor archieven zijn dat?
3: Ja, wat je vindt in een letterenhuis. Bij hem waren dat 80 dozen, dat is correspondentie, dat zijn manuscripten. Ik wist dat hij zijn boeken altijd in 7 versies schreef. Inderdaad, ik vond die 7 versies netjes bij elkaar terug. Hij had alles perfect bijgehouden. Maar ik vond weinig in die archieven waarbij ik onder zijn huid kon kruipen. De archieven bevestigden het beeld dat ik van hem kende. Terwijl ik eigenlijk toch een stap verder daaraan voorbij wilde gaan. En ik denk dat ik ook niet voor niks 2 jaar heb gewacht om naar die archieven te gaan. Het was ook pandemie, dus we bleven thuis. Maar dat ik toch ben beginnen schrijven vanuit mijn eigen ervaringen met hem en met haar ook. Ja.
0: Wist je waar je naar op zoek moest gaan? Want je hebt het over zijn angsten, je hebt het over verhalen uit de kindertijd, uit de oorlogstijd. Wist je dat daar van alles nog niet opgeklaard was?
3: Ja, dat kon haast niet anders dan dat er een stuk oorlogsverleden niet openbaar was. Dat voelde ik in de manier waarop hij erover sprak, altijd heel zenuwachtig. Er ontbraken puzzelstukken.
0: Want het was tegelijkertijd een heel groot thema voor hem, maar ook een soort mistige zone.
3: Dat
0: is bijzonder.
3: Klopt, als zijn boeken gaan over de oorlog, het filmscenario dat hij voor André Delvaux heeft gemaakt, gaat opnieuw over oorlog en repressie. Ik wist dat hij heel wat trauma's had overgehouden aan die oorlog. Ik wist ook dat hij geïnterneerd was na de oorlog, gedurende een jaar. Alleen begreep ik nooit, maar waarom nu eigenlijk? Want je was verplicht te werk gesteld in Duitsland, maar velen waren verplicht te werk gesteld. Die werden daarom niet allemaal opgesloten. Dus wat is er dan fout gegaan? Ik heb bij leven, tijdens het gesprekkenboek dat we maakten, nog gevraagd of ik het strafdossier mocht inkijken. En dat mocht niet. Dus toen wist ik ook wel, daar is iets. Mm-hmm. Ik heb het zelf nooit meer ingekeken. En dat is ook niet nodig, niet de bedoeling. Het verleden kan blijven rusten. Uiteindelijk maak je je verleden zelf. En je kneedt het om tot een nieuwe toekomst. Ja. Ik wilde natuurlijk toch weten van wat kneed je dan om tot een nieuwe toekomst? En daar in dat archief vond ik dan uiteindelijk dat hij lid was geweest van DEVLAG. Mm-hmm. Dat was een extreem fascistische organisatie, gelieerd aan de Duitse SS. Dat hij ook in 1944 lid was geweest van de Germaanse SS, die in Vlaanderen actief was en een opleiding volgde in een SS-school. Mm-hmm. Nu, dat was laat in de oorlog al.
0: En dan zou je toch kunnen weten, laat in de oorlog, dat is toch niet het moment om daar nog aan te beginnen.
3: Ja, maar dat had dus te maken met het feit dat hij vader werd. En een vrouw, een Vlaams meisje had zwanger gemaakt in Duitsland.
0: Yes.
3: En om bij de bevalling te kunnen zijn, heeft hij dus verlof in Duitsland waar hij werkte. In een hospitaal was dat. Mm-hmm. En om dat verlof te kunnen krijgen, heeft hij een papier getekend. Dat was de officiële versie. Maar hij had natuurlijk meer gedaan dan een papier getekend, want hij zat in een opleidingsschool. Ja. Dus daarvoor is hij dan veroordeeld, natuurlijk.
0: Ja. Vind jij dat plausibel als verklaring? Het was ja, omdat er iemand zwanger was. Het was om iemand te kunnen gaan bezoeken.
3: Nee, want het is natuurlijk duidelijk dat hij ook wanneer de oorlog begon al heel erg aangetrokken was door de boodschap.
0: Wat was dat, denk je, aan die boodschap dat hem zo betoverde?
3: Zoals natuurlijk we dan vernemen van vele Vlamingen die meegingen in die nieuwe orde, was het van, ja, we willen het algemene beschaafd Nederlands. Je komt uit een arm milieu, zoals bij Ivo het geval was. Je spreekt thuis dialect, je wil hogerop, je wil boeken lezen. En je vindt ergens iets van dat hogere, blijkbaar ook in die boodschappen die u bereiken vanuit Duitsland en ook in die Duitse cultuur. Ik denk toch ook wel ook in die stoeten die passeren in Mortsel, waar hij woonde en waar hij ook bij Gevaert werkte, wat natuurlijk een bolwerk was van Vlaams nationalisme. Dus hij werd daar echt van doordrongen en die stoeten van die Duitsers in ontbloot bovenlijf, ja, dat was het doel.
0: Er sprak een zeker optimisme uit en een vooruitgangsdrang of zo.
3: Ja, daar wilde hij echt bij horen. Mm-hmm. En in Duitsland komt hij dan ook schrijvers en dichters tegen die dan wel bij Hitler horen, maar tegelijk ook met literatuur en kunst bezig zijn. Dus dat moet voor hem als jonge geest, een 19-jarige jongen, heel verwarrend zijn geweest.
0: En er moet ook een enorme schaamte rond geheerst hebben als je dat heel je leven verborgen moet houden.
3: Ja, dat is ook waar ik mededogen ook met hem voel, van hoe moeilijk is dat nu toch niet geweest? Waarom heb je niet gesproken? Want je hebt geen Joden verraden, je hebt geen verzetshelden verraden. Je zat in het verkeerde kamp en je besefte het niet helemaal. Mocht je je nu uitgesproken hebben? En ja, de experimentele schriftuur, die kon wel die trauma's belichten zonder uiteindelijk echt voor hemzelf te spreken. En dan ja, het gegeven schildwacht, wat heel centraal staat in zijn werk. Ja. Blijkt dan dat dat niet een algemeen symbool is.
0: Maar heel hoogst persoonlijk.
3: Maar dat hij zelf een schildwacht was.
0: Dat geheimen bewaren, want er was nog een ander groot geheim, namelijk de geboorte van zijn zoon Guido.
3: Ja.
0: De Wat ik haar niet vertelde uit de titel. Mm-hmm. Gaat daarover ook, denk ik, hè?
3: Ja, de zoon is eigenlijk een moeizaam verhaal geweest. We wisten wel dat Ivo een zoon had. We wisten ook dat er een moeizame band was tussen beiden. Maar na het overlijden van Ivo ben ik met die zoon wel uitgebreid gaan spreken om te begrijpen waar zat dat moeizame dan. En kijk, de zoon had toch te maken met de oorlog, met de foute keuze van de oorlog.
0: Dus die geheimen waren verweven.
3: Ja, dus wilde hij die ook bedekken.
0: Ja.
3: Dus ook die zoon paste niet meer in zijn leven. Die zoon werd ook elders opgevoed, bij zijn moeder en bij zijn stiefvader. En heeft pas op zijn 16e vernomen dat Ivo Michiels zijn vader was. Er was hem eerder altijd gezegd dat zijn vader was overleden in de oorlog. Pas wanneer hij 20 is en een handtekening nodig heeft van zijn vader om te trouwen, ontmoet hij zijn vader voor het eerst. Vanaf dan hoopt hij eigenlijk een vaderband te herstellen. Maar op dat moment gaat Ivo ook in zijn derde huwelijksbootje met Christiane, op wie hij smoor verliefd is, de tijd van het boek Alpha, de tijd, de toppunt van zijn roem. Mm-hmm. En plots staat daar terug een relict uit zijn moeilijke verleden, waar hij eindelijk vanaf is.
0: Denkt te zijn.
3: Daar staat hij terug. En ja, van daaruit is dan inderdaad die moeizame relatie ontstaan, die wel tot een harmonie is gekomen in de laatste 15 jaar van zijn leven, dankzij ook de dochter van Guido, die Ivo ging bezoeken op de boekenbeurs.
0: Want daar had hij wel onmiddellijk sympathie voor.
3: Ja.
0: Voor zijn kleindochter.
3: Het was alsof er een generatie moest worden overgeslagen.
0: Dat is vaak.
3: Ja, hoe pijnlijk dat dan ook is. Dus die dochter, die kleindochter Nancy, deed er alles aan eigenlijk om die familiale banden te herstellen. Zij is ook degene die nu zorg draagt voor een nalatenschap, in die zin dat ze ook het huis van Ivo heeft gekocht in de Provence en heeft betrokken. Ze heeft er ook een mooi plaatje gehangen, ici VQ Ivo Michiels. Die eerste verdieping waar Ivo werkte is intact gebleven. Alles staat daar nog, voornamelijk. En is af en toe ook eens toegankelijk, of ze laat ook mensen toe die interesse hebben om het huis te bezoeken.
0: In hoeverre was werken voor Ivo Michiels een manier om te gaan met zijn verleden?
3: Schrijven was noodzakelijk om uit de verwarring te geraken.
0: Mm-hmm.
3: Want in midden jaren 50 is hij 30 jaar en publiceert hij Ikjes sprokkelen.
0: Juist.
3: Ja, de titel zegt het. Hij sprokkelt zijn ikjes bij elkaar en hij vervangt die ikjes door nieuwe ikjes eigenlijk. En in dat verhaal staat een man eigenlijk op de verdieping naar een stinkende kelder kijken en denkt hij van, oh, hoe kan ik nu eigenlijk van die stank afraken? Mm. Want die zit in de muren en iedereen gaat aan mij ruiken dat ik eigenlijk stink.
0: Ja.
3: En dat is zo'n mooie, dat is een schitterend boekje en een beetje vergeten, maar daar heeft hij op Kafkaiaanse wijze eigenlijk uitgelegd van, het kleeft aan mij, ja. En hoe raak ik er vanaf? En dan gaat hij dat hele oeuvre ontwikkelen om de taal te vernieuwen. Zijn journal Brut, waarin hij ook een essay over het geheugen schrijft, waarin hij eigenlijk zegt van, kijk, het verleden, memoralist, ligt voor je. Al wat je te herinneren hebt, behoort tot de toekomst. Dus hij speelt met dat gegeven van verleden, heden en toekomst, om dat verleden inderdaad zo te kneden dat het voor hem een leefbare situatie wordt. En dan denk je, als je dat allemaal op een rij gaat zetten en die angst die hij tot op zijn sterfbed heeft van, was dat nu allemaal nodig? Waarom heb je niet uitgesproken? Misschien zelfs op het einde van je leven, Günter Grass. Ik ben ook bij hem komen aandraven met, hey Ivo, heb je gelezen? Günter Grass behoorde tot
0: de Hitlerjugend.
3: De Hitlerjugend. Hij heeft zich daar nu over uitgesproken in zijn memoires. Hoe zit dat eigenlijk bij jou? Oh ja, zegt hij, maar ik heb alles al verteld. Dus opnieuw die steen erop.
0: Ja.
3: En ja, hoe moeilijk is dat toch altijd geweest voor hem als we meer uitleg wilden?
0: Durf je soms wel eens te dromen van het uiver dat hij geschreven zou hebben, mocht het werk niet gediend hebben tot dat toedekken of omsluieren van die persoonlijke geheimen?
3: Ik denk dat de Alpha-cyclus werkelijk een mijlpaal in de Nederlandstalige literatuur is geweest. Dus ik ben maar al te blij dat op die manier is aangepakt. Dat dat de vrucht is geweest van de hele complexiteit die eronder zat. Met Journal Brut denk ik daar een beetje anders over. Dat zijn 10 delen waarin een journaal is in principe dus brut. Alleen was dat bij Ivo volgens mij helemaal niet zo brut. Want hij wilde heel erg in de hand houden van wat schrijf ik en wat niet. En hij heeft een boek over de beeldende kunst in zijn leven, een boek over de film in zijn leven, mm-hmm. Allemaal heel boeiend. Een boek over de vrouwen in zijn leven en één over de vaders en de zonen.
0: Maar boek ontbreekt een groot punt. Puzzelstuk.
3: Ja, maar het is ook allemaal heel geconstrueerd.
0: Mm-hmm.
3: Dus mocht hij nu zijn pen hebben laten lopen, dan was hij vanzelf bij dat trauma terug uitgekomen. Ja. Kan niet anders. En had hij het misschien kunnen aanpakken ook.
0: Mm-hmm.
3: Die diepte, die ontbreekt in Journal Brut.
0: Ja.
3: En dat vind ik dan wel jammer.
0: Maar die heb jij wel willen opzoeken.
3: Ja, ik heb hem eigenlijk als mens in al zijn tragische intensiteit willen laten zien op een manier waarop hij zichzelf niet heeft laten zien.
0: Er komt meer. Waarom schrijf je? Weet jij dat?
3: Ik schrijf denk ik in de eerste plaats om mezelf beter te begrijpen en ik heb het gevoel dat ik daar nog niet klaar mee ben.
0: Dit was zeker een grote stap, denk ik, daarin. Sigrid Bousset, je boek Wat ik haar niet vertelde ligt nu in de boekenwinkel. Dank je wel voor het gesprek.
3: Dank je wel.
0: Wie nog meer wil weten over Ivo Michiels, kan op zondag 10 mei naar de Notteboomlezing van Sigrid Bousset in die prachtige erfgoedbibliotheek aan het Conscienceplein in Antwerpen.

0: zelf gaat graven, net als Sigrid Bousset, op zoek naar ongelofelijke verhalen. We hebben een goed gevuld voorproeversarchief op VRT Max. Wat houdt u eigenlijk nog tegen?
1: Jessie Ware live. De Super Bloom Tour 2026. De Britse diva komt naar Brussel met haar gloednieuw album. Vrijdag 20 november in de AB. Tickets livenation.be. Samen met Radio 1. Radio 1 Special.
2: 8 mei is V-Day.
3: Long live the cause of freedom.
4: Op 8 mei vieren we elk jaar de bevrijding.
5: En eren we onze verzetshelden.
3: Today is victory in Europe Day.
4: Maar vraagt de huidige wereld ook niet om verzet.
6: 1000 Palestijnen omgekomen.
7: De Russische oorlog in Oekraïne.
8: De oorlog in Iran.
5: En wie zijn dan de verzetshelden van vandaag?
1: Radio 1 Special.
2: Helden van het Verzet. Met Rudy Franks en Vincent Billot. Morgen van 9 tot 10 op Radio 1.
9: Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor uw gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
10: Nu bij Maxizo.
11: Hallo!
10: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
12: De preventieminuut met AXA Verzekeringen. Wereldwachtwoorddag. Ja, het bestaat. En het is vandaag. Want een goed wachtwoord is belangrijker dan ooit. Met paswoorden zoals wachtwoord 123 of je geboortedatum maak je het de hackers wel heel gemakkelijk. Verander ze naar complexe, unieke wachtwoorden en gebruik voor elke account een andere combinatie van hoofdletters, kleine letters, cijfers en symbolen. Te ingewikkeld? Kies dan een zin die je makkelijk onthoudt of laat een wachtwoordgenerator ze automatisch voor je aanmaken en opslaan. En activeer vooral ook tweestapsverificatie waar mogelijk. Zo kan je in alle vertrouwen de wijde online wereld in. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
13: Met muziek kom je de donderdagavond door hier op Radio 1. Een stukje live muziek van Selassou en de Galants zit erbij. Je hoort ook mooie kleinkunst van Frans Kalf. En Dave en James Blake zorgen voor de hip-hop. Tot zo.
2: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
13: Goedenavond, het is 7 uur. VRT Nieuws met Lore Quintelier. Er zijn voorlopig geen aanwijzingen dat er een grote uitbraak op komst is van het Hantavirus. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie na de dodelijke uitbraak op een cruiseschip. Maar de WHO sluit niet uit dat er nog nieuwe besmettingen opduiken. Ook viroloog Steven van Gucht zegt dat het onwaarschijnlijk is dat het Hantavirus een pandemie zal veroorzaken, want het is niet te vergelijken met 6 jaar geleden toen de coronacrisis uitbrak.
14: Dit kan men heel goed controleren met contacttracing en quarantaine. Bij COVID hadden we de moeilijkheid dat mensen besmettelijk konden zijn zonder symptomen. Hier is het een andere situatie. Dit virus is volgens alles wat we weten pas besmettelijk bij de symptomen. Dus dat is al een andere zaak. En we kennen alle contacten al op voorhand. We moeten ze nu niet meer gaan opsporen in de gemeenschap. Ze zitten op die boot.
13: De zogenoemde risk management groep van Volksgezondheid zit op dit moment samen. Zij hebben het over de besmettingen met dat Hantavirus op dat cruiseschip. Daar zijn dus 5 besmettingen bevestigd. 3 mensen zijn overleden. En op dat cruiseschip zijn ook 2 Belgische passagiers aanwezig. Die risk management groep zal bekijken welke maatregelen genomen zullen worden als zij naar ons land terugkeren. In Ardooien in West-Vlaanderen is 70 miljoen liter gezuiverd afvalwater weggelopen na een lek bij een groentebedrijf. Daar is dus een lek ontstaan in een waterbassin van 140 miljoen liter. 3 huizen zijn onder water gelopen. De rest van het water is gecontroleerd afgevoerd naar velden in de buurt. Greet van der Heijden van het groentebedrijf.
15: Toen het lek werd vastgesteld in de voormiddag, zijn uiteraard hier de nodige procedures gestart. Daarbij is ook voor de veiligheid van onze werknemers de elektriciteit uitgeschakeld. En daardoor kon het water niet weggepompt worden naar de velden. De helft van het bassin is moeten wegvloeien, maar de andere helft van het bassin blijft beschikbaar voor irrigatie in de zomer door de landbouwers.
13: De Russische president Poetin zal toch actief deelnemen aan de feestelijkheden voor de Dag van de Overwinning, overmorgen. Rusland viert op die dag elk jaar de overwinning op Nazi-Duitsland in 1945. En dus in aanwezigheid van president Poetin, zegt Jeroen Rijgaard.
8: Poetin zal deelnemen en zelf speechen. Zo klonk het vanmiddag in een mededeling van het Kremlin. Maar hij zal daarbij extra beveiligd worden. Want Rusland vreest namelijk Oekraïnse aanvallen. Ze blijven ook oproepen tot een bestand morgen en overmorgen. Maar Oekraïne wou enkel akkoord gaan met zo'n bestand als dat gisteren al had ingegaan. Ja, en dat is niet gebeurd. Maar Rusland wil de dag toch zo normaal mogelijk laten verlopen. Zo lijkt het, met dus een parade, met Poetin, met een speech en met buitenlandse gasten.
13: Zaterdag dus de 9 mei-parade in Moskou. En Mischa Bredewold heeft de vijfde etappe van de Vuelta voor vrouwen kunnen winnen. De Nederlandse leek de sprint aan te trekken voor Lotte Kopecky, maar die hield op het einde de benen stil om haar ploeggenoten te laten winnen en werd zelf dus tweede. Kopecky blijft wel leider in het klassement met 12 seconden voorsprong op de Duitse Franziska Koch. Blijft droog vanavond bij temperaturen van 8 tot 10 graden. Morgen start met opklaringen, daarna meer stapelwolken. Het wordt tot 18 graden. En zaterdag veel zon en 22 graden. Meer in onze app van VRT Nieuws.
11: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
16: Radio 1.

Zo zit er meteen wat tempo en pit in de donderdagavond. Nog sneller richting vrijdag en ook sneller richting weekend. Dus Trigger Finger met Geronimo. Het wordt een heel mooie donderdagavond. We kregen al een pauze van de regen vandaag. En vanavond krijg je nog een playlist die shined. The Haunted Youth komt nog voorbij. Water Baby zit in de playlist. Nectar Wood. Ze passeren allemaal nog. Dit is eerst La Vallaroo met Girl is a Knife. Welkom.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Bij Profel Ramen en Deuren is onze offerte uw factuur. Dat is een glasheldere belofte. Radio 1 live.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is middernacht, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. De scheidsrechter die tijdens een wedstrijd in eerste provinciale van het vrouwenvoetbal in Limburg een speelster meerdere keren sloeg, mag geen scheidsrechter meer zijn. Dat heeft Voetbal Vlaanderen beslist. Na de wedstrijd dienden de twee ploegen een klacht in tegen de man. Dat waren Stokkum VV en Lommel SK. De zaak kwam dus voor bij Voetbal Vlaanderen en daar is nu beslist om de scheidsrechter definitief te schrappen. Die straf is uitzonderlijk, zegt woordvoerder Nante Klerk.
2: Dat wil zeggen dat hij geen lid meer kan zijn van Voetbal Vlaanderen en bij uitbreiding van de Koninklijke Belgische Voetbalbond. Wat er de facto voor zorgt dat de persoon in kwestie geen scheidsrechter meer kan zijn, maar ook niet kan aansluiten bij een club bijvoorbeeld als die zelf nog zou willen voetballen. Dus de schrapping is eigenlijk de zwaarste sanctie die je een bond kan opleggen.
1: Er waren vanavond weer explosies te horen in Iraanse havens. Volgens verschillende bronnen zouden de Verenigde Staten enkele acties hebben uitgevoerd. Iraanse leiders zeggen in een eerste reactie dat de VS het tijdelijk staakt het vuren daarmee geschonden heeft. Een reactie van de VS is er voorlopig nog niet. En een rechter in de Verenigde Staten heeft zo net het tijdelijke wereldwijde handelstarief dat president Trump had uitgevaardigd van 10% illegaal verklaard. Trump voerde dat tarief in februari in nadat zijn eerdere handelstarieven voor andere landen door een rechter toen vernietigd werden. In Hartje Den Haag is vanavond een aanslag gepleegd op het partijkantoor van de linksliberale partij D66. Er werd een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen gegooid en die ontplofte. In het gebouw waren enkele mensen aanwezig, maar er vielen geen slachtoffers. De Nederlandse politie kon zo net een mogelijke verdachte oppakken. Er is een onderzoek gestart. D66 is de partij van huidig premier Rob Jetten. Bij een grote radicaal-rechtse betoging in september vorig jaar, in aanloop naar de parlementsverkiezingen, was het partijkantoor van D66 ook al het mikpunt van vandalisme. De Franse zanger Patrick Bruel ligt opnieuw onder vuur. Franse media laten vanavond 15 vrouwen aan het woord die hem beschuldigen van seksueel geweld en verkrachting. Vanuit Frankrijk meer uitleg door Frank Renaud.
3: Tegen Patrick Bruel, 66 jaar oud, lopen al 3 justitiële onderzoeken. 1 in België en 2 in Frankrijk. Hij wordt door vrouwen beschuldigd van seksueel geweld en verkrachting in de periode van 1997 tot 2015. 5 vrouwen hebben bij justitie een aanklacht ingediend. Nog eens 20 anderen hebben getuigenis afgelegd. De Franse nieuwswebsite Mediapart laat nu nog eens 15 vrouwen aan het woord. Ze hebben het over ongepast seksueel gedrag van de zanger, maar ook opnieuw over verkrachting of poging daartoe. In sommige gevallen zouden de vrouwen door Bruel zijn gedrogeerd, voorafgaand aan de verkrachting. De eerste misstanden zouden 35 jaar geleden zijn gebeurd, de jongste 7 jaar geleden. Patrick Bruel ontkent alle aantijgingen en zegt nooit vrouwen te hebben gedwongen tot seks.
1: In de Europa League en de Conference League, de tweede en derde voetbalcompetities in Europa zijn dat, kennen we de finalisten nu ook. In de Europa League heeft het Engelse Aston Villa van de Rode Duivels, Tielemans en Onana zich geplaatst door Nottingham Forest uit te schakelen. En zij zullen het in de finale opnemen tegen het Duitse Freiburg, dat in de 8e finale race in Genk nog uitschakelde en nu te sterk was voor Braga uit Portugal. In de Conference League zijn de Rode Duivels Penders en Moreira uitgeschakeld met hun ploeg Straatsburg. Daar gaat de finale dus tussen het Spaanse Rayo Vallecano en het Engelse Crystal Palace uit Londen. Vanavond en vannacht overwegend droog, temperaturen rond 6 graden. Vrijdag start zonnig, nadien stapelwolken en tot 18 graden. Zaterdag ook eerst veel zon en dan tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Je kan nu luisteren naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren.
4: Radio 1.
0: De Wereld van Sophie.
4: Met Sophie Lemaire.
5: Een zeer goedemorgen en welkom bij de radio.

0: Garbage and no gods, no masters.
1: De wereld van Sophie.
0: Morgen is het V-Day of Bevrijdingsdag. Dan vieren we het einde van de Tweede Wereldoorlog. Herdenken we onze verzetshelden. Zeker niet vergeten te luisteren morgen tussen 9 en 10 naar Radio 1. Want dan hoor je hier de special Helden van het Verzet. Waarin Rudy Franks en Vincent Bilo op zoek gaan naar de verzetshelden van vandaag. Dat is één puntje voor in uw agenda morgen. Er is nog een agendapuntje te bespreken, want het is morgen ook Wear Your Merch Day. Merch van merchandising. Een dag om met veel trots en fierheid een t-shirt van je favoriete band of artiest te dragen. Mocht u nu compleet uit de lucht komen vallen, dat kan. Het is nog maar de eerste keer dat die dag wordt georganiseerd. Wear Your Merch Day. En het is een oproep van concertorganisator Live Nation en een handvol Belgische concertzalen. Want het is natuurlijk een manier om je favoriete band te steunen in tijden van streaming en sterk veranderde verdienmodellen. Misschien wel zeer nuttig om hen op die manier te steunen. Over het belang van die merch wil ik het graag hebben met Lucas de Klerk. Een zeer goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Verantwoordelijke adviezen en vorming bij Vibe. Dat is het steunpunt voor artiesten en de muzieksector in Vlaanderen en Brussel. Die merchandise of marchandise, hoe belangrijk is die vandaag in het verdienmodel van bands en artiesten?
2: In het verdienmodel hangt het sterk af van de grootte van de artiest en denk ik ook van het genre waarin dat hij speelt. Mm-hmm. Je ziet dat de grote supersterren, zoals Billie Eilish, Harry Styles of Rosalia, dat die daar aardig wat geld mee verdienen, omdat die natuurlijk ook merch in heel grote schaal kunnen laten maken. Waardoor dat de winstmarges redelijk groot zijn. Ik was bijvoorbeeld vorige week bij een concert van Rosalia en die verkoopt t-shirts voor €40. En truien die zijn zelfs bijna €100. Dus dan zie je wel dat dat een mooie verdienste kan worden. Nu, voor lokalere artiesten is dat vooral een promotiemiddel, denk ik. Als mensen nu t-shirt dragen, ja, dan zijn dat natuurlijk wandelende reclameborden. Uh-huh. Maar er zijn wel genres, niches, waarin dat een goede bijverdienste kan zijn. Ik denk bijvoorbeeld vooral aan metal, waarin dat er heel veel merch wordt gekocht. Maar ook hiphop. Ik ken zwanger Gies en boekhouding van buiten. Maar ik denk wel dat hij daar een aardig centje mee bijverdient.
0: Ja, zwanger Gies die heeft zelfs keramiek in zijn merch.
2: Yes.
0: Vorig jaar gelanceerd. Ja. Maar dus je moet wel als band of als artiest al een redelijk grote naam hebben om dat winstgevend te kunnen maken.
2: Ja, er komt ook gewoon wel wat administratie bij kijken. In principe, als je merch verkoopt, moet je ook rekening houden met BTW en zo. En moet je rekening houden met stok. Dus ja, zoveel grote bedragen kunnen er niet meer verdiend worden. Of het moet zijn dat je in een beginfase iets laat maken en dat in het zwart verkoopt. Dat mag natuurlijk niet, maar dat gebeurt natuurlijk ook nog wel.
0: Mm-hmm. Vooral nuttig dan als promotiemiddel. Zou het ook effectief werken, denk je? Zou het mensen aanzetten om naar een band te beginnen luisteren als ze iemand zien rondlopen met een petje of een t-shirt van de ene of de andere?
2: Goh ja, ik denk het wel. Als je een bandnaam op een t-shirt ziet, leidt dat ook soms tot een gesprek. Ik heb dat ook bijvoorbeeld eens voor gehad toen ik in een museum was in New York. Ik had een Whispering Sons shirt aan met de lyric I've never been much of a talker. Mm-hmm. Daar kwamen er museumbewakers op mij af en die zeiden van hey man, I really like your shirt, where did you get it? En dan zei ik van ja, it's a Belgian band called Whispering Sons, you should check them out. En dan hoopt je natuurlijk dat je op die manier een Amerikaan hebt aangezet om naar Whispering Sons te luisteren of zelfs ook die t-shirt te gaan bestellen. Mm-hmm. Dus ja, het leidt ook wel gewoon soms tot fijne gesprekken of yeah. vragen.
0: Het is natuurlijk wel echt de perfecte supposed shirt. I've never been much of a talker. Yeah. Voor de fans betekent zo'n shirt vaak wel veel, hè, toch?
2: Ja, zeker, zeker. Ja.
0: Krijgt het
2: dat
0: een,
2: is de manier om te tonen van ja, ik ben fan, ik vereenzelvig mij met deze artiest. En het is ook vaak een hele toffe souvenir. Hè?
0: Ja. En ja. Inderdaad, een goede basis voor een gesprek. Je kan tonen wat voor type je bent aan de wereld. Ook als je bijvoorbeeld van hele obscure bands houdt, dan kan je daar eens mee uitpakken naar de wereld.
2: Ja, sommige fans zien het ook als een manier om te tonen hoe cool ze zijn. Ja, maar soms ziet het ook het omgekeerde, dat mensen bandshirts dragen zonder dat ze per se weten wie dat de artiest is, gewoon omdat ze het er mooi uit vinden zien.
0: Ja.
2: En ja, voilà.
0: Er zijn zelfs grote modeketens, hè, die begonnen zijn met het heruitbrengen van oude bandshirts van Nirvana bijvoorbeeld. Soms is dat dan voor kinderen. Die lopen dan rond met shirts van bands waar ze waarschijnlijk zelf nog nooit van gehoord hebben. Maar dat wil wel zeggen dat de ketens aanvoelen dat daar een markt voor is.
2: Absoluut, absoluut, ja.
0: Ja.
2: Zeker.
0: De meeste van dat soort shirts, worden die na een concert verkocht?
2: Ik zou geloven van wel, omdat dat echt de moment is natuurlijk. Je bent helemaal enthousiast over het concert en dan wil je, om de artiest te bedanken of te supporten, toch ook nog iets extra doen en dan een t-shirt kopen. Of die herinnering echter maken door iets fysiek mee naar huis te nemen. En dan is het helemaal leuk natuurlijk als de artiest zelf aan de merch staat en een babbeltje met u kan doen of er ook een handtekening op kan achterlaten,
0: Ja,
2: uiteraard.
0: dat gebeurt inderdaad wel, hè. Vooral dan bij de kleinere. Rosalia zal niet zelf haar shirts staan verkopen, hè. Maar de kleinere bands doen het wel. Een uniek moment voor de grote fans. Is het een vraag waar Belgische bands en artiesten geregeld voor bij jullie komen aankloppen? Hoe moeten we dat aanpakken? Mochten we merch willen uitbrengen?
2: Ja, dat komt wel regelmatig aan bod. Als ze nadenken over een release of ze zijn aan het nadenken over een centje bijverdienen, dan is dat wel iets dat vaak aan bod komt. Daar is het vaak een beetje de verwachtingen of dromen temperen. Ik heb daar in het begin van het gesprek al aangehaald. Hoe groter de oplage, hoe meer winst dat je eruit kunt halen. Maar natuurlijk, als je met veel stok blijft zitten, dan haalt je er natuurlijk minder winst uit. Dus dat is altijd iets waar wij heel goed voor waarschuwen.
0: Ja.
2: En soms zijn artiesten ook op zoek naar leuke ideeën. En dan raden we echt aan van ja, begint misschien gewoon met een t-shirt. Dat je gemakkelijk kunt verkopen. Dat is altijd leuk om te dragen ook. Iedereen heeft dat nodig. Dus voilà. Dat zijn zo wat de vragen die dat wij binnenkrijgen.
0: Niet meteen met keramiek beginnen, dat is nogal moeilijk. Maar shirts ook al moeilijk, hè? Verschillende maten en zo. Dan blijf je inderdaad gemakkelijk zitten met de extra extra large of de extra small maatjes. Zo'n Wear Your Merch Day, vind je het een goed initiatief?
2: Uiteraard, zeker. Dat is een manier om te tonen van de muziekindustrie of de artiesten hebben support nodig en de fans dragen dat mee uit. Dus ik vind dat zeker een goed initiatief, ja.
0: Ja, ben jij zelf het type dat al eens een bandshirt draagt? Ah ja, natuurlijk, je liep ermee rond in het museum in New York. Heb je vandaag een bandshirt aan?
2: Yes, ik heb vandaag een bandshirt en ik heb dat eigenlijk redelijk vaak aan. Ik heb zo'n hele verzameling aan witte t-shirts, witte merchandise, omdat
0: Ja?
2: dat gewoon makkelijk is om te combineren en zo.

0: Dat is dan wel fijn om als herinnering te hebben.
1: Ja, het zal wel zijn. Dus vandaag Dressed Like Boys. En dan kan je nu al beginnen nadenken wat je morgen op de eerste echte officiële Wear Your Merch Day kan dragen. Of heb je het al beslist?
0: Oh, ik doe soms 2 dagen dezelfde t-shirt aan. Dus ik ga misschien gewoon niet op de
1: Dan hoop ik dat het vandaag niet te warm wordt voor je.
0: Dat valt.
1: Of voor je gezelschap morgen. Ja. Het is voor ons een zeer goede reden om het eens over merchandising te hebben. De koopwaar van artiesten, bands, maar bij uitbreiding ook de andere merch die je vandaag op de markt kan vinden. Hè. Heel erg bedankt om dat even voor ons te duiden. Lucas de Klerk van Vibe.
0: Heel veel plezier.
2: Radio 1.
1: Mocht u een bijzonder shirt hebben of een bijzondere band ermee, laat gerust weten via de app of VRT Max.

0: Dressed Like Boys and Pinnacles. Krijg meteen al heel wat mensen met hun favoriete bandshirt doorgestuurd. Opvallend heel veel rockbands. Depeche Mode. Ik heb er een van Kryptos, laat Dirk weten. Heavy metal band uit India. T-shirt van Metallica, eentje van Madonna ook. Laat gerust weten wat jouw favoriete bandshirt is. Mocht je er een foto van hebben, nog beter. De wereld van Sophie at radio1.be voor wie wil mailen. Er is de app van Radio 1 en het Radio 1 kanaal op VRT Max.
1: De wereld van Sophie.
0: Morgen organiseren Live Nation en Be At Venues, dat zijn enkele grote concertzalen in ons land, de eerste Wear Your Merch Day. Ze roepen op om die dag naar het werk, het café of je vrienden te trekken, gehuld in je favoriete bandshirt of met een petje van je lievelingsartiest of een tote bag.

0: wat je ook maar hebt liggen. Thomas Michiels, die kan alvast eens goed beginnen nadenken wat hij zal kiezen, want hij heeft echt keuze te over. Thomas is presentator bij Studio Brussel en frontman van de band Psychonaut. Zijn kledingkast puilt uit met shirts van zoveel verschillende bands, voornamelijk metal bands, want dat zijn dan blijkbaar de verwenste marchandise producenten. Met zijn eigen band Psychonaut denkt hij ook goed na over wat ze op de markt willen brengen. Ze hebben zelfs een eigen merch manager. Anke van Meer dook met hem zijn kleerkast in.
1: Goed, ik open mijn twee grote kastdeuren en daar zitten ze. De merch, de bandmerch, het Walhalla. Hier verzamel ik mijn schatjes. Mijn originele pieces of merch. Ik probeer al een onderscheid te maken tussen twee schuiven. En in die tweede schuif, dan zie je het al, die puilt gewoon uit van bandmerch. En ook venue merch, want dat is ook een soort van bandmerch. Ik vind als een venue, zoals de Vera in Groningen, die ligt er hier tussen. Dat is zo een legendarische locatie waar heel veel bands in de jaren 60, 70, 80 al gestaan hebben. Onder andere Nirvana heeft daar op podium gestaan. Ik ben een giga fan, dus ik moest ook een shirt hebben van die venue. Dat vind ik ook meetellen. Ook bands waar we samen mee op podium staan. Ik speel zelf in Psychonaut, maar die komen dan dikwijls na de show een soort van wissel doen. Zo gelijk oversteken, wij shirtje van ons aan hun geven en omgekeerd.
2: Hoeveel liggen er hier eigenlijk? Het zijn er echt mega veel precies. Heb je een idee van het aantal?
1: Ik denk dat ik tussen de, of toch richting de 50 ga. Ja, wat eigenlijk nog sava is. Maar ik heb wel soms het idee van ik moet echt een closet sale doen, want het is te zot aan het worden. Works of the Flesh, Arson, The Devil's Blood, Ikiga, Cobra The Impaler, Divided, My Diligence, Growing Horns, Svalbard, Turnstile, Cave-In, Stake Number 8, Gojira, Dole, de Vera in Groningen, ja, Terziele, Nessa, Tamus. En dan hierboven, oh, amai, mijn schuiven geraken niet meer open of toe. Wauwies. Lowen, A.A. Williams, Everything Ends. En dan tussen mijn truien zie ik ook nog Amenra liggen. Ja, ik kan nog wel even doorgaan. Ik moet nu al beginnen graven tussen mijn gewone shirts, want daaronder liggen er sowieso ook nog verstopt. Shirts die ik al jaren niet meer gezien heb misschien. Ja, heel veel.
2: Wat vind je eigenlijk zo fantastisch aan merch?
1: Het is iets verbindend of zo, hè. Als je samen op een concert zijn geweest met andere concertgangers, dan is dat een soort van badge of honor. Je wilt zo nog iets meepakken en een soort herinnering hebben aan die avond. En dat is het echt wel. Als ik hier in die kast kijk, eerlijk waar, ik kan aan elk shirt kan ik een heel cool verhaal ophangen. Er is zoveel verbinding rond merch. Het maakt alles zo mooi en een soort van ereteken. Je behoort tot iets. En dan op de festivals, als iemand kruist met shirt van dezelfde band, zo een knikje doen naar elkaar. Van, ah ja, wij weten wat deze is. Cave-In, dat heb ik gekregen van onze roadie op Arctangent. Dat is een festival in de UK. Alle shirts waren zwart en hij zag dit geel shirt hangen en hij zei van, ja, dat moet ik meepakken voor de Tommy. Want ja, je ziet het eigenlijk, qua zwartheid valt het wel mee. Hè? Meestal is het zo zwarte bandshirt, maar ik zie dat er veel wordt in gevarieerd de laatste jaren. Oh, dat is misschien mijn meest kleurrijke. Van Works of the Flesh, daar heb je zo een regenboogdesign. Gelijk vroeger dat je zo knoopjes moest leggen in je t-shirt en in een badje soppen.
2: Van batik.
1: Ja, inderdaad. Een batik shirt en dan zo'n brutal metal logo daarop. Ja, het meeste is toch wel echt metal. Ik denk dat dat toch zo de scene is waar er echt goed wordt nagedacht over merch. Ik heb hier nu net eentje uitgepakt en dat is heel typisch voor de scene. Een zwart shirt en dan daar een goede kleurrijke print op. Meestal zijn de kleuren rood. Hier is nu groen en blauw van Cobra The Impaler. Heel kleurrijk, super bombastisch. Een beetje zoals de muziek zelf is ook. Ik denk, merch binnen metal, dat is bijna cultureel erfgoed of zo. Ik denk, als je naar Graspop Metal Meeting gaat of naar Alcatraz Festival in ons land, dat je maar heel weinig mensen ziet zonder bandshirt. Het is al bijna een soort van ongeschreven regel van, ja, ga je naar een zware show, trek dan je coolste shirt aan en laat u zien, toon u wie dat je bent, van welke familie je deel uitmaakt. En dat is dan wel cool, want dan is het constant hoofdje draaien en rondkijken van, oh, dat is een coole bandshirt. En zie daar, oh, dat is van die band. Oh, dat heb ik al lang niet meer gezien. I love it. En je weet ook, op de dag dat Iron Maiden komt, dan weet je dat daar 50% van het volk een Iron Maiden shirt aan gaat hebben. En dan kan je nog zien van, ah, dat is van die platenhoes van 1984 of van 1992. Dan kan je ook nog een soort tijdlijn leggen. Dus het verbindt mensen, het zet aan het denken. Honey, it's getting close to midnight. Ik heb een vriend die in 86 Metallica heeft gezien. En die heeft daar toen ook een shirt gekocht. Als 16-jarige, nota bene. Die is alleen naar de UK gegaan samen met een maat. Als hij 16 was, er waren nog geen gsm's. Super rock en roll. En die kan dat verhaal wel vertellen. Maar als die souvenir niet had gehad van die t-shirt, dan zou dat nooit zo cool geweest zijn. Dat is echt zo'n afgewassen shirt. Je ziet daar Metallica nog in het niet zo groot lettertype opstaan. Maar er is zo'n hele cultus rond. Er zijn ook merch shops gespecialiseerd in oldschool shirts. Dus net zoals je dat hebt met voetbalshirts van het WK in Mexico 1986 bijvoorbeeld, zijn er ook shops die gespecialiseerd zijn in merch van de jaren 70 of 80. Die original one, die die bands toen bij hadden op tour. Al ga je daar dan misschien wel een 3-digit getal voor betalen. So close to my half Ja, dit is Turnstile. Dat is ook zo wat meer hardcore. Yard Act. Ja, Yard Act. Dat is geen metal. Dat is iets plezantere Britrock. Coole gasten. Ik heb ze gezien op Rockherk. Ja, het is toch altijd die herinnering dat eraan gekoppeld wordt. Nu valt mijn frang wel. Ik heb bij elke shirt wel een verhaal of zo.
2: Ik zie daar ook een t-shirt van jullie liggen.
1: Ja, dat is waar. In mijn kast heb ik zo nog een hoekje gemaakt voor een soort van de evolutie van onze merch. Een rood shirt of dit, dat is van de allereerste campagne van ons album in 2018.
2: Denken jullie daar veel over na?
1: Ik denk dat dat heel lang een topic is geweest dat ik wel heb vastgehouden in de band. Maar ik merk ook dat het wel leuk is om dat te verkennen bij de crew, omdat zij ook naar andere shows gaan en veel dingen zien. En nu hebben wij echt een merch manager, dus iemand dat zich daar super hard mee bezighoudt. Shout-out naar Didier. Die heeft ook alle stok van onze merch bij hem in de garage staan. Die zorgt voor de verzendingen, voor de update van de website. We hebben een rode shirt, een witte longsleeve. Dat is deze. Met zo'n rugdesign. En je ziet, mensen houden ook van dingetjes op de mouwen. Je moet de trends binnen de merch ook een beetje in de gaten houden. Dat is wel funny. Werkt je met tekst of werkt je zonder tekst? Mag het alleen afbeelding zijn? Is het een stukje lyric dat je op de mouw gaat zetten? Je voelt het, hè? Ik ben hier al heel de tijd over bezig. Er zijn zoveel prikkels. En je moet dat dan ergens in een soort van database inputten in je hoofd. En dan denken van, oké, wat gaat werken? Wat gaan de mensen leuk vinden? Wat gaan mensen mooi vinden? Het is raar, hè? Dat je zo ook met modetrends binnen de bandmerch moet rekening houden. Maar we doen het echt wel.
2: Ja, je bent eigenlijk ook een soort van fashion designer.
1: Ik ben blij dat je het zelf zegt. Maar dat is wel waar. Ja. Je moet constant origineel proberen zijn. En ook gekoppeld aan kwaliteit. Ik vind dat heel belangrijk. Wat wij dus als band ook super belangrijk vinden aan merch, is een soort van de biologisch label of het Earth Positive label. Wat bedoel ik daarmee? Dat het een duurzaam stuk merch is. Dat het niet zomaar iets is dat na twee wasbeurten al helemaal gekrompen is of niet lang gaan meegaan. En daar word ik wel gelukkig van. Want dan hebben die mensen een goede zaak gedaan en wij hebben eigenlijk ook als band het verschil kunnen maken. Merch is superbelangrijk voor elke band. Dat kan ik zo op een briefje schrijven. Dat is zo. Iedereen gaat dat toegeven. Bands moeten hun camionet inladen met superduur grief, rijden naar een show, geven daar alles voor. Maar die fees van die shows zijn dikwijls niet goed genoeg om uit de kosten te komen of om alle muzikanten of uw crew op een correcte manier te betalen. Het is net door een goede merchverkoop dat je dat stukje extra kan gaan. Daar zitten echt wel de grootste inkomsten. Ik heb cijfers gehoord van wereldgrote bands zoals Sabaton bijvoorbeeld, die op een stad aankomen, daar lokaal honderdduizenden t-shirts laten drukken, geen zever, en die verkopen op die avond van die show, stel nu dat ze 3 shows spelen in eenzelfde stad, 3 keer 20.000 man, dat zijn 60.000 mensen, die verkopen honderdduizenden stuks op zo'n weekend. Dat is zo belangrijk. Het is verbindend met je fans, maar je haalt er ook dat extra centje uit voor hun band om helemaal rond te komen met de productiekosten.
2: Al die t-shirts, draag je die ook echt? Of zijn dat vooral herinneringen in een schuif?
1: Ik denk dat ik moet toegeven dat zeker 1/3 van de merch waar ik nu naar aan het kijken ben, een soort herinnering is. Net zoals dat een concertposter dat is, of een ticket als je naar een concert bent geweest. Ik kan zo'n soort van tijdlijn ophangen van waar was ik toen. Dat is heel leuk om op terug te kijken. Ik draag vooral bandmerch als wij zelf vertrekken op tour. Dan zie ik dat ook een soort van, als een soort van promo voor die band. Als ik tijdens een soundcheck bijvoorbeeld een trui van Steek draag, of van Amera, om er nu twee te noemen, dan draag ik dat met trots voor de Belgische scene. En dan denk ik in mijn eigen, oké, we staan hier in Frankrijk op een podium. En het zou maar die ene kerel zijn die zegt van, hey, die heeft een trui van Steek aan, dat moet ik eens gaan checken. Want als die mannen daar naar luisteren, dan gaat dat misschien wel een goede band zijn. Dus ik vind dat ook wel een soort van taak of zo als band in het buitenland om je eigen scene te vertegenwoordigen of ja, op die manier een soort weergave van je playlist te zijn op dat podium. Al moet ik toegeven dat tijdens het spelen van ons concert ik nooit of heel zelden merch draag van een andere band. Dus dan heb ik zo mijn eigen stijl, ik heb zo van die toffe hemdjes. Maar op alle momenten tussendoor probeer ik wel echt reclame te maken voor de dingen die ik zelf goed vind. Recentste voorbeeld, met Psychonaut hebben we in Kortrijk gespeeld. En dan hadden wij een supportband bij Wijf. Coole frontvrouw, dat waren hele aangename mensen in die backstage. Goeie babbeltjes meegedaan. En op het einde van dat concert had ik zoiets van, ik wil een stuk van deze band om mee te dragen. En ik heb al een paar keer op tour hem aangehad, dat andere mensen naar mij komen, hey, coole shirt. En dan zie ik ze ook letterlijk die band in hun playlist slepen. En dan denk ik van, yes, als ik het op die manier kan doen, heel graag zelfs. Want dan ben ik een cool stuk bandmerch aan het dragen en tegelijk ja, reclame aan het maken voor die band. Op de best mogelijke manier. We hebben nu heel lang in mijn kast gekeken, maar ik kijk nu net naar de wasdraad en eigenlijk hangt daar mijn favoriete t-shirt. Dat is deze. Het is een witte shirt met een rode print van The Devil's Blood. Dat is een Nederlandse band. De gitarist Selim was fervent satanist. Schreef fantastische heavy metal songs. Als je het niet kent, moet je het echt nu verplicht opzoeken. In dat shirt ga je mij het meest gelukkig zien rondlopen op een podium. Die draag ik wel on stage. Ja, daar maak ik echt een uitzondering voor. En dan zeker als we in Nederland een show spelen. If you know, you know. En ik heb al mensen zien kijken van, hey, die kent The Devil's Blood. Prachtig shirt.
0: Wat een bandliefde. Thomas Michiels hoorde je van Psychonaut over zijn merch, die van zijn band en die van zijn favoriete band.

0: de Headmaster Ritual van de Smits. We hebben het over merchandising vandaag.
1: De wereld van Sophie.
0: Van bands hoofdzakelijk, maar we gaan straks ook over andere merchandise hebben in het volgende uur tussen 11 en 12. Maar nu focussen we op de t-shirts, de petjes, de onderbroeken, zakdoeken blijkbaar. Ook van je favoriete artiest, wat die uitbrengt met zijn of haar naam of gezicht erop of titel van een tournee. Een mens zou vermoeden dat dat fenomeen iets vrij recent is. Laten we zeggen, voorradig sinds popiconen als Elvis Presley en de Beatles de podia betraden. Maar dat fenomeen is veel ouder. Goedemorgen, Bart Bogaert.
2: Goedemorgen.
0: Oh, kan je een microfoon geven? Hè?
3: Dat waren handig.
0: Dat is bij de radio altijd, altijd een extra.
3: Ja.
0: Heel veel ouder zelf.
3: Ja, ja, klopt. En je noemt daar de Beatles en Elvis. En inderdaad, er was in de jaren 60 die beroemde Beatlemania, werd dat dan genoemd. Hè. Maar eigenlijk in de jaren 50 was er al de opkomst van de Elvismania. Zag je Elvis zijn gezicht plots overal, ook op gebruiksvoorwerpen die op zich niets met de muziek zelf te maken hadden. Het volstond blijkbaar voor fans plots niet meer om concerten bij te wonen of naar de muziek te luisteren en platen te bezitten. Nee, mensen wilden eigenlijk de artiest bezitten. Of een stukje van de artiest bezitten. De artiest moest niet alleen te horen zijn in huis, hij moest ook te zien zijn en uitgedragen kunnen worden. Met onder andere als onderliggende bedoeling om misschien wel gelijkgestemden te ontmoeten. Hè? En zoals je weet, gelijkgestemden ontmoeten, daar komen vroeg of laat kindjes van. Hè.
0: Maar, ah ja? Komen we bij een persoonlijke anekdote?
3: Nee. Ik probeer een situatie te schetsen. Maar dat fenomeen is inderdaad veel ouder. Hè. Zo oud als de mensheid zelfs, zou ik durven denken. Toch zeker dat gedeelte van kindjes maken met gelijkgestemden. Maar als we het op muziek en muzikanten toespitsen, dan zou ik durven teruggaan naar de eerste helft van de 19e eeuw en naar een fenomeen waar Heinrich Heine een term voor bedacht heeft. Heinrich Heine, dat is die Duitse romantische dichter, die van de Lorelei en ook van de profetische quote: waar men boeken verbrandt, verbrandt men vroeg of laat ook mensen. Die Heinrich Heine dus. Die bedacht daar een term voor. Listomanie noemde hij het fenomeen. Een term die dus verwijst naar zijn beroemde tijdgenoot, de Hongaarse componist en pianist Ferenc of Franz Liszt. Immens populair in die tijd. Die man maakte toen in heel Europa furoren met onder andere deze fantastische muziek.

0: En nu moet ik daarover praten. Ik durf bijna niets meer te zeggen. De Liebesträume, nummer 3 van Franz Liszt, is dit. En naar hem, naar Franz Liszt, noemde Heinrich Heine dus die term, of bedacht hij die term, listomanie. En dat was geen haar overdreven. In de jaren 30, 40, 50 van de 19e eeuw was Liszt een megaster. Waarschijnlijk de allergrootste virtuoos die ooit achter een piano is gaan zitten, wordt wel eens gezegd. Als hij er al in slaagde om de muziek die hij zelf componeerde gespeeld te krijgen, dan zal hij sowieso al in de buurt komen. Vraag dat maar eens aan iedereen die zich ooit aan zijn muziek heeft gewaagd. Maar hij, Franz Liszt, toerde dus heel Europa rond met zijn eigen muziek, maar ook met recitals rond Beethoven of van zijn tijdgenoot Frédéric Chopin, trouwens ook razend populair in die tijd. En Liszt, ja, dat was een kindsterretje dat al heel jong op al die grote podia stond en het was, niet onbelangrijk in dit verhaal, een heel mooie, knappe jongen.
1: Ah, ja.
0: Met van dat half lang golvend haar dat hij gretig heen en weer liet deinen terwijl hij aan het spelen was.
1: De Harry Styles van zijn tijd.
0: Ja, een beetje de Harry Styles van zijn tijd. Wel, Harry Styles heeft het dan op een bepaald moment kort geschoren. Ik weet niet of Liszt dat ooit heeft gedaan. Maar goed, je kan je dat de dag van vandaag bijna niet meer voorstellen. Maar die concerten van Liszt, ja, die hadden eigenlijk wel wat weg van, laten we zeggen, een concert van Harry Styles vandaag. Mensen die heel vroeg aankomen, die elkaar verdringen om dichter bij het podium te staan, om mooie plaatsen te hebben. Vrouwen met name die in katzwijm vallen en zich bijna letterlijk voor zijn voeten gooiden. Baronessen en gravinnen, want dat was dan het publiek dat hoofdzakelijk zijn concerten bijwoonde. Ja, die gingen bijna op de vuist of ze trokken elkaar bij de haren om hun handen te kunnen leggen op glazen of zakdoeken die Liszt gebruikt had. Ze probeerden zelfs massaal haarlokken te pakken te krijgen om in broches te steken. Het verhaal gaat dat dat op een bepaald moment zo'n proporties aannam dat Liszt een hond in huis haalde om aan die blijvende vraag naar haarstalen te kunnen blijven voldoen. Mensen brachten flesjes mee om het koffiegruis van Liszt in mee te nemen. Als ze ergens een koffiekop konden te pakken krijgen waar Liszt van had gedronken, om dat dan mee naar huis te nemen om daar dan weer nieuwe koffie van te trekken. Ja, je kunt het zo gek niet bedenken. Er is een verhaal beschreven over een jonge vrouw die een sigarettenpeuk, of een sigarenpeuk zal het geweest zijn, die Liszt achteloos op de grond had gegooid. Die heeft opgeraapt en ondanks herhaaldelijk kokhalzen er bleef van roken en deed alsof ze ervan genoot. Zo ver ging dat dus.
1: Wat een schitterende anekdote.
0: Ja, fenomenaal. Hè? Maar dat was dus wat Heine met die listomanie bedoelde. Fans die dus uitzonderlijk ver gingen om toch maar een klein stukje van hun favoriete artiest, hun held, iets dat hij had aangeraakt of gebruikt, te pakken te krijgen.
1: Desnoods een pluk hondenhaar.
0: Desnoods een pluk hondenhaar. Ja, alsof daar ook een stukje van, ja, zijn genialiteit in verborgen zat of zo. Hè. En ze moesten het wel degelijk zelf te pakken krijgen, want ja, er was dus geen standje aan de uitgang van de zaal, geen merch-standje waar je dat te pakken kon krijgen. Liszt had er nog niet aan gedacht, of zijn entourage had er nog niet aan gedacht om zijn populariteit te gaan verkopen, te gelden te maken.
1: Maar met de aankoop van de hond voel je dat hij wel ergens het potentieel ervan aan inzag.
0: Dat moet wel een feit geweest zijn. Maar goed, 60, 70 jaar later zo ongeveer komt dan deze man op de proppen.

0: 2010 is dit, met een operaster van toen werkelijk Listiaanse proportie. Ik weet niet of hij honden in huis moest halen om fans tevreden te stellen. Maar dit is Enrico Caruso. En ook hier zelfde taferelen, hè. Katzwijm, drummen voor het podium. Maar we zijn natuurlijk in een heel andere, modernere tijd. Want wie niet zo van het katzwijmerige, drummende type was, ja, die kon Caruso ook gewoon thuis in zijn zetel beluisteren. Vlakbij het bijzettafeltje met die prachtige grammofoonplatenspeler erop, met die grote toeter erop. Hè. Dat bestond in de tijd van Liszt allemaal niet. En Caruso die sloot daarvoor een deal met de Victor Talking Machine Company. Dat was een Amerikaans label dat zijn muziek commercialiseerde, verkocht. En zo is Caruso de eerste wereldwijd verkopende muziekartiest geworden. De eerste ook die erin geslaagd is om 1 miljoen platen te verkopen in die tijd al.
1: Dat is veel.
0: Daar zou je nu 25 platina platen voor krijgen als je daarin slaagde. Dus waar de mensen bij Liszt zelf nog letterlijk dingen van de grond moesten gaan rapen, konden de fans het nu gewoon in de winkel halen. En nog wel het allerbelangrijkste deeltje dat ze wilden, de stem van hun held. En terwijl die platen toch zo goed verkochten, dachten ze bij de Victor Talking Machine Company, ja, waarom zouden we daar niet iets meer mee gaan doen? En ze begonnen de foto van Caruso op platenhoezen te zetten. Er werden studioportretten gemaakt die dan op postkaartjes gedrukt werden. Bladmuziek, partituren, daar werd dan bijgedrukt, gezongen door Caruso. Reclamekaarten, etalagemateriaal met zijn gezicht erop. En ook karikaturen. Caruso was namelijk zelf een uitstekend karikaturist. En die werden dan ook maar te koop aangeboden. Getekend door de grote zanger Caruso.
1: Schattig.
0: Schattig, hè? Ik las ergens in een artikel over de geschiedenis van merchandising. Bij Liszt ontstond de honger, bij Caruso werd hij gevoed en bij Elvis Presley en de Beatles werd ze geëxploiteerd op een schaal die Liszt zich nooit had kunnen voorstellen.
1: Amai, schitterend.
0: Prachtig, hè?
1: Een schitterende geschiedenis. Ik kan maar één nummer spelen. Maar nee, dat is niet waar. Hier zijn zoveel bands en artiesten genoemd. Maar ik dacht toch vooral aan een deze. Ik weet niet of je hem nog kent. Felix,
0: ah,
1: is het?
0: Tuurlijk.
1: Het Listomania.

0: Geschiedenis is het. Deze Moscow Disco van Telex komt heel goed van pas in deze uitzending over merchandising. Want morgen is het Wear Your Merch Day. De allereerste keer dat opgeroepen wordt om je favoriete bandshirt of petje te dragen.
1: De wereld van Sophie.
2: Radio 1.
1: Dit was een herhaling van De Wereld van Sophie.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 1:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Er waren vanavond weer explosies te horen in Iran. Volgens verschillende bronnen zouden de Verenigde Staten enkele acties hebben uitgevoerd. Iraanse leiders zeggen in een eerste reactie dat de VS daarmee het tijdelijke staakt het vuren geschonden heeft. Amerika beweert het omgekeerde. Volgens het Amerikaanse leger werden Iraanse aanvallen op verschillende schepen in de Straat van Hormuz afgeslagen en werden de militaire installaties van waar die aanvallen kwamen onschadelijk gemaakt. De zogenoemde Risk Management Group van Volksgezondheid heeft samengezeten over het Hantavirus gisteravond op een Nederlandse cruiseschip. Daar zijn 5 besmettingen bevestigd, 3 mensen zijn overleden. Op het schip zijn ook 2 Belgische passagiers aanwezig. De Risk Management Group bekijkt nu welke maatregelen genomen moeten worden bij een terugkeer naar ons land. Straks communiceren ze daarover. De situatie is anders dan bij COVID, zeggen virologen, waarbij de kans op snelle verspreiding veel kleiner is nu. En de ervaringen van COVID helpen nu ook nog altijd, zegt virologe Erika Vliegen.
2: Er is, denk ik, het geheugen aan alles wat er in COVID gebeurd is, is nog wel recent genoeg om snel te kunnen schakelen. Ook nu zijn er achter de schermen voorbereidingen, gesprekken. Wordt er in scenario's nagedacht van wat als dit, wat als dat. En dat is goed.
1: Real Madrid-speler Valverde heeft een hoofdletsel opgelopen en dat gebeurde na een ruzie met zijn collega-speler Tchouaméni op training. Het duo had woensdag al een eerste ruzie en donderdag ging dat over in een fysieke confrontatie. Daarbij zou Valverde gevallen zijn met zijn hoofd op een tafel. Hij moet nu 2 weken rusten. Real Madrid heeft de 2 spelers voorlopig geschorst en opent ook een disciplinaire procedure tegen hen. Het incident komt erg ongelegen. In het weekend is er de Clásico, de topwedstrijd tegen rivaal Barcelona. En er is ook echt gevoetbald. In de Europa League en in de Conference League, de 2e en de 3e voetbalcompetitie van Europa, kennen we na vanavond de finalisten. In de Europa League heeft het Engelse Aston Villa van Rode Duivels Yuri Tielemans en Amadou Onana zich geplaatst. Zij zullen het in de finale opnemen tegen het Duitse Freiburg, dat in de 8e finale Racing Genk nog uitschakelde. In de Conference League zijn Rode Duivels Mike Penders en Diego Moreira uitgeschakeld met hun ploeg Strasbourg. Daar gaat de finale tussen het Spaanse Rayo Vallecano en het Engelse Crystal Palace. Het is vannacht overwegend droog, minimaal rond 6 graden. De dag begint dan zonnig, nadien komen er wel wat stapelwolken en walen maximaal tot 18 graden. Zaterdag veel zon en dan nog wat warmer met temperaturen tot 22 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
3: Nu volgt een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren.
4: Radio 1.
3: De Wereld van Sophie.
4: Met Sophie Lemaire.
5: Een zeer goeiemorgen.

0: het jou.
1: Wolfje van Floris Francis Arthur.
2: De wereld van Sophie.
1: Morgen is het 7 mei. Dat is... Nee, 8 mei, excuseer. Dat is bevrijdingsdag. En dan wil ik u graag aanraden om tussen 9 uur en 10 uur te luisteren naar Helden van het Verzet, waarin Vincent Bilot met Rudy Franks op zoek zal gaan naar de verzetshelden van vandaag. Op Radio 1 is dat uiteraard. Daarnaast wordt morgen ook de allereerste Wear Your Merch Day georganiseerd. Dat is een initiatief van Live Nation en Be At Venues, enkele concertzalen van het land, waarbij opgeroepen wordt om morgen de dag door te brengen in een t-shirt, een onderbroek of onder een petje van je favoriete muzikale artiest. En dus is dat voor ons de reden om het vandaag eens te hebben over dat soort koopwaar, de koopwaar die we hippergewijs merch zijn gaan noemen, kort voor merchandising. De dingen die je koopt om te tonen dat je ergens fan van bent. En dat bestaat dus van alle soorten artiesten, kunstenaars, maar dat bestaat tegenwoordig ook van gans andere instituten. Goedemorgen, Els Aerts.
3: Goedemorgen.
1: Vanuit de meest onverwachte hoek,
3: ja,
1: kan je merch aantreffen.
3: Ik vind het heel bijzonder dat je tegenwoordig vaak jongeren ziet rondlopen, bijvoorbeeld in een trainingspak waarin het groot Aldi op staat.
1: Ah ja, zwaar.
3: Dat is eigenlijk een trend, dat is allemaal een beetje begonnen bij Zeeman. Hun leuze, dat is goede kwaliteit voor de laagste prijs. Ze leggen dan even uit hoe we dat doen, door alles heel eenvoudig te houden. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn. Dus bij hen vind je degelijke basics zonder veel opsmuk. Witte sportkousen, een effe zwaar turnbroekje voor de kinderen. Recht toe, recht aan.
1: Als je gesponsord wordt, dan moet je dat erbij vermelden, hè, Els?
3: Nee, ik ga wel heel veel merken noemen. Dat is waar. Maar het zijn hele goedkope merken. Maar dus in 2019, toen wilde Zeeman hun visie nog eens kracht bijzetten met een actie om te tonen hoe dat eigenlijk komt dat zij hun producten zo goedkoop kunnen aanbieden. Ze brachten 2 paar sneakers uit. 1 paar hele dure sneakers van €200 en 1 paar hele typische Zeeman sneakers voor €12,99. Het concept was om de 2 sneakers met elkaar te vergelijken om aan te geven waarom sneakers meestal zo duur zijn, terwijl ze bij Zeeman toch heel goedkoop zijn zonder dat het dan per se brol is.
1: Mm-hmm.
3: Dus die dure sneaker die had een heel extreem design. De blauw-gele zeemankleuren, grote gele klikgespen in het groot zee op de ene sneaker en man op de andere. Die goedkope sneaker die had een heel basic wit design. Van die dure werden er maar 500 stuks gemaakt. Het was limited edition. Die goedkope die kwam in een grote oplage. Voor de dure werden last-minute distributiekosten betaald. De goedkope die kwam gewoon aan met de boot. De dure zat in een hele chique designdoos met nog knalgele zeemanssokken erbij. Die goedkope, geen verpakking.
1: Mm-hmm.
3: De dure kreeg een heel typische marketingbehandeling. Filmpjes waarop dat je zo'n sneaker uit alle hoeken kan zien. Acties met online influencers. Je kon hem ook alleen maar kopen in speciale pop-up stores of online als je werd uitgeloot. En ja, die goedkope die kreeg gewoon een hele normale foto. Die kon door iedereen gekocht worden in alle zeemanwinkels. En dan was de boodschap natuurlijk, welke kies jij? Vertaling, je ziet nu waarom de ene sneaker maar liefst 15 keer duurder is dan de andere. Is het wel slim om altijd te kiezen voor zo'n dure spullen?
1: Dat wilden ze aantonen.
3: Dat was het idee. Maar een mens, dat is niet zo'n rationeel wezen. Dus wat gebeurde er? Een ware stormloop op die dure sneakers.
1: Ah ja.
3: Iedereen wilde die dure Zeeman sneakers. Op het moment dat die pop-up winkels opengingen, dan stond er een rij tot aan het einde van de straat. Dat waren die zomer het fashion statement op het schoolplein. Nu, ik persoonlijk ben niet geheel ongevoelig voor de kleurrijke sneaker met wat speciaal ontwerp.
1: Ja, dat weten we.
3: Ik heb wel een collectie. Hè. En ik moet zeggen,
1: Els, herken je aan de schoenen? Die hebben alle kleuren van de regenboog.
3: Ja, ja, ja. Ja. En dus ja, ik moet zeggen, ze mogen ze bij mij thuis ook wel afzetten. Ik vind ze echt heel, heel mooi. Maar als ik ze vandaag zou willen kopen, moet ik er op Vinted wel €400 voor neertellen. En dat is dan nog zonder verzendkosten.
1: Amai, ze zijn nog in waarde gestegen.
3: Ja, ja, ja, ja. Nu, bij Zeeman zijn ze zeker en vast niet onnozel. Dus daar dachten ze, zowat een speciaal ontwerp met ons logo. Dat werkt precies wel. Dus niet minder dan een week na die sneakers lanceren zij een volledige Zeeman-fancollectie. Deze keer geen dure spullen, maar net die hele typische, goedkope basics, maar dan in Zeeman-kleuren en met een design met hun logo. Een Zeeman-trui, Zeeman-slippers, een broek, een short, een heuptasje. En de jongeren, they loved it.
1: Ja, dat was een gigantisch succes, hè?
3: Alles was overal meteen uitverkocht. Maar natuurlijk, zo'n succes van goedkope Zeeman-merch, dat trok ook nog andere kapers op de kust aan.
0: Zeg Aldi, wat is de knaldi?
3: Een maand na de Zeeman-collectie heeft Aldi een ongelooflijke knaldi. Het zijn Festivaldi-shirts. Ja. De supermarkt die bekend staat voor zijn allerlaagste prijzen, vooral dankzij de eigen huismerken, die lanceren een lijn van t-shirts met daarop die logo's van die typische huismerken. Dus River van de River Cola, Olé, de Leo van den Aldi, Buval, dat zijn de pintjes, en Golden Power, dat is die energiedrank waarop dat eigenlijk alle studenten recht blijven.
1: Ja, ja, ja, ja.
3: Wel, opnieuw, dat vliegt de deur uit, die t-shirts. Maar het feit dat Aldi zijn t-shirts duidelijk bedoeld als outfit voor op de zomerfestivals, dat geeft wel aan dat ze intussen al wat mee zijn waarom dat jongeren die eigenlijk massaal kopen. Het gaat om een soort van ironische esthetiek.
1: Met een knipoog.
3: Ja, het is een beetje anti-mode. In plaats van shirts te kopen met chique merknamen erop en zo te tonen dat je veel geld hebt uitgegeven, is het ineens hip om, ja, het bijna marginale te vieren als statement. Het past een beetje binnen die bredere ugly design beweging. Dat is zo het lelijke en het alledaagse verheffen tot iets cool.
1: Ja.
3: Het moet een beetje fout zijn om goed te zijn.
1: Dat is zeer typerend voor de jongere generatie. Die nemen heel weinig serieus. Hè. Die ironie zit overal een beetje.
3: Ja. Je ziet dat ook in die periode, dat festivalconcept Camping Kitsch Club. Hè, dat begon toen ook volledig uit zijn voegen te barsten. Om daar naartoe te gaan, moet je je verkleden. Liefst zo marginaal en vulgair als mogelijk. Om dan alle remmen los te gooien op slagermuziek en kinderliedjes. Pure kitsch eigenlijk, maar dan dat als hoogste goed. Ja.
1: Ja.
3: Dus witte kousen in bruine sandalen, fluokleuren, parachutestof en dus ook een shirt van Golden Power op een short vol met logo's van
1: dat
3: de Zeeman.
1: Dat past daar perfect. Ja? Ja. Natuurlijk.
3: En natuurlijk, het kan ook geen kwaad dat ouders het lelijk vinden en daar niets van snappen. Dat vinden jongeren natuurlijk pas echt tof dan.
1: Ja, dat maakt het extra aantrekkelijk.
3: Nu, nog een jaar later springt ook deze mee op de kar.
4: Lidl. Dat kan tellen.
3: Ja, en dan is een trein echt vertrokken. Elk jaar in de zomer brengen de discounters allemaal hun eigen lijn van fanwear, zoals ze dat dan noemen. Ze brengen het allemaal uit. Bij Lidl kan je vandaag op hun webshop alles vinden. Van Lidl kersttruien tot koersbroekjes. Ah ja, want ze hebben een eigen wielerploeg. Van regenponcho's tot geklede hemdjes. En ja, de grootste gemene deler blijft dus dat er wat wordt gelachen met die dure designerkleren eigenlijk.
1: Ja, maar toch ook een beetje met hen.
3: Ja, ja, ja, ja, ja,
1: ze bieden ook de gelegenheid om zelf een beetje
3: uit te kunnen wel met zichzelf lachen, dat is waar. Dat is waar. Maar als je kan lachen met overdreven dure kleding, dan zijn er misschien nog wel enkele producten waarbij dat de kwaliteit totaal niet overeenstemt met de prijs, dachten ze bij Zeeman. Dus in 2020 begon Zeeman met de verkoop van lucht.
1: Lucht?
3: Ja, lucht.
1: Lucht?
3: Enter ironisch filmpje met voor de gelegenheid zwoele Engelse voice-over.
5: What do you pay for a good eau de parfum? We made our own. Together with master perfumers. And with a base of 20% perfume oil, just like expensive brands. A fragrance of exclusive ingredients, released in three separate notes. It was tempting to design a unique bottle and to shoot a commercial with the superstar cast and scenes drenched in desire, heartfelt passion, exuberant wealth, and true, true love. We prefer to keep it simple. Let your nose decide. Zeeman, it can be that simple.
3: Zeeman, it can be that simple.
1: Het is wel een goede parodie op zo de klassieke, dure parfumreclames.
3: Ja, Zeeman maakt dus zijn eigen parfum, noemt het lucht, stak het in de simpelste flesjes die je kan voorstellen. En ja, ze verkochten hun voorraad in enkele dagen uit, €4,99 per stuk, die waren zo weg. En toen dat gebeurd was, dan zetten ze ook op al hun sociale media: onze online voorraad lucht is uitverkocht. Ja. Dat is grappig, hè? Dat is gewoon grappig.
1: Het is grappig, het is goed bedacht.
3: Een jaar later liet Zeeman ook nog eens zien dat ze echt wel snappen waar het over gaat. Toen gingen ze voor hun nieuwe collectie Merch een samenwerking aan met de Nederlandse rapper Hef Bundy. Waar Hef Bundy vandaan komt, daar wordt er ongetwijfeld... Dat is grappig, hè? Dat is gewoon grappig.
1: Het is grappig, het is goed bedacht.
3: Een jaar later liet Zeeman ook nog eens zien dat ze echt wel snappen waar het over gaat. Toen gingen ze voor hun nieuwe collectie Merch een samenwerking aan met de Nederlandse...

0: Ginaal, blut.
1: Dwaas.
0: Ja. Ja. De boodschap was dat je geluk niet kan vinden in dure spullen. En Hef Bundy maakte ook een nummer bij de actie, ook met de titel Skeer. Yo,

0: training.
1: Ja. Kleren maken de man niet, deze man die maakt de kleren. Dat zijn zo de dingen die jij ook nog rapt in.
2: Schuilt er een rapper in?
1: Ik denk het wel. Maar daarbij is dat dus ook een hele serieuze videoclip waar hij in die zeemankleren in een hangar staat op een grote vrachtwagen van de zeeman. Dus dat was echt the real deal. Yeah. Bij ons ging zeeman in die periode in zee met een beetje het boegbeeld wat dat bij ons die ugly ironische design is, namelijk Bokkie de rapper.
2: Ah ja.
1: Er werd een hele fotoshoot gedaan met hem en zo'n high fashion vrouwelijk model in een villa in Sint Maartenslaten, maar dus wel in die geelblauwe kleren waar dat overal duidelijk zeeman op staat. Ja, dat is, ik kan dat niet ontkennen, dat is grappig hè, om die daar zo te zien zitten. IKEA die lanceerde ook al een fancollectie. Action Juist. Kon natuurlijk ook niet achterblijven. Ook Albert Heijn bracht een lijn fanwear uit. Maar Albert Heijn heeft natuurlijk niet helemaal die status van de arme mensen supermarkt. Dus dat stukje ironie viel dan ook wel wat weg. En zo waaide het allergrootste deel van die hype zo wel stilletjes al een beetje over. Mm. Maar dus zie je jongeren rondlopen met spullen waar merken op staan waar je zelf nooit mee zou willen gezien worden. Weet dan, we zijn gewoon oud en we snappen het allemaal niet meer.
2: Speak for yourself, Els.
3: Radio 1.

0: Me Too Much van Oski.
1: De wereld van Sophie.
0: Merchandising, daar hebben we het over vandaag. Omdat het morgen de allereerste Wear Your Merch Day is. Een dag om op het werk, in de klas of waar dan ook te verschijnen met je favoriete bandshirt. Maar, zoals Elske net kwam te vertellen, er bestaat tegenwoordig nog veel zottere koopwaar. Discounters als Zeeman, Lidl, Ikea zelfs, die hebben ook sokken en sneakers en parkas en wat nog allemaal die enthousiast gedragen worden door de jeugd. En dan bedacht ik net nog dat je ook hippe restaurants hebt die t-shirts en hoodies gaan aanbieden. Bakkers doen het zelfs. Fitnesscentra, onze steden lopen vol. Grijs-oranje basic fit rugzakjes. Presidenten, Donald Trump, die heeft gift stores vol. Make America great again spullen. Waarom is er zoveel merch vandaag? En werkt het ook allemaal? Wordt het enthousiast gekocht? Dat kan ik bespreken met professor marketing en consumentengedrag aan de Universiteit Antwerpen, Barbara Priers. Een zeer goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Het is zeer opvallend hè, hoe breed merchandising tegenwoordig wordt ingezet, hoe men ook buiten de muzieksector dat is gaan omarmen.
2: Ja, ja, dat klopt. Hè. Iedereen wil een graantje meepikken en op die manier toch het assortiment uitbreiden. Hè. Meer verkopen, hè. Meer producten verkopen. Ja.
0: Hoe verklaart u dat plots zo populair geworden is om dat soort extra koopwaar te gaan aanbieden?
2: Ik denk dat het misschien door een aantal wat geïnitieerd is. Hè. Het is heel een beetje origineel dat de hard discounters daarmee begonnen zijn. Hè. Het woordje ironische marketing is daarmee al begonnen. Mm-hmm. En we krijgen dan een beetje verschuiven van daar toch van moeten. Hè. Vroeger was een beetje schaamte ben ik er hoorbaar? Want ik...
0: Ja hoor, zeker.
2: Ah ja, oké. Okay. Nee, sorry, ik kreeg een belletje. Dus waarbij mensen eigenlijk moeten of moeten naar de Aldi gaan, moeten naar de Lidl gaan, omdat ze weinig geld hebben. En hier krijg je willen. Het is een manier om als consument zelf te kiezen. En dat is natuurlijk echt reclame. Hè. Dan heeft het een zeer hoge authenticiteit. En natuurlijk zijn anderen daar ook opgesprongen. Hè. Denken van anderen, ja, dan gaan we dat ook doen. Dan gaan we meedoen. Hè. Trends worden heel gemakkelijk gekopieerd natuurlijk. Ja.
0: Ja. Je kan het je wel afvragen of het wel plezant is voor een merk dat mensen zich op ironische wijze als fan gaan uiten. Zou het niet beter zijn mochten ze ook oprechte fans zijn van dat merk?
2: Ja, wellicht, maar het is toch een manier, denk ik, zeker met die jongeren nu, en in het algemeen is dat het principe, om klanten te binden, een merk te binden, op een zeer emotionele manier. En in dit geval, als je die mensen jong al hebt, ja, dan is de kans ook groot dat die bij jou gaan blijven, of toch een deel bij jou gaan blijven. Hè? Waar vroeger misschien bij jongere mensen die schaamter er dan was, als je daar nu dan eens bent... Ja, ga je ook wel andere dingen kopen. Hè? Daar gaat het toch om. Mensen zijn ook graag consistent met zichzelf. Dat is een beetje hoe wij, dat is een adaptieve functie, laat ons zeggen. Hè? Om consistent te zijn, om niet elke dag te gaan veranderen van je hobby's of je kledij of de merken die je graag hebt. Daar wordt in het algemeen een beetje raar naar gekeken. Dat wordt in onze maatschappij gewaardeerd, dat je consistent bent en dat je dus verder gaat met het pad dat je gekozen hebt. En dat doen mensen automatisch. Dat is iets wat we automatisch doen om dan op zoek te gaan naar dezelfde merken, naar dezelfde producten. En in die zin speelt het in op een fundamentele behoefte naar identiteit, hè? Naar een consistent zelfbeeld. Creëren, eigenlijk.
0: Die rugzakken van Basic Fit, dat is ook zo'n fenomeen. Hè? Tegenwoordig, het is bijna een hebbeding op zich. Mensen zouden misschien niet gaan fitnessen, maar ze willen wel met de rugzak rondlopen. Toch ook bijzonder, hè?
2: Ja, dat is absoluut iets heel bijzonders. Heeft ook zo wel dat kantje toch wel van die ironische marketing. Hè? Het is, maar in die zin, zelfs als je dan... nog niet fitness, maar nadien eventueel overweegt om te gaan fitnessen, ja, dan ben je wel meteen top of mind. Hè. Je bent wel meteen bekend. Ze gaan misschien als eerste toch aan jou denken om dan eens te proberen. Dus op die manier kan het ook omgekeerd werken. Hè? Dat mensen die het al hebben eigenlijk, dan nadien gaan denken, ah ja, dan ga ik maar naar Basic Fit. Het is een wandelend reclamebord. Het merk is dan overal aanwezig. En dat moeten zij niet doen. De consument doet dat voor hen. Dus dat is ongelooflijk handig natuurlijk.
0: Heel dankbaar, ja. Die hard discounters zoals bijvoorbeeld Aldi of Lidl, gaan die er ook werkelijk meer door verdienen? Of is het gewoon een soort oppoetsen van hun imago, dat soort campagnes?
2: Oh nee, ik denk wel dat het een goed verdienmodel is, omdat één, puur op de producten zelf, de merch zelf, daar zijn tamelijk wel wat marges op te pakken, dus winstmarges op te pakken, waar dat eigenlijk in een retail context zijn de marges heel klein. Zo'n t-shirt of slippers, dat kost eigenlijk allemaal niet zoveel, maar ze kunnen dan toch wel voor meer gaan verkopen. Maar daarnaast is het vooral een manier om mensen naar de winkel te krijgen. Hè. Mm-hmm. Toch ook bij jongeren, dat die bijvoorbeeld het bier, de carapils, dat ook populairder wordt. En dan, ja, als je op die manier een product kan aanreiken en een ingang kan vinden eigenlijk, ja, dan ben je misschien wel voor lange termijn safe. Hè. Mm-hmm. Dan wordt er meer verkocht natuurlijk. Hè. Ja.
0: Je ziet ook onverwachte samenwerkingen, zoals Lidl met de band Oasis. De supermarkt brengt dan een parka uit, met daarop Lidl by Lidl, verwijzend naar een van hun songs, waaruit ook heel wat humor blijkt. Die humor, dat lijkt ook een belangrijke aantrekkingsfactor te zijn, hè, bij wie die dingen koopt.
2: Ja, dat klopt. En ik denk in dit geval ook, of in het algemeen, dat het verhaal moet kloppen. Er moet vaak in de marketing of consumentengedrag moet er een fit zijn. Hè? Dat is natuurlijk een fit van in dit geval de band met het merk, maar ook een fit van jezelf met het product. Hè? En in dit geval denk ik, ja, die band heeft wel, hè, zomaar een ruwer Brits kantje, dat ironische zit daar toch ook wel in bij Oasis. Dus ik snap wel dat het verhaal klopt wel. Het is wel, narratief staat er wel. Het is geen rare combinatie, denk ik.
0: Ja. Het is beter dan dat Oasis zou samenwerken met Dior bijvoorbeeld. Dat zou helemaal
2: niet passen.
0: Ja, absoluut.
2: Ja, het is een beetje tegen de schenen schoppen, hè, dat rebelskantje. Dat je hier voelt en dat maakt het ook wel authentiek weer. Hè? En het werkt ook wel. Ik heb al over identiteit gesproken. Mensen wilden die identiteit, maar mensen wilden zich ook ergens bij horen. Dus het vult ook een sociale behoefte in. En dat wil het merk zeker, dat er een community rond hen bestaat. Al kan dat soms een niche zijn of een klein segment zijn, maar toch waar mensen graag bij behoren. Dus daar speelt het zeker ook enorm op in.
0: Ja. Bands die doen het natuurlijk al veel langer, merchandising uitbrengen. Wat maakt het voor bands zo effectief? Waarom zijn, want ik zie het ook in de reacties vandaag, waarom zijn bandshirts en patches zo immens aantrekkelijk voor fans?
2: Ja, bij bands speelt er natuurlijk nog iets anders. Dan heb je ook die nostalgie. Hè? Dus bij concerten heb je ervaringen. Dan gaat het niet alleen over het product. Hè? Ervaringen doorgaans maken mensen heel gelukkig. Dus dat is op zich goed om daarop in te zetten. Mm-hmm. Maar hier heb je die nostalgie. Nostalgie is vaak een heel positieve emotie. En die je ook gedeeld hebt met anderen. Die sociaal is. Dus die sociaal positief. En je wil die herbeleven. En op die manier kan je een beetje terug naar dat concert gaan of terug naar uw Spotify-lijst of wat dan ook. En krijg je heel sterk, ja, dat is heel emotioneel. En denk maar aan K3 en de originals. Ik heb heel veel jonge vrouwen gezien met t-shirts van K3, uh-huh. die daar ook voor wilden uitkomen en die daar een beetje samen wilden beleven opnieuw. Dus daar speelt het ook een grote rol in, ja.
0: Ja, heel interessant is dat grote modeketens ook oude bandshirts terugbrengen. En dan zie je nu bijvoorbeeld 10-jarigen rondlopen met een t-shirt van Nirvana of de Rolling Stones. Bands waar ze waarschijnlijk zelf nooit van gehoord hebben. Doelen de grote ketens daarmee op de ouders? Zijn het zij die ze dan willen aanspreken?
2: Oh, daar heb ik nog niet zo over nagedacht. Eventueel, ik denk dat het hier toch ook wel echt een beetje meer dat unieke is en dat status. Hè. Hier wordt wel echt gesignaleerd dat, kijk, ik heb een beetje misschien een aparte muzieksmaak al, die terug heropleeft. Hè. En ja, waar ze zeker ook wel achter staan als ze dat opnieuw kunnen verspreiden, die muziek. Hè. Maar dat is toch, ja, dat is misschien nog een beetje, ook die nostalgie wellicht, maar ja, door die kinderen toch iets speciaals. Ja.
0: Ja, influencers zoals bijvoorbeeld Average Rob, die hebben ook een zeer uitgebreid gamma aan t-shirts, hoodies, pyjama's. Hij heeft nu zijn eigen bier. Sinds kort een frietkotketen is hij opgestart. Eigenlijk kennen we hem van zijn filmpjes met zijn sportieve stunts enzovoort. Maar de koopwaar komt stilletjes aan op de eerste plaats te staan.
2: Ja, ja, dat is ook een heel goed verdienmodel en het past ook weer heel goed bij hem. Hij is average, hij is de man van het volk. Dus hij is, in die zin heeft hij een groot publiek, ja, ook op sociale media, groot geworden. Dus ja, iedereen wil daarbij horen. Hij is heel toegankelijk. En dat signaleren natuurlijk met het soort producten ook dat hij in de merch heeft. Hè. Mm-hmm. Het is een beetje voor iedereen.
0: Ja, ja. Volle dus van ja, bijvoorbeeld.
2: Ja, voilà. De frieten, heel, heel laagdrempelig. Echt volks, Vlaams of Belgisch. Vooral, denk ik, is dat voor alle Belgen in. Dus ook dat werkt. Hè.
0: Mm-hmm. Ja. Ja, ik wilde daarnet even naar zijn gamma kijken. Maar ik kreeg niks te zien. Ik kon mij alleen registreren om vervolgens als eerste op de hoogte gehouden te worden over eventuele nieuwe items die aangeboden zouden worden. Dat is toch ook wat marketingstrategie, meen ik. Mensen zo op hun honger laten zitten.
2: Ja, absoluut. Hè. Dus de schaarste zit hier zeker in. En dat gaat ook wel, denk ik, met bepaalde eerder collectors items of limited editions van bands of zo. En die schaarste, dat werkt overal. Daar zijn we ook. Dat is ook weer zoiets iets adaptief waar wij op geprogrammeerd zijn om iets dat schaars is, heel waardevol te vinden. En hier is het, when it's gone, it's gone. Zelfs denk ik, hard discounters dan, maar pak mijn andere producten waar toch wel een beetje een onderaanbod is. Hè. Dus veel marketing rond, maar als het dan uiteindelijk in de winkels ligt, is er een onderaanbod. Ondertussen ben je wel in die winkel, koop je iets anders. Ook daar weer ben je consistent. Dan denk je, ah, maar ik heb het nu niet gekocht, maar ik heb het me eigenlijk wel voorgenomen van te kopen. Ja, als het dan over 2 of 3 maanden terug aangeboden wordt, dan wil ik het echt wel hebben. Daar hebben mensen heel sterk iets wat ze door eens in hun hoofd hebben, daar gaan ze achter. Ja. En op die manier ja, is dat een beetje een bewuste strategie om het minder aan te bieden, hè? Om een beetje ander supply te bieden.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. Ik kom uit een generatie waarin alles wat naar commercie rook als vervelend werd gezien, als goedkoop of gemakkelijk of zo. Is dit een duidelijke verschuiving waarin commercie niks onaangenaams meer is?
2: Ja, dat blijkt zo wel. Hè. Er is weinig gêne rond. Ik denk dat we daar ook wel een beetje met die generatie zitten. Die er heel gemakkelijk voor uitkomt, wat ze kopen of wat ze niet kopen. Die daar die privacy ook niet, die nood naar privacy zo niet hebben. Ja, dat is waar. Het is een ja, ik denk vooral het online. Hè. Mensen kunnen ook altijd en overal aan het shoppen zijn.
0: Ja.
2: Dus ja, dat ja, dat is overal aanwezig. Dat wordt een hobby. Ja. En ja, dat is waar. Dat wordt veel gemakkelijker gedeeld ook. Hè. Ook door de sociale media. Wordt er gedeeld wat je gekocht hebt. Allee, dat was in mijn tijd.
0: Ondenkbaar. Ja.
2: Ondenkbaar, ja.
0: Maar dan is dit misschien ook wel een fase. Misschien op een bepaald moment gaan we het ook weer allemaal gehad hebben met al die wandelende reclameborden om ons heen. Iedereen die ons iets probeert te verkopen, zou ook kunnen, hè.
2: Ja, voilà. Dus mensen hebben natuurlijk ook een altijd die, zoals ik zeg, die natuurlijke behoefte naar identiteit, naar sociale contacten, naar status. Maar effectief, die kunnen wellicht ook op andere manieren ingevuld worden. Dit is een trend. Ja, trends kunnen overwaaien. Het hangt er een beetje van af, ja, welke richting het op gaat. Maar, ja.
0: Ja, we zullen zien. Heel erg interessant. Ja. Dankjewel voor uw tijd en moeite, professor Marketing en Consumentengedrag aan de Universiteit Antwerpen. Barbara Briers, dankjewel.
2: Graag gedaan, dag.
1: Radio 1.

0: Conversation 16 van The National. De wereld van Sophie.
1: Over merch hebben we het vandaag. Want als het van concertorganisator Live Nation afhangt en van Be at Venues, dan is morgen 8 mei vanaf nu Wear Your Merch Day. En dus bespreken we allerhande soorten merchandising. Die van bands, artiesten, influencers, van hard discounters, van fitnesscentra en van uw lokale bakker zelfs. We hadden het nog niet over de producten die in de rand van onze stripverhalen geboren worden. Je kent ze wel, de schanulkespopjes, de kleine smurffiguurtjes of de hoofden van Kuifje die je in stripspeciaalzaken kan kopen. Blijkbaar is het de geestelijke vader van diezelfde Kuifje, Hergé, die daar een pioniersrol in speelde. Hij moet dat commercieel potentieel als een van de allereerste aangevoeld hebben. Een zeer goede morgen, Marcel Wilmet.
2: Goedemorgen.
1: Auteur en Hergé-expert. U bracht onlangs nog een boek uit over Hergé en Willy van der Steen, de reuzen van Beersel. Nog voor de Tweede Wereldoorlog al zou Hergé afgeleide van zijn strips bedacht hebben om zijn werk in de markt te zetten, als ik het goed begrepen heb.
2: Ja, hij is er eigenlijk mee begonnen in 1936. Kuifje bestond toen ongeveer al 7 jaar, maar bon, hij moest ook nog bekendheid opbouwen. In 1936 lanceert hij een speld. Een speld met het hoofd van Kuifje erop, zo'n speld om een dasspel bijvoorbeeld. Heel populair geworden bij de scouts, die toen zijn grote lezers waren. En hij verkocht die via de krant aan 2,5 frank.
1: Ah ja.
2: Datzelfde jaar lanceert hij ook houten silhouetten met Kuifje en Bobby, geschilderd in hout.
1: Okay.
2: Maar het is langzaam hoor. Vlak voor de oorlog, nog altijd voor diezelfde scout, levert hij 4 lichtgevende figuurtjes op. Ook weer op een speld van Kuifje, Bobby, maar ook met Kwik en Flupke. Van de firma Magic, omdat ze inderdaad licht gaven 's avonds.
1: Ja, Kuifje in die tijd, als ik het goed heb, leefde alleen nog in de krant. Zijn strips werden nog niet apart uitgegeven, of wel?
2: Toch wel. Het begint in de krant, in le 20e siècle, een katholieke krant, niet zo'n belangrijke krant van ongeveer 30.000 oplagen. Maar de eerste albums, die eigenlijk afgeleide producten zijn van de krantenstrip, verschijnen al in 1940. En dat is de mythische album van Kuifje in het land van de Sovjets.
1: Mm-hmm.
2: En dus die albums komen meer en meer op de markt en die oplagen stijgen ook langzamerhand.
1: Okay.
2: Er gebeurt wel iets met de oorlog. De krant wordt verboden. En Hergé zoekt andere uitwegen en komt terecht eerst bij het Laatste Nieuws. En een paar weken later bij Le Soir. Om de avontuur van Kuifje te kunnen blijven publiceren.
1: Mm-hmm.
2: Dat betekent dat zijn oplage van de krant waarvoor hij tekent stijgt van 30.000 naar 500.000. En dat gaat dan ook een versnelling geven van de afgeleide producten die vanaf 1942-43 op de markt gaan komen.
1: Oké, dan komt er meer en meer merch.
2: Ja, er komen er meer en meer. Kuifje in pleister, Kuifje op Bobby op wieltjes, een hele reeks puzzels, blokkendozen, wenskaarten, een maquette van de eenhoorn, wat zelf te maken, de kleurenalbums en zo verder.
1: Ja, was het doel van Hergé om op die manier een centje extra te verdienen aan zijn stripheld, of was het puur om de strip te promoten?
2: Het was eigenlijk vooral om de strip te promoten. De man kon aan niet anders denken dan aan het succes van zijn strips, maar ook van zijn albums. Vooral van zijn albums. Het is een tekenaar. Ik moet eerlijk zeggen, het feit alleen dat hij albums uitgeeft is ook al een baanbrekend werk. Men deed dat niet zo vaak voor de oorlog. Er waren weinig stripboeken te koop.
1: Mm-hmm.
2: Dus ook daar was hij. Hij stond vooral daarachter. Zijn verkoopcijfers. Maar het deed hem ook wel goed dat hij een bijverdienste had, ik ga het zo zeggen.
1: Ja. Hij staat erom bekend dat hij zeer erg de controle in handen wilde houden, dat de kwaliteit voor hem heel belangrijk was. Was hij dan ook zeer streng op de merchandise die hij uitbracht?
2: Ja, dat is vooral een beetje later gebleken. Na de Tweede Wereldoorlog verschijnt het weekblad Kuifje.
1: Mm-hmm.
2: En dat gaat weer versnellen het aantal producten. En zodanig versnellen dat hij daar toch strenger gaat op toezien. Op de Kuifjefiets, de Kuifjeportefeuille, de Indianentent, de Chromoboeken, het Porseleinen Poppentheater. Daar gaat hij dan eigenlijk zelf heel veel initiatieven nemen om dat te controleren op kwaliteit.
1: Ah, ja.
2: Die oplagen waren niet zo groot, maar het was altijd wel... Allee, het porselein kwam bijvoorbeeld uit hele bekende Franse fabrieken.
1: Nou ja, dan
2: van
1: toch.
2: Porselein. Ja. Ja, ja. Ja, ja.
1: Vandaag kennen veel mensen Kuifje van de iconische beelden die er van Kuifje bestaan. Misschien is zijn merch, ik denk nu aan die raket die je wel eens in iemands woonkamer ziet staan. Misschien is die vandaag even belangrijk als zijn verhalen. Wat denkt u?
2: Waarschijnlijk wel. Je moet niet vergeten, R.J. is overleden 43 jaar geleden en 50 jaar geleden. Was verscheen de laatste Kuifje bij de Picaro's. Dus hij had ook verboden dat men zijn werk zou verder tekenen. Mm-hmm. Hij had altijd gezegd, Kuifje, dat ben ik. Niemand anders kan dat verder zetten. Maar het leeft natuurlijk, de figuur en de personages leven natuurlijk via de merchandising verder. En we zijn zelf vandaag al een nieuw hoogtepunt in de geschiedenis, namelijk met de lancering van de Kuifje-raket als Lego-speelgoed.
1: Ah ja, juist.
2: Wat tot nu toe verboden was. Maar nu, ja, oké, dit is wel een hele grote sprong vooruit.
1: Ja, ja, ja, ja. Dat effect zie je toch minder bij andere Belgische strips, niet? Is Kuifje daarin niet uniek qua imperium?
2: Nee, er is één Belgisch tegenverhaal dat eigenlijk nog meer uitspringt door met merchandising. En u weet het, de Smurfs.
1: Ah ja,
2: de Smurfen, Lichtkoenf, die zijn echt...
1: Maar
2: dat is aanleiding, is natuurlijk de albums, de strips, maar natuurlijk vooral de tekenfilms die later gekomen zijn. En dan de vele films, animatiefilms, maar ook films met acteurs.
1: Mm-hmm.
2: En heel veel, veel afgeleide producten. Veel meer dan van Kuifje.
1: Ja.
2: Of mosterpotten en wat weet ik allemaal.
1: Ja, ja, dat is waar. Terecht dat je dat opmerkt. Is het niet spijtig dat er geen nieuwe Kuifje-verhalen meer gemaakt zijn na de dood van Hergé? Het had misschien nog decennia bijzonder succesvol kunnen zijn.
2: Ja, maar dat is een discussie die al lang woedt. Maar hoe dan ook, de erven hebben zijn wens gerespecteerd.
1: Mm-hmm.
2: Maar dan vergelijk me met andere stripverhalen, zoals Blake en Mortimer. Daar had de tekenaar ook gezegd, liever niet, maar ze hebben het toch gedaan. Dat haalt oplagen nu, elke Blake en Mortimer die uitkomt, van meer dan 1 miljoen. In het Frans en in het Nederlands samen. En dat zijn allemaal prachtige cijfers, maar het verhaal is eigenlijk ook niet meer wat het was toen de oorspronkelijke tekenaar aan het werk was.
1: Ja,
2: ja, oké, het is spijtig langs de kant van de druk, maar niet zo spijtig langs de kant van de kunst, van de negende kunst.
1: Ja, helemaal te begrijpen. En schaarste, zoals we net van de professor konden horen, het wakkert de liefde alleen maar aan. Ook dat
2: absoluut.
1: Had Hergé misschien al lang begrepen. Merchandising pionier kunnen we op zijn cv toevoegen. Heel blij om dat te duiden voor ons. Marcel Wilmet.
2: Graag gedaan.
0: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: met Jané. We hadden het vandaag over merchandising, want morgen is het de allereerste Wear Your Merch Day. Een dag waarop je met je favoriete bandshirt naar het werk, naar school of naar je vrienden kan gaan. André laat weten, schitterend initiatief. En ik zou zo graag op een zonnig terrasje gaan pronken met zijn roze bikini kill t-shirt dat hij gekocht heeft na hun optreden in de Roma. Maar iemand heeft zijn t-shirt gepikt toen hij in het ziekenhuis in Sint-Niklaas lag. Dus hij vraagt heel vriendelijk aan die snoodaard om zijn t-shirt terug te geven. Hij geeft dan zijn verwijderde prostaat in ruil. Ja, is het goed? Dat is dan afgesproken.
1: Radio 1.
0: Die snoodaard mag ons contacteren via de app van Radio 1 of op het Radio 1-kanaal van VRT Max. Of misschien heeft u zo'n t-shirt op overschot. Dan mag u het ook laten weten. Dan bezorgen wij het terug aan André. Want gelukkige mensen, dat zien we graag.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Er waren donderdagavond weer explosies te horen in Iran. Dat was onder meer het geval in een aantal Iraanse havensteden. Iraanse leiders zeggen dat de VS het tijdelijke staakt het vuren geschonden heeft. Volgens het Amerikaanse leger werden Iraanse aanvallen op verschillende schepen in de straat van Hormuz afgeslagen en werden militaire installaties van waar die aanvallen kwamen onschadelijk gemaakt. Trump reageerde intussen ook op zijn sociaal netwerk. Hij riep Iran op om snel een vredesakkoord te ondertekenen. Als ze dat niet doen, zullen we nog harder en veel gewelddadiger toeslaan, schreef hij. Een rechter in de Verenigde Staten heeft het tijdelijke wereldwijde handelstarief dat Trump had uitgevaardigd van 10% illegaal verklaard. Trump voerde dat tarief tijdelijk in nadat zijn eerdere handelstarieven voor andere landen in februari al door een rechter vernietigd werden. De zaak werd deze keer aangespannen door 3 bedrijven die extra kosten hadden door die invoertarieven. Hoewel het vonnis beperkt blijft tot de 3 eisers, creëert het wel een precedent waardoor ook andere bedrijven de extra heffingen kunnen aanvechten. Trump blijft hoe dan ook dreigen met extra tarieven. Hij heeft de Europese Unie nog tot 4 juli de tijd gegeven om een handelsdeal met de VS goed te keuren. Dat zei hij na een telefoongesprek met commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Lukt dat niet, dan dreigen volgens Trump nog hogere invoertarieven. Het legendarische Londense warenhuis Harrods heeft tientallen mensen financieel vergoed voor het wangedrag van de inmiddels overleden eigenaar Mohamed Al-Fayed. Al-Fayed overleed in 2023 op 94-jarige leeftijd. Nadien meldden zich honderden vrouwen die in de periode tussen 1985 en 2010 het slachtoffer waren van misbruik of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Harrods riep vorig jaar een regeling in het leven om de vrouwen te vergoeden en zo'n 75 hebben nu een vergoeding ontvangen. Nog heel wat andere volgen later nog.